Ja, misverstand daar tussen de Kerf en Kestens. Je merkt dat de automatismen er nog niet zijn bij Dender. En dat hebben we ook wel gemerkt in de voorbereiding, want bar slechte resultaten. Met een 5-0 nederlaag in Oudenaarde, een 3-0 in Lokeren en een pijnlijke 0-2 tegen Knokke. Wat moest doorgaan voor de generale repetitie op deze wedstrijd. Tja. Dieriks. Mooi voor Gerrits. Kort van Kerkhoven. Het korte combinatievoetbal zoals ze dat intussen gewoon zijn in Hasselt. En dat willen ze ook laten zien in de Challenger Pro League. Met het middenveld van Sporting dat gewoon is gebleven. Dezelfde jongens als vorig seizoen met de Luikenaars van Kerkhoven en Gerrits. En ook Livio Mils. Een balla. Heel even weer aan de arm getrokken door Tiam. Kijk naar Leda. Macho. Een fel openingskwartier hebben we gehad. Intussen het tempo wat gezakt. En Sporting geeft het initiatief aan de bezoekers nu met Kobe Kools. Had te veel tijd nodig. Goed opzitten van Bounou. De Kerf. Zijn man gevonden. Dali met de voorzet richting Balla. Goeie aanval. Een eerste keer dat Dender goed combineert. Richting Kasso met Dali. Die Balla Mugu zocht, maar hem niet vond. De spits van Dender overgekomen van Vierton. Vorig seizoen goed voor 15 goals in 20 wedstrijden bij Vierton in de hoogste amateurklasse. Macho mag nog eens gaan. Haalt de achterlijn voorbij de Kerf. Allemaal prima, maar niemand in de tweede zone. En Gomez neemt geen risico. Kopt die bal buiten. Van Loïc Macho, die je nog kent van bij de RSCA Futures. Zo heeft hij heel wat Challenger Pro League ervaring natuurlijk. Kools kopt weg, afvallende bal. Gerrits, nou, was niet makkelijk. Volleyt hij hem over het doel van de vriend. Kools die wegkopt en dan in één tijd... Gerrits. Maar het geeft aan dat ze met vertrouwen zitten. Balla. Opnieuw een goede kaats. Snelle balerovering met Lukker. Ook hij, heel wat ervaring in de Challenger Pro League bij Luik. 63 wedstrijden op het tweede niveau. Tiam.
Arthur Dierks. Van Keimolen nog eens gezocht en foutje van de vriend. Bijna afgestraft door Dierks. Ja, dat had ik beter moeten doen, denkt hij, Tuur Dierks. Hier het hoofd van Keimolen gezocht. De vriend die er niet goed bij zat. En Dierks die eigenlijk nog tijd had om dat rustig te controleren. Mils, die nog eens een van die lange ballen verstuurde. Lukker. Ah, Hasselt lijkt het onder controle te hebben. De Kerf. Kort voor Kestens. Die legt terug op Kools. De laatste keer dat deze twee teams tegenover elkaar stonden was in 2017. In Hasselt werd het toen 2-0 voor de thuisploeg in de hoogste amateurklasse. Dit is goed van Dari. Kort. Coton kiest voor Kestens. Die heeft een actie in huis. Kiest voor de 1-2. En haalt er een corner uit. De eerste voor de bezoekers in deze wedstrijd. FCD. Wat aangeslagen naar die goal. Halfweg de eerste helft. Kunnen de bezoekers wat doen aan die achterstand. Korte corner. Vitaar. Nee. Dit lijkt nergens naar. En de vriend. Ver uit doel. Mils met de cross voor Marshall. Misverstandje met Dierks. De vlak omhoog. Maar Leda laat voortspelen. Balvoordeel Dender. Maar zoals zo vaak in deze wedstrijd. De bal snel weer kwijt. Pedro Gomez, een van de nieuwe jongens bij Dender, heeft verzorging nodig. En dat tijdens deze drankbreak, halfweg de eerste helft, naar Pedro Gomez. Ik zag hem al tasten naar de Lies, dacht ik, eerder in de wedstrijd. En het is Sambu die zich klaarmaakt om in te vallen. Ik had hem aan de start verwacht van deze wedstrijd, Sambu. Hier nog eens de kans met Bounou, die de bal aan Mils geeft. De vriend er niet goed bij en dit mag je eigenlijk niet missen, Tuur Dierks. Dat weet hij ook. Als dat maar niet zuur opbreekt, zag je hem denken. Hier de supporters van Dender. Ze stuurden een open brief naar de clubleiding. Want ze zijn echt niet tevreden, die van Dender. Lichtjes in paniek na die slechte voorbereiding. Hebben we de weten van het bestuur wat nu eigenlijk de bedoeling is. Gomez moet gewisseld worden. Het is een noodgedwongen eerste wissel in deze wedstrijd. Sambu in de plaats van Pedro Gomez. De Portugees die zijn debuut maakte in de Challenger Pro League wordt gewisseld door iemand die
je echt wel Jupiler Pro League materiaal mag noemen. Sambu is een jongen die thuis hoort op het hoogste niveau. Maar de afgelopen jaren met zijn drie meest recente clubs telkens is gedegradeerd. Een beetje pech in de carrièrekeuzes. Want degradeerde eerst met Seraing, daarna met RWDM en dan nog eens met Dender. Het is daarom misschien dat geen club in de hoogste afdeling hem durft binnen te halen. Sambu, geweldige voetballer. Dat wel. Hier voor het eerst aan de bal. Sambu. Vitaar. Goed geopend voor Dani Kestens. Die kan versnellen, maar geeft de bal aan Mbala. Prima combinatie. Met Rood, die opent voor Sambu. Nou, dat wordt een vrij trap voor Sporting. Zo zag ik het ook wel, foutje van Sambu. Jammer, goed bij. Hier opnieuw het duel met de boomlange Mbala Amugu. 2 meter en 2 is hij, de spits van Dender. Benieuwd of hij ook zijn rekening kan openen vanavond, net zoals Siebe van Keimolen dus. De 21-jarige spits van Hasselt. Toch wat verrassende opstelling bij Dender. Dat het in de voorbereiding ook deed met een driemansdefensie. Maar dan met Rood achteraan. Nu Schulz in die driemansdefensie met De Kerf en Kools. Hier heb je hem, Schulz. Kort voor Viltaar. De Kerf. Hasselt plooit wat terug. Kopen Kools. Viltaar en Kools opnieuw. Door het midden. Een balla afleggen. En Viltaar. Ja, zo lang zijn ze nog nooit aan de bal geweest. Nog eens door het midden. Nog eens naar een balla. De Kerf. Een balla. De aanname net niet goed genoeg. Maar daar zat wel meer in. Een balla Mugu met de rug naar doel. Goed in het kaatsen vanavond in de wedstrijd. De paas van De Kerf. Maar de controle niet goed van de spits uit Kameroen. De grootste man ook in de Challenger Pro League dit seizoen. Dali is sneller op de bal dan Macho, maar die mag wel ingooien. De Gentse rechtachter van Sporting, Maartjan. Lukker. Ja, toch op de linksachter uitgespeeld. Net zoals bij Luik, maar kwam eigenlijk
op heel wat posities terecht bij Luik.

richting van Keimolen. De twee jongens met een verleden bij Zulte Waregem. Dender probeert in de wedstrijd te komen. De Kerf. Altijd door het midden. Altijd naar een balla. En dan Coton. Gaat hij trappen. Het gaatje zoeken. Kerstens terugleggen. Ja, goed geschept van Kools. En dan de kopbal van Mbala Mugu. Een van de betere pogingen in deze wedstrijd. Vanwege de kadavers. Hier nog eens Kerstens. Goed teruggelegd op Kools. Die schept hem op het hoofd van Mbala. De kopbal op het dak van het doel. Een goede poging. Vanwege de bezoekers. Met een bedrijvige Mbala Mugu. In de tribune vanavond ook Dries Mertens. Het nieuwe bestuurslid en de nieuwe investeerder bij Sporting Hasselt is wel degelijk aanwezig. Kools. Maar dit is minder. Het is continu een bal aan zoeken wat ze doen bij Dender. En Sporting neemt duidelijk gas terug na die furieuze start. Die toch een doelpunt opleverde. Dit is goed. Van Kerkhoven, prima paas voor Van Keimolen. Niemand voor doel. Van Keimolen even wachten en dan tegen Kools aan. Marcel mag nog eens ingooien. Prima voorbij Dali. En ook nog een goede voorzet. Weggekopt Schulz. En dan is er de fout van Bounou. Die krijgt geel. Eerste geel in de wedstrijd is voor Mehdi Bounou. De topscorer vorig seizoen van Sporting Hasselt. Prima actie van Marcel op rechts. Bal weggekopt door Schulz. En dan de slag van Bounou. In het gezicht. Was dat van Coton? En gaat ook Alves een challenge gebruiken? Dat is de vraag. Want ja, je kan wel spreken van een serieuze overtreding als dat echt een slag, een elleboog in het gezicht is. Hier nog eens. Oef. Ah, Leda stond heel goed opgesteld om dat te beoordelen. En trok meteen geel. En ik zie Alves daar overleggen. Gaat hij zijn challenge gebruiken? Om een rode kaart te eisen of niet? Nee, hij maakt gebruik van de blessurebehandeling om wat te overleggen, ook met de spelers. Jonathan Alves, de Portugese Fransman, nieuwe coach van Dender. Ooit coach van de nationale U19. Assistent bij Anderlecht Club Brugge afgelopen seizoen. Ook van RWDM, waarmee hij promoveerde. Dus kent de Challenger Pro League ook wel. Alves

Hij heeft dus nog twee challenges. Net als Jo Christiaans. Want zijn eerste challenge die hij gebruikte mag hij ook behouden. Omdat de beslissing werd herzien. Hier nog eens Macho uitstekend. Voorbij Dali. Goeie voorzet. Weggekopt Schulz. En dan de armbeweging van Bounou. En Coton opgelapt. We kunnen weer verder. Kobekols. Dat is niet zuiver genoeg. Leonardo Cascio, de nieuwe doelman van Sporting Hasselt. Want achterin wel een en ander gewijzigd bij Hasselt. In de verdediging en ook in doel. De club nam afscheid van zijn vorige doelman Gijsens. Een clubicoon, zeg maar. En Cascio, de afgelopen seizoenen. Erg sterk bij Belizia Bilzen. Mag het nu ook proberen in het profvoetbal. Schulz. Overgekomen van RWDM. Daar een van de revelaties het afgelopen seizoen. De 19-jarige Oscar Schulz. Jongen met echt wel potentieel. Een bal goed afgehaakt. En dan draaien met het gezicht naar het doel. Ja, kijk, hij kan iets hoor. Kerstens vindt Dali op de linkerkant. Vindt daar altijd aanspeelbaar. Combinatie met Sambu. En Roti kan trappen. Verrassende uithaal. Cascio met een goede reactie. Ja. Sporting Hasselt liet zich wat in slaap wiegen. En zo krijgen we een eerste goede mogelijkheid voor Dender met Nathan Rood. Die het van op afstand probeerde. Het was de eerste gecadreerde poging voor Dender in de wedstrijd. Vitaar met veel ruimte. Zoekt de combinatie met Sambu en dan Rood. Vanuit stand. Goed uitgehaald. Prima reactie van Cascio. De corner. Met Dali. Inswinger. Een bal bijna. En dan viel daar in een geweldige redding. Van Cascio op die kopbal van was het Kools. Net na die kans van Rood. De kopbalpoging waarop Leonardo Cascio geweldig reageert. Prima reflex van de doelman van Hasselt. Bijna 1-1. Daar komt Sporting goed weg. Ja. Hij heeft al kunnen tonen wat hij in huis heeft. Een balla. Coton. Snel weer recht. Dat is goed gedaan. Opnieuw een balla. Die vindt vrije man. Dali van afstand in de handen van Cascio. Hier nog eens kijken. Dali met de ruimte. Twijfelt niet. Maar in de korte hoek stond ook Cascio waar hij moest staan. Hier nog eens de corner van Dali, een inswinger. En dan de kopbal van Kools. Waar
Picasso geweldig op reageert. En dan krijgt Coton die bal niet meer richting doel. De kopbal van Kools. En de reflex van Casso. Ja, Dender is wakker. Dat is duidelijk. Viertaar. Sambu op links nu. Tiam. Hij heeft het niet makkelijk natuurlijk met Mbala Mugu. Daar. Dali met de slalom. En de geweldige trap. Maar bal niet achter de lijn geweest. Wat een schitterende actie van Dali. Slalomt zich een weg in de 16. En trapt dan de bal keihard op de onderkant of tegen de onderkant van de lat. Bal niet achter de lijn geweest, dacht ik. Maar gaat Leda op aangeven van Alves dat nog eens bekijken. Hier nog eens knappe beweging van Dali. En mij lijkt de bal niet volledig achter de lijn geweest. Op de lijn zeker, maar was hij er ook achter? Dat is de vraag. Labidi de bal wegkopt en dan schitterende slalom. Die eerste stuit misschien toch achter de lijn. En natuurlijk gebruikt Alves zijn challenge een eerste keer. De coach van Dender met de draaibeweging en de challenge kaart. En dit keer is het Leda die komt kijken. Was de bal achter de lijn? Ik denk die eerste stuit wel, als ik het zo in de herhaling zie. Hier. Dali. En dan hard. Onderkant lat. En daar is hij toch binnen. Ja, volgens mij. Eerste stuit binnen. Tweede stuit op de lijn. Zo heb ik het gezien. Maar de vraag is natuurlijk. Wat ziet Leda? Hoe ziet Leda uit? Ja, voor mij kan er geen twijfel bestaan. Die eerste stuit. Volledig achter de lijn. Dit moet een geldig doelpunt zijn. En wat voor een knappe goal van Amin Dali. De Brusselaar met een mooie actie. Ja, Leda. Heeft hij misschien niet de juiste beelden of... Wat beslist Massimiliano Leda? Nee, hij zag het anders. Bizar, vind ik. Ja, maakt nog eens duidelijk aan Alves wat hij zag. We gaan toch nog eens kijken. Dari begint aan zijn slalom en dan met links. Onderkant lat en daar die eerste stuit. Voor mij is die achter de lijn. De tweede stuit niet, daar zijn we het over eens. Maar misschien had Leda beter en duidelijker beeldmateriaal. Hoe dan ook, geen goal voor Dender en Alves is een challenge kwijt. Heeft er dus nog maar één. En Christians heeft er nog twee. Dari. Nieuwe waarschuwing toch maar weer voor Hasselt. Want Dender nu echt wel nadrukkelijk op zoek naar die gelijkmaker. Intussen kan je wel stellen dat Dender die ook verdiende.
In het stadion worden ze er stil van. Dali. Goeie tussenkomst van Gerrits. We zitten in de toegevoegde tijd. 6 minuten komen erbij. Kools. Bal verlengd door Coton. Nog eens een balla. Dirks. Vindt de man op links. Dat is goed gedaan. Van Keimolen voor zijn tweede. Nee, had dat altijd moeten doen natuurlijk. Die tweede maken. En dan Mils die overbesluit. Hier nog eens kijken. Dit had altijd binnengemoeten natuurlijk. Wat een misser van Siebe van Keimolen. In de toegevoegde tijd had hij de 2-0 aan de voet. En zo blijft er hoop voor Dender natuurlijk. Vitaar. Daar was een overtreding mee gemoeid. Op Nicola Gerrits. De twee captains met elkaar in de clinch. Vitaar en Gerrits. De nieuwe kapitein van Hasselt. Hier nog eens Coton. Wegdraaien en neer. Gerrits. En dan kwam Viltaar eraan. Intussen ook al begonnen aan zijn derde seizoen bij Dender, Malcolm Viltaar. Dirks kwam terug uit buitenspel. Sambu. Ik dacht dat hij aan de kant werd gelaten vanwege een transfer misschien. Kestens. Het wordt een corner voor Dender. Net zoals Bert die er niet bij is. En Marijnissen die intussen medisch gekeurd is bij KV Mechelen. Dali met een nieuwe corner voor Dender. In de toegevoegde tijd. Het is opnieuw een goeie. Weggebokst door Cascio. Coton krijgt hem nog tot bij Kestens. Dali nog eens proberen. En opnieuw een goeie. Maar dit keer Cascio Klem. Ja, applaus voor de doelman. Leonardo Cascio. Prima eerste helft. Hij zet zijn eerste stappen in het profvoetbal. Liet er zijn job voor. Zijn job als vuilnisman. Werkt bij de netheidsdienst voor de vuilnisophaling. Maar hier blesseert hij zich. Lachende gezichten bij de harde kern van Sporting Hasselt. Want rentrée op het tweede niveau voorlopig niet gemist. Maar Cascio
slecht neergekomen. En dat ziet er toch niet goed uit. En je kent de nieuwe regel. Een speler naar de kant, Gerrit, voor 1 minuut. Dus Sporting heel even met zijn tienen. Schulz. Ja, je zag hem toch schudden van nee, Kassel. Sambu, goed recht gebleven. Kestens geeft hem opnieuw aan Sambu. Sambu in de 16. Maar niet voorbij Lukker. Dari. Nee, dat mislukt. Marcel trapt de bal weg. De eerste helft zit erop. Een geweldige start van de wedstrijd was het met een furieus Sporting Hasselt. Dat al snel zorgde voor de openingsgoal via Siebe van Keimolen. Dirks vergat er 2-0 van te maken. En dan was er nog een goede periode over het half uur van Dender met mogelijkheden voor Rood, Kools, Dali ook. Maar uiteindelijk van Keimolen nog met een hele goede mogelijkheid. Zo, we gaan zo meteen eens kijken naar de beste momenten van deze wedstrijd. De challenges die hebben we ook voor het eerst in de geschiedenis van ons profvoetbal gehad. We kregen er meteen 2, 1 aan elke kant. En ik zag het toch anders dan Leda wat de challenge van Alves betrof. Het was Kools die de bal van de lijn haalde, zie ik helemaal in het begin van de wedstrijd. Verrassende start van Hasselt. Hier probeerden ze de vriend nog eens te verrassen. Miels was het van ver. Bounou die de bovenhoek zocht. Ja, het regende kansen helemaal in het begin. En dan was er de goal natuurlijk met die geweldige bal van Gerrits. Richting Dirks, goede aanname. En dan de rebound van Keimolen die hem binnenlegt. Maar de vlag was de hoogte ingegaan voor buitenspel. Dirks. Maar dat bleek niet zo te zijn. Christiaans had dat meteen gezien. Draaide met de vinger en kreeg gelijk. En dan kwam Dender een eerste keer piepen via Coton. Aan de andere kant Mils nog eens met een goede bal. En hier moet Dirks natuurlijk altijd scoren. Stond voor een quasi leeg doel. Een balla met een mindere controle. Maar daarna begon de goede periode van Dender. Met de poging van afstand. Nee, het was Kools die de bal schept op het hoofd van een balla Mugu. De corner van Dali. En de kopbal van Kools. Dit was een hele goede mogelijkheid voor de kadavers. Dali. Met de trap van afstand. Ja, toen had Hasselt even de controle kwijt. Labidi de bal wegkoopt. En dan Dali met de slalom. En ik dacht persoonlijk het doelpunt. Maar het bleek niet zo te zijn. Maar toch, als je die eerste stuit ziet hier, denk je toch, dit is achter de lijn. Ik begrijp het niet. De tweede duidelijk op de lijn. Maar de eerste, wat mij betreft, duidelijk achter de lijn. Maar wat heeft Leda dan al dan niet te zien gekregen? Dat is de vraag natuurlijk. In ieder geval wel sneu voor Dender. Dat dus met een achterstand de rust in moet. Een rust waarin wij nog even kijken naar de MVP. Michael Frey en Stats Don't Lie. Tot zo.

0: Welkom terug in het stedelijk sportstadion van Hasselt voor de tweede helft van Sporting Hasselt Dender. Leuke wedstrijd tot nog toe. Met de eerste challenges in deze competitie. Wel een hele bizarre beslissing vond ik bij die tweede challenge. Want wat mij betreft verdiende Dender daar wel het doelpunt. Misschien heeft Ledda het hierover. Ja, misschien kreeg hij enkel de tweede stuit te zien en niet de eerste stuit. Ik vermoed dat dat de reden is. Ja. Hij had het erover. Misschien heeft hij het allemaal niet vanuit de juiste hoek gezien. Of, maar kan men begrijpen dat ze bij Dender... Kan ik wel begrijpen dat ze zwaar teleurgesteld zijn door die beslissing van Massimiliano Ledda. Maar goed, dus Hasselt op voorsprong. Vroege goal van Siebe van Keimolen. Na het half uur wat stilgevallen. En kwam Dender echt wel opzetten. Misschien vertaalt zich dat nu in het doelpunt. Al moet je natuurlijk ook zeggen dat Van Keimolen op het einde van die eerste helft nog een hele goede mogelijkheid had op de 2-0. Kerstens. In de 16. Piotr Kerstens. Gaat hij het zelf proberen? Nee, tegen Thiam aan. Schulz. Voor Sambu. Maar vindt dan geen ploegmaat meer. Van Keimolen in de greep van Kools. En Alves die een felle start wil zien van zijn jongens. Mbala Mugu liet leuke dingen zien in de eerste helft. En ook nu zorgt hij voor gevaar. Viltar verlengt de bal tot bij Mbala. Vanuit een erg scherpe hoek ging hij zijn kans. Het wordt de eerste corner in de tweede helft met Dali. De Kerf probeerde daar in de eerste zone. Dali, ja, die is echt overal. Kerstens. Nee, probeerde mee te geven met Mbala Mugu. Maar dat was dan weer zo'n misverstand. Zoals je er te vaak ziet bij Dender. Bala voor Coton. Gaat hij eens trappen. Coton. Ja, net als in de eerste helft. Goede poging van Christophe Coton. Hier dan weer een misverstand bij de thuisploeg. Coton profiteert. En Casso met opnieuw een goede reactie. Coton, even kijken. Corner nummer 2 voor Dender. Dat blijft zoeken naar die gelijkmaker. En dus die goede lijn doortrekt. Kools. Dali wil het tempo hoog houden met Sambu. De vriend. komt mee voetballen. En zoekt de lange een balla. En dan gaat de kerf neer, maar niks aan de hand.
1: Nee.
0: Een balla die er niet bij kan. De kerf wel. Hij is snel, maar uit evenwicht en neer, maar zeker geen overtreding. Maar het is allemaal wat minder in deze openingsfase van de tweede helft. Minder zuiver. Nu misschien Coton. Nee, niemand op de goede plek. Kerstens, nee. Dat wordt ingooien voor Sporting Hasselt. Dat vanavond opnieuw zijn goede thuisreputatie bevestigt. In 2026 nooit verloren op eigen veld. Jo Christiaans. Het is nog maar de eerste keer dat hij in zijn trainerscarrière begint aan een seizoen bij een club waar hij ook het seizoen daarvoor actief was. Lukker. Ja, mooi van Mills met buitenkant voet voor Bounou. Kort, Mills. Een eerste keer Sporting in de tweede helft. Mills, mooi balletje voor Bounou. Binnendoor opnieuw Mills, maar de aanname niet goed genoeg. Hij heeft een geweldige traptechniek, Mills. Het gaat soms wat traag in de uitvoering bij hem. Voilà. Ja, weer sterk als targetman. Lukker, snel weer recht. Ja, en ook Kools wil dat het snel gaat. Mooi van Sambu. En dan de overtreding van Coton, die Lukker neerhaalt. Kools met de snelle ingooi. Sambu duwt de bal tot bij Coton, maar die haalt Lukker neer. En dat zag ook Leda. Van Keimolen dacht, ik ben weg. Maar dan was er Leda en zijn assistent. En zo blijft het spannend met dat één doelpuntje verschil tussen de twee ploegen. Viltaar vindt de ruimte op rechts. Kortom. Tot bij Sambu. Viltaar. Ja, die is overal. En dat is knap gedaan. Opnieuw Cacho met redding. Viltaar is overal. Hier in één tijd trappen maar. Maar het was wel heel moeilijk die hoek. Maar de supporters zien het graag gebeuren. Want je hoort hem wel eens klagen over de mentaliteit of het gebrek daaraan. Maar die lijkt nu wel beter te zitten. De zoveelste corner nu al voor Dender. Vraag is of ze dit gaan volhouden. Goed verlengd aan de eerste paal en dan Mballa. Met een soort duivenslag. De reactie van Sporting. Goeie tackle van Kools. Bounou en dan de trap van Mills. Afgeblokt. Corner voor de thuisploeg. Het gaat op en neer nu. Kools met de tackle. Sambu krijgt de bal niet weg. Goed van Bounou. En dan Mills. Tegen Sambu aan. Mills met de eerste corner voor Hasselt in de tweede helft. Afvallende bal, Gerrits. En van Keimolen. Dubbele poging van de thuisploeg. Eerst Gerrits. En dan Siebe van Keimolen. Bal weggekopt door een Mballa voor de voet van Gerrits. Dropshot. En dan van Keimolen. Die het heel mooi zag. Meteen trappen, dacht hij, met links. Had nog de tijd om die bal te controleren. 10 minuten ver in de tweede helft. Kerf. Wiltaar. Mills doet teken. Geeft aan waar hij de bal wil hebben. Van Kerkhoven kan de bal niet meenemen. Dirks dan maar. Maar goed verdedigd door de Kerf. Daar zat Van Kerkhoven wel goed bij. En wordt het ingooien voor Sporting. Mills. Nee, krijgt de bal niet tot bij Van Keimolen. Ah, het is echt een open wedstrijd. Leuk om te zien. Wiltaar. Mballa. Nou, Kools weer in de weg. Kestens. Wiltaar met de hak voor Sambu. Lawi kopt weg. Wiltaar. Ja, Dender. Echt wel de betere ploeg nu. Dari. Dirks. Ah, Wiltaar. Speelt echt een goede wedstrijd. Mballa. Nog even afhaken. En zo is er ruimte op links voor Dani. Gerrits trapt de bal buiten. Hasselt heeft het moeilijk. Dit houden ze normaal niet vol. Kortom. Hard. Tiam krijgt hem niet helemaal weg, die bal. Daar is Kestens met de onderschepping. Piotr Kerstens. Kort, Coton. En Schulz. Mee opgeschoven. En dan kopt Labi die bal buiten. En wordt het een corner voor Dender. Coton naar binnen. Schulz even kijken. En dan gebrek aan communicatie tussen doelman en verdediger. Alves gaat er een spits bij gooien. Toszewski staat klaar om in te vallen. Daar is de corner. Weggekopt aan de eerste paal door Van Keimolen. Schulz geeft hem aan een balla en balla. Nieuwe mogelijkheid voor Dender. Dat nu echt wel erg dicht bij een gelijkmaker zit. Een balla. Koos voor de verre hoek. Maar de bal gaat naast. Het wordt een dubbele wissel bij de bezoekers met Toszewski en Experience. En ook bij Sporting Hasselt wordt er gewisseld. Daar is het Ngoy die klaar staat om in te vallen. En gaat Dirks naar de kant. Tuur Dirks, opnieuw voetballer in de Challenger Pro League. Hij heeft er al zo'n 200 wedstrijden in het profvoetbal op zitten. Hij wordt nu gewisseld door Javan Goy. Vorig seizoen goed voor 8 goals en 6 assists bij Dessel. In de hoogste amateurklasse. En toch benieuwd wat die experience gaat brengen bij Dender. Maar eerst kijken naar de sanctie van Leda. De gele kaart is voor Labi. Martin Experience, nieuwe man, Haïtien. Was erbij op het WK, speelde een volledige wedstrijd tegen Brazilië en tegen Marokko. Niet de minste tegenstanders dus. Hij stond daar tegenover Hakimi, tegenover Rafinha. En vanavond wordt het een Hasselaar die hij tegenover zich krijgt. Hier nog eens de tackle van Labi op de nieuwe man Toszewski. Pas op het veld. De man uit Noord-Macedonië. Vorig seizoen toch enkele keren kunnen scoren in de Jupiler Pro League. Een bal aan Kerstens dus gewisseld. Dani op rechts. Brengt de bal voor doel. Bij de supporters van Dender willen ze een penalty. Daar riepen ze om. Maar nee, zegt Leda. Lukker die de bal dan maar buiten trapt. En Alves. Die twijfelt. Ja, hij heeft nog maar één challenge. Ga ik hier nog een challenge voor boven halen. Dali die voorbrengt. En dan, nee, dit lijkt me geen overtreding. Eerst op de bal, dat weet Alves ook. Dender intussen aan 58% balbezit. Ja, ze blijven komen met de nieuwe jongens Torzewski en Experience. En ook Coton natuurlijk nog. Maar die krijgt zijn bal niet gekadreerd. Dender blijft aandringen. Sambu. De Kerf. Dali legt terug op Schulz. Maar het is echt niet zijn positie, Oscar Schulz. Maar hij doet wat hij kan. Want Alves had gewoon geen verdedigers genoeg. Nee, op deze manier lukt het niet. Dat moest beter. En dus houdt Sporting Hasselt voorlopig stand. Maar makkelijk hebben ze het niet. Sambu. Met de lange halen. Ah, Torzewski daar toch wat statisch voorin. Nee, Lukker kan de bal ook niet bijhouden. Dali. Zo lijkt het een kwestie van tijd. Die gelijkmaker voor Dender. Dat was geen al te beste bal van die WK-ganger. Experience. Overgekomen van Nancy uit de Ligue 2. Schulz. Dali. Cacho heerst voorlopig in zijn rechthoek. Ja, fout van Torzewski op Labi. En we krijgen een drankpauze. Ja, Dender heeft het overwicht nu. Maar slaagt er niet in te scoren. Ja, dat lukt ook in de voorbereiding niet. In die vier wedstrijden tegen Oudenaarde Lokeren. Tegen Knokke. Ja, het waren die laatste drie wedstrijden van Dender waar het geen enkele keer kon scoren. Maar je merkt dat het met de mentaliteit wel de goede kant uitgaat bij Dender. Dat het te brave waar deze ploeg vorig seizoen zo vaak last van had er wat uit aan het raken is. Naarmate de wedstrijd vordert. Maar goed, deze ploeg loopt niet over van vertrouwen, dat is duidelijk. Christians heeft een nieuwe man klaarstaan. Het is Matoka. Ah, ze zullen de 12e man echt wel nodig hebben. Blauw-wit-groen. Een welgekomen drankpauze voor Sporting. Matoka in. En de man van de goal naar de kant. Siebe van Keimolen wordt gewisseld. Buitenspel Lungoy. Experience. Met fout. En zo zakt de kwaliteit ook een beetje van deze wedstrijd die zo goed begon vanavond. Een gooi. Dat is wel goed. En daar Mills probeert, krijgt de bal niet tot bij Matoka. Nieuwe poging en een corner. Het publiek laat zich horen. Ze beseffen dat zij een rol kunnen en moeten spelen in het laatste kwart van deze wedstrijd. Schulz. Nou, toch de jongste man op het veld, Oscar Schulz. Experience kan zich niet recht houden. Macho profiteert. Macho snel met de bal aan de voet. Een gooi. Even kijken wie voor doel. Maar dan gaat de vlag opnieuw naar omhoog. En gedaan. Kans voor Hasselt. Lukker. Niet twijfelen, gewoon wegtrappen. Sambu. Dorzewski draaien en dan het gaatje zoeken, maar dat vindt hij niet. Dali misschien wel. Dali, nee. Te centraal. Besloten. En Kasso redt in twee tijden. Dorzewski draaien, maar dan staat hij plots voor twee Sporting Boys. En ook Dali krijgt die bal niet in doel. Dorzewski. Ah, daar zat weinig overtuiging achter. Matoka, die zit nog fris. Maar de afstand tot Ngoy net iets te groot. Die andere invaller. Wiltaar. Hij gaat voorop in de strijd. Toont hoe het moet. Sambou. Goed gecombineerd, maar dan toch maar weer een misverstand. Dit keer tussen Rood en Dadi. Nee, Ngoye kon niet binnenhouden. Dali, kort. Torzewski, nee. Wat ongelukkig tot nog toe in zijn invalbeurt, Torzewski. De reactie van Hasselt, maar nee. Mills slaagt er niet in om die bal binnen te houden. We zitten in het slotkwartier van deze wedstrijd. Houdt Hasselt stand? Of pakt Dender toch nog dat verdiende punt? En misschien wel meer. Experience. Met Macho bij zich. Weggekopt, Tiam. Sambou. Ja, prima. Opnieuw komen ze er goed uit bij Sporting. Met Mills. Sambou is mee. En lost dat uitstekend op. Ja, Mills zit er een beetje door, heb ik de indruk. Gorton. Opent voor Sambou. Daar is de voorzet. Maar daar is ook Cacho. Torzewski kan niet doorsteken, want Tiam stond in de weg.

poging van Marta Experience. Dali met het paasje. Experience met een wanhoopspoging. Dit is beter richting tweede paal voor Sambu. Tiam, die heeft al heel veel ballen weggehaald. Schulz gaat die trappen. Schulz met links. En een nieuwe goede redding van Casso. Op de poging van Oscar Schulz. Sambu. En dan weggehaald Tiam. Schulz probeert het van in de halve maan. Maar Casso is onkloppbaar. Schulz met links en Casso met één vuist. En ook deze gaat er niet in. De kerf naar de eerste paal en zo is er de ruimte voor Toszewski. Maar die kopte over. Tien minuten hebben ze nog. Matoka. Nee, dat is iets te haastig. Vitaar. Naar de buitenkant. Experience. Dat doet hij allemaal goed. Maar dan moet er ook een pas komen. Ah, daar lopen ze elkaar toch onder de voeten. Een gooi. Ja, probeerde het zelf. Met een grote brug, maar dat lukte niet. Ah, Toszewski met het mooie hakje. Alleen had Dali het zo niet begrepen. De kerf. Ja, en dan een slalom van de kapitein Viltar. Maar ook die levert niks op. Experience voor Viltar in de 16. En dan probeerde hij Casso te verrassen in de kofferhoek. Een dubbele wissel bij Hasselt met Dassen en Verburg. En de meest vermoeide jongens naar de kant. Gerrits, de kapitein, gewisseld. En ook Mills dus naar de kant. Geel voor Sambu. Hier nog eens de overtreding op Bounou. De rechte beslissing van Leda.

toca. Ja, Matthijs Dassen, de nieuwe man bij Hasselt. Hij stond ook dicht bij een basisplaats in een 3-5-2. Waar Christiaans vorig seizoen vaak voor opteerde. Zou hij die basisplaats ook zeker gehad hebben. En die andere nieuwe man, Niels Verburg. Begint al aan zijn vierde seizoen bij Hasselt. Viltaar. Het is overleven voor Hasselt. Bounou. Matoka kan alleen op doel afgaan. Een gooi is mee. Natuurlijk ook niet echt. Aan de andere kant bij Dender, waar ze hun beste periode ook al achter de rug hebben in deze wedstrijd. Sambu houdt binnen. Dali draaien. En dan de ruimte vinden op links. Viltaar. Nou, ook daar begint de vermoeidheid te spelen. Viltaar. Hasselt plooit volledig terug nu. Maar bij Dender is de inspiratie ook weg. Schulz. De Kerf. Ah, bedoeling was goed. Maar het beste bij Dali en Coton er ook af. Viltaar. Een corner dan maar. Misschien lukt het op deze manier wel voor Dender. In het slot van deze wedstrijd houdt Casso zijn jongens nog scherp. Daar is de voorzet. Nee, in de handen van Casso. Viltaar. En we gaan nog een wissel krijgen. Balde komt leeggespeelde Amin Dali vervangen. Had heel wat kansen. Misschien ook de beste kans in de tweede helft. Jonge middenvelder Oumar Balde. Opgeleid bij Union. Oh, en de supporters van Dender hier niet tevreden. Geel voor Matoka.
We gaan richting laatste minuut van de theoretische tijd. Vrij trap voor Viltar. Weggehaald door Thiam. Erg nuttig vanavond. Schulz opnieuw het pak in. En dan nog eens draaien. Torzewski. Zou Hasselt het dan toch over de streep trekken? Experience met Dassen bij zich. Nee, Hasselt komt er niet meer aan te pas. Het is Dender dat... Je denkt, de enige ploeg is die nog zou kunnen scoren in deze wedstrijd. Maar dan moet het wel gebeuren in de toegevoegde tijd. De 4 extra minuten. Hier nog eens de mogelijkheid voor Torzewski. Met de rug naar het doel, maar dan in de draai via het been van Labi in de handen van Cacho. Vrij trap voor Dender. Met Coton achter de bal. Coton. Nee. Dit lijkt nergens naar. En zo tikt de klok in het voordeel van de thuisploeg. Bounou misschien, maar de vriend sneller op de bal. De teruggekeerde Julien de Vriend. Maar een seizoen bij Patro. Weer in het vertrouwde huis. Bounou. Matoka krijgt de bal terug van Lukker. Bounou. Ze blijven daar in de hoek. Maar dan komt Tenter er toch nog eens uit met Viltar. Viltar wacht met de paas. Die komt er nu. Torzewski. Viltar. Twee minuten nog. 1-2, Sambou. En dan de bal voor het doel. Labi, bal is nog niet weg. Torzewski tegen Dassen aan. Bal weggekopt door Lukker. De Kerf in de 16, maar loopt zich vast. Experience. Nieuwe voorzet, maar opnieuw niet goed genoeg. Hasselt verdedigt met man en macht nu. De Vriend. En via de Kerf opnieuw Experience. Zo gaan ze... Snel naar de andere kant natuurlijk. Coton nog maar eens proberen. Maar opnieuw niet goed genoeg. Ja, op deze manier... hoeft het ook niet te verwonderen dat Dender niet scoort vanavond. Een gebrek aan automatisme dat zeker... Maar ook een gebrek aan inspiratie in de tweede helft.
En zo is de buit bijna binnen voor blauw-wit-groen. Het zit erop. Sporting Hasselt wint zijn eerste wedstrijd in de Challenger Pro League. De promovendus wint van de degradant uit de Jupiler Pro League. Een rentrée na 37 jaar om trots op te zijn. Want Hasselt verdedigde die vroege voorsprong met man en macht in de tweede helft. Maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Een vermoeid Sporting houdt dan toch nog die drie punten in Hasselt. Jo Christiaans mag trots zijn. Want dit is een prestatie natuurlijk. Tegen het dender. Dat je toch bij de top 5 mag verwachten dit seizoen. De zege is een feit voor Sporting Hasselt. En Dender zal het volgende week thuis tegen Beerschot moeten doen. Een van de grote titelkandidaten dit seizoen. Meteen een topper volgende week in Dender. Dat na die onwaarschijnlijk slechte voorbereiding nu ook niet kan scoren op speeldag 1. Feest in Hasselt. Want Sporting blijft het goed doen. Ook in de Challenger Pro League wint het. En blijft thuis ongeslagen in 2026. Dat is ongelooflijk. 1-0. Een doelpunt van Siebe van Keimolen. Vroeg in de wedstrijd. En dan was er natuurlijk wel wat geluk gemoeid. Zeker bij die challenge van Jonathan Alves. Want dat was, laten we eerlijk zijn, een geldig doelpunt van Dender. Maar ik denk dat Leda de juiste beelden niet te zien kreeg. Er wordt gefeest in Hasselt. En dat doen ze hier nu al een hele tijd. En dat blijft maar duren nu ook in de Challenger Pro League. Hasselt wint van Dender met het kleinste verschil. En dat vieren ze zo. Kasjo speelde een geweldige wedstrijd. Zijn rol is zeker niet te onderschatten in deze zege. En hier ook het bekende duo. Kerkhofs-Verheijen mag meevieren.

Dat vraagt om bevestiging natuurlijk volgende week zondag bij Frambora. Zometeen de hoogtepunten. De beste momenten van deze seizoensopener tussen Hasselt en Dender gaan we nog eens bekijken terwijl het feest hier maar blijft duren natuurlijk. Op karakter nog in die tweede helft, want wat een geweldige start. Hier eerst met Van Keimolen, bal van de lijn gehaald door Kools. Een onwaarschijnlijk begin in de zon. Furieuze start van de thuisploeg. Geweldige bal van Gerrit voor Dieriks. Geen buitenspel in de rebound. Van Keimolen binnen. Maar de vlag die de hoogte in was gegaan voor vermeend buitenspel zorgde voor ontgoocheling bij Van Keimolen. Maar Christiaans twijfelde niet en haalde zijn challenge boven. En dus telde die goal wel. Hier had Dieriks er altijd 2-0 van moeten maken natuurlijk. Het duurde even, maar dan kwam Dender toch via een balla, een schuchtere poging. De corner van Dari. En dan Kools bijna. Maar Kasso had een geweldige reflex in huis. Dari met de slalom dan. En dan schitterend de bal in doel getrapt. Naar de eerste stuit. Zeker binnen. Maar de tweede op de lijn. En ik vermoed dat Leda enkel de tweede stuit gezien heeft. En dan begrijp ik natuurlijk wel de frustratie bij Dender. Kasso hier met opnieuw een goede redding. Kortom. En dan Kasso. Je mag hem gerust de man van de wedstrijd noemen. Leonardo Kasso. Bal verlengd aan de eerste paal. Maar ook dit leverde niks op. Gerrit probeerde van ver tegen Koolsaam. En dan de rebound van Van Keimolen. Die er deze keer niet in ging. Ja, ze had heel wat effect op. Zwaaide af. En dus geen 2-0. En dan was het al Dender wat de klok sloeg. De Kadavers op zoek naar de gelijkmaker. Een balla. Kreeg hem er niet in. En ook Dali niet. Hier met de voorzet. Dit was zeker geen strafschop. Torzewski ingevallen. Ook hij kon het tij niet keren. Dender miste efficiëntie. Schulz met links. En ook daar reageerde Kasso goed op. Ja, ze hebben een goede nieuwe doelman bij Hasselt. Leonardo Kasso. Torzewski was er hier nog eens dichtbij. Maar het bleef 1-0. En zo zijn de eerste 3 punten binnen voor Sporting Hasselt. Dat zijn rentree maakt vanavond op het profniveau na 37 jaar. 37, dat is ook het stamnummer van Sporting Hasselt. Dat het seizoen begint met een zege op eigen veld tegen Dender. Hasselt 1, Dender 0. Het seizoen 26-27 begint met een zege voor Sporting Hasselt. Maak er nog een prettige avond van. Ciao.

Almelo en FC Den Bosch. En dat belooft een spektakel te worden als we kijken naar speelronde 1. De spectaculaire zegen van Heracles. Terug in de keukenkampioendivisie op VVV 4-3. Een 3-0 voorsprong. VVV dat terugkomt tot 3-3. En uiteindelijk de winnende goal van de nieuwe spits Jean-Paul en Jolie. Ook Den Bosch had een aardige start met een thuiswedstrijd tegen toch ook een van de promotiekandidaten Almere City. Werd het 1-1 in een aantrekkelijk duel met veel kansen over en weer. Wat dat betreft verwachten we dus vanavond hier in Almelo een zeer spectaculair duel. We hebben te maken, de technische crew, met wat problemen hier in Almelo. Daar zijn we hard mee aan het werk. Maar dat betekent helaas wel op dit moment dat we u de trainers nog niet kunnen laten horen. En dat we dus even gewoon gaan kijken naar de festiviteiten vooraf in het stadion. Waar Heracles dus terugkeert in de keukenkampioendivisie met goed gemoed. En dan zijn we straks bij u terug live met de aftrap van Heracles Almelo tegen FC Den Bosch. Om 8 uur gewoon met alles erop en eraan hopelijk.

nogmaals, goedenavond vanuit Almelo. U heeft het gezien in de tussentijd. Een vol stadion, ondanks de degradatie. Veel seizoenkaarthouders opnieuw. 7500 kaarten maar liefst verkocht. Het zijn er nog geen 1000 minder dan in de Eredivisie. En bijna 1000 meer dan in het laatste jaar in de KKD. Kortom, Heracles leeft gewoon nog weer. Sterker nog, na dat rampseizoen afgelopen jaar is er weer hoop op een mooie toekomst. Op een terugkeer in de Vriendenloterij Eredivisie. Is deze sfeeractie alvast van het allerhoogste niveau. En passend eigenlijk dus in de Eredivisie. Tegenstander vandaag dus FC Den Bosch. Van Bart Schreuder, die net als Vincent Helman dit seizoen debuteert als hoofdtrainer. De keukenkampioendivisie. Prachtige actie. Vooraf. Veelbelovende sfeeractie voor de rest van de avond dus, waar we al veel verwachten. Qua voetbal van twee ploegen die graag aanvallen, die hoog druk willen zetten en veel kansen willen creëren. Veel personele problemen toch wel bij Heracles, waar Manny Rodriguez al ziek naar huis is gegaan. Daarom speelt Halswiert als linksback. Hij zou vervangen gaan worden door Mario Engels. Maar vers van de pers horen we zojuist dat ook Mario Engels niet in staat is om te starten voor Heracles. Dat is dus een domper voorafgaand aan deze wedstrijd. Maar Sam Scheperman, de aanvoerder van Heracles, dus wel present is. Hij meldt zich bij scheidsrechter Yannick van der Laan. Ook geen Jeff Ren Adelaide uiteraard, die vorige week uitviel. Maar die blessure valt gelukkig voor Heracles mee. En daarom Javencio van der Kust gewoon weer op zijn positie. Zoals hij ook al inviel in de wedstrijd. VVV. En dan is de vervanger dus Tomic van Mario Engels. Dat is het laatste puzzelstukje dat zojuist is gelegd door Vincent Helman. Dan zal Van der Kust vermoedelijk wat hoger gaan spelen. En komt Tomic erbij op het middenveld. In plaats dus van Mario Engels, die zou starten. Maar dat op het laatste moment dus niet kan doen. Opstelling bij Den Bosch is eigenlijk dezelfde als tegen Almere City. Met wel één wijziging noodgedwongen. Ilias Boumassaoudi start voor Den Bosch. Ten koste van Jack de Vries, die geblesseerd raakte vorige week. En toen was Boumassaoudi ook al zijn vervanger. Kortom, het zijn de mannen van Bart Schreuder zonder verrassingen. Hij is er nog altijd. Kevin Monsialo. Een akkoord had Den Bosch al met Victoria Pielsen, dat hem voor 1,3 miljoen wilde halen. Maar Monsialo wilde zelf niet en is nog altijd dus gewoon speler van Den Bosch. We zijn onderweg. De eerste thuiswedstrijd van Heracles Almelo, de degradant. Terug in de keukenkampioendivisie. Sfeervol Almelo. Dus de lange ballen vooruit. Benieuwd wie het initiatief kan pakken. De Keizer. Laros. Snel vertreding. Gemaakt door Van der Kust. Laten we eens even kijken hoe het daadwerkelijk staat bij Heracles.

Tomic wel gewoon nu op dit moment nog aan de linkerkant. Zoeken naar Monzialo door Pepijn van der Merbel. Ja, Den Bosch tegen Degradante. Het was een vorig seizoen dus. Een uitstekende combinatie. Met 4 winstpartijen en 2 gelijke spelen. En dus met Willem II, de enige ploeg die niet verloor van Degradante. Wat dat betreft is Den Bosch een soort van reuzendoder. Van Eertem. Eertem weer lang naar voren richting Kracht. Daar is Mirani. Hier is de nummer 10 van Den Bosch, Dekkert. Tempo hoog in de openingsfase. Even zo blijven al zijn. En natuurlijk wel tropische temperaturen hier. Het is de verwachting dat het tot diep in de avond nog rond de 30 graden zal blijven hier in Almelo. Mogelijk gaat dat natuurlijk een factor spelen. Het overleg tussen de arbitrage aan de zijkant en Van der Laan. Die hebben iets gezien wat niet helemaal in orde is. Van der Laan heeft gezegd, we voetballen gewoon verder. Velida kort vastgehouden. De korte hoogbeen en de vrije trap. Hoogbeen was er van Shafiq Abba. De rechtsbuiten van Heracles overgekomen van Cannes. Een derde niveau uit Frankrijk. 65 wedstrijden goed was voor 20 doelpunten en 24 assists. Buitenspeler met veel rendement dus. Legt de bal neer. De laatste lijn van Heracles op de rand van de eigen 16. Meest naar Ros achter de bal. Die zou het met links kunnen gaan doen. Het wordt te korte met een strakke bal. Niet bij Fortes. Verlengd door Borac en dus een hoekschop. Hij kreeg verrassend de voorkeur in de eerste wedstrijd. De bal van Shadi Bargland. Dus een ervaren Jeffrey Fortes, 37 jaar. 26-voudig international van Kaapverdië, maar geen interland op het WK, is dat niet bij de selectie. Korte variant van de hoekschop, de kaats van La Rossi. Hier is Velida helemaal vrij. Die schept hem de 16 in, handig verlengd, Kracht en dan kan er afgewerkt worden. En de bal op de lat, van heel dichtbij. Van Eertem. Wat een goede variant van de hoekschop van Den Bosch. Uiteindelijk de poging van Van Heerten op de lat. Heel veel vrijheid voor Velida die hem de 16 inschept. Met heel weinig vaart. Maar dan maakt Fortes er het meeste van. En valt hij uiteindelijk dus goed voor de voeten van Van Heerten. Die moet hem eigenlijk hier op 4,5 meter binnenleggen. Maar hij legt hem op de lat. En zo is de eerste grote kans in de 5e minuut er eentje voor Den Bosch.

probeert hem in één keer. Richting Monziano. Op de rechterkant. Krijgt hij de bal niet voor. Hij is vanaf rechts nu. De afwezigheid van Jack de Vries. Bouma Saoudi aan de linkerkant. Toch opvallend dat niemand Monziano nog heeft opgepikt. Maar goed, dat heeft dus ook met Monziano zelf te maken, die kieskeurig is. De tweede bal het veld in achter de Keizer. Heeft dat niet door. Met een lange bal richting Abba. De tweede bal ligt nog altijd in het veld. De Keizer wordt daar nu op gewezen door zijn keeperstrainer Brian van Loo. Die sprint naar de bank werkelijk eigenlijk, de Keizer. Die denkt dat Van Loo wat belangrijks te vertellen heeft, maar dat lag dus achter hem. Het is inmiddels opgelost. Kaart van David Vicente bereikt geen ploeggenoot. Jolie, goed werk hier gaat Van der Kust. De Korte in de achtervolging. En De Korte is sterker in dat duel.

En Jolie, handig in de lucht, gaan plagen. Even een uitstekende indruk in zijn eerste minuten voor Heracles. Onzialo. Handig balletje binnendoor, daar is Fortes mee opgekomen. Fortes, volgende grote kans. Voorlangs en weer Den Bosch dicht bij de openingstreffer. Uitstekende loopactie van Fortes die door niets of niemand wordt opgepakt bij Heracles. Het overzicht bewaard door Monzialo en dan de bal voorlangs geschoten. De tweede zeer grote kans voor Den Bosch. Dus niet voor de ploeg van deze Vincent Helman. Natuurlijk zit er risico opgesloten in het spel van beide ploegen. Dat is niet zomaar veel concessies doen om maar wat beter te verdedigen. Maar hier lag het wel weer heel open. Kracht. Houdt eerst zelf vast bij Mirani en daarom is de vrije trap voor Heracles. Goeie start van de ploeg van Bart Schreuder. Zwaar programma in de eerste periode. En dan is het maar hoe je er doorheen komt. Of dat fijn is of niet natuurlijk. We begonnen met een punt dus tegen Almere. En nu een sterke openingsfase. Een van de grote favorieten in de keukenkampioendivisie. Een promotie. Davos. Halswirt. Dus links voorin speelde, maar nu noodgedwongen linksback. Maar dat is hij gewend. Overgenomen van de onder 23 van Schalke 04. Kan zelfs, als het moet in noodverband, als linker centrale verdediger uit brand helpen als daar problemen zijn. Abba. Weer de korte die veel mee terugverdedigt. Kracht zet het lichaam erin. Verdient een vrije trap door het vasthouden van Mirani. Van der Kust moet de bal laten liggen van Van der Laan. Komt wel een snelle hervatting. Monzialo en Kracht die voorin 1-1 stonden. Mirani wacht op zijn doelman. De Keizer die raakt de bal verkeerd. Glijdt weg. Monzialo kan oppikken. Monzialo richting Kracht. Die moet verlengen. Hij krijgt hem niet tussen de palen. Een zeker momentje van Fabian de Keizer. Mirani rekende op zijn doelman. Die kwam ook. Maar heel overtuigend was dit niet. Het ziet er zelfs knullig uit. Een man die vorig jaar zijn basisplaats kwijtraakte aan Timo Jansink. Gepasseerd door Bassiepun. Nu dus weer de nummer 1 dit seizoen. En daarvoor de kans. Daarna de kans voor Kracht. Die met weinig kracht kan koppen.

Onziolo. Opportunity done.

0: de Keizer.
1: Richting Van Angeli, niet over Fortes, hè? Velida. Ze speelt de bal, Fortes. Borac met Monzialo. Monzialo met het handige tikje, daar is Fortes weer. Deze is achter Velida. Boumassoudi. Monzialo.

eerste gele kaart. Ook vrij vroeg in de wedstrijd voor Velida. Op Abbas. Van achterin gezet, de bal niet gespeeld. Geel voor de aanvoerder van Den Bosch. Die vorige week iets van misbaar maakte bij zijn wissel. Dat is uitgepraat met trainer Bart Schreuder. Die er ook niet van houdt als de spelers juichend naar de bank komen. Daar is de eerste kans van Heracles. Goeie kopbal van Enjoli. Ook een uitstekende reflex van Van der Merbel. Aan de andere kant, Monzialo. Tomic neemt over. Tomic, La Rosse ertussen.

Hij was de grote man tegen VVV en nu dicht bij zijn derde doelpunt van het seizoen. En Jolie. Twee goals in de koel. En hier dichtbij dus. Maar Van der Merbel doet daar uitstekend. Al net niet genoeg naar de hoek gestuurd door Jolie. En door zijn goal toch een euforisch gevoel bij Heracles na die 4-3 zege. Ondanks het weggeven van de 3-0. Anders was dat geweest als het bij 3-3 was gebleven. Vincent Helman vooraf maakt het een wereld van verschil. Is het dus niet alleen scorebordjournalistiek. Van Gilst. Tomic. Tomic met de actie. Richt hem in de voeten van Fortes.

Mirani. En Jolie. Tekort voor Tomic. Overname van Fortes. Monzialo. Kracht staat scherp. Kracht krijgt de bal niet mee. Houma Saoudi. Aanval loopt nog altijd van Den Bosch. Houma Saoudi met de voorzet. Daar duikt Fortes weer op. Stan Maas nu helemaal doorgestapt. De twee verdedigers van Den Bosch die zich melden in de 16 van Heracles. Dan wordt hier de rechtsverdediging verzorgd door Hessel Eikelboom. Twee jaar vastgelegd van HHC Hardenberg.

Abbas. Doorgespeeld richting Van der Kust. Losgelaten door de korte. Veel te korte bal van Van der Kust. Van Gils nog en een hoekschop voor Heracles.

Aardig voorzet van Abbas van der Merbel met twee vuisten. Van Gils kan oppikken. Gaat hem opnieuw inbrengen. Laag, Laros. Van der Merbel voorkomt een hoekschop.

Ze houden de sfeer er goed in. Geldt ook voor de uitfans. Een behoorlijk vol uitvak. Met honderden Bossen supporters. En die zitten in een van de beste uitvakken van de keukenkampioen-divisie. Ja, hoe kan dat dan, zou je denken? Dat was toch die gevangenis? Ja, dat was zo. Maar al die hoge spijlen zijn verwijderd. Gewoon weer het oude uitvak in ere hersteld. Heracles denkt dat het in deze competitie gewoon weer kan. Mochten ze promoveren. Dan gaan ze kijken wat ze uiteindelijk gaan doen met dat uitvak. Mirani. Is vastgehouden door Van Heerten, maar te makkelijk naar het gras volgens Van der Laan. Dat is wel degelijk contact. Ook van de kant van Van Gils. Velida richting Monzialo. Borax kruipt voor. De handen te nadrukkelijk gebruikt door Monzialo en niet de schouder.

Abbas. Van Vicente, van de Merbel kom, boven en Jolie uit. Deze bal had vooruit gemoet als dan alles en iedereen en allemaal al lag. Vicente koos voor een bal terug.

Vicenta. Stekende trap van achteruit. Abba. Met Laros. Naar de bal blijft kijken. Ook hij dus nog altijd in Den Bosch. Ja, nog nadrukkelijk aan Utrecht gekoppeld. En ook Twente werd genoemd deze zomer. Door Mees Laros. Linksback die ook op het middenveld uit de voeten kan. Net als Monzialo. Dus gewoon nog Bossen spelen. En Schreuder schroomt niet. Om dit soort spelers gewoon, zolang hij ze ter beschikking heeft, op te stellen. Waarom zou hij niet? Horaks verlengt. Mirani de lucht in. De twee centrale verdedigers lastig voor de achterhoede van Den Bosch. Halswiert. En Vicente met de voorzet. Van Gils. Geplaatst en redding van Van der Merbel met moeite. Een echte rebound komt er niet. Goede verdedigende actie op het laatst van Stan Maas. Goed werk van Van Gilst. In duel met Monzialo haalt dan snel uit. En uiteindelijk komt er geen rebound voor aanvoerder Sam Scheperman. Het is gevaarlijk. Bal over de goal. Zo zet Heracles even aan in deze fase. Horvats behoorlijk vrij. Maar krijgt hij niet tussen de palen gekopt. Zit het eerste kwart van deze wedstrijd erop. Is het tijd voor een drinkpauze. En die doen we in de Keukenkampioen-divisie gewoon zonder reclames. Lekker door. En eens kijken of er iets gaat veranderen na dit eerste kwart. Naar de aanwijzingen van de beide trainers.

Goede start van FC Den Bosch. Dat de grootste kansen kreeg in de eerste 8 minuten. Van Heertem die de lat raakte en Fortes met de bal voorlangs. Een kopkans aan de kant van Heracles was er voor Enjoli. Net dus ook. Mario Borac dichtbij. Genoeg doelgevaar. De eerste 23 minuten.

Helman houdt zich even bezig met zijn spits en Jolie. Er is deze week ook getraind op een variant waarin Anjoli en de van de schorsing terugkerende Luka Kulenovic, die op de bank zit, samenspeelde. Dat is een optie die hij voor later in de wedstrijd dus nog achter de hand heeft, Helman. Hij is er niet mee begonnen, ook niet na het uitvallen van Engels in de warming-up. Een jonge trainer, overgekomen vorig seizoen al van Jong PSV, toen als assistent officieel van Ernest Faber, 29 jaar oud. Aan de andere kant de volgende Schreuder-telg. Bart Schreuder met zijn 43 jaar. Assistent geweest bij zijn beide broers. Alfred en Dick. En nu dus op eigen benen in Den Bosch. Kwart 2. Ingang gefloten door Yannick van der Laan.

Scheperman. Abba. En Jolie. Scheperman is doorgelopen. Maar valt voor de voeten van Van Gils. Wat een heerlijke uithaal op de kruising. En geen rebound voor Tomic. Dichter bij de 1-1 is Irak.

Daar was Vicente.

technisch zeer behoorlijk afgewerkt door Van Gilst. Heel gevoelig weggedrukt die bal. Zoals gezegd, een beter lot verdient. 10 voor de moeite. Training van Boumassoudi. Geen basisplaats voor hem aan het begin van het seizoen. De voorkeur ging dus uit naar Jack de Vries. Die nu geblesseerd is. Boumassoudi kampt ook met wat blessureleed. Zo vertelde Bart Schreuder vooraf in de voorbereiding. En omdat de Vries het gewoon goed deed, kreeg die dus de voorkeur vorige week. Kansen dienen zich vanzelf aan voor Boumassoudi. Man van het doelpunt vorige week namens Den Bosch. En wat voor goal. Dat mee, de overtreding van David Vicente Robles. Zoals hij dan volledigheidshalve heet. De man die overkwam, transfervrij van Real Murcia. 2 jaar getekend, met optie op nog een seizoen. Zijn tweelingbroer Carlos. Vicente speelt bij Birmingham. Hij werd in januari nog Ajax genoemd. Het is dus David Vicente die de weg naar Nederland heeft gevonden.

De bal lag niet stil. En dus mag de Keizer het opnieuw gaan proberen. Daar zal hij uiteindelijk ook het meest blij mee zijn. Want de bal ging over de zijlijn. Dat is gewoon een balbezit voor Den Bosch opgeleverd. Op deze manier mag de Keizer het nog een keer gaan proberen. Zialo met Borac. Een actie van Tomic. Tackle op de bal van Monzialo. De aanval gaat toch door met Abba. Abba buitenom bij La Ros. Abba in de redding van der Merbel. Die daar even ondersteboven vervalt. Kansen over en weer deze wedstrijd. Nu de grootste kans in deze fase voor de thuisploeg. Na uitstekend werk van David Tomic en Jolie, die de bal naar de rechterkant verplaatst. En dan een flitsende actie van Abba. Die La Ros ook enigszins makkelijk in de luren legt. Er stuit op van der Merbel, de hoekschop. Is ook gevaarlijk, valt op de 5 meter, kan verlengd worden. Poging uit de tweede lijn, dan is aardig en weer van der Merbel. Die houdt zijn ploeg nu op de been. Vlammend schot weer van Tristel van Gilst. Daar waar Heracles vroeg in de wedstrijd meerdere malen ontsnapte aan de openingsgoal, geldt dat nu voor Den Bosch met dank aan van der Merbel. Goed keeperswerk en weer van Gils dichtbij. De volgende gevaarlijke hoekschop. Naast gekopt. Borac. Vermakelijk half uur, zoals we eigenlijk vooraf al gedacht hadden.

snelle balherovering. Den Bos komt er even niet aan te pas in deze fase. Heikel bal, een appel voor Hens. Arm langs het lichaam gebaard van der Laan. Weer heeft Heracles snel de bal terug. En Jolie, sterk en Jolie. Raak links naast, maar aangeraakt en is wel een hoekschop. Wat is hij dan? Sterk in dat duel. 1,91 meter lang, de Fransman, de nieuwe spits. Duellerend met Van Heertem. Blijft hij goed op de been en dan uiteindelijk via het been van Heertem de bal raak links langs de paal. Over. FC Wiel. Ja, de bal gaat erin, maar die had niet genomen mogen worden. Mirani lachend. Zullen we altijd zien. Dan zal ruim voor het nemen van die hoekschop gefloten. Maar even naar de kant. Van Heertem. Om zich te laten verzorgen aan een wondje. En dus moet Den Bosch verdedigen met 10 man en zonder de sterke Van Heertem achterin. Den Bosch dus even in ondertal. Schop Abba. Weer is het gevaarlijk. En weer is daar Mario Boraj. Keer op keer slingert Abba die ballen scherp de 5 meter in. Voor Van der Merbel die er niet uitkomt. Is het keer op keer dreigend. De opening was voor Den Bosch. Heracles heeft het initiatief overgenomen. Dat wil zeggen, met name in dat tweede kwart. En Jolie. Tomic. Dat is een handige actie. Velida. Weet het goed. Het is met de bal terug. Mirani. Boraj. Kaart voor bij Monziano.

Klaas Weert. Scheperman. Goeie bal breed. Tomic met ruimte om te schieten. Tomic weer van de Merbel. Uitstekende redding met de vingertoppen. En voorkomt een rebound van Abba. Van der Merbel is de grote man bij Den Bosch in deze fase van de wedstrijd. Als Tolmich ruimte krijgt om te schieten, dat venijnig doet. Maar weer is Van der Merbel snel bij het gras. Dan ligt hij in de goede hoek. Goed keeperswerk. Een goede fase dus van Heracles. Een zorgelijke blik bij Schreuder.

Een verre ingooi van La Ros. Kan altijd voor onrust zorgen. Ook als je even minder in de wedstrijd zit. Bouma Saoudi, een moeizame redding van de keizer. Er zat een listige stuit in die poging van Ilias Bouma Saoudi. Die zijn naam er even eer aan doet. Niet twijfelt, klaarleggen en schieten. En net genoeg de keizer. Hij heeft nog minder vaart genegen. Mondialo misschien nog een rebound. Genoeg. Stop La Ros. Mirani kop weg. Maas. Geen buitenspel voor Fortes. En de vlag omhoog. Omdat de bal achter is geweest. En dan is de hoekschop.

voorkomen dus door de Keizer. De assistent stond uitstekend op de achterlijn. Je moet het dus goed hebben kunnen zien. En een keer zien. Dit camerabeeld leek de Keizer een hoekschop te voorkomen. Maar dat kun je op datzelfde camerabeeld niet met 100% zekerheid vaststellen. Zo is het dan ook alweer. Deze hoekschop is ook dreigend, maar een overtreding. Gemaakt op Schepenman. Ver uit zijn doel.

Kovac. Mag ver indribbelen. De bal tegen de hand bij Monzialo, maar geen strafbaar hand. Voordeel voor Heracles. Het voordeel is nu weg.

Ze hebben dus vrij zicht vanuit dat uitvak. Een laatste straaltje zon bovenin. Maar niet meer die verschrikkelijke tralies voor hun neus.

Velida. Fortes. Goed ingestapt door Borges, die uitstekend speelt deze wedstrijd tot nu toe. Abba. Meegeven aan Tomic, die kan dan weer meegeven aan Housewiert. De voorzet is goed en Jolie kopt hem naast. Vizier vandaag nog niet helemaal op scherp bij Jean-Paul en Jolly. Wel weer een goede aanval van Heracles. Als Housewiert helemaal de achterlijn haalt, de linksback. En een goede voorzet. Jean-Paul en Jolly. Speler van de week in de keukenkampioen-divisie krijgt daarvoor een schild. Van trainer Vincent Helman. De training van afgelopen woensdag. Verkozen boven Dien Zandbergen. Die twee keer scoorde tegen Heracles. En Henk Veerman die ook twee goals maakte namens Volendam. Het was niet genoeg tegen Jong PSV. Volendam morgen om 16:30 in actie tegen de Toppos. Die gaat de kater weg gaan spoelen. Proberen te spoelen. Op de hertgang. Abba. Abba, bal aangeraakt van de Merbel.

Halsweert. Goeie actie van Halsweert. Legt Eikelboom in de luren. Maar is hem dan ook kwijt aan Van Eerten. En Den Bosch dan een keer goed vooruit voetballen. Het combineert goed. Heracles zit er bovenop. Ze krijgen geen tijd en ruimte meer, Den Bosch. Abba. En Jolie is voor de goal. Van Gils wil ook. Van Gils gaat krijgen. Maar er is Van der Merbel weer. Vallende rol voor Tristan van Gils. En ook voor Van der Merbel. De grote staande weg voor Heracles voorlopig. Irani heeft wel zin in een avontuurtje. Duikt op als rechtsbuiten. Verdient zo waar een hoekschop. Via de benen van Eikelboom. Scheelt een hoop lopen voor hem. Hij is inmiddels al voorin. Normaal, die 80 meter moet overbruggen bij een hoekschop. Als hij mee moet van achteruit. Kijken of ze hem weer de 5 meter inslingeren en of er nu een antwoord is van Den Bosch. Dat is veel moeite heeft met die hoekschoppen van Abba. Weer zo eentje voorlangs. Tegen Krachel. Bal nog altijd niet weg. Nu wel Velida. Dan ligt er ook ruimte om te schakelen. Monzialo sprinten met Van Gilst. Monzialo is veel sneller. De bal over de zijlijn wordt iets uit balans gebracht. En is daarom woest op de assistent die daar bovenop staat. Van Gils doet daar genoeg om het Monzialo zo moeilijk te maken dat hij geen controle kan krijgen over de bal. Ik snap die frustratie wel enigszins bij Monzialo. Die daar veel sneller was dan Van Gils. Balverlies Tomic. Met een trainingje van Schepelman. De nieuwe aanvoerder dit seizoen van Heracles. De band overgenomen van Mirani. Die nu de tweede aanvoerder is. Vorig jaar elke keer maar weer mocht uitleggen waarom Heracles had verloren, Mirani. Die last is die verlost. En Schepenman nu dus met de band. Derde aanvoerder. Zeer ervaren. Op de bank zittende Mike de Wierik.

altijd gefrustreerd. Mondialo. Heeft hij ook wel een handje van. Veel goals, veel assists, maar ook behoorlijk wat gele kaarten afgelopen seizoen. Van der Laan is aan het tellen. Die heeft het idee dat Fortes aan het vertragen is. Binnen de 5 seconden gegooid. Dus wordt de ingooi de andere kant op gegaan. Dat zijn de nieuwe regels die dit seizoen gelden. Laros. Onder zware druk van Aba komt er niet uit. Van Gils kan opendraaien. Scheperman. Halsweert. Tekst is zelf in gang. Gaat naar de rechterkant via Mirani. Naar Vicente. Van der Kust. Aba. Aba gaat zelf. Stuitje. En Van der Merbel. Met niet zijn moeilijkste redding van vanavond. Gaat die actie graag aan. Daar is een sterkere linkerbeen. Shafik Aba. Afronding laat hier de mensen over. Hoe lang kunnen ze nog van hem genieten in Den Bosch? Dat is toch de grote vraag. Victoria Pielsen had hier dus geen zin in. Grasshoppers. Zou interesse hebben in Monzialo. Maakt deel uit van de Bridge Football Group. Waarvan Den Bosch ook deel uitmaakt. Felida wil combineren met Bouma Saoudi. Ja, die ging helemaal niet diep. Het is toch opvallend hoe ver Den Bosch is teruggezakt na dat sterke begin. Heeft er daarna toch weinig meer gecreëerd. Extra speeltijd. Met name door de drinkpauze. Daar komt de keizer. Een keer blijft hij op de been. Ver voor zijn goal. De korte. Monzialo. Ineens weer veel mensen vooruit van Den Bosch. Bouma Saoudi. Saoudi de voorzet met rechts. Van der Kust kan weghalen. Eikelboom. Echt hem in de voeten van Tomic. En dan kan Angioli sprinten. Alleen Van Eertem achterin. Maar ook niemand voorin van Heracles. Het is 3-3 nu. Mirani komt ook mee sprinten. Hij creëert een overtal. Angioli gaat naar zijn linker. Angioli en weer Van der Merbel. Die een uitstekende eerste helft kiept. En het is aan hem te danken. Van der Merbel dat het hier 0-0 staat voorlopig richting de rust. Angioli baalt en zweept het publiek op. Hij doet het helemaal zelf hier. Dwingt Van Heertem achteruit. Die denkt tijd te kopen en dan ineens haalt hij een flitsend naar zijn linker. En razendsnel komt Van der Merbel zijn goal uit. Weer dicht bij zijn derde goal van het seizoen. Weer stuit hij op Van der Merbel. Hoekschop. Aba in één keer uithalen op de vuisten van Van der Merbel. Die heeft magneten in zijn handschoenen. En dan voorlangs via Scheperman, die geen idee had wat hij met die bal moest. Weer zo'n lekkere uithaal. Wat dat betreft is het genieten vanavond met eerder Van Gilst. En nu dus Aba die bal gewoon op zijn pantoffel neemt. Heerlijk weggedrukt ook, maar wel door het midden op de vuisten van der Merbel. Dus lukt schot van Angioli tegen Scheperman op. Goeie kump eraan, hard, maar te weinig richting. Die is wel fraai getrapt. En Jolie legt hem goed neer voor Tomic. Het tempo is hoog. Aba. Intensiteit, daar draait het om bij beide ploegen. Aba weer zoeken naar links. Scherp voor en nu zit hij er wel in. En heeft Angioli zijn derde goal van het seizoen te pakken. Hij had er wat kansen voor nodig. Maar hij heeft hem dik verdiend. 1-0 voor Heracles. Samen start aan de wedstrijd voor de ploeg van Vincent Helman. Maar de laatste minuten, nou ja, de laatste dik 20 minuten. Veel en veel sterker dan Den Bosch. Veel kansen. Van der Merbel had overal een antwoord op. Maar hij is nu volslagen kansloos. Als hij van dichtbij wordt geplopt. De nieuwe smaakmaker in Almelo, Jean-Paul Angioli.
twee goals tegen VVV. De winnende in blessuretijd. En nu legt hij hem hier al zo gevoelig weg. Dat die aanval vaart krijgt. De opening naar de rechterkant naar Abad. De andere smaakmaker van deze eerste helft. Die nu niet voor eigen succes gaat. Maar met deze hele scherpe fijne voorzet komt. Waar Angioli alleen maar tegenaan hoeft te lopen. Om Heracles dus op 1-0 te zetten. Aan de andere kant Montialo met de kans. En de redding van de Keizer. En bijna 1-1. Op slag van rust. Uit het niets nog een mega kans. Voor Kevin Montialo die hem laat liggen. En dus is de ruststand niet 1-1, maar 1-0. Omdat die Fransman van Heracles wel scoort. En de Fransman van Den Bosch deze megakans laat liggen. Heracles misschien nog met het hoofd in de wolken naar die goal. Kort hiervoor. En dan wel heel matig afgerond hoor, door Montialo die geen hoek vindt. Dat wat hij normaal wel doet. 18 goals vorig seizoen. Maar nu stuit hij op slag voor rust. Op Fabian de Keizer die daar de complimenten van krijgt. Van aanvoerder Sam Schepenman. Het was een zeer vermakelijke eerste helft met veel kansen. En als je die allemaal op een rijtje zet. Kun je alleen maar concluderen dat de voorsprong voor Heracles dik verdiend is. Maar dat 1-0 qua aantal doelpunten voor beide ploegen nog aan de magere kant is. Hopelijk net zo vermakelijke tweede helft. Dat het maar 1-0 is, is vooral te danken. Een sterke optreden tot nu toe van Van der Merwel. Maar daar komt hij niks voor. Straks de tweede helft. Heel graag. Tot zo.

Welkom terug vanuit Almelo. Op tijd terug voor de tweede helft. Heracles is zojuist op het veld verschenen waar FC Den Bosch al even klaar stond voor het begin van de tweede helft. Hopelijk net zo spectaculair wordt als de eerste. Hij kort voor tijd. De maker was van de 1-0. Jean-Paul N'Djoli.

gewet naar boven. De man dus van de 3 goals in de eerste 2 wedstrijden. De eerste jaar klinkt dus in 20 jaar tijd. Rahim Daghi. In februari 2015. Die deed dat in de Vriendenloterij Eredivisie. Dat was de laatste. In zijn eerste 2 competitieduels tot scoren kwam goed. En Jolie dus met de openingsgoal. Monsialo had heel kort daarna de 1-1 moeten maken. Deed dat niet. De ploeg ongewijzigd begon aan de tweede helft. Dat Den Bosch niet gescoord heeft. Eigenlijk ook een wonder. Gezien de grootte van de kansen die ze kregen. Niet zozeer in aantal, maar wel de kwaliteit daarvan. En Heracles er gelijk weer vandoor. Met Abba. Die geen ploeggenoot vindt van de kust. Rijkt Tomic niet door de snoepduik van Maas. Als weer. Met Fortes. ...1747 toeschouwers, dat wordt nu omgeroepen in het stadion. Ze zijn dus trouw opkomen dagen, ondanks de degradatie. Maar het chagrijn wat hier eigenlijk het hele vorige jaar hing, daar merk je toch vrij weinig meer van. Snelle voorzet richting Angioli met de borst. Probeert hij dat heel lepenhandig te doen. Bal uiteindelijk ruim voorlangs aan de goal. Hij heeft er lol in en had hem iets anders willen hebben, zo maakt hij wel duidelijk. Als de rechtsback Vicente weer helemaal mee opkomt. Wat wel heel moeilijk is. Wat Angioli probeert. Met die linkerborst het sleutelbeen. Krijgt hij hem niet richting de hoek. Binnen no time stappen gemaakt. Van de lagere niveaus in Zwitserland. Naar Heracles. En nu de smaakmaker Abba van de bal getackeld door Laros. Monsialo, Borats. Die is lang genoeg voor de keizer. Fortes. De Massou die gelooft wel in. Vicente is eerder.

werd uiteindelijk dus een ongelofelijke schiettent van de kant van Heracles. En dan vooral dus na die 20e minuut. Tot die 17 schoten gekomen. Indrukwekkende cijfers. En dan Van der Merwel dus te danken dat het slechts 1-0 staat. En Jolly. Met Maas. De laatste wind. Muziallo, shirt bijna over zijn schouder getrokken door Borac. Houdt er een ingooi aan over. Borac weer fysiek nu met Carlson Kracht. Van Geel, overtreding Bouma Saoudi. Zo zijn er veel nieuwelingen gekomen. Heracles Almelo, veel al. Ja, een databureau dat dit seizoen is ingehuurd. Dit is ook Mario Borac, Kroaat, centraal achterin. Die tot nu toe een sterke indruk maakt. Naast Damon Mirani, de routinier. Borac, 20 jaar oud gekomen van de Stuttgarter Kickers. Naast 60 wedstrijden in de regionaalliga gespeeld. Stap naar de keukenkampioen-divisie. Abba. Aan de voorzet. Maar daar was Tomic al helemaal naar het centrum gekomen.

Schreuderkamp dus met een aantal geblesseerden. Jack de Vries, Wang en Sile. Normaal gesproken zijn ze er allemaal volgende week weer bij. De wedstrijd van vanavond kwam te vroeg. Hij heeft wel Semedo en Wolters weer terug op de bank. Zij zijn terug bij de selectie na blessureleed. Zou de aanvallend dus nog iets kunnen gaan brengen? Aan de andere kant. Is Heracles, Boljanovski, Benita. En Walid Olcic. Dan zit Benita wel weer op de bank. Manny Rodriguez dus ziek afgehaakt vanavond. Jeffrey Adelaide, normaal gesproken ook volgende week weer van de partij. Fikse meevaller in die 20 minuten tegen VVV. Met afstand de beste man op het veld. Ik zet alles over de kwaliteit van Ren Adelaide. Die zo vaak geplaagd wordt door blessureleed. Van Eertem voor Njoli. Toch weer Heracles. Van der Kust, Tomic. Zijn landgenoot, Halswiert. De Duitse linkerkant van Heracles, goed gecombineerd. Halswiert met de voorzet op het hoofd van Laros. Scheperman pikt op. Abba. Vijf man in de 16 van Heracles. De voorzet komt. Maar Van Gils komt er niet aan.

hij dus uiteindelijk het dichtst bij. De voorzet te scherp. De bezetting voor de goal was er wel degelijk.

Zoekt contact Helman met aanvoerder Sam Scheperman. Abba. Vicente. Helemaal aan de andere kant wil Halsweert de bal wel graag hebben. Keizer. En Ros duikt dat duel weer in. Van Gilst. Loopactie van Scheperman. Het past allemaal maar net. Abba en dan weer met z'n allen vol richting die 16 sprinten. Er zijn er alweer vier. Abba. Mislukte voorzet. Natuurlijk wel de vraag hoe lang ze dit kunnen volhouden, dit tempo. En die intensiteit vooruit. Het is nog altijd drukkend warm in Almelo. Zou toch ook zijn weerslag moeten hebben, maar goed. Er ligt wat opties die vanaf de bank voor frisse energie kunnen zorgen als dat nodig is. Tomic. Dan komen ze alweer. Halsweert. Ook in de tweede helft komt Den Bosch er nog niet aan te pas. Halsweert. Hoofd van Heertem. Van Gilst. Nu niet in één keer, maar wel gevoelig klaargelegd voor Abba. En bijna is daar Angeli weer. Pas net niet. Hij heeft het goed naar zijn zin in Almelo. Het is aan zijn gezicht af te lezen. Nu wel een goede voorzet. Weer scherp en hard. Net te scherp van Abba, de Franse connectie. Begint aardig op toeren te raken. Beste voorbeeld de goal, de openingsgoal, de 1-0.

Halswiert krijgt nog een tik van Fortes, maar voordeel voor Heracles. Abaze vandoor. Het is 5-4 als Heracles snel is. Abba weer naar zijn linker. Abba van de Merbel heeft een antwoord. Op zoek naar een goal. Al aangever geweest deze wedstrijd. Maar stuit weer op Pepijn van de Merbel. Met vuur geschoten. Al recht op van de Merbel af. Die zich alleen hoeft te strekken. Het ziet er spectaculair uit. Maar niet de moeilijkste redding van de avond.

De variant buitenspel is heel slordig. Al te slim daar van Abba en Van der Kust. En dan drukken we het zacht uit.

Mirani wint van Carlsen Kracht. Die wat vertwijfeld nu achterom kijkt. Die spits van Den Bosch vraagt om aansluiting. Aansluiting is er. Kracht nu uitgespeeld door de ingooien van Fabian de Keizer. Jolie, Halsweert. Het is ook behoorlijk groot om te voetballen voor Heracles. Daar komt Scheperman met Felida Scheperman. Recht op Van der Merbel. Die snel hervat richting Bouma Saoudi. Dat is ook nog niet in de wedstrijd. Het zijn dan van die momentjes die je dan ook moet pakken als Den Bosch zijnde. Geen controle dus bij Bouma Saoudi. Als er een snelle counter in zit. Na de aanval van Heracles die uiteindelijk leidt tot de kans van Sam Scheperman.

Het lijkt erop dat Den Bosch straks gaat wisselen. Shadi Barglan trekt zijn hesje uit. Dan zie je hier Angelius. Abba. Tegen La Ros op. Angeli. Nu als aangever wellicht van de kust. Angeli, handig, maar niet begrepen door Vicente.

Eikelbal. Fortes kan hem niet verlengen. Overname Scheperman als de korte de bal even heeft. De nadruk op heel even. Abba. Van der Kust. Ruimte om te schieten. Van der Kust. Weer Van der Merbel. Dat soort schoten ga je Van der Merbel niet verrassen vanavond. Misschien nu vanuit de tweede lijn een rolletje. En daar is hij weer. Van der Merbel. Inzet van Houtsweert. We zien al waar de linksback van Heracles dus opduikt. Gewoon centraal. Diep op de helft van Den Bosch daar tussen de linies. Uithalen. En een redding van Van der Merbel. En daarvoor de poging van Van der Kust.

En Jolie kan daar niets mee, die stond buitenspel. Tomic kan natuurlijk wel aan het werk. Die doet dat ook, daar laat Den Bos zich makkelijk verrassen. Die dacht alleen maar aan de buitenspel van Angeli. Hier is Tomic. Op het hoofd van Van Eertem. Abba. Haalt de achterlijn, voorzet nu met rechts. De vaart eruit gehaald. Goeie tackle op die achterlijn van Eikelboom. Daar komt de wissel bij Den Bosch. Het is inderdaad Sherry Barglan die als eerste in de ploeg gaat komen. Hij komt voor Bouma Saoudi. En Barglan ook een bijzonder verhaal. Net als Monzialo slaagde Jesper Gudde erin om tot een akkoord te komen over een transfer met een club. In dit geval vanaf het tweede Portugese niveau. Maar ja, Barglan. Die wilde niet vertrekken richting Portugal, de tweede divisie. En dus weg weer een paar ton voor Den Bosch. Zo sluit Gudde de deals wel, maar willen zijn spelers dus niet weg. Hier is De Korte met het eerste gevaar in de tweede helft van Den Bosch. Barglan koud in het veld, legt hem breed. En daar is zomaar de 1-1. Carlson Kracht op aangeven van Sherry Barglan. Werkelijk uit het niets is daar de gelijkmaker van Den Bosch. En wat een invalbeurt voor hem. Had deze week dus een paar ton kunnen opleveren voor Den Bosch. Maar levert vooral nu een assist op. Een assist op de nummer 9. Sebastiaan Carlson Kracht, de Zweed. En zowaar feest in het uitvak. Van Heerten met een goede inspelpaas op Velida. Dan komt er tempo in. Via De Korte heeft Barglan wel heel veel vrijheid totaal losgelaten. De Keizer kan de voorzet er niet meer uithalen. En is het een koud kunstje voor Carlson Kracht om de 1-0 binnen te tikken. Dan heeft hij zijn eerste goal van het seizoen te pakken. 2 jaar bijgetekend. Veelbelovende start bij Den Bosch. Maar een zware blessure wierp hem terug. Zich in de tweede seizoenshelft van teruggeknopt. Met een hele voorbereiding op zak weer fit begonnen. Op aangeven van deze Sherry Barglan dus. De 1-1 van Den Bosch.

is ook een aardige combinatie. Bal gering vanaf de rand van de 16. Weer op de vuisten van der Merbel. Kans was er voor Vicente, die hier de bal weer oppikt. En inlevert bij Kracht. Monzialo. Uitstekende tackle op de bal van Scheperman. Die nu mis zit. Goede actie, zeg, van Monzialo op de zijlijn. Is van de kust kwijt. Dalson Kracht. Ruimte om te schieten. Wellicht nu voor Kracht uit balans gebracht. Laat zich te makkelijk vallen. En dan gaan we de andere kant weer op. Het golft op en neer. David Tomic. Typisch keukenkampioen divisievoetbal nu. Met Abba. De 16 in dreigend. Gaat naar zijn rechter dit keer. De tackle van Maas. Van der Kust. Aangemoedigd te schieten. Doet het ook. Van der Kust en de lat. Bal ging Enjoli. En Tomic krijgt zijn voet er niet tegen. Heerlijk spektakel in deze fase in Almelo. Dit is wat we op voorhand verwachten. Deze twee aanvallende ploegen. Lekkere knal van Van der Kust en Jolie. En dan bijna Tomic met toeval. Voor de derde keer. Als ik goed geteld heb. Het aluminium vanavond. Van Heerten en Van Gilst. Van Heerten. Belangrijk dus met die inspelpaas bij de gelijkmaker Fortes. Kust met een voetje ertussen.

Vicente doorgelopen. Het gaat naar Van der Kust. Vicente baalt. Nog ook veel vrijheid voor die opstomende rechtsback. Van Gilst. Nieuw van Gilst. Halsweert. Scherpe voorzet van de Merbel tegen Van Heertemaan en Maas. Die dan voor de zekerheid die bal maar over de achterlijn schiet. Scheperman dicht bij de 2-1. Van de Merbel. De vorm van zijn leven vanavond. Moet lang wachten of Scheperman eraan komt. Die komt er niet aan en dan krijgt hij zijn vuisten er nog tegen. En dan uiteindelijk dus via Van Heertem en Maas de hoekschop voor Heracles. Voor de eigen fanatieke aanhang.

wissel. De entree van Luka Kulenovic bij Heracles is aanstaande. Geschorst in de openingsronde. Gaat nu in het veld komen voor David Tomic. Die dus onverwacht moest starten na het uitvallen van Mario Engels. En dat goed ingevuld heeft aan die linkerkant de Duitser. Die wordt dus afgelost door Luka Kulenovic. Luid gejuich naar eigen aanhang. En een handje voor Angioli die voorzichtig iets richting de linkerkant beweegt. Kulenovic dus diep in de punt. Centraal bij Heracles. Weliswaar 3 goals voor Angioli, maar nog niet de status om die plaats van Kulenovic af te dwingen in de punt van de aanval. Schreuder kijkt hoe het gaat staan. Kort wedstrijd te gaan. Het scenario met die twee spitsen is dus getraind door Heracles. Maar het lijkt er nu dus op voorlopig nog dat Angioli vanaf de linkerkant gaat komen. Maakt nu wel ruimte voor Halswiert. Van der Kust. En Jolie. In de voeten bij Bargland. Keizer ver uit zijn goal. Van Gilst en Jolie in 1 keer gegeven richting Kulenovic. Van Gilst weer uit de stuit. Listig, maar klem vast bij Van der Merbel. Etaleert zijn traptechniek vanavond. Van Gilst, die hier snel moet handelen

En we gaan weer drinken. Het derde kwart zit erop. En het was weer een vermakelijk kwart met de 1-1 dus van Den Bosch. Een lach ook zichtbaar bij de scheidsrechter Van der Laan, die kennelijk ook geniet van deze wedstrijd. Met veel doelgevaar, met name van Heracles. Maar wat was hij belangrijk met zijn invalbeurt? Shadi Barghlam, de Soedanese international die hier het veld in komt met 69 minuut 20 op de klok. En dan gaat het verhaal van Barghlam dus lopen. De vrije trap lijkt er allemaal nog niet zoveel aan de hand. Van Fortes, van Heertem, die eens kijkt waar de ruimte ligt. En dan komen er mensen in beweging bij Den Bosch. Voorin gaat het naar Velida en dan gaat het tempo omhoog. Met de korte is Barghlam helemaal weggelopen en vrijgelaten. En bedient hij Karlsson Krach. En zo kwam Den Bosch dus op gelijke hoogte. 30 seconden na de entree. Want Shadi Barghlam mag hij al juichen. Mag je met recht een gouden invalbeurt noemen. Ja, dat is een snelle assist. 30 seconden na zijn invalbeurt. En had er daarvoor dus 2507 minuten voor nodig. Hetzelfde aantal assists. Enfin. Bewogen week dus voor Shadi Barghlam. Het is knap van Den Bosch. Bij Vlagen zijn ze weggespeeld door Heracles, dat zelf verzuimd heeft om de score uit te breiden. En nu dus de deksel op de neus heeft gekregen in dit derde kwart. Nu die goal van Krach. En zo is Heracles verre van Den Bosch af. Zijn eerste. Gesproken niet zo lang voor nodig als Barghlam voor een assist. Van der Kust. Een kopbal. En niet meer dan dat. Van Boracz. Niet zijn eerste vandaag. Even in het gezicht geschaafd.

Ze waren al dreigend die hoekschoppen. Die 10 hiervoor, niet doeltreffend. Maar Kulenovic, ja, met lengte erbij. Dus is het onrustig. Is het weer dreigend. Maar geen schade voor Den Bosch. Bargland. Neemt in bij Van der Kusten.

Vicente weer. Met een drie ballonnen. En een aardige voorzet. En Jolie, wat een geweldige koppel. Weer twee doelpunten voor Jean-Paul Angioli. En nu komt hij vanaf links. Maar kan hij ook doeltreffend zijn? Ook doeltreffend naast Kulenovic dus. Het lijkt toch vrij snel een behoorlijk fenomeen te worden, deze Fransman. Van de krochten van het Zwitserse voetbal binnen een paar jaar. En de degradant uit de Eredivisie, Heracles Almelo. En hij brengt de lach terug in Almelo na een jaar vol chagrijn. Vicente, die keer op keer opkomt, maar ook overzicht heeft. Een goede voorzet. En Velida en Fortes zijn dan Angioli helemaal kwijt. En dan mag het wel pas één speelronde onderweg zijn. Maar moet je toch weten dat je deze ruimte niet hoeft te geven aan Angioli. Achterloos kopt hij hem technisch goed in de verre hoek. Het is een knappe kopgoal, ondanks de ruimte die hij krijgt. En zo klinkt het Angioli olé olé vanaf de tribunes. Nieuwe publiekslieveling staat snel op dit seizoen. Goedkeuring van Vincent Helman. Uit het niets de 1-1, nu terecht weer op voorsprong. Zo raakt Heracles ook niet snel van slag. Niet na de 3-0, die werd verspeeld tegen VVV. Naar 3-3 en toch de winnende maken. En nu ook gewoon doorvoetballen na een flinke bomper, de 1-1 van Den Bosch. Dat wel met een kwartier te gaan, altijd nog in de wedstrijd zit. Halswiert. Ook veel energie op de backposities. Met dus Vicente, maar links ook met Halswiert. Dus vorige week ook zo met Manny Rodriguez. Die vandaag dus ziek is. Dit zijn uitstekende cijfers. Al had hier vandaag dus wel even voor nodig om tot die twee goals te komen. Zijn zesde schot leverde de eerste goal op en zijn tiende doelpoging leverde doelpunt 2 op vanavond. Ik kan het zelf ook niet echt geloven. Kramp bij Abba. Het lijkt niet al te ernstig. Zoals gezegd, het is nog altijd goed heet in Almelo. De Korte gaat naar de kant bij Heracles, of bij Den Bosch, excuus. Devon De Korte. En voor hem komt Ravi Wolters in de ploeg, die dus hersteld is van blessureleed. Kent wellicht het opvallende verhaal van deze Ravi Wolters, die in 2024 nog speler was van Orion. Nooit gescout werd door een BVO en toen maar wat clubs zelf is gaan mailen. Den Bosch, een van de clubs die reageerde. En zie nu, hij is contractspeler. Hij maakte de vorig seizoen al meerdere keren zijn opwachting. Die Van der Laan heeft het ook goed naar zijn zin, hoor, vanavond. Die blijft maar lachen, scheidsrechter. Ook als hij Abba naar de kant brengt. Klinkt gek om te zeggen, dus een aardig verdedigende wissel met Te Wierik voor de aanvaller. Maar goed, in het veld zal het allemaal meevallen met Helman aan het roer. Goede wedstrijd gespeeld, zijn eerste assist te pakken en dus een lach op het gezicht. En een dikke knuffel voor Shafiq Abba. De meeste kansen gecreëerd van iedereen op het veld vandaag. En dus beslissend. Voorlopig met de voorzet bij de 2-1. Topgoal van Angioli. Nee, excuus, bij de 1-0 gaf hij de assist uiteraard. Dus Vicente bij de 2-1. Credits voor wie hem toekomt.
Fortes met de verre ingooi. Op het half van Angioli. Fortes met de voorzet met de voeten. Bij de tweede paal komt Maas. Een hoekschop. Is toch knap. Want die 29-jarige Vincent Helman, die we kort geleden nog op de Otte Innovation Cup zagen als trainer van een jeugdelftal van PSV, nu bewerkstelligd na een jaar vol chagrijn in Almelo. Die Otte Innovation Cup is weer onderweg. De grootste talenten uit de wereld op het veld op de hertgang. Goeie hoekschop van Eertem. Komt er net niet aan door een vuist van de Keizer. Blijft oppassen voor Heracles. Dat is Kulenovic tegen Barglam. Loopt een 1-2'tje op deze manier. Mirani sluit aan. Hij speelt nu op het middenveld. Te Wierik centraal achterin naast Borac. Vicente heeft nog altijd lucht.

Barros brengt in. Goed schot via Boric. Variant. Monziano. Uiteindelijk met de voorzet. Maas alleen maar hoog. Lanceert eigenlijk een counter. Zo leek het voor Heracles. Maar Kuledovic schatte de bal niet helemaal goed in. Er is wat meer tijd nodig.

Kust. Heeft hulp nodig en krijgt hij van Borac. Van Gilst. De voorzet ook goed en Jolie. Dit keer geen goede kopbal. Staat zelf nog een beetje verwonderd te kijken wat hij ermee doet. Want het was toch een aardig goede voorzet van Tristan van Gilst. Niet alles verandert in goud. Misschien schrikt hij even van Bargland die toch voorlangs komt lopen. Mirani. Van de Kust is er langs. Breedleggen is voor Bargland. Maar Angelie helemaal vrij stond. Geeft nu ook de complimenten richting Van de Kust dat hij meneer Vos zag staan. De paas was veel te kort. Schiettent Almelo. Nog altijd niet verlost van Den Bosch. Laten we zeggen met nog een goede 10 minuten te spelen. Komt dan dat voetbalcliché weer boven van die ene kans die altijd nog komt. Die ene ploeg die de kansen te weinig benut. En dan aan de andere kant ziet vallen. In Den Bosch mogen ze nog hopen. En Jolie. Van de Kust en Jolie. En weer Van de Kust. En weer en Jolie. En weer Van de Kust. Daar zijn we ook vanaf. Scheperman. Daar is de counter. Het is 4 tegen 1 als ze heel snel zijn. Dit moet Den Bosch goed uitspelen. Hier komt de kans en de redding is er. Van Fabian de Keizer die dan vanavond toch ook heel belangrijk is op cruciale momenten. Ravi Wolters laat de kans liggen namens Den Bosch. Zoals Monsialo kort na de 1-0 deed voor rust. Laros lanceert in één keer de counter richting Monsialo. Die laat lopen omdat er ruimte is voor Eikelboom om die bal te pikken. Die bedient dan Wolters. En dan zijn het de ijshockeybenen van Fabian de Keizer die dat viert. Alsof hij zelf de goal maakt. Daar was dus dat moment voor Den Bosch. En dan is het dus ook aan de Keizer om zich te onderscheiden. Het was wel de laatste inspanning van Scheperman. Als er veel gewisseld wordt. Sylvain Breuker is in de ploeg gekomen bij Den Bosch. Maurice Vroes en Thomas Brunt staan klaar namens Heracles en gaan er ook in komen.

fijne wedstrijd voor Scheperman en voor Jean-Paul en Jolie. Dan zal een applaus gaan klinken. Weer twee doelpunten. De grote vraag voor de resterende minuten is of hij nu ook de winnende heeft gemaakt. Net zoals hij dat deed in Venlo, Jean-Paul en Jolie. De aanvoerdersband vertrouwd richting Mirani. En de volgende veteraan van Heracles het veld in. Na te Wierik nu ook Bruns. Ondanks alle data ook nog heel vertrouwde gezichten gewoon aanwezig in Almelo. Mirani met te Wierik, met Bruns, met Scheperman. Op kansje, bal blijft wel liggen voor Krach en die kan hem binnen tikken en die tikt hem binnen. En dan is daar dus de 2-2 voor Den Bosch, weer Carlson Krach. Den Bosch had gewaarschuwd via Ravi Wolters. Maar na twee goals van Angeli, ook twee goals van Carlson Krach die uiterst effectief is vanavond. En weer is Heracles de voorsprong kwijt. Schudt hij van nee. Hij dacht de helderrol te pakken met die uitstekende redding op de inzet van Wolters. Maar wordt nu alsnog geklopt. Ongelooflijk eigenlijk dat Heracles Den Bosch 2-2 staat na 87 minuten voetbal. De voorzet van Laros. Geen buitenspel voor Carlson Krach. Die dat heel sterk doet. En weer Den Bosch langs zij. En Almelo. Heracles moet weer opnieuw beginnen. Met Mirani. Tackle van achteren op de bal. Zo gebaard van der Laan. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Goede ingreep van Laros. Borac voorkomt dat Montialo aan de bal komt. 30 schoten dus voor Heracles. Maar gewoon 2-2. Vroes. Deze tackle op de bal van Breuker. Voorzet. Van Gils vindt de bal voor zijn voet. Van Gils, het is 3-2. Het is gewoon weer 3-2. Nou ja, voor het eerst vanavond. Maar Van Gils heeft zijn goal te pakken. Was al een paar keer dichtbij. Ze incasseren een klap en delen een dreun uit. Wat een wedstrijd weer. We hadden het voorspeld. Een kansenregel worden tussen Heracles en Den Bosch. Eigenlijk vooral kansen voor de thuisploeg, maar een effectief Den Bosch. En zo heeft Heracles dus veel kansen nodig om de Bossenaren van zich af te schudden. Hij raakte de lat. Hij stuitte een paar keer op Van der Merbel. Maar nu is Tristan van Gils doelpunt te maken. En is de goal van Carlson Krach misschien weer voor niets. Invaller Vroes zet de aanval op. Bruns net ingevallen. Nee, die staat in de 16. Maar zomaar valt de bal voor de voeten van Tristan van Gilst. Die twijfelt niet en haalt uit. Voor de derde keer vanavond Heracles op voorsprong. En wat kan Den Bosch nu nog als de 90ste minuut loopt?

publiek opgehuurd door Bruns, die gretig gehoor vindt. Vijf minuten na minimale extra speeltijd. Vijf minuten moet Heracles dus stand houden en heeft Den Bosch om alsnog een punt uit het vuur te slepen. Barglan, de vrije trap is voor Den Bosch voor de overtreding op Laros. En kan Den Bosch dus iedereen naar voren gaan brengen. Snel genomen. Semedo ook in de ploeg gekomen. Monzialo naar het gras, maar te makkelijk. Vindt Van der Laan, die waarschuwt hem. Hij zegt dat Monzialo moet opstaan. Gediend van de valpartij van de spits van Den Bosch. Contact is er met Roes, die het shirt ook vasthoudt, maar achterwaarts trekt. Hij laat zich naar voren vallen. Bruns in de hoek. Slim gedaan door de routinier. 30 jaar. Halsweert. Aftellen van de scheidsrechter is begonnen. In de 5 seconden gooien dus. Halsweert. Hij heeft Vroes bij zich. Verdient een hoekschop via Velida.

eens. Maar hand in natuurlijke positie. Dus wordt er doorgevoetbald. Van der Keurs doet dat sterk. Haalswiert het een blok. Bruns. Niet bij Van der Keurs. Bargel met de bal naar voren. En no nonsense. Naar Van Gilst. Die nu ineens opduikt als een soort controleur. Twee minuten nog, minimaal. Schouderduel van La Rosse. Mag dus verder. De keizer komt en gaat weer terug. Boras die bal heeft. Mirani. Krach, Monziano. Nooit echt controle in deze aanval bij Den Bosch. Bruns naar zijn eigen achterlijn. Voorkomt een hoekschop. Velida, tackle op de bal. Semedo. Ver ingooien, dat zal het moeten worden. Of gaat Bargon kort? Alles of niets klinkt uit het uitvak. Hij laat het aan La Rosse die ver kan gooien. La Rosse gooit ook ver, maar Mirani. La Rosse nu met de voeten. Makkelijk langs Bruns. La Rosse lage voorzet. Niemand die er tegenaan kan lopen. Eikelbol heeft geen afspeelmogelijkheid. Vraagt aan Van der Merbel of hij wat dichterbij kan komen. En dan is het nu dus aan de doelman om die bal te gaan inbrengen. Wie kan er verlengen? Eikelboom. Met de Wierik komt met een voorzet. Bargland. Halve minuut heeft Den Bosch nog. Half minuut stand houden voor Heracles. In een intense wedstrijd. Een vermakelijk duel. Van begin tot eind. Van der Merbel weer naar voren. Een vuurpijl omhoog. En misschien nog een hoekschop. Jazeker. Het zal het laatste zijn van deze wedstrijd. Van der Merbel kijkt naar de kant. En blijft voorlopig op eigen helft. Hoekschop genomen. Breed gekopt. En dat zal het geweest zijn. Wat beseft het publiek in Almelo ook. De bal in de veilige handen van Fabian de Keizer. Het is weer een thriller geworden. Maar weer trekt Heracles Almelo uiteindelijk aan het langste eind. Nu dankzij de winnende goal van Tristan van Gilst. Een dik verdiende overwinning. Maar tot twee keer toe liet Heracles Den Bosch langszij komen. En dus moest het alsnog diep gaan. Net als in Venlo om een overwinning uit het vuur te slepen. Helemaal leeggestreden is de matchwinner van vanavond. Natuurlijk was de grote man weer Jean-Paul Njoli met weer twee doelpunten. Maar die goal van Van Gils was hard nodig. Omdat ook deze kalsomkracht twee keer het net wist te vinden namens Den Bosch. Dat zich uiteindelijk dus kranig geweerd heeft en tot het allerlaatste in de wedstrijd is gebleven. Ondanks schiettent Almelo. Een intense wedstrijd werd verwacht. Een intense wedstrijd is het geworden. Een mooi duel. En zo blijkt Heracles in de eerste twee speelrondes een absolute aanwinst voor de keukenkampioen-divisie. Is het chagrijn weggespeeld? Is de lach groot in Almelo? En blijkt Den Bosch een taaie tegenstander voor grote clubs. Voor titelkandidaten, voor promotiekandidaten als Almere City. En Heracles Almelo. Maar komt het nu dus niet weg met een puntje, maar met een nederlaag. Die lach zal voorlopig nog niet verdwijnen van het gezicht van de topscorer van de keukenkampioen-divisie met 4 doelpunten. Jean-Paul Njoli. Die feest viert. Alles en iedereen die feest met hem wil vieren. Een mooi feest. Na een thriller in Venlo. En nu dus ook met een nieuwe kennismaking met de keukenkampioen-divisie in eigen huis. Voor Vincent Helman, die 29-jarige trainer. Die het chagrijn vroeg in het seizoen als sneeuw voor de zon heeft zien verdwijnen. Dat is misschien wel de allergrootste winst. Heracles heeft een grote gok genomen door een databureau in de armen te nemen.
en daarmee een compleet nieuwe selectie neer te zetten. Natuurlijk met een aantal ervaren krachten nog. En is het nog heel vroeg in het seizoen. Maar lijkt het wel op de goede weg terug om snel terug te keren in de Eredivisie. Die conclusie is te vroeg. Maar de conclusie dat hij lag terug is snel in het seizoen is wel een hele belangrijke voor de thuisploeg. Van der Merbel, misschien wel de beste man aan de kant van Den Bosch. Het is aan hem te danken dat we hier tot diep in de 96e minuut nog een wedstrijd hadden. Dat had hij een goals voorkomen. Zoals het aluminium dat ook gedaan heeft aan beide kanten. Kortom, er is nog heel veel om over na te praten. Dat gaan we uiteraard doen vanavond. We gaan interviews maken in de Catacomb. En die kunt u dan later vanavond zien in ESPN Vandaag. En op de wedstrijdpagina op ESPN.nl. Voor nu verwijs ik u graag naar ESPN 1, naar ESPN Schakelen, waar Pascal Kamperman en Hans Kraaij junior de hoogtepunten van de andere velden laten zien en de eerste reacties meenemen. Feest weer in Almelo na de 3-4-3 zegen in Venlo. Nu een 3-2 zegen in eigen huis op Den Bosch. En dus 6 punten na 2 wedstrijden. Terug in de Eredivisie of terug in de Keukenkampioendivisie is de lach terug. Bedankt voor het kijken en ik wens u nog een hele fijne avond vanuit Almelo.

0: Welkom terug bij de zoonliefhebbers van onze eerste klasse A. Het Kwik haalt nog altijd een graad of 30 hydration breaks. Zoals tijdens het WK krijgen we hier normaal gezien niet. Maar ze worden doorgaans toch overwogen bij temperaturen net boven de 30 graden of bij extreme benauwdheid. Ja, ik las ergens vandaag dat deze vrijdag 14 augustus een woestijnklimaat naar ons land zou brengen. Ja, dan denk ik dat de scheidsrechter voor dit duel Boterberg misschien wel een drankpauze zou mogen inlassen. Hij zal er wellicht zelf ook nood aan hebben zometeen op het veld bij dergelijke temperaturen. Dus als het straks halverwege de eerste helft even stilgelegd wordt voor wat water, dan weet u uiteraard al waarom dat vandaag het geval is en niet omwille van commerciële belangen. Scheidsrechter Jan Boterberg begint aan zijn tiende seizoen als referee in 1A. De eerste speeldag werd hij nog niet ingezet. Hij moet vandaag alleszins niet al te ver pendelen naar zijn werk, want hij is aangesloten bij Zeebrugge. Dante van Zijr sluit het rijtje bij Cercle. Auteur van een mooie assist vorige week voor Lucas Mondele. Toen klom Cercle op voorsprong in de vurige steden. Ze hebben daar eigenlijk niet het beste voetbal op de mat gebracht, maar zijn er in blijven geloven. Intensity is our identity, lees je hierop op de boardings. Het heeft natuurlijk wel wat gemeen met wat een stadsgenoot hier altijd op de boarding heeft gezet. En wat hun leuze nog steeds is, toch? No sweat, no glory. Maar Cercle, ja, dat verwacht ook Frederik de Meijer vandaag van STVV. We gaan de bal niet per se opeisen. We gaan misschien wel de lange bal hanteren en vooral vechten om dat tweede duel, om de tweede bal. Dat is de verwachting bij de Canaries. We gaan nog eens naar de basiselftallen kijken. Dus dezelfde 22 namen als op speeldag 1. Met, ja, toch ook benieuwd wat de 20-jarige spits van STVV kan. Zijn tweede opeenvolgende basisplaats, Frederik Swelle. Ex-KV Mechelen. Heeft ook bij RWDM gezeten vorig seizoen door de club uit Molenbeek. Uitgeleend aan Club Luik. Daar 7 keer kunnen scoren. Kondo en Muzliou, de captains. Taniguchi nog altijd op de bank bij STVV. I will only speak with you two. Dat is een gekend riedeltje. Kondo wil blijven staan. Dat betekent dat STVV in de tweede helft naar hun meegereisde Truinse aanhang speelt. De video assistant referees zijn Wesley de Kremer, Brian Bijnes en Mario van Lommel. Die kijken toe vanuit een hopelijk gekoelde ruimte in Tubeek. De officieuze aftrap die wordt op dit moment georganiseerd. STVV speelt vandaag zijn eerste uitmatch van zijn 50ste seizoen in eerste klasse. Plus het viert deze campagne ook 100 jaar staaien. En luister, kort jubileum op met Europees voetbal. Voor we aan beginnen, eerst nog een minuut stilte. Een eerbetoon aan Mark Knokkaart, oud bestuurslid van Cercle Brugge, ook oprichter van de supportersvereniging Dechte. Die ook jaarlijks het trofee voor beste Cercle-speler uitreikt. En Erik Daals is ook aanwezig. Die wordt dan weer in de bloemetjes gezet. 90 jaar is jarig vandaag. Oudspeler tussen 1960 en 1965. En hij ziet er nog kloek uit, moet ik zeggen. Na 9 decennia rijkelijk leven. En hier hoogtepunten nog uit de oude doos. Vierkante palen. En dan maken we het nu stil, uiteraard, op Jan Breidel.
1: Mark Knokkaart. Mark was stichter van de vriendenkring Dechte en hij was er jarenlang voorzitter en erevoorzitter.
2: Daarnaast was hij ook de medestichter van de Cercle Ladies en zette hij zich met hart en ziel in voor onze vereniging. Mag ik u vragen om recht te staan en samen met ons 1 minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van Mark Knokkaert.

0: Het was Maas, maar dan echt Maas stil. Op Olympia. Ter ere van Mark Knokkaart dus.
1: Met z'n allen achter de cirkel.
0: Duidelijke boodschap van de doelman Gaëtan Koeken. Ja, wij moeten energie tonen. Zij willen voetballen, maar ja, we gaan ze gewoon vermoorden. Niet mis te verstaan motivatiespeech toch van de nieuwe doelman. Die nog op zoek is naar een eigen stekje hier in de buurt van Brugge. Heeft de voorbije jaren in Italië gezeten, in Saudi-Arabië. En daarvoor natuurlijk ongeveer 4 seizoenen bij KV Mechelen. Sepp Derover, de T2, naast Frederik de Meijer. Vorig seizoen beide de adjuncten van Wouter Franken. En we zijn eraan gestart aan speeldag nummer 2 van het nagelnieuwe seizoen. Eens kijken of Cercle Brugge echt ouderwets Engels voetbal op de grasmat gaat leggen. De bal van Manier te hoog voor Ngoura. De eerste keer balbezit voor STVV met Mbesso. Mousselio onder druk gezet door Dante van Zijr, Judrik Puppe. Tissako Sebaoui. Meegeven met zijn middenvelder Abdoulaye Sissako. Puppe. Sebaoui, absoluut geen buitenspel. De lage voorzet en meteen de goal. En een vroege voorsprong voor de Limburgers. Na 50 seconden staat het 0-1 en is het Ryan Merlin die opduikt in de 16 meter. Dit ging wel heel gemakkelijk. Die defensie van Cercle Brugge stond te slapen. Een opdoffer van je welste voor de thuisploeg. Ja, je wil scherp beginnen, je wil energy tonen zoals Gaëtan Koeken dat in het kringetje zo mooi zei. Maar dit is dan wel een horrorbegin. Geen buitenspel van Sebaoui. Ik heb het gevoel dat hij toch nog op gelijke hoogte staat met zijn linkerbeen, met het achterste been van Ravitje. Dan is het een penalty voor de Franse middenvelder Ryan Merlin van aan de stip. Een dekkingsfout die niet mag op dit niveau. Diaby staat de koekeloeren. De Canaries klimmen heel vroeg op voorsprong. De VAR is wel aan het checken natuurlijk. Want dat kan een klein beetje bedriegen. Ons zicht op het veld. Ons zicht ook op basis van die eerste herhaling. Maar ik ben toch geneigd in die replay het voordeel aan de aanvaller te geven. Aan Ilias Sebaoui die na een goal nu ook een assist achter zijn naam heeft gezet. Tenminste, dat is voorlopig nog het geval. Merlin. Die hoopt natuurlijk dat dat doelpunt blijft staan. Bij Cercle en de 5000 aanwezigen die groen en zwart een warm hart toedragen. Ja, die hopen natuurlijk op een andere uitkomst. Op het tegenovergestelde. Ja, Puppe die mocht tot eenvoudig gewoon die bal opnieuw naar Sebaoui brengen. Het duurt lang voor ze het possible offside hebben gecheckt. Maar toch het voordeel aan de aanvaller. En dan is er met ons zicht niet te veel mis. Zijn we ook blij, of moeten we niet bij een optieker langs. Bijvoorbeeld bij de papa van Hannes van der Brugge. Nu wel de vlag de hoogte in buitenspel van spits Welle Swelle. Maar wel een koude douche. Bij deze temperaturen misschien wel gekomen voor heel wat mensen in het stadion. Maar iets minder als het om een figuurlijke koude douche gaat voor de manschappen van Fries. Ah, Merlin. Het is een heel goeie. Hij heeft zo'n zesde zintuig op intuïtie. Duikt hij wel vaker op de juiste plek op. Nou, dit is toch vooral een doelpunt dat in mijn opinie te vermijden viel. Veel te gemakkelijk. Een beetje zoals de standaardverdediging. Mak ageerde bij de twee doelpunten van Cercle vorige week. En het zal ook wel deugd doen voor Sebaoui. Verre ingooi van Condom. Vigo Martens. Die de aanvoerder. Mondele. Ravic. En dan weer over links. Konaté. Via een lichaamsdeel van Ilias Sebaoui. Een ingooi voor Cercle. Maar hardnekkige geruchten over een vertrek van Sebaoui naar Turkije. Maar er is geen overeenkomst gevonden met het elftal van Besnik Hazi en met SK. Hazi zoekt het nadrukkelijk in een competitie die hij goed kent. Sebaoui zal dat Jupiler Pro League Legioen niet vervoegen. Van Brakel komt hij. Daar heeft hij zijn eerste stappen ook gezet als voetballer. Bij Brakel. Nazer. Diaby. Mondelin. Manier. Gaat vlot van voet naar voet. Nu toch Cercle Brugge. Dat toont dat het wel iets kan al combineren. Maar ze worden door het goede druk zetten van de Limburgers gedwongen dat combineren te doen op de eigen helft. De laatste vijf onderlinge duels met dit STVV de vereniging maar één keer gewonnen. Vorig seizoen pakte Sint-Truiden 4-6 tegen de vereniging. Muzliu gebruikte daar wel de arm, maar moet Goura toch laten vertrekken. Dat is breed gelegd en daar de redding van Kokubo. Goeie reflex. Het stond bijna 1-1. Grote kans voor Diaby, de centrale middenvelder van Cercle Brugge. Hij kon dus niet imiteren wat Merlin na 15 seconden kon. Aan de andere kant van het veld. We zijn in de 7e minuut ondertussen. Zo toch een gepast antwoord op die vroege opdoffer vanwege de West-Vlamingen. Niet helemaal in het hoekje, redelijk centraal. Maar een goede save wel van de Japanse keeper van STVV. Terechte duim van de coach voor de inspanning van Steven Goura. Het ging vlotjes voorbij Muzliu. En dan vindt hij ook aan het penaltypunt een centrale middenvelder. En zo kwam dus de openingstreffer, de enige treffer tot dusver. Ook tot stand aan de andere kant. En de andere 16. Sebaoui, de opening kan gemaakt worden naar rechts. Atta vertrok maar goed gelezen door Fanny Konaté. En hier zit iets in voor de vereniging. Konaté, een Goura plaatsen. Oeh, bijna een klassevolle goal van Steven Goura. Die daarnet ook al van de basis lag van de eerste grote kans van Cercle Brugge. In de openingsminuten. Het balverlies. Ja, komt via Sebaoui, die Hatta niet kan bereiken. Goede interceptie. Van linksachter Konaté. En dan met een gelukje, denk ik, komt die bal toch vrij. Voor een schot van net buiten de rechthoek van Ngoura. De overtreding is stevig. Boterberg maand Diaby even aan om dit na te laten. Geen tweede keer, zo tackelen naar AUB. Slachtoffer was Taiga Hatta. Hier de officiële offside-lijn van de VAR. Dus de schouder. Niet het bovenste stuk van de schouder, want dat zou uiteindelijk niet meetellen. Die stond net voorbij. De voorste voet en dus voor de dikke teen van Sebaoui. Puppen, tot bij diezelfde Ilias Sebaoui tegenover Ravic deze keer. Hij trekt naar het centrum, maar dan stoot hij op Diaby. Die verslikt zich in een dribbel. Krijgt Sissako dan ook niet tegengehouden. Puppen tot bij Sebaoui. Die
2: opnieuw Sissako. Eerste keer van Wezeman. Hij heeft de bal nog niet geraakt. Hij staat dus 9 minuten op wacht. We hebben van positie gewisseld met Hatta. Voorzet goed afgelegd. En dan een nieuwe voorzet. Nu getrapt door Taiga Hatta. En zo krijgen we een eerste hoekschop voor STVV. Een nieuwe Japanner op het middenveld. Die heeft er al dorst van gekregen. Shiwatari. Sebawi heeft dus al een assist gegeven vandaag. We zijn net voorbij 10 minuten in de eerste helft. Iets ingestudeerd. Hier is Merlin. Merlin via de deviatie krijgt STVV een tweede hoekschop. Poging van op een meter of 17. Via het lichaam van Diaby. Gaat de bal uiteindelijk naast het doel van Koeken. Het is weer iets ingestudeerd. Balletje van Merlin veel te kort. Manier zit ertussen. De bal blijft binnen. Maar het balbezit snel hersteld door de Limburgers.

Cup. Zijn weggever. Veel te zacht voor Swelle Swelle. Leunt een beetje achterover. Zoekt het iets vaker op de omschakeling nu. Mondeling richting Ngoura. Proberen achter het steunbeen af te leggen. In twee tijden toch wel Martens gevonden. Maar evident was dat niet. Niet gefloten voor een overtreding op Viggo Martens. Ja, goed. Manier. Leek me handspel van Puppen. Het mislukte hakpasje. Dus zo werd uiteindelijk nog wel gevloerd. Ngoura. Oh, mooi. De sombrero, maar die komt niet helemaal uit. Sissako leidt aan balverlies. Mondele mooi weggedraaid. Slim ook van Diaby. De ruimte ligt op links bij Konaté. Martens geeft de bal goed mee met zijn vleugelback. Ai, die glijdt helemaal onderuit. En zo is het momentum een klein beetje kwijtgespeeld. Voorzet van Kondo. Daar is nog Manier. Die kon besluiten met het hoofd. De rechtsachter. Maar eigenlijk lagen er meer kansen voor de linksachter. Mocht die zich hebben kunnen rechtgehouden. Denk ik dat er een groter gevaar tot stand was gekomen. Fries zal zeer teleurgesteld zijn in de openingsminuut. Maar nadien heeft Cerkel echt wel de rug gerecht. Puppen. Richting Van Wezemaal. Daar zit Konaté tussen. En Wissel. Sissako. Zonder de bal doet de Japanse middenvelder het wel goed. Ishiwatari constant in beweging. Met de bal is hij nog niet echt succesvol geweest in het openingskwartier. Hier is Merlin. Juist de controle afgeblokt. Bal landt in de voeten van Sebaoui. De driehoek komt niet tot stand. Ravic verijdelt die. Puppen zich wel goed aangeboden. Slim van Muslio. En Merlin, ja, die demonstreert toch een klein beetje op dat middenveld. Wat hij voorlopig doet, aanraakt. Lijkt wel een klein beetje in goud te veranderen. Vorig seizoen ook al smaak maken natuurlijk. Slimme keuze op een lager niveau in ons land. Even gaan rondkijken en checken, ja, wie loopt daar rond. Het is trouwens een ontdekking van een oud-Canarie. Van Gaëtan Anglebert. Die was een trainer bij Club Luik. Mondele. Manier en Emmanuel Kaku. Ravic van Zijer te kort het kaatsen. Puppen. Ja, met een nogal cynische fout bij Mondele. De Bruggeling op bezoek in zijn geboortestad dus. Hij heeft nooit bij Cercle gezeten, wel bij Club. Ook bij Ierse Kempenzone, Winkelsport, Dender, Almere City. Oostkamp en als Jonkie ook de kleuren van Kortrijk verdedigt. En na een halfjaartje MLS in Canada gezeten bij Vancouver. Teruggekeerd naar België. In januari. Bij Dender. Kokubo leidt heel gevaarlijk balverlies. Een hapering om u tegen te zeggen. De dreiging is nog niet helemaal verdwenen. En dan is er een afzwaaier. Ook omdat Ishiwatari goed hinderde bij die doelpoging met linkerschoen van Mondele.
Maar wat liep er daar mis bij de goalie? Simpele terugspeelbal. Dan denkt hij, ik kan hier met een sleepbeweging uit de problemen raken. Ngura met een stiel. En dan is er een goede terugkeer. Niet van Ishibatari, maar wel van Merlin. Ondertussen zitten we in de league wel van Damme minuut. We gaan alle handen onder onze positie op elkaar. De tribune die wel echt goed vol zit. Alleen jammer dat aan de overkant dat gevoel minder overheerst. Mondele van Zijr. Nou goed. Druk gezet door Van Wezemaal, Puppen. Ngura heeft al veel meer goede dingen gedaan dan tegen Standaard. Daar zat hij echt in een omknelling. Bij onder meer Ibe Houtekiet. Van Wezemaal, goed gespeeld. Hier is Merlin. Merlin, dat duurt wat lang. Sebaoui, buitenkant schoen. Hatta verliest het luchtduel van Konaté. Die zet het op een lopen. Die heeft zin in een rush. Daar gaat Fadi Konaté. En de overtreding is duidelijk. Ishibatari. Dat was een tweede gele kaart toch al. In zijn tweede wedstrijd. Dus dat is misschien wel een werkpuntje. Deze was wel zo klaar als een klontje natuurlijk. De 21-jarige middenvelder. Die voor 1,5 miljoen overstapte van Cerezo Osaka. De eerste gele kaart van de wedstrijd. Gaf op zijn debuut ook wel een assist. Al was het echte werk wel voor Sebaoui. Die met een pegel zijn penaltyfout dus wist te doen vergeten. Opgewipt Manier. Van zijn Mondele. Richting Koeken. Omdat Koeken net iets te luid kritiek geeft. Borstcontrole Ngura. En dan via MBSO de ingooi voor het elftal van Steven Ngura. Die echt wel weegt op die verdediging vandaag. We kenden dus een moeilijke eerste wedstrijd van het seizoen. Jas Mondele, weg bij Swelle. Mooie gekruiste bal richting Manier. Manier met links, die is heel goed met zijn beide voeten. En daar was bijna het jonkie Viggo Martens. Goede inspanning, was op de positie waar hij moest zijn. Maar niet zo makkelijk natuurlijk om die dan al vallend binnen te glijden. Is ook niet de allergrootste, heeft geen stelten van benen liever deze Viggo Martens. Zo toch een moment weer van dreiging. Na de goal van STVV. Heeft Cercle toch vooral het doelgevaar gezorgd. Maar bon. Ideaal scenario wel voor het elftal van Frederik de Meijer. Buitenspel van Zijr. Lijnrichter, het twijfelde geen seconde. En dus 0-1. Openingsminuut. Een seconde of 47 moet het zijn geweest. Ryan Merlin. Ze scoren gemakkelijk. STVV kon dat ook al vorig seizoen. 61 goals in de competitie. Enkel Club en Union deden beter. Reguliere competitie en play-offs opgeteld trouwens. Scoorde dus meer dan Anderlecht, Gent, de KV Mechelen, STVV. Cercle had er 53. Maar had wel meer grote kansen afgedwongen dan STVV. Dus niet echt zakelijk efficiënt. De gevarenzone. Merlin, nee, het is Puppen. En dan de onderschepping die goed is van Ravic. Nu wel een juiste aflegger met het hakje van Ngura.
Tweede keer, goede keer. Het gaat van de ene spits naar de andere. Dat was de bedoeling. Ik denk dat Van Zijr echt keek naar zijn spitsbroeder. Maar het werd bijna nog een schitterend doelpunt. Kokubo moest even alles uit de kast halen om de gelijkmaker te voorkomen. Je ziet hem kijken hoor, naar Ngoura. Totaal geen blik richting doel. Tenzij hij nog op het laatste moment in een ooghoek doorheeft dat Kokubo ver voor zijn lijn staat. En denkt, opportunist, tot in de kist. Ik ga het toch maar proberen. Dan is het wel grandioos van Dante Van Zijr. Zo toch weer een grote kans op 1-1. Alle kansen voor Cercle vanaf de tweede minuut. Hoekschop met Manier. We zijn bijna op het halfwegpunt van de eerste helft. Hier komt de bal van Manier gedragen. Mislukte poging van Mondele. Opgeraapt door Konaté. Slim van, ging ik zeggen, Ravic. Maar de zuiverheid ontbreekt. Geen cadeau voor Sissako die dat goed oplost. Mag wel boos zijn op Hata. Swelle Swelle komt voorlopig niet echt in het stuk voor. Geen juiste ingooi. Dus het balbezit voor STVV. Ik heb niet het gevoel dat meteen een drankpauze gaan krijgen. Martens zit ertussen. Oh, heerlijk gedaan van Viggo Martens. Op weg naar zijn eerste goal. Maar Kokubo voorkomt dan opnieuw. Bij de Canaries kunnen ze rekenen op een hypergefocuste Japanse goal. En die zorgt ervoor dat Cercle Brugge een frustrerende eerste helft beleeft. Want nog altijd die achterstand. Het had al lang 1-1 kunnen staan. Viggo Martens, 19 jaar jong. Dit doet hij uitstekend. De kattenpoten zo en Besso in de luren gelegd. Maar dan is er nog een reflex van Kokubo. En dus enkel maar een hoekschop. Maar kansen bij de vleet wel voor de vereniging. En als je streng bent, toch licht onbegrip dat er nog niet is gescoord. Hier de hoekschop. Weggekopt door een truienaar. Konaté, nieuw de box in. Had al knielend, haalt hij hem weg met het hoofd. Opgeraapt van Zijr. Daar is Manier. En een aanvallende overtreding van Christian Ravic. Bij Juderik Puppen, die ook wel slim gaat liggen. Boterberg en Ravic losten het ook wel met de glimlach op. Een randje buitenspel en dan heel even de handoplegging. En Puppe, ja, die doet alsof hij een enorme charge heeft gekregen. Hier nog eens, ja, de IJsselnaar gelijkmaker. IJsselnaar, eerste goal op profniveau voor het jeugdproduct van de vereniging. Die wegtrok uit Gent, wegging bij de Buffalo's wegens te weinig vertrouwen. Had geen zicht op speelkansen op lange termijn bij de grote jongens. Geen project, dat was dus wel bij Cercle. Tegen de eigen achterlijn. En dan is het wachten tot hij een duw voelt van Sebaoui. Sebaoui vindt dat Boterbergs zich hier om de tuin heeft laten leiden door Mondele. Corrado Caicedo en nog heel wat andere jongens al naar de warming-up gestuurd door Lars Vries. Cercle
moet gewoon verder op zijn elan doorgaan. Want eigenlijk voetballen ze beter dan Sint-Truiden. Zijn ze gevaarlijker. Dit was een overtreding. Zonder meer op de hardwerkende spits. Die succesvol is in zijn acties. En die op zijn rug zijn voornaam heeft staan. Steven Goura. Fransman. Tikt de bal weg bij Sissako. En dan een overtreding toch van de man die al geel heeft. Ishiwatari. Die een klein beetje moet beginnen uitkijken. Vrij trap. Karimanje. Lang onderweg. En door Puppen in hoekschop geduwd. Eerste hoekschop voor Cercle Brugge van aan de linkerkant. Manier steekt diagonaal over. Heeft een heel goede trap in de benen, Gary Manier. Deze man is de uitblinker bij de Canaries. Leo Kokubo. Hier komt de hoekschop van Manier. Dan is er uiteindelijk toch de goal. Met een helpende hand of helpend hoofd van een Truijenaar. Maar Steven Goura, die echt bij elke aanval, elke halve en hele kans van Cercle Brugge betrokken was, trekt de bordjes dan toch gelijk. En dat kan je gewoon verdiend noemen. Want uitgezonderd van die openingsminuut was de thuisploeg toch duidelijk de betere, de sterkere, de gevaarlijkste ploeg. Met zijn rekening geopend. 2026-2027 en het is met de onfortuinlijke Ishiwatari als assistgever. De hoekschop verlengd door de Japaner in de eerste zone. En dan is het heel makkelijk om die klus te klaren voor Steven Goura. Die voor de neus van Sissako die bal van op een centimeter of 20 tegen de netten legt. Vorig seizoen 7 doelpunten. Er stond een periode van ongeveer 20 duels droog in Goura. Dus een echte killer. Het killersinstinct. Dat misschien wel nodig is. Voor een team dat vorig seizoen toch in degradatienood terecht kwam. Dat heeft hij niet. En Kokubo toch geklopt. Aan hem heeft het niet gelegen. En Cercle, ook wel denk ik voortgestuurd door een enthousiaste thuisaanhang, heeft wel gevoeld dat dit STVV niet geweldig sterk voor de dag komt. Dus ze zullen denk ik doorgaan op zoek naar de voorsprong. Dat lijkt me ook wel de aangewezen aanpak. Want Sint-Truiden zou profijt hebben, maar niet op deze manier. Van Zijl straft het bijna af. Weer een fout achterin. En Besso, onvergeeflijk. En daar stond het bijna 2-1. Dante van Zijl treft de paal. Het doel was leeg. De hoek werd scherp. Het moest allemaal ook wel snel gebeuren. Maar Cercle was in een tijdspanne van een minuut ongeveer. Het zal zelfs minder geweest zijn. Van een achterstand naar een voorsprong gegaan. Maar de paal is de pretbederver voorlopig voor de thuissupporters. En voor Dante van Zijl. Die had ook graag net als een maatje in de spits een eerste van het seizoen voor zijn rekening genomen. Tempo ging even volledig uit de druk zetten bij Cercle Brugge. Maar zelfs onder halve pressing ging het achterin compleet mis bij de Canaries. Nu zitten ze wel weer eens in de zone waar ze liever in vertoeven. Goed van Sebaoui. Terugkeer van Zijl was ook wel geweldig. En het oogst applaus. Niet onaardig bedacht door Goura de dummy. Maar Mousliou met zijn ervaring. Goeie verdediger natuurlijk. Dus was hij wellicht wel gezien. Hier, Loïc Mbesso. Waarom doe je dat als je ook wel weet dat Dante van Zijl van dergelijke dingen leeft? Dat is zijn geliefkoosde prooi. En
Hij is al twee keer dus dicht bij een doelpunt geweest. Want die poging van erg ver. Dat Van Zijre de pech dat Kokubo een geweldige interventie in huis haalde. Maar nee, geen buitenspel denk ik van Van Zijre. Maar Kokubo snel vanuit zijn kooi. En dit lijkt me dan wel buitenspel van deze man. Zo stonden er even aan de weerszijde van het veld. Wel reusachtige gaten. Je kan ook je ploegje maken. Meedoen aan het Fantasy Pro League spel. Ondertussen een gekend iets vaste waarde. Ook in onze competitie. Is wel eens wel uitstekend gekaatst. Merlin tot bij Puppen. Dat is gevaarlijk, want het ligt open op rechts. Manier van Zijre vertrekt. Simpel 1-2, maar dan moet hij die bal wel wat meer snelheid meegeven. Puppen wederom in de fout. Nee, het is los zand achterin bij de Canaries. Ze hebben moeite met de intensiteit die Cercle Brugge oplegt. Het is geen STVV op Europa League niveau voorlopig. Ja, dit mogen ze niet laten gebeuren in die dubbele confrontatie die hierna op de afspraak staat. Romania Nicosia. In Cyprus, in Nicosia, zou het kunnen spoken. Het is misschien ook geen cadeau dat je eerst thuis speelt. En dan nog naar Cyprus moet. Daar gaat Martens uitstekend bediend door Kondo. Vigo Martens, Van Zijre is mee. Van Zijre krijgt hem. En dan bijna een succesvolle dubbelpas. Nee, het blijft gewoon duren. De dominantie van Cercle Brugge. En Sint-Truiden is even alle spoorbijster. Geen buiten.

die zit even in een moeilijke fase. In zijn persoonlijke wedstrijd. 3 keer na elkaar door balverlies. Een paar keer de verkeerde keuze. Ngoura van zij vertrekt. Telefoneerde bal van Ngoura. Wegleiden Swelle Swelle. Daar gaat Ravic die infiltreert. Christian Ravic. Puppen ertussen. Dit is het betere moment. Voor Ulrik Puppen. En STVV op de omschakeling met Merlin. De ruimte ligt bij Van Wezemaal. Van Wezemaal tegenover Kondo. Kap naar zijn linker. Robert-Jan Van Wezemaal. En dan een simpele plukker voor Gaëtan Koeken. Door de deviatie alle kracht uit dat schot. Maar nog eens een doelpoging. Vanwege STVV. Dat was toch eventjes geleden. Puppen, dit doet hij goed. Sebawi, dat is minder. Dat is geen cadeau voor Judrik Puppen. Dus moet hij het zomaar oplossen. Kapoe ertussen. Manier, daar gaat Van Zijr. Dat was moeilijk voor Ngoura. Maar door het instappen vaak van die verdedigers bij STVV. Ontstaat er heel veel ruimte in de rug. En de verticaliteit. Ja, dat lijken ze wel onder Fries. Met de paplepel te hebben meegekregen, de mannen van Cerkel. Bonaté. Hij staat al over links, daar loopt het nu wel spaak. Balverlies van Vali Konaté. Het is wel een leuke vrijdagavondwedstrijd. Tot dusver 2 goals, redelijk veel kansen, redelijk veel dynamiek, ook nu. Ja, dat is mooi gespeeld daar Merlin met zijn tweede. Dit is schitterend gecombineerd, STVV. Ja, het is niet dat ze al gevaarlijk waren geweest sinds de openingsminuut, maar het staat opnieuw op voorsprong. 2 momenten van Merlin, meer heeft nummer 3 van afgelopen seizoen niet nodig hier op Jan Breydel. Ryan Merlin. Weer hij. Nu was Sebawi niet de assistgever, wel de pre-assistman. Van Wezemaal, die bewaarde nu het overzicht tussen die 2 verdedigers in. En Merlin weer schitterend afgewerkt. Met zijn 2e van de avond en dus 1-2. Ja, je hoeft niet geweldig goed in de wedstrijd te zitten. En als je zo efficiënt bent, als je over zo'n middenvelder met die nauwkeurigheid kan beschikken. Maar het begint toch ook weer bij Sebawi. Zijn vista. Ja, trekt alles op. Het is voorlopig niet de wedstrijd waarin verdedigers uitblinken. Waar Brugse spitsen en Truijse middenvelders wel. Oh, geweldig gecombineerd. Het is een serieuze driehoek, maar wel een mooie. Waar de cirkeldefensie zich toch weer te gemakkelijk laat vloeren. Toffe match dus. Dat is het minste wat je kan zeggen. Verre ingooi van Van Zijr. Het ligt weer open. Sebawi buitenkant schoen. Netjes tot bij Van Wezemaal. Swelle Swelle geniet nu de ruimte op links. Daar gaat het naartoe. Frederik Swelle Swelle. En dan de tussenkomst van Koeken. Dat was nodig, want Kaku had enorm veel last met dat sterke lijf van de puntaanvaller van Sint-Truiden. Ja, het is een hoogstaand spektakelstuk aan het worden. Drie goals in minder dan 40 minuten. En Sint-Truiden nu ook nog redelijk veel kansen gaat verzamelen. En dan heeft deze wedstrijd.

0: echt alles wat je maar wil op zo'n warme vrijdagavond. De Rossi is een eerste keer goed aangespeeld. Dit is een geweldige bal van Ilias Sebaoui. Techniek in overvloed. En dan moet het richting Swelle Swelle. En staat Kaku eigenlijk verkeerd te dekken. Gebruikt hij misschien ook wel de arm. Trekt daar wat aan het shirt van Swelle Swelle. Maar te weinig, denk ik, om te kunnen spreken van een penalty. En Koek zat er goed tussen. En Bissau, dat is al een keer fout gelopen. Bal achteruit tot bij de man in het rood. Merlin. Pup via de arm van Sebaoui en dan vol in het gelaat van de vierde scheidsrechter. Die daar kennelijk niet te veel last mee heeft. Moet daar niet van bekomen. Tom Stevens. Daar toch even een kleine uppercut van de bal. 9 doelpogingen voor de thuisploeg, 5 voor Sint-Truiden. En daar dus 2 goals uit kunnen putten uit die 5 doelpogingen. Die met Antwerp meteen trefzeker was. Geweldig om al goal ook scoorde. Hij is onze eerste protagonist in MVP. Mondelee, meenemen. Mondelee. Lucas Mondelee. Nou, het is niet de middenvelder die erom bekend stond veel doelpunten te scoren. Maar hier duikt hij toch weer als een volleerd aanvaller in de 16 van Sint-Truiden op. En hij heeft al zijn doelpuntje meegepikt op de openingsspeeldag. Iets meer doortastendheid had misschien wel gemogen bij Ishi Watari daar. Die zit natuurlijk ook met die gele kaart. Dus zal hij aan de rand van de rechthoek niet te veel meer durven. Meer een kans, dat is toch doelpoging nummer 10. Voor de vereniging dubbel zoveel als STVV. Het verschil is voorlopig gewoon puur in het zakelijk omzetten van die kans. Van Zijer, was dit buitenspel van Ngoura? Ik had het gevoel van wel. Geen overtreding van Van Zijer. Speelde de bal. Is de Puppen kwijt. Toont even aan Sebaoui dat hij ook buitenkant rechts kan. Maar de bal niet goed meegegrist door Konaté. Kondo, daar is Martens, de aflegger. Dat is een beetje in niemandsland. En ook dit moet Mondelee beter kunnen. Waterberg is goed aan het tellen. Of die inworp al snel genoeg gebeurt. Kom zo meteen te weten hoeveel tijd we er nog gaan bijvoegen. Dankzij onze regisseur weten we dat nu al. Het zullen er 3 zijn. Ngoura. Figo Martens. Moeilijk voor Manier. Het is geen reus. Nou, beide teams hebben wel een beetje gespeeld alsof het maar 15 graden is. Of toch onder de 20. Maakt me wel nieuwsgierig wat die spelers nog allemaal kunnen brengen, waartoe ze nog in staat zijn in de tweede helft. Want het is toch nog tropisch warm in Brugge. zo'n heel lage vochtigheidsgraad. XG van STVV ligt een pakje lager dan dat van Cerkel. Dus dat schetst perfect waar het verschil in zit tussen deze twee teams. Nauwkeurigheid. STVV kleurt makkelijk binnen de lijntjes bij Cerkel. Is het meer wat wilt schetsen. Wel een hoekschop voor de thuisploeg. In de slotminuut van de reguliere speeltijd van de eerste helft. Die dus redelijk veel om het lijf heeft gehad. Als dit een voorbode voor de andere wedstrijden is. Dan zit u gebeiteld. Kijkend op de zoon. Manje. Een ingestudeerde hoekschop. Dan toch de voorzet van Gary Manier. Weggehaald. Deze keer geen Truinse assistgever met het hoofd. Gefloten voor een trekfout bij Merlin. Boterberg zegt ja, dit kan ik niet negeren. We vatten het spel met Leo Kokubo, de opvolger van Suzuki. Suzuki dus een transfer gemaakt van Parma naar PSG. De bedoeling zou zijn om hem uit te lenen, maar dat is nog niet helemaal zeker. Kaku, terug tot bij Koeken. Musliu kopt hem in de verkeerde schoenen, in de schoenen van Viggo Martens. Konaté mee op links. Mondelé sluit ook bij. De voorzet van Martens. En daar was Dante van Zijl. Zo nog maar eens een doelpoging. Dat zijn er ondertussen een dozijn. En Fries kan eigenlijk niet kritisch zijn op het geleverde spel. De prestatie, de inspanningen van zijn manschappen. Alleen hebben ze misschien nog net te weinig overtuiging in het afwerken gestoken. Wel een beetje gehinderd door het goede keeperswerk van Kokubo. En ja, de paal onder meer bij die kans van Van Zijl na 30 minuten. Hier zo'n bewuste dummy van Ngoura. Goed opzitten van Diaby. Martens. Eigenlijk in bijna alle facetten van het spelletje is Cerkel de betere. Dit is ook goed gecombineerd, maar dan te makkelijk gaan liggen van Fadi Konaté volgens Boterberg. En weer was het in een duel met Ishiwatari. Dat is toch al enkele keren gebeurd. Dat zal De Meijer toch ook een klein beetje zorgen baren. Een tweede geel karton. Het zou wel eens in de maak liggen. In de maak lijken. Het zou niet verbazen mocht die Ishiwatari straks gewisseld worden. Venezuela keerde terug uit buitenspelpositie. En het zit erop. Een zeer genietbare eerste helft in Brugge. Met een 1-2 voorsprong voor Sint-Truiden. Twee goals van deze Ryan Merlin. STVV hyper-efficiënt. Cercle Brugge, ja, eigenlijk twee opdoffers. Voorts, zelf de baas. Dominant voetbal. Beste ploeg. Beste combinaties, meeste kansen, alleen vergat het zichzelf te belonen. En dus moet het zometeen de tweede helft aanvatten met een achterstand op het bord in hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Ngoura, die kon de gelijkmaker scoren net voor het half uur. En Merlin, twee keer op dezelfde manier eigenlijk, na iets te gemakkelijk combineren. En Merlin, de dubbele doelpuntenmaker, die staat aan de micro van Flo.
1: Ryan Merlin, un but après seulement 50 secondes et on laissait beaucoup d'espace là, non?
2: Ouais, c'est vrai que le ballon il part bien sur le côté et on voulait mettre directement de la pression sur eux dans leur défense et c'est ce qu'on fait. Le ballon, je le vois aller sur la gauche sur Sebaoui et je me dis qu'en retrait il y a pas mal d'espace. je prends cet espace, elle vient bien et je finis bien, donc content pour l'équipe.
1: Et puis un deuxième but complètement contre le cours du jeu, quelle efficacité.
2: Ouais, c'est vrai qu'on sait très bien que dans le match, on peut pas toujours dominer tout du début à la fin, donc on sait aussi qu'on doit être costaud défensivement et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, on a réussi à mettre le deuxième qui nous fait du bien moralement. Et voilà, il faut continuer en deuxième mi-temps pour aller mettre le troisième et tuer le match.
1: Merci beaucoup. En we gaan ineens door met Gaëtan Koeken. Gaëtan, wat een horror begin van de wedstrijd. Wat ging er daar mis?
3: Alles, denk ik. Ik denk dat we gewoon even staan te slapen. Dat we bij die voorzet de man alleen laten en die kan hem heel makkelijk binnenschieten.
1: Daarna rechten jullie wel de rug. Jullie domineren, zijn de betere ploeg. En toch staan jullie weer achter. Hoe kan dat?
3: Ja, goede vraag. Ik denk dat we altijd moeten voorstaan hier als we de kansen bekijken. Dan hebben wij de beste kansen. En dan krijg je weer het deksel op de neus bij weer een voorzet waarbij weer een man alleen staat. Dus dan moeten we even gaan bespreken hoe we dat gaan oplossen.
1: Succes daarmee, dankjewel.
4: Een nuchtere analyse van Koeken. Dan ook nog even vertalen wat Merlin zei. Ja, inderdaad, veel ruimte. We wilden de opponent meteen bij de keel grijpen. Dat lukte goed. Ja, we kunnen natuurlijk niet elke minuut tegenstrever de baas zijn. Maar die tweede goal geeft ons een grote boost. En nu moeten we de derde scoren en de wedstrijd helemaal doodmaken in de tweede helft. Na wat publicitaire boodschappen, dan krijgt u van ons nog de hoogtepunten en de statistics van deze leuke pot voetbal op Jan Breijden. Tot zo. Welkom terug op Jan Breijden. Welkom terug op de zone. We waren nu nog de hoogtepunten verschuldigd van de eerste helft. En dat waren er heel wat. Hier meteen de goal na 48 seconden van Ryan Merlin. Heel gemakkelijk hoe het daar open komt te staan op links. Sissako trekt de bal achteruit. Puppen en dan ja, Ravic die het buitenspel opheft. Sebaoui die hem meteen voortrekt richting de stip. Dit is uit het boekje. Dit is zoals je het ook repeteert op training. Maar wel verschrikkelijk als je een verdediger bent. Cerkelen trok daarna fel van leer met een goede Engoura. Hier het schot van Diaby. Dat was na 7 minuten de eerste echte kans voor de thuisploeg. Goede redding Kokubo. Er zouden nog kansen volgen voor Cerkelen. Dat XG telde dat twee keer hoger stond dan die van de ploeg dat op voorsprong staat na 45 minuten. Dit, ja, je ziet hem heel even kijken naar het doel. Maar toch ben ik geneigd te denken dat dit een mislukte crosspass was van Dante van Zijg. Bedoeld voor Engoura. Het werd bijna een wereldgoal. Hier ging het licht uit bij de defensie van STVV. Hatta en Mbesso in de fout. En dan was er nog een handschoen van Kokubo. Op de poging van de jonge Viggo Martens. Geweldige redding was het van Leo Kokubo. Hij had er een aantal uit zijn handschoenen geschud. Hier dan de gelijkmaker van Engoura met assistentie van de Japanse centrale middenvelder. De jongeman die ze bij Osaka gingen halen in de tussenseizoen. Ishiwatari legt hem eigenlijk klaar voor Steven Engoura. En dan de tweede slechte bal achteruit. Nu van Mbesso. Van Zijr als de opportunist die we kennen rond de keeper. En dan werd de hoek wel scherp en legt hij hem tegen de paal. En dan waren er toch nog ook kleine kansjes voor STVV. Maar ze verzilveren die wel op een fantastische manier. Eigenlijk zou je dit als verdediging niet mogen laten gebeuren. Kijk hoe gemakkelijk in één tijd ze Bawi de pre-assist en dan heeft Van Wezenmaal aan twee balcontacten genoeg om die bal weer perfect klaar te leggen voor de gevolgde Merlin. Die is twee keer opgedoken in de vijandige 16 en heeft een doublé, een tweeklapper, achter zijn naam gezet. Dus gaan we rusten met een 1-2 voorsprong voor STVV. Maar u ziet dus dat Cercle 6 doelpogingen meer had dan de Limburgers. En dat de expected goals ook heel wat hoger liggen voor de vereniging. Maar ze kijken dus op dat bord en zien een 1-2 achterstand staan. En dus moeten ze nog vol aan de bak in de tweede helft. Die krijgt u zometeen.

Baby comeback, ja. De stadion-DJ, wel met een goeieke. Want een comeback is nodig voor Cercle Brugge. Ze staan 1-2 in het krijt. Dat zal deze geblesseerde aanvoerder ook niet zinnen. Want Cercle voetbalde wel goed. Dat heeft ook de technisch directeur van Cercle Brugge gezien. Hier in gesprek met Daniel Milicevic. Siano Murcio. Milicevic, oud-speler en oud-coach van KAA Gent. Geen idee waar dat lange gesprek dan over ging. Je weet, is hij... van plan om eens te horen of er eventueel mogelijkheden zijn om assistent te worden. Of we hebben er het gisteren naar. Of hij wil gewoon zijn lekkere pizza's. Want hij heeft een pizza-restaurant ook, of had hij toch al sinds vroeger, aan de man brengen hier op Jan Breydel. Dus STVV geniet een krappe voorsprong. Ze hebben twee keer eigenlijk echt kunnen toeslaan via dezelfde man, via Ryan Merlin. 0,82 was de expected goals tegen 2,20 voor Cercle Brugge. Zij laten het voorlopig afweten op het belangrijkste moment als je de laatste tik aan een bal moet geven. Enkel Ngoura zette de nette bol. Dat was van zeer dichtbij, maar er waren genoeg kansen om op zijn minst, net als Sint-Truiden, twee keer te scoren. Geen wissels bij beide elftallen. Dus de Meijer wil nog verder ook met die Ishiwatari. Die nu meteen tegenover Konaté kwam te staan. Ook al heeft hij dus geel, de centrale middenvelder Konaté. Tot bij Ngoura. Daar ligt de ruimte, dat heeft hij goed gezien. Manier van Zijer biedt zich aan in de eerste zone. Het gaat richting Ngoura. Het was een heel lang uitgesponnen 1-2. Via de hoge bal van Manier. Kijk, hier Ngoura. Die zorgt voor de opening naar rechts. En dan moet hij heel veel meters maken om daar te kunnen koppen. Begin tweede helft iets trager. Wel de eerste kans in helft 1. Maar aan hetzelfde doel. Toen werd er wel afgewerkt door Merlin. Die nu een bal meegeeft aan Sebawi op links. Dus ze blijft Cercle Brugge kansen creëren. Blijft Cercle Brugge die kansen niet afwerken. Kondo, even de verslikking, maar blijft in balbezit. Maar goed, van Ishiwatari. Merlin meegeven met Robert-Jan van Wezeman. Van net buiten de rechter, die voorzet leek me wat hard. Goede controle wel van Sebawi. Daar is Ishiwatari en de goal van Ishiwatari. Een uitstekende beslissing dus van de Meijer om hem te laten staan. Om hem niet te wisselen, ondanks die gele kaart. Dit is opnieuw eigenlijk copy-paste. Derde keer dat het via een driehoek gaat. Derde keer dat een middenvelder infiltreert in de 16. En in één tijd vlekkeloos afwerkt. Dit is Grand Cru. Dit is een grote klasse goal van de nieuwkomer uit Japan. Weggehaald bij Cerezo Osaka. En dit is toch even je visitekaartje afgeven. Het begint bij het opzitten van Ishiwatari. Dan Merlin naar de buitenkant toe van Wezemaal. Die een harde voorzet in huis heeft. Je denkt, ja, dat is einde gevaar. Maar de verderzetting van Sebawi, zijn tweede assist van de avond, was geweldig. En dan die afwerking om duimen en vingers bij af te likken. 1-3. STVV opnieuw hyper-efficiënt. Dat is het verhaal van de wedstrijd. Middenvelders die makkelijk scoren, die makkelijk gevonden worden. En die defensie van Cercle Brugge die zichzelf eigenlijk een beetje vernedert. Door het zo gemakkelijk prijs te geven, door zoveel ruimte toe te laten. En opnieuw zo vroeg in een helft. Dat zal Gaëtan Koeken echt doen balen als een stekker. Drie keer lopen ze op dezelfde manier in het Limburgse mes. Kunnen ze weer recht kruipen. Van Zij tot bij Ngoura. Geen obstructiefout. Dat leek me ook wel goed beoordeeld door Boterberg. Dit STVV. Sowieso zijn er heel veel Cyprioten aan het kijken. Die tonen wel even dat ze redelijk veel doeltreffendheid uit de tweede lijn hebben. En dat ze niet in het spel moeten bovenliggen om toch het laken naar zich toe te trekken.
Brahima Diaby. Komt bij Kondo. Die had een beetje bolter op het hoofd natuurlijk. Bij de derde tegentreffer. Goed van Fadi Konaté. En Goura zoeken naar een ploeggenoot. En dan Knokker om het leer. Uiteindelijk is het Zwelle Zwelle die de ruimte ziet bij Sebaoui. Spurtduel tussen Sebaoui en Kaku. En als hij een overtreding maakt, heeft hij een groot probleem. Maar hij doet het echt heel goed. Keizerlijk verdedigen van Emmanuel Kaku. Dat heeft hem misschien wel een spierblessure gekost. Die fikse inspanning om Sebaoui terug te halen. Die perfect diep gestuurd werd. Het straatje ingeloodst werd door Zwelle Zwelle. En dan Kaku. Die alle zeilen bijzetten. Maar dan eens hij de bal al had heroverd. Misschien met zijn passen niet helemaal uitkwam. En iets van verstramming voelde in het dijbeen. Maar dat lijkt wel snel voorbij. Hatta. Van Wezemaal. Ze hebben wel tonnen vertrouwen aan de bal. STVV. De ruimte ligt bij Merlin. Die zich heel gemakkelijk weer van al dat gewoelde duellen centraal weet te ontdoen. Gewoon ontsnappen naar een zijkant. En op kouste voeten zich dan weer aanspeelbaar maken. Dat is le milieu camouflage, denk ik. Geen idee of dat een Franse term is, maar hij camoufleert zijn acties echt heerlijk vanuit dat middenveld. Ze hielden hem misschien daarnet bij de derde goal wat te veel in de gaten, waardoor Ishiwatahi daarvan kon profiteren. Dan had hij natuurlijk zelf een hoofdrol in die derde goal. Niet alleen door die geweldige afwerking, maar ook door dat lastpak spelen bij Kondo. Het zat er goed tussen. Ishiwatari. Die kan ook wel spreken van een geslaagde start. Het is nooit niet zo gemakkelijk voor een jonge man uit het land van de reizende zon om in onze competitie zich snel aan te passen. Ze hebben ondertussen redelijk veel voorbeelden natuurlijk. Alleen bij Sint-Truiden, maar ook bij andere ploegen. Ik moet zeggen dat de Japanners zich wel makkelijk assimileren of te goed gedijen in onze contrein. Maar bij de tweede wedstrijd al een voet hebben in twee doelpunten. Als nummer 8. Dat is toch straf. Eigenlijk als opvolger van Rihito Yamamoto. Die toch ook wat tijd nodig had voor hij een bepalende speler werd in Haspega. Een andere nieuwe Japaner zou dan weer de man moeten zijn die de perfecte opvolger is van Ito. Ito nog geen nieuwe club gevonden. Straks krijgen we misschien het debuut. Die andere zomeraanwinst die ze dus in Azië gaan halen zijn. Ryotaro Aki, voornaamgenoot van Ito. Druk zetten van Wezemaal bij Diaby, maar die blijft half links overeind. Kaku, richting Manier. Manier komt toch nog bij die bal. Een Goura en een hoekschop. Het is te gemakkelijk die bal nog laten aannemen door Puppen. En dan Goura die zijn poging tussen de benen van Mbesso zag stranden. Hoekschop nummer 5 voor de vereniging. En nu twee doelpunten achterstand telt. Hier komt de bal van Manier, verlengen. En dan Mondelet, een gekraakte poging. Martens weer het pakken. Ze krijgen de bal bij Sint-Truiden moeilijk weg. Zwelle, Zwelle. Geen overtreding op Martens. Verder voetballen zegt Boterberg.
het toch niet altijd even gestructureerd, maar entertainend is het echt wel. Voorzet van Martens is goed. Was daar goed gedropt in de kleine rechthoek. Okubo kwam niet. En dus moest Muslieu bij de pinken zijn. En zo een nieuwe hoekschop. Nog eens kijken naar die vorige. Mondele zijn schot helemaal kraakt. 10 minuten ver in de tweede helft. 1-3 dus. Nieuwe corner voor de vereniging. Kokubo onderdoor. En dan moet er tegen de bal getrapt worden. Uiteindelijk de derde man die dat kon. En Kokubo nu met de redding op de poging van Emmanuel Kaku. Maar wie trapte er daar een gat in de lucht? Compleet naast de bal. In eerste instantie. En dat leek me Diaby. Kokubo ook eigenlijk net hetzelfde. Compleet naast de bal. Dat gaan we hier nog eens kunnen herbekijken. Is daar nog op Van Zijr terechtgekomen, de Japanse keeper. Die zich daarna wel goed herstelde. Een redding bracht op die poging van Kaku. Tweede grote kans in de tweede helft voor de vereniging. Maar ze blijven in hetzelfde bedje ziek. En de VAR is misschien nog aan het kijken naar die fase bij die hoekschop, bij die hoge bal. Waar Kokubo de bal niet wist te bereiken. Maar wel Van Zijr in zijn sprong en landing meenam. En moet Cercle Brugge een strafschop krijgen? Nee. Ik denk dat dat ondertussen een uitgemaakte zaak is. En dat we gewoon verder doen met een corner. Hoekschop nummer 8 ondertussen. Telkens Manier achter de bal. Martens. Weggehaald. Muslieu. En Goura tegen de zijlijn. Knap gedaan. Steven Goura nu de voorzet. En Kokubo moet hem toch even lossen. Diaby lag op de loer. Hij is een uitstekende lijnkeeper. Hij is zeer betrouwbaar in zijn reflexen, maar hoge ballen. Zwelle in de rug van Fadi Konaté. Sebaoui is op komst. Het gaat centraal. Tot bij Merlin. Geen overtreding. Te makkelijk gaan liggen. Diaby speelde de bal. Oh, Manier, geweldig wegdraaien. Puppen krijgt geel. Tweede truienaar in het boekje van Boterberg. Nou, eerste fout klopt niet. Frederik de Meijer in de eerste helft heeft Puppen ook een overtreding gemaakt. Ook een fikse toe. Dus dit excuus geldt niet. Die vlieger gaat niet op. Flux wegdraaien, Manier. Ja, Cercle wil natuurlijk een 1-6 vermijden. Volgende speeldag gaat het hier in dit stadion op bezoek bij de Stadsgenoot. De volgende wedstrijd van STVV is uitgesteld omwille van de Europese verplichtingen. Ja, Vigo Martens is een beetje een pluimpje. Lichtgewicht. Dat zorgt ervoor dat hij niet te veel overtredingen meekrijgt. Nu moeten ze bij de vereniging vrede nemen met een inworp. Van Zijr probeert daar wel een soort hoekschop van te maken. En hij raakt ver. Verlengen Ravic. Weggehaald door Sebaoui. Rondom Martens. Uitgezeten door Sebaoui. Hier is een Cercle speler blijven liggen in de 16. Ons zicht ontglipt wat er eigenlijk daar is gebeurd. En gaat het echt over een overtreding? In het vijandige 16 meter gebied. Dan heeft STVV een probleem. Kijken wat er aan de hand is met Manier. Hier speelt Sebaoui gewoon de bal. En zal misschien nog met de stuts Manier hebben geraakt, maar dit is veel te weinig om er een vergrijp in te zien. Het kan best zijn dat dat aangekomen is, dat hij dat heeft gevoeld. Van Zijr na een nieuwe inworp, een nieuwe hoekschop.
gaat zometeen een eerste keer wisselen. Eerste corner dus. Met Gary Manier achter de bal. Dat is Lucas Michel. Die van Monaco kwam. Die zijn debuut gaat krijgen. Manier met de corner. Weggehaald. En dan Martens in het pak. Krijgt een herkansing met links. De redding van Kokubo tot twee maal toe. Nee, ze slagen er veel te weinig in. Die Japanse keeper te kloppen. Want hoeveel kansen heeft Cercle al vanavond afgedwongen? Ze creëren veruit de meeste dreiging. Maar ze moeten nu oppassen dat ze niet aan de andere kant op een vierde goal lopen. Die wordt nog van de lijn gekeerd. Merlin, opnieuw hij. In de buurt van zijn hattrick. En zo STVV op de counter. Dat hebben we ook in de eerste helft vaak gezien. Maar die verdediging van Cercle Brugge begint steeds meer risico te nemen. Meer met vuur te spelen. En Kondo was het die Koeken bijstond. Nou, de dubbele kans voor Cercle Brugge. Ook nog eens een grote voor Merlet. Maar Kokubo die ontpopt zich toch tot kandidaat MVP van deze wedstrijd. Voorzet van Wezenmaal, de redding van Koeken. En dan is er een geblokt schot. Hier is Sissako nog. Ja, maar dat is niet de echte afwerker. In tegenstelling tot zijn twee collega middenvelders. Eens kijken wie er daar Koeken aan het werk zetten. De voorzet was goed. En het was de maker van de laatste goal. Ishiwatari die van dichtbij kopte. Maar Koeken niet kon vloeren. En hier de voorgaande kansen. Die dubbele voor Figo Martens. En dan Mondele, of is het Diaby? Het was Diaby. Die van dichtbij te weinig kracht kon meegeven. Ondertussen is Kaku gewisseld. Voor dus Lucas Michel. Man die de champ die speelde met AS Monaco. Hij mocht in 2024 mei debuteren van Adi Hütter. Tegen Noord. In totaal 11 duels gespeeld met de hoofdmacht. Vorig seizoen aan Mes uitgeleend. Dat is een vleugelspits die dus in de plaats is gekomen van een centrumverdediger. Gaan ze dan van systeem veranderen? Hier is Michel een eerste keer. Ngoura. Frans onderrondje. Diaby. Kan binnen twee dagen gratis bij de zon kijken naar de Franse Supercup tussen Lens en PSG. Lens, waar Merlin trouwens nog een verleden heeft. Dat is gevaarlijk, weer zo'n terugspeelbal. Ze zijn al een aantal keer daarmee begonnen. De eerste keer was het minder risicovol dan in de eerste helft. Toen Hatta en Mbeso begonnen te knoeien.

geen berusting te merken bij het publiek onder ons. Het is ook een vreemd gevoel, hè? Je bent de betere voetballende ploeg. Je bent de gevaarlijkste ploeg geweest. Zeker qua kwantiteit. De frequentie waarin je opduikt in het 16 meter gebied van de tegenstrever ligt hoger. En toch staat er 1-3 op het bord van Wezenmaal. Die krijgt het met Mondeling aan de stok. En dan is Tom Stevens de vierde scheidsrechter. Tom Stevig, zou ik zeggen. Want hij gooide zijn borst er goed tussen. Om een echt akkefietje te voorkomen. Even dat brandje vakkundig geblust.

0: Oranje.
1: Als Viggo Martens goed vertrokken, die zonder de bal wel heel veel intensiteit voor de dag legt. Intensity is our identity. Dat is echt wel op het lijf geschreven van het jeugdproduct. Hier nog eens de voorzet van Van Wezemal, waar Ishwatari kon koppen. Van ongeveer aan de kleine rechthoek. Koeken, die ook nog gehinderd werd door Swelle Swelle, die in zijn gezichtsveld stond, die met een goede reflex uitpakte. Als dat uitkomt, is het schitterend gezien door Merlin. Terugzet Sebawi Koeken. Komt Van Wezemal op zijn weg tegen, maar is met de voeten uitstekend. Komt uit de keepersopleiding van Kaarsen Genk. Dan leren ze dat wel, denk ik, op heel jonge leeftijd. 20 doelpogingen tegenover 10, dus dubbel zoveel. Michel, daar is Martens met de kop en die wil een penalty wegens handspel van Puppen. Maar Boterberg vond dat hij de arm naast het lichaam had. En dat dit geen hens was en geen strafschop. Dat zal uiteraard onder de microscoop in Tubeek gelegd worden. Waar bevond die arm zich van Joederik Puppen? En krijgt Cercle Brugge dan een penalty? Zouden ze dan wel kunnen scoren van op 11 meter? Zonder verdediger in de buurt, maar wel nog hun moeilijkste opponent, de man in het rood, Leo Kokubo. Geen panna bij Diaby door Sebao. Momenten dat de doelman is in alle rust een bal kan oprapen. Afgelopen maandag was er de eerste aflevering van de zeer entertainende podcast Ongefilterd. Voortaan. Elke maandag zetten zij hun blik op de wedstrijden van het weekend in de Jupiler Pro League. Het zijn niet de grootste teams natuurlijk, maar ik hoop dat deze vrijdagavondwedstrijd ook wel aandacht geniet, want het is echt een aardig kijkstuk tot dusver. En dan zagen we ook nog even de herhaling van de bal op de arm van Puppen. Maar er zocht geen alibi, had die arm echt wel tegen het lichaam. Dus terecht dat de VAR daar niet op ingrijpt. Een mislukte voorzet. Half in de drop. Ibrahima Diaby. Dan kijkt Vrieses naar zijn opwarmers. Is hij op zoek naar alternatieven. Rik Swelle Swelle. Ravic. Rustig gebleven. Het is nu dus twee vleugelbacks en twee centrale verdedigers na de wissel Michel Kaku. Mondelé, daar mag je geen balverlies leiden. Ishwatari toch weer nuttig. En dan is dit een geweldige bal van Merlin. Alleen laat Sebawi na de wedstrijd helemaal door te doen. 1-4, dan is het over en uit. Dan is de kans op een comeback helemaal gedaan voor de vereniging. Het begint weer bij het druk zetten van Ishwatari. En dan is dit de perfecte pass van Merlin. Maar Sebawi is gewoon beter in het aanbieden van doelpunten dan in het afwerken van datzelfde.

0: gigantische kans.
1: En daar gaat Ngoura voor een nieuwe gigakans. Wie weet. Dus die weer even tussen. Steven Ngoura afgeblokt. En dan is dat een bal voor Kokubo. Via de bovenrug van een van zijn ploeggenoot. Ik was in zo'n wedstrijden waarin een doelpunt in de openingsminuut valt. Ja, heb je het beste al in die openingsminuut gehad. Dat wordt toch al vaak opgemerkt. In wedstrijden in onze competitie. We zijn heel blij dat dat geen herhaling kreeg. Dit duel. Totaal ander wedstrijdverhaal. Totaal ander scenario. En moeilijk te voorspellen nog hoe het hier gaat eindigen. Koeken met een... Zweefduik, de acrobatie van Sebaoui treft vooral het klokkenspel van de tegenstrever. Omal ging naast de bal. En in het onderlijf van Diaby. Zal er naast zijn geweest, want hij stond snel weer recht. Naast dat glockenspiel. Goh, Berlin. Voeten van Wezemaal. Slim opgelost door Geoffrey Kondo. Diakité komt erin. En nog een andere man, Erik Nunes. Toch straf dat De Meijer geen mannen van de bank haalt. Donderdag is het weerwerkendag. Binnen 6 dagen. We gaan er toch vanuit dat een groot gedeelte van de mensen nu op het veld op staaien tegen Omonia en Nicosia aan de aftrap zullen staan. Dat ook Gibraltar kunnen zijn. Nicosia net te sterk voor de Lincoln Red Imps. Ngoura. Schaarbeweging te veel. Luka Micha. Piet zich opnieuw goed aan. Van Zijr, nee. Nog weinig samengetraind natuurlijk met Michel. Dan zijn zo'n momenten van miscommunicatie. Schering in inslag. Spits. En dan is dit slim. Tikt de klok weer weg in het voordeel van Sint-Truiden. Nu de wissels. Diakité dus de rechtsachter. Die in de plaats komt van Van Zijr. En Nunes in de plaats van Vigo Martens. Vigo Martens. Ja, het gaat in stijgende lijn zijn presteren. Ik vond hem vrij leuk. Zeker niet tegenvallen, maar ook niet geweldig. Opvallen. Dat deed hij vandaag wel. En ook Van Zijr heeft beter gespeeld dan in die match tegen Standaar, waar hij weliswaar een assist gaf. Nu heeft hij de paal geraakt en hem bijna van heel erg ver gescoord ook. En Vigo Martens is publiekslieveling op korte tijd geworden hier op Jan Breidel. Wordt rechtsachter. Manier schuift dan een rijtje hoger. Is eigenlijk ook de nummer 10 van opleiding. Zou ook gewoon maar op de plek van Vigo Martens kunnen staan. Door de spelomzetting, door het weghalen van een centrumverdediger, speelt Cercle niet echt met een 10. Oh, mooi van Ngoura. Aflegertje van Manier. En dan Diakité die... Sissako tegenkomt, maar is toch gefloten door Boterberg. Het fluitje konden we tot op onze positie niet horen. We zijn nu 20 minuten na de 1-3 van Ishiwatari. Om het echt nog spannend te maken, moet Cercle snel die aansluiting kunnen vinden. Wie weet lukt het bij deze spelervatting met Manier achter de bal. De vrije trap. Bereikt niet meteen een ploeggenoot. Wel nog opgeraapt door Diaby. En dan de hoekschop voorkomen door Loïc Mbeso. Geen Van Zijr meer, dan maar Vali Konaté. En Goura. Weer die typische overstapbewegingen. Kondo met een vroege voorzet. Pup. Blijft die bal binnen? Nee. Nou, komt toch nog bij de bal en dan trekt hij hem achteruit. Maar is er niemand echt gevolgd? Morgen begint ook het nieuwe seizoen van de Primera División. Kan hij bij de zoon meepikken? Zonder de grote drie wel. Die zullen pas het weekend erop aan hun nieuwe seizoen beginnen. Barça, Real en Atletico. En Sevilla, Rayo Vallecano. Daar gaan echte liefhebbers toch ook voor zitten. Speler van STVV geveld aan de zijlijn. Puppen aan het hoofd geraakt en dan moet er verzorging komen. Hij lag eigenlijk buiten de lijnen, rolt dan weer een beetje in de lijnen. En ook die van Cerkelen, de medische staf, komt mee. Dat is collegiaal. Maar ik denk vooral om wat drinken aan te bieden en te kijken hoe het gesteld is met de cirkelspeler die daar het hoofd van Puppen raakt. Is er bloed mee gemoeid? Wel even de spuitbus op het achterhoofd van Moederik Puppen.

Vries wil nog even iedereen op scherp zetten, zodat de vlam nog in de pan slaat. Maar de tijd is een bondgenoot van STVV, dat begrijpt u. Dan krijgen ze Puppen nog opgelapt met de Limburgers. Wouter Wiebouw in gesprek met de vierde man. Ik denk dat Wiebouw en Vries extra veel aandacht aan afwerken gaan besteden in de trainingsweek richting de Brugse derby. Frederik de Meijer, ja. Die kan dat even negeren, denk ik, dat facet. Scorende middenvelders. Ja, je hebt graag een scorende spits, maar als de middenvelders zo tekeer gaan, dan weet de opponent vaak niet waar de focus op moet liggen bij de defensie. Dat is goed van Merlin. Weer een topmoment van Ryan Merlin. Sebaoui richting Van Wezemaal. Die wordt tegengehouden door Konaté tot aan de achterlijn. Dan maar blind voorgebracht. En dan Merlin, die zijn halve volley een beetje rateert. En Bessot. Oeh, stevig. Loïc en Bessot er lichtjes over toch. Wou per se zijn eigen steek oprapen. Dat heeft een nieuwe gele kaart opgeleverd. Alleen maar gele kaarten voor Truienaren vanavond. Dat is Michel die de stevige knie van Bessot tegen zich kreeg. Ja, mist volledig de bal. Mag dan echt van geluk spreken dat hij geen ander lichaamsdeel treft bij Michel. Hij heeft nog een staflid van STVV ook geel gekregen. Vries gaat nog twee wissels. Een laatste troefkaart op het veld brengen. Met Kouassi onder meer. En Jean-Thierry Lazare Amani. Een beetje een mechtig invallen tegen Standaard. Livorian. Kup speelt met de windel om het hoofd. Hier is Michel. Fikse kap. Trekt eigenlijk verder weg van het doel van Kokubo. Diaby, Nunes, voorzet van iedereen voorbij. Diakité kan hem wel binnenhouden. Dan raakt hij hem als laatste slim uitgespeeld door Ilias Sebaoui. Die toch vaker en vaker zijn defensieve plicht oppakt. En Goura naar de kant. En ook Mondele voor het duo Kouassi. En Lazare. Goura kan echt wel terugblikken op een heel goede wedstrijd. Hij heeft ook zijn doelpuntje meegepikt. Hij had er misschien wel meer kunnen scoren. Maar van een anonieme rol op speeldag 1 nu toch echt wel zeer hard opgevallen. Puppen. En dan Merlin. Weer in één tijd. Weer snel gedacht. Swelle Swelle probeert Ravic in de problemen te brengen. Manje. Zuiver. Dat verwacht je ook van Lazare. Op zijn hoogtepunt. Een heel goede voetballer. Kouassi. Goed gedaan. Michel neemt de bal ook nog goed mee. Luca Michel. Ja, plaatsen, de redding van Kokubo en dan in de rebound. Erik Nunes, 2-3, de aansluiting is daar. En iedereen veert hier recht op Jan Breidel. Cercle Brugge, eindelijk is een bal voorbij die verduiveld sterke keeper gekregen. En een wissel die rendeert voor deze Fries. Erik Nunes, de Braziliaanse middenvelder van erg dichtbij. Het begint bij het goede
targetspitswerk van Kouassi. Dan Michel snel een hoek kiezen. Kokubo duwt hem weg, maar in de verkeerde voeten. Had misschien meer kunnen doen met dat geplaatste balletje van Michel, de Japanse keeper. Die bal stuit ook net voor hij wilde ingrijpen. En zo 2-3 is er weer heel veel suspens op Olympia. Als het hier straks 3-3 eindigt, ja, kan je daar weinig tegen inbrengen. Cercle had misschien wel 4, 5, 6 keer kunnen scoren. Dan is er veel toch ook ondertussen meer goals kunnen maken dan 3. Geen overtreding. Verder voetballen, zegt Boterbergen. Dan is Lazar te onbesuist. De finishing touch had rustiger gekund. Meisje Watari. Ik denk dat hij wel terecht protesteerde. Want het leek me net iets te wild dat tussenkomen van Kouassi. Sisako. 7 minuten op de klok. Ik durf niks te zeggen over hoe het hier gaat uitdraaien. Wat het eindresultaat is. En of Sint-Truiden die voorsprong nog vast kan houden. Er is altijd een groot verschil. Bijna dubbele. Dus ook in de tweede helft. Eenzelfde wedstrijdverhaal. Eenzelfde beeld al moet ik zeggen. Dat torenhoge kansen toch voor Cercle Brugge voor de pauze kwamen. Je hebt er 2-3. Ook na de rust. Meer begin. Tweede helft met Ngoura en Kaku. En die dubbele kans voor Martens en Diaby. Dat zullen ze wel zijn geweest, zeker. In deel 2 van dit... een spektakelrijke schouwspel. De openingswedstrijd van de tweede speeldag. En dan toch eens wisselen.

als hij een paar aanvallend ingestelde spelers opoffert voor die twee defensieve profielen in Taniguchi en Janssens. Dan weet je wel wat het idee is bij de Trajanaren. Ravic nog even in overleg met de man die de vrije trap zal nemen. En dat komt op. Konaté wegstuurt. Hier komt de ingestudeerde vrije trap. Iets harder studeren. Het is nog schoolvakantie natuurlijk. Gewoon simpel voorbrengen denk ik dan soms. Zo doet Koeken dat. Bereikt uiteindelijk Gary Manier. Ultieme inspanning. Die bal nog binnen de lijnen gehouden. Hier is Fadi Konaté. Voorzet. Weggekopt door Mbesso. Iets hoger. En dan brengt die defensie echt in de problemen. Maar voor dat publiek tekeer gaan. Minder dan 5 minuten nog. Ze proberen ook hun invloed te laten voelen tot op het veld. Standaard situatie. Een ingooi met Christian Ravic. Die zal tot in de buurt van Kokubo willen gooien. Lazar opnieuw Ravic. Niet de man van de hoge voorzet. Konaté is dat wel, maar het is een lage. Weggehaald Sebaoui naar de buitenkant toe. En zo blijft de druk wel een klein beetje aanwezig natuurlijk op die defensie van STVV. Maar dan mogen nu wel die wissels doorgevoerd worden. Taniguchi komt in de plaats van Swelle. Swelle. Merlin naar de kant voor Djouf. Merlin die zeker in aanmerking komt voor de MVP-trofee van deze wedstrijd. En Wolke Janssens vervangt Tishi Watari. Wolke Janssens, ooit wel spits geweest natuurlijk, maar weer door Mark Brijs getransformeerd tot een verdediger. Je kan op de app van de Jupiler Pro League Jupiler Man of the Match stemmen. Voorlopig zal ik die nog altijd zoeken in het Limburgse kamp. Ik wil het niet beïnvloeden, maar de man in het rood lijkt me zeker een topkandidaat. En die kan zich ook nog een derde keer laten vloeren natuurlijk. We zitten aan 10 hoekschoppen. Ze hebben ook 22 kansen in totaal. Maar daar maar 2 keer uit kunnen scoren. Dus de efficiëntiegraad ligt te laag. Maar wie weet zit er nog een punt in voor de vereniging. Gary Manier nu wel gewoon voorbrengen. En daar was Christian Ravic in de eerste zone. Goed getimed, maar kreeg hem niet laag met het hoofd. Voor de neus van Puppen. Twee minuten nog zonder de toegevoegde tijd. Dan moet Koeken komen. Doet dat goed. Musliu, daar is Kouassi. Die beweging bij de medemaats. Lazar. Weggedraaid. Goed van Manier. Nakite, Manier zonder te kijken. Ook Janssens kopt weg. Diaby. Kan het nog voor de vereniging? Baby comeback hoorden we uit de boksen schallen bij het begin van de tweede helft. Ze hebben het zichzelf ook wel nodeloos moeilijker gemaakt, die comeback. Maar het zit er wel nog in. Op Lazar, voordeel zegt de Boterweg. Michel, Lazar snel weer recht. Vindt niet echt het juiste gaatje om te trappen van op afstand. Veel volk in het wit en zwart terug. De voorzet richting Kouassi. En dan is het Hatta die het zekere voor het onzekere nam. En zo zitten we aan 11 corners. Dan zitten we ook al op een halve minuut van het einde van de 90 minuten. Elfde keer, goede keer. Het is hoegenaamd geen zegswijze. Maar het

0: publiek hier in Brugge snakt er wel naar. Manier richting doelman Kokubo. En die toont zich nu wel zeker op zo'n hoge bal. Hoeveel minuten tellen we erbij? Slechts 4. Uitgegooid van de ene Japaner tot bij de andere. Ook Janssens overtreding van Diaby. Het was hard die tussenkomst bij Janssens. 20 seconden al voorbij van de toegevoegde tijd. STVV. Nou, mochten ze het nu nog prijsgeven, die eerste seizoenszegen, zou dat toch een kleine knauw uit hun vertrouwen betekenen richting die dubbele Europese primeur. Heeft Muzliu daar Nunes stevig te grazen genomen, maar die kruipt snel weer recht. De rechter begon ook niet wild te vlaggen, dus zal dat wel binnen de perken zijn gebleven. Kondo. Achteruit lenend STVV. Dat dus heel graag het Europese tweeluik, het allereerste in hun bestaan, aanvat. Met de 3 punten hier op Jan Breiden. Geoffrey Kondo. Te gemakkelijk ingeleverd. Fries Bos. Goed van Van Wezenmal, maar Kondo zit er weer tussen. Goed tot bij Lazar. Ook Janssens zit nog fris, dus Lazar heeft daar wat moeite mee. Maar er volgt denk ik wel nog een allerlaatste kans op 3-3 voor de vereniging. Manier, nee. Gestuurd door Janssens. Die heel veel ballen recupereert sinds hij er is ingebracht. Van Wezenmal richting Joef. Kan die gewoon het licht uitknippen? Dat is wel de bedoeling. Koeken zit er nog aan met een handschoen. Leek eigenlijk nooit te kunnen scoren van op die plek in de korte hoek. Maar ging wel zijn kans. Is een echte spits natuurlijk. En zo een hoekschop voor de Limburgers. En dat is uiteraard slecht nieuws voor de Cercle Brugge. Dat minder dan 120 seconden nog heeft. Om het nieuwe seizoen niet met een nederlaag te starten bij de eerste thuismatch. Wedstrijd nummer 2. 1 op 6 zou dan op hun rapport staan. Maar je wil vooral thuis toch beter starten dan met een nederlaag. Met een verliespartij. Okay, het is tegen de nummer 3 van vorig seizoen. Die geeft je op voorhand altijd wel wat kans om iets te gaan rapen in Brugge. Oeh, daar gaat die bal binnen. Het is lucky, maar het is 3-3. Kouassi, een verdwaalde voorzet. En Kokubo, ja, die is toch gezien. Hij is niet de sterkste doelman op hoge ballen. Wel op zijn lijn. Hij heeft al heel veel reddingen uit zijn handschoenen geschud. Maar op het allerlaatste nippertje. Ja, toch een lichte blunder. En daar profiteert Kouassi van. Chris Kouassi. Het jonge talent in de spits met een heel rare goal. Maar hij zal er niet over mopperen. En net als in het duel tegen Standaard lijkt Cercle erin te slagen een punt te pakken. Op het allerlaatste moment. Toen lukte het Rabic en nu Chris Kouassi. Je zou het ook een on-goal kunnen noemen. Want ik denk niet dat die bal oorspronkelijk tussen de palen was geëindigd. En via de achterkant van het lichaam van Mbeso krijgt hij een rare capriol mee. Waardoor Kokubo wordt verrast. En dus 3-3 op basis van de 94 minuten. Eigenlijk wel verdiend voor Cercle Brugge. Ze verdienden zeker niet te verliezen van STVV. Dat gewoon zeer nauwkeurig was dat. Minder kansen kende, heel wat minder kansen dan de tegenstrever. Maar gewoon veel efficiënter was. Maar je weet nooit, we hebben nog in de wedstrijd van vorige week tussen Lommel en STVV gezien dat nooit afgelopen is tot het laatste fluitsignaal. Dat er altijd nog iets kan gebeuren. De VAR kan er dan ook nog wel een stokje voor steken. Ook dat behoort nog tot de mogelijkheden. Schrijven voorlopig de naam Kouassi op. Maar toch een beetje met de hulp van Mbeso. En dat is eigenlijk al het tweede doelpunt dat met Truijnse hulp tot stand is gekomen voor de vereniging. Herinner u de goal van Ngoura in de eerste helft. Maar wat een avond, wat een wedstrijd. Doldwazen, taferelen toch. Een doelpuntenfestival. En een speeldagopener. Die kon beroeren, die geweldig was. We gaan ervan uit dat Boterberg zo meteen een einde maakt aan de voetbalavond op Jan Breidel. Beide teams zijn dus gestart met 2-6. We hebben 6 goals gekregen op Olympia. Fries slaakt een enorme zucht van opluchting, want ze hebben afgezien tegen een uiterst efficiënt Sint-Truiden. Maar een punt verdiende de thuisploeg wel. En STVV, lange tijd zicht gehad op 3 punten op verplaatsing. Ze hadden zelfs 2 doelpunten voorsprong. Maar geven nog 2 punten prijs in de laatste seconde. En dat zal toch een kleine teleurstelling zijn. Richting die primeur, richting hun allereerste Europese afspraak. Dat is dus voor komende donderdag opstaaien tegen Omonia Nicosia. Beide teams hebben vooral ook wel werk in het defensieve compartiment. Want veel ruimte, veel kansen. Heel veel kansen. Ik denk dat Cercle Brugge een kans of 25 bij elkaar kon sprokkelen. En dat zou toch niet mogen. En andersom gaf ook de Cercle verdediging veel te veel ruimte en kansen weg. Maar bon, de neutrale toeschouwer heeft er wel van kunnen smullen. Ik in kluis. En dus 6 goals op vrijdagavond. Dit zet echt wel, hoop ik, de toon voor de rest van matchday 2 in onze Jupiler Pro League. En Merlin zal wel ook balen, hoor. Dat zijn 2 wondermooie goals. Misschien was de mooiste goal wel die van Ishiwatari. Maar dat die niet volstaan voor een eerste seizoensoverwinning, dat zal hem wel dwars zitten. Straks de reacties. Eerst nog even de pancarte van de volledige speeldag. Morgen om 16 uur is er vice-kampioen Union tegen Zultewaarje. Dan is er Kortrijk tegen Antwerpen. Leuven tegen Club Brugge. Genk tegen Westerlo. Zondag beginnen we met Beveren Anderlecht, Ladouvière Gent. Volg nadien Mechelen Standaar is de voorlaatste wedstrijd. En afsluiten doet Lommel SK dus in het Soevereinstadion tegen de Zebras. En hier, welke impact dit gelijkspel heeft gehad op het klassement, dat zegt eigenlijk nog niks natuurlijk. Maar dus 8e Cercle Brugge, 9e STVV met 2-6. We gaan eens naar beneden naar Flo, die Vigo Martens bij zich heeft staan.
1: Vigo Martens, 3-3. Wat een wedstrijd, wat een uitslag. Hoe kijk je er zelf op terug?
2: Ja, we zijn heel blij natuurlijk dat we toch gelijk standaard terug punt kunnen pakken in de slotfase. We zijn een team dat nooit opgeeft en dat zien we nu weer opnieuw.
1: Je had zelf ook nog 2 keer de kans om te scoren. Bouw je daar wel een beetje van?
2: Ja, sowieso. Vooral deze hier. Misschien moest ik hem afleggen, misschien niet. Ik kan nog eens even kijken en zien wat ik volgende week beter kan doen.
1: Voor wie Cercle volgt, ben jij wel de revelatie van het seizoen. Je wordt geliefd nu al door het publiek. Hoe beleef jij deze eerste weken?
2: Ja, het is een droom die uitkomt eigenlijk. De fans die je naam dan roepen, dat is een heel mooi gevoel. Ik moet gewoon blijven verder werken, voetjes op de grond. En op naar volgende week de derby tegen Brugge. En we moeten zorgen dat iedereen klaar is. Iedereen moet weten voor de fans hoe belangrijk dat die wedstrijd is. En we gaan alles geven.
1: Nog een kort vraagje. Wat opvalt is hoeveel lef je toont. Waar komt dat vandaan?
2: geen idee, maar ik heb heel veel loopvermogen. En het is een droom om hier te staan. Ik denk dat heel veel kinderen, heel veel jongens hier aan dromen. En dan moet je ook natuurlijk alles geven als je op veld staat.
1: Ik ga je snel mee laten vieren.
2: Dankjewel.
0: Een nuchtere jongen van 19. Hij heeft vandaag echt de volle pond gegeven. En de beloning is dan volgende week. Ook mogen starten natuurlijk, maar hij zal wel beseffen dat dat iets heel speciaals is. En Kouassi wordt gefêteerd. Maar ik denk toch dat het een on-goal was van Mbesson. Want het was echt een laterale voorzet die door de deviatie de Japanse keeper van STVV verraste. Helemaal in de laatste seconde dus. En op een paar dagen tijd, op 6 dagen, heeft Cercle Brugge 2 keer een punt uit de brand kunnen slepen. Op het allerlaatste nippertje. Dravic op
3: En speeldag 1. En Chris Kouassi zat maar met zijn Bissau dus op speeldag 2. Beide teams hebben dus nog niet kunnen winnen in het nieuwe seizoen. Cercle had ook niet kunnen winnen in de voorbereiding. STVV ja, deed dat wel ruim vaak en ook gewoon heel veel. 5 zegens op 6 oefenduels. Het verloor geen enkele van hun oefenpotten. Speelde onder meer tegen Tess, tegen Patro, tegen Luzern, tegen Al Jazeera. Maar nu dus 2-1 volgende gelijke spelen. De eerste officiële overwinning mag dan misschien wel volgen. Donderdag op Staaien, op het kunstgras, in het verbouwde Staaien dus. Taiyo Wasabi Staaien. De Japanners, de eigenaars van Sint-Truiden, zullen wel enorm trots zijn op wat er vorig seizoen gebeurd is. En het feit dat ze nu ook in Europa hun ding kunnen doen. En we krijgen zo meteen ook een interview met de MVP, met de man van de wedstrijd. En de Flo staat al klaar met de trofee.
1: Rein Merlin, encore twee ici à la mi-temps pour ton but maintenant, Jupiler, homme du match. Mais vous prenez le 3-3 à la fin du match. Quel est ton sentiment maintenant?
4: Oh, sentiment, je pense que toute l'équipe, on est très déçus. Prendre un but en fin de match comme ça, je pense que ça fait mal. Maintenant, il faut pas lâcher. Il faut continuer à aller chercher les points qu'il faut avoir et le plus vite possible dès la semaine prochaine. Après, ça sera l'Europe la semaine prochaine, mais encore la semaine d'après, il faudra aller chercher les 3 points à domicile.
1: Pas lâcher, mais maintenant, vous pouvez enfin penser à l'Europe. Maintenant, place à l'Europe. Quel est le sentiment pour ça?
4: Ouais, je pense que c'est un autre sentiment par rapport au championnat. Maintenant, on sait qu'on va nous attendre à domicile la semaine prochaine. Donc, c'est à nous de répondre présent la semaine prochaine et devant nos supporters surtout.
1: Un trophée, c'est quelque chose de belle. Ou tu vas faire quoi avec le trophée?
4: Non, je pense que le trophée, ça fait toujours plaisir d'avoir une récompense individuelle. Maintenant, je préfère mettre le collectif en avant que le trophée individuel. J'aurais préféré prendre les 3 points aujourd'hui et ne pas avoir ce trophée, malheureusement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est à nous de travailler encore davantage et aller chercher les points.
1: Merci pour tout. Merci.
5: Tu peux rester.
3: Ryan Merlin, auteur van 2 doelpunten. Maar ja, hij was verdeeld tevreden met het feit dat hij die trofee kreeg van Jubilair Man of the Match. Omdat de Fransman natuurlijk beseft dat de 3 punten zo lang in de rugzak richting Limburg zaten. Ze hebben donderdag wel de kans om het publiek wel de 3 punten te schenken, want dat verdienen ze. En uiteraard is dit geen leuk gevoel dat we op deze manier het nog weggeven. We moeten die wedstrijd doodmaken, maar ja, gewoon verder doen. En we blijven maar reacties op u afvuren. Opnieuw naar Flo beneden.
1: Ilias Sabawi, we wilden het vanavond de hyper-efficiëntie van Sint-Truiden noemen, maar dan toch die laatste seconde. Hoe kan het zo misgaan?
6: Ja, heel frustrerend. Ik denk dat we vandaag gewoon puur die 3 punten verdienden. Een wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. Het zijn de laatste 40 seconden dat wij niet gefocust zijn. Waardoor wij hier wel 2 belangrijke punten laten liggen en met 1 puntje willen naar Sint-Truiden gaan.
1: Is het dan inderdaad de focus die verloren wordt?
6: Ja, tuurlijk. Het is gewoon een hele wedstrijd dat je gefocust moet zijn. Het begint al met een ingooi die te lang duurt. Als de 11 spelers op het veld gewoon volledig gefocust zijn, gebeuren zo'n dingen niet. Natuurlijk wel een afgeweken bal met een beetje geluk, maar zelfs een schot daar mag niet gebeuren. De bal kan er altijd in vliegen, dat gebeurt vandaag en dan heel frustrerend.
1: Ben je boos of teleurgesteld?
6: Allebei, omdat ik natuurlijk weet dat we vandaag gewoon meer verdienden. 3 punten vandaag konden heel belangrijk zijn voor ons. We willen 2 laten liggen, dus zoals ik zei, heel boos en frustrerend.
1: Als we even naar jouzelf kijken, 2 assists, een pre-assist ook. Vorige week die goal, je bent goed aan het seizoen begonnen. Zit je daar lekker in zelf?
6: Ja, als ik persoonlijk kijk wel, denk ik. Ik denk dat ik vorig jaar iets minder statistiek had. Dus probeer ik dit jaar een beetje op te krikken en te bevestigen. En nu 1 goal, 2 assists, 2 wedstrijden. Dus persoonlijk mag ik wel akkoord tevreden zijn, denk ik.
1: Nu die blik naar donderdag. Het is toch iets speciaals, iets moois voor de club. Hoe hard wordt er naar uitgekeken?
6: Ja, natuurlijk nu eerst recupereren. We weten wat er donderdag te wachten staat. Onze eerste Europese wedstrijd thuis. Dat is misschien een klein voordeel om direct een voorsprong te nemen als ik kan. Dus nu gewoon, zoals ik zeg, goed recupereren en iedereen volledig gefocust en voor donderdag thuis.
1: Succes, dankjewel. En we gaan ineens door met Dante van Zijer. Dante, wat een wedstrijd, wat een ontknoping. Je zat op de bank op het einde, maar hoe heb je het beleefd? We zagen je vol sprinten.
5: Ja, uiteindelijk de laatste minuut een goal maken. Toch een puntje nog kunnen pakken. Dat is euforisch natuurlijk. Tweede week op rij nu. We willen er geen gewoonte van maken. Ik denk dat het belangrijk is voor ons om de match... altijd... Onszelf de kans te geven om een overwinning te pakken. Maar kijk, we hebben uiteindelijk weer blijven vechten tot het einde. En dat puntje is zeker en vast verdiend.
1: Blijven vechten tot het einde. Vorige week nu ook veerkracht. Is dat het woord voor deze groep?
5: Ja, 100%. Ik denk voetballend is er nog werk. Het moet nog veel beter. Maar we zijn wel een ploeg die nooit zal opgeven. Er moeten 90, 100 minuten gespeeld worden. En we zullen tot de laatste minuut, laatste seconde blijven vechten.
1: Toch een puntje van kritiek. Ook 3 goals die heel hard op elkaar leken. Zelfde situatie. Hoe kan dat?
5: Ja, inderdaad. Nochtans wisten we dat de 45-bal vaak open lag. Of dat ze dat vaak zochten. Dat hebben we niet toegepast. Maar ik moet ook wel zeggen, ik denk... De eerste 3 schoten waren super, super efficiënt van STVV en die gaan alle 3 binnen. Natuurlijk krijgen we toch net iets te makkelijk die kansen tegen. Daar moeten we gewoon aan werken. En kijk, dat pakken we mee naar volgende week. Ik denk dat er een heel mooi, de belangrijkste match voor Cercle op het programma staat.
1: Dan nog een korte vraag om mee af te sluiten in minuut 21-22. Je keek naar Ngoura, maar die bal ging richting goal. Het was nog gevaarlijk. Was het bewust of was het een geniale actie?
5: Ik moet zeggen dat het bewust was, maar nee. Ik denk, of natuurlijk wou ik die bal voorgeven, maar ik raak hem verkeerd. Ik trap een beetje in de grond, waardoor die bal een heel rare curve krijgt en er bijna nog in gaat. Maar kijk, die tellen ook mee voor de statistieken, zeker.
1: Dankjewel, succes volgende week.
3: Dat is heel eerlijk van Dante van Zijer, die een goede wedstrijd speelde. Dit is mooi. De jonge Vigo Martis, die wat familieleden. Kijk, als dit de mama is, die is zeer ontroerd. Met het thuisdebuut van de middenvelder die het zeer behoorlijk deed. 3-3. Een geweldige avond hebben we gekregen. En Van Zijer die zei, ja, we wisten dat de 45-bal wel iets was waar ze in uitblonken. Maar het klopt wel dat ze ook wel die ballen fantastisch raakten. En straks krijgt u... Die vele hoogtepunten, want dat is onmogelijk denk ik om hoogtepuntencompilatie samen te vatten. Er zullen redelijk veel kansen sneuvelen, want ja, je moet ergens het kaf van het koren scheiden. Daarna nog de statistics en dan hoort u ook de coaches, maar eerst een klein beetje reclame.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De BBC wil de kinder- en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Trump eist $10 miljard van de Britse omroep. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: deze vrijdagavond. Welkom bij de Oranje Zomer. Een heerlijk publiek. Dito Gasten, Noah Valen, Ad Visser, Raymond Mens, Stacey Rookhuizen, Thomas van Groningen. We hebben net geluisterd naar Main Course, A Tribute to the Bee Gees. Mannen, wat heerlijk om jullie te hebben. Want ja, zo vaak zijn jullie niet meer in Nederland. Want zelfs in het buitenland wordt er getoerd. Het gaat echt lekker, hè?
1: Ja, het is ongelooflijk.
0: Ja.
1: Ja, wij blijven van de ene verbazing in de andere vallen eigenlijk.
0: Allemaal gestopt met werken.
1: Ja.
0: Een hele crew, een heel bedrijf is het eigenlijk geworden. Ja, we hebben elkaar laatst even ontmoet. Hoe is het nu met? Ja. Maar even, jullie hoogtepunt van de afgelopen jaren?
1: Goh. Ik denk een show in de Ziggo Dome was een heel groot hoogtepunt.
0: Ja.
1: En inderdaad, ja. Alles wat we hier in Nederland al mogen doen, dat zoveel mensen maar naar onze theatershow ook zijn blijven komen. En dat mensen zelfs in Duitsland en Oostenrijk naar ons toe komen.
0: Ja.
1: Dat is gewoon heel bijzonder. Ja.
0: Die theatershow. Should you be dancing? You should be dancing. Daar zijn heel veel mensen naartoe geweest. En daarom heb ik voor jullie deze. De Double Diamond Plus. Ja, dat is gewoon niet meer zo vaak aan de hand. Zoveel bezoekers. En dat ook in zo'n korte tijd. Van harte gefeliciteerd. Raymond, jij bent groot fan.
2: Ja, heel groot fan van hun. Sowieso van de Bee Gees. Alleen die leven helaas niet meer. Barry Gibb wel, maar zijn broertjes Robin en Morris niet meer. En wat ik altijd vind van de Bee Gees, die worden heel erg gelinkt aan Saturday Night Fever. Daar hebben ze de muziek voor geschreven. Maar hun carrière was 50 jaar lang. En die hebben ook nummers voor andere artiesten geschreven. Maar goed, ze kunnen dus niet meer optreden. En dankzij deze mannen leeft die muziek weer.
0: Ja, ja. Ad Visser, de opkomst van de tribute bands, zo mogen we het nu toch wel noemen? Of,
3: zeker.
0: Of nog steeds coverbands, wat vind jij?
3: Ja, ik vind het eigenlijk nog steeds coverbands. Geldt niet voor hun trouwens, want ze hebben een eigen arrangement aan dit stuk toegevoegd. En eigenlijk is dat de essentie. Kijk, je kan denk ik heel erg rijk worden met deze vorm van briljant, want dat vind ik wel, kopiëren van de sound van de Bee Gees. Maar er is nog een optie, en die raad ik hun ook aan.
0: En dat is?
3: Eigen nummers, eigen nummers, eigen nummers. En ga die sound van de Bee Gees voortzetten en ontwikkelen. Dan word je niet alleen rijk, dan word je ook nog gelukkig.
0: Ja, volgens mij zijn ze heel gelukkig, maar...
3: dat is nog even wennen, hè. Ze moeten nog even wennen. Dus. Ja.
0: Zegt altijd iets geks hier?
1: Nee, helemaal niet. Nee, dat kriebelt bij ons natuurlijk enorm. Ja. En wij zijn enorm, ook in de afgelopen jaren natuurlijk geïnspireerd geraakt door die fantastisch geschreven muziek.
0: Ja.
1: Dus ja, de grote uitdaging is natuurlijk om met die inspiratie iets te schrijven wat er nog niet is.
0: Ja.
1: En dat, ja, dat zijn we ook al echt aan het doen.
3: Heel goed.
0: Ik weet niet of jullie het weten, of jij het je nog kan herinneren. In 1972, jij mocht ze interviewen, de Bee Gees.
3: Ja.
0: En jij vroeg hun iets wat hier wel een beetje mee te maken heeft.
3: Oké. Ik ben benieuwd.
4: At this moment, various pop groups who have redone some old Bee Gees hit songs from the 60s in disco style. Does that in any way bother you?
5: No, flattering. It's very flattering. As they say,
6: imitation is the greatest form of being flattered.
5: Yeah, imitation is the great form of being flattered.
6: No, it's great.
5: It's lovely.
0: Te gek, ja, toch?
3: Goed, qua onderwerp. Overigens, de Bee Gees, ze kwamen naar Nederland. Wij hadden een studio zwart-wit in 1970, dus 56 jaar geleden, vrolijke vriend. En dat was dus op de Leidse Kade, het is nu een theater. Theater Bellevue was toen een zwart-wit studio. Oké, Hilversum dacht, weet je wat, we moeten dat popschorum in Amsterdam houden en niet hier in Hilversum hebben, laat ze maar daar. Dus, maar het kwam heel goed uit, want ze kwamen via Schiphol binnen. Dus de Bee Gees komen ook. Het is 11:55 dat ze binnenkomen lopen. En wat gebeurt er? Ze zien nog net de hele crew, alle cameramensen, allemaal weglopen. Er was namelijk een systeem in Nederland op dat moment, dat was uitonderhandeld. Dat heette de CAO. Een arbeidsovereenkomst. En daarin had men beweerd van, ja luister eens, dat is zo zwaar werk, dat camerawerk. Die mensen hebben gewoon 2 uur pauze nodig, van 12 tot 2. Dus zij staan daar. En ze zien die hele crew weglopen. Dat ze kijken mij aan en zeggen, what the fuck? En ik zeg, weet je wat, zij hadden de gitaren bij zich. En natuurlijk drumstelans hadden we staan. Ik zeg, we kunnen wachten of we kunnen lekker samen jammen.
0: Ja.
3: Toen zeiden ze, laten we jammen. En hebben we dus gejamd tot het feest weer begon. En aan het eind van de middag, toen ze dus weggingen, toen zeiden ze, hier heb jij mijn gitaar. Handtekening erop. We vonden het te gek hier in Nederland.
0: Heb je hem nog?
3: Nou, ik heb maar niemand gegeven die ook weer weg is van de Bee Gees, weet je wel. Ja. Maar de herinnering, daar gaat het om.
0: Daar gaat het om. Ja. Mooi verhaal toch, mannen?
1: Ja, was ik maar 80. Ja.
0: Nou, goed dat jullie er waren, mannen. Mag ik nog één applaus voor Main Course? Thomas, jij zit vanaf maandag hier. Je gaat het stokje overnemen. Gaan we dat nog vieren vanavond, net zoals vorige keer?
7: Vorige keer zijn we toen Tilburg ingegaan, ja. Dat is toen nogal vrij laat geworden. Toen ben jij nog een van de oud-bekenden van je tegengekomen... die bleef met drankjes halen.
0: Ik heb er nog steeds een beetje last van.
7: Ja, ja, ja. Nee, maar dat kan vanavond niet... want ik moet morgenochtend met mijn gezin naar Plopsaland.
0: Ah.
7: Dus ja, dat is echt waar. Dus dat,
0: daar heb ik wel respect voor. Op een van de drukste dagen van het jaar met je gezin naar Plopsaland.
2: Als je op een van die drukste dagen van het jaar naar Plopsaland gaat... dan kan je maar beter straalbezopen zijn. Toch?
7: Ja. Ja, dat is waar, ja.
0: We denken er nog even over na.
7: Ja. Maar ik ga dus morgen op de foto met Kabouter Plop. Daar heb ik dus echt heel veel zin in.
2: Nee, ik herhaal mijn woorden.
7: Ja, oké, okay, ja.
0: Stacey, je ziet er top uit. Ondanks dat ik weet dat je best wel laat naar bed bent gegaan.
8: Ja, het was laat vannacht, maar met een goede reden. Ik was aan het werk, ik was niet in de kroeg.
7: Oké. Okay,
8: nee, ik was aan het werk voor... ik heb natuurlijk een reclamebureau, maak televisie voor merken. En ik was gisteren voor Samsung. Dat is een van de nieuwe klanten, best wel vet natuurlijk. Heb een nieuwe telefoon uitgebracht. En daaromheen heb ik een soort tv-formatje ontwikkeld. Dat heet Secretly Unfolded. Okay. En dat gaat zo. Het is eigenlijk een talkshow meets dating. Dat is wel interessant. 6 mensen, zijn allemaal singles, zetten we aan één grote ronde tafel.
0: Ja.
8: Hebben ze een nieuw telefoontje voor zich liggen. En we hebben ze helemaal gescreend van tevoren. Dus we hebben ze uitgebreid gesproken. Maar ook hun buren en hun moeder. En misschien een ex. En we hebben alle belangrijke informatie over die personen in die telefoontjes verstopt. Dus op onverwachte momenten krijg je een appje en dan open je. En dan zie je, Raymond heeft 4 dagen in de gevangenis doorgebracht. Of Johnny in zijn zwembroek. Weet je, dus dingen die je normaal niet wil weten
0: had
8: op een eerste date.
0: Ja. Dat had erger gekund.
8: Oh, een dikpik. Nee, dat doen we niet. Het is gewoon heel beleefd Samsung. Nee, maar het is echt een hele leuke datingshow aan het worden.
0: Ja.
8: En volgende week mag ik nog zo'n hele feestelijke dag doen in Brussel. Het gaat erom, mensen worden moe van het daten, van het swipen. Dus Samsung en Breeze, een dating app, gooi je die mensen bij elkaar in een ruimte. Zodat mensen weer offline lekker elkaar...
2: Ik heb meer van de iPhone. Ik weet niet, ik wil dat...
8: Ja, toch?
2: We moeten nu alle merken noemen.
7: Welke merken zijn er nog meer?
8: Plopsaland hebben we ook al gehad.
7: Dat is waar, ja. Dat is
8: met je Plopsaland. Nee, maar het was leuk.
0: Ga jij nog mensen beledigen vanavond?
2: Ik ben het niet van plan, maar ik ben het nooit van plan, moet ik eerlijk zeggen. Het is ook niet mijn stijl. En anders dan wat misschien mensen denken, heb ik ook totaal geen moeite met sorry te zeggen. Maar ik vond dat we een hele nette discussie hadden de hele week. Wat ik wel nog heb gedaan...
0: We hebben het over Carrie van afgelopen week. Gisteren zat Jan hier, die ging het voor Carrie opnemen. Die zei, Raymond, zeg even sorry tegen Carrie in de camera.
2: Ja, dat vond ik zelf wat overdreven, maar los van hoe ik daarnaar kijk. Als iemand zegt dat hij het onprettig vindt, vind ik dat niet prettig. Dus ik heb er wel een berichtje gestuurd, maar zij zei, het viel wel mee. Alleen de discussie overviel mij. Maar toen zei ik, ja, mij ook, want we hadden het van tevoren niet gepland. Dat gebeurt bij deze talkshow. Dat komt van alles ter sprake, maar volgens mij is Carrie ook.
7: Maar was het gisteren achteraf met Jan nog wel oké? Okay?
2: Hetzelfde als in beeld. Jan was oprecht een beetje boos, ja.
7: Ja.
2: Maar dat mag ook, dat is niet erg.
7: Nee.
0: Heerlijk. Noah, je ziet er top uit. Heb je gepadeld vandaag of gesport?
9: Ik heb gesport. Ja.
0: Wat voor trainer heb jij?
9: Ja,
0: man of een vrouw?
9: Ik heb een mannelijke personal trainer. Dat mag van mijn vriend. Hij is heel attent dat het mag. Hij heeft zelfs dezelfde naam. Hij heet ook Tim. En ik vind het een toprozer. Maar volgens sommigen mag dat dus niet.
0: Nou ja, Donnie die kreeg de vraag... wat vind jij van vrouwen die naar een mannelijke personal trainer gaan?
10: Als je een man hebt en je man is er oké mee... ja, be my guest. Maar in mijn ogen is dat dan niet echt een man.
11: Wat vind jij daarvan?
12: Nou, kijk, voor mij is ik denk gewoon wat logischer na, toch? Een man snapt een mannelijke lichaam en een vrouw snapt een vrouwelijke lichaam, toch?
10: Ja.
12: Hoe gaat een man aan een vrouw uitleggen... je moet dit en dit en sowieso die spieren voor jouw billen, want dat is goed. En dat zijn vrouwelijke dingen om met de vrouw te bespreken, toch? Een vrouw snapt jouw lichaam toch nog meer. Omdat
10: maar als
12: zelf
10: een vrouw dat ook
12: is.
10: Wil, dan is het mijn vrouw ook niet.
9: Ja, lekker onderbouwd natuurlijk.
0: Sterke argumenten.
9: Dit
0: is toch...
9: Nou kijk, we weten, Donnie Roelvink is moslim. Dus,
0: hij heeft zich bekeerd
9: tot de islam. Ja. Nou ja, je hebt geloofsovertuigingen, je hebt vrijheid van meningsuiting. Dat mag allemaal in dit land. Maar wat ik wel een beetje vind, dat past eigenlijk een beetje in dat hoekje. We hebben een hele goede documentaire op Netflix, Inside the Manosphere. Dat er natuurlijk heel veel online content is over, nou, dat zij zeggen over hoe een man moet zijn. En natuurlijk heel veel jonge jongens die zien dat. En die gaan misschien denken, oh, misschien moet ik me ook zo gedragen. Misschien moet ik dit vinden.
8: Ja, super
9: en dat vind ik wel een heel zorgwekkende ontwikkeling.
2: Maar dat is exact wat Wiert hier gisteren zei, dat de overeenkomst helaas is van die menosfeer en de conservatieve islam, of je kunt ook gewoon zeggen de islam, dat die zulke conservatieve denkbeelden hebben over vrouwen bijvoorbeeld.
0: Ja. Vind jij hem een voorbeeldfunctie, Stacey?
8: Nee, ik hoop het niet, maar ze hebben best wel wat bereikt met zo'n podcast. Het is dus best wel zorgwekkend, maar Ik heb het even aan mijn vriend gevraagd of hij het goed zou vinden. Zonder dat ik dit filmpje had gestuurd. Hij zei, ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. Maar als het, zolang het maar... zijn ja, Dolph Jansen is of zo? Nee.
7: Wat?
8: Nee.
7: Wat? Hè? Wat? Nee, Dolph Jansen? Wat?
8: Nee.
7: Wie? Weet die, nee, weet als we mensen gaan beledigen, dan trek ik een streep. Dat gaan we niet doen.
8: Nee, maar dit is, het is, het gaat, ja, ik vind het ook pittig om te zien. En natuurlijk iedereen... maar hij zegt wel erbij, ja, iedereen moet doen waar hij zelf zin in heeft. Maar
2: herinner jij nog dat filmpje laatst van twee van die gasten die met elkaar aan het praten waren? En het ging erover, mag jouw vrouw alleen boodschappen doen?
8: Ja.
2: Daar doet mij
8: mag
2: dit aan denken.
8: Mag jouw vrouw naar buiten?
7: Maar waarom hebben die ook dit accent?
8: Ik,
7: dit zijn twee Hollandse jongens die een beetje zo praten.
2: Ja, die heeft alles.
7: Dat ik denk, wat is...
3: Alles Thomas.
7: Maar wat is dat?
3: Strata.
7: Oké, maar ik denk niet dat hij vroeger zo praatte.
9: In die andere podcast inderdaad, mag jouw vrouw... Er werd de vraag gesteld, mag zij naar buiten? En toen zei hij, nee, maar we hebben toch ook een tuin? En toen dacht ik, ja,
2: nee, maar dat doet heel erg denken aan Osama Bin Laden. Die was heel lang zat hij verstopt voor de Amerikanen. En dan mochten de vrouwen en hij wel in een tuintje lopen, maar verder niks. Ja. Dat zijn dat soort,
3: en zijn schaduw verraadde hem.
2: Ja,
7: maar dat jonge mannen steeds conservatiever worden op dit vlak. Je ziet het ook bij Forum voor Democratie. Hè? Die ook met die school, die willen dan eigenlijk meisjes en jongens weer apart en zo. We gaan dan wel een beetje heel ver terug in de tijd. Ik ben wat liberaler wat dat betreft. Mm-hmm.
2: Toch wel.
3: Nou, dat vond zelfs Wiert.
7: Toch wel, ja, toch wel.
3: Zelfs Wiert vond dat
7: zelfs Wiert.
3: Een brug te
7: nou,
3: ver. We beginnen met het nieuws van de dag. Thomas.
7: Nou ja, voor mij is het nieuws van de dag toch wel echt... wat er gebeurd is vandaag rond die boerenprotesten in Den Bosch.
3: Kan je ons even meenemen? Er is zo ontzettend veel gebeurd. De vlaggen hingen alweer ondersteboven de afgelopen week. Er waren files van tractoren. Er is nog een dodelijk ongeluk gebeurd.
7: Ja. Nou ja, dat is. Kijk, er is natuurlijk heel veel rond die boeren. En er is ook echt heel veel te zeggen voor de boerenzaak, hoor. Dus ik wil ze echt niet wegzetten. Maar bij mij blijft wel. Er hangt gewoon een zwarte sluier over deze dag. Er zijn gewoon twee mensen. Een echtpaar van in de 70 uit Os. Dat vandaag onderweg is en niet meer thuis komt. Omdat ze achterop een file zijn geklapt. Een file die veroorzaakt is door demonstrerende boeren. Daarbij moet ik zeggen: dat is een stukje A59. In Brabant, waar geen matrixborden zijn. Er zitten een paar bochten in die snelweg. Dit had bij iedere file kunnen gebeuren. Ook bij een file die niet veroorzaakt was door trekkers. Maar het is wel heel pijnlijk dat het wel gebeurt bij een file die veroorzaakt is door een demonstratie op de snelweg. En ik vond het ook heel sterk dat vandaag de premier in zijn wekelijkse persconferentie ook zei: demonstreer niet op de snelweg. En dat zegt hij dan niet alleen tegen boeren, dat zegt hij ook tegen Extinction Rebellion en tegen andere clubs. Volgens mij moet vandaag, na vandaag, echt duidelijk zijn: blijf van die snelweg af.
3: Dus het is aanpassen demonstratierecht.
7: Ja, nee, ja, kijk...
3: Alleen dan wegblijven van de snelwegen.
2: Nou, ik vind overigens niet dat je dat moet doen, hoor. Want zodra je dat demonstratierecht gaat aanpassen... ik vind het allemaal prima. Maar waar het om gaat is, we hebben al een wet die zegt... dat je de snelweg bijvoorbeeld met een tractor niet op mag. Bijvoorbeeld, je mag er ook niet op gaan liggen met je slaapzak. Dat mag al niet. Alleen het demonstratierecht is ook heel ruim. En waarom hebben we dit probleem? Omdat heel veel mensen zich asociaal gedragen en het toch doen. Ja. Je kunt wel dat demonstratierecht dus uitbreiden... maar dan gaan mensen wel weer andere dingen doen die niet mogen. Dan kun je dat ook weer uitbreiden. Het gaat erom dat mensen zich gewoon fatsoenlijk moeten gedragen.
7: En dat er ook gewoon handhaving moet zijn. We weten dat dit niet mag. En dat er dan gisteren blijkbaar een signaal komt vanuit de autoriteiten... van ja, als je die snelweg op gaat, we gaan dan niet beboeten... want de demonstratie zegt... Ja, dat moeten we dus niet meer doen. Onder het mond van demonstratierecht mag alles in dit land. We zien het bij die gasten die zich vastlijnen op de A12. Ja. En nu vallen er twee doden door boerenprotesten. Volgens mij is dit wel een heel duidelijk moment om eens een keer te zeggen... kappen ermee.
3: En heel even voor de duidelijkheid. Jij zegt, ergens begrijp ik het standpunt wel van de boeren, want waar strijden ze voor?
7: Nou ja, kijk, er zijn meerdere dingen die tegelijk spelen. Er speelt nu de situatie in Brabant. Daar ging vandaag een debat over in de Provinciale Staten. Daar, dat gaat om 5 kippenboeren of pluimveehouders die moeten stoppen, die hun vergunning kwijtraken. En ik snap best wel dat die boeren zeggen, ja, wacht even, als je een vergunning hebt, stel je bent jonge boer, je neemt een bedrijf over, je hebt een vergunning, dat biedt enige zekerheid. Als blijkbaar we in een situatie leven dat de overheid via een rechtelijke uitspraak ineens die vergunning af kan pakken, ja, dan zijn ondernemers vogelvrij. Dan is er helemaal geen zekerheid meer.
3: Andere gedeelte is het stikstof.
7: En het andere is die brief die natuurlijk gestuurd is door dit huidige kabinet voor de stikstofaanpak. En die willen, heel veel van die boeren willen die brief van tafel. Want die zeggen, wij kunnen geen brood meer verdienen. En er valt allemaal die gevoelens bij die boeren. En dat zijn

0: Het wordt tijd dat ze dat in keer komen en dat ze fatsoenlijk rechtvaardig beleid uitvaardigen.
1: En dan zeg jij zo sterk, kan dan?
0: Ja, ik vind als actiegroep moet je op het randje kunnen lopen.
2: Ad, je zit heel hard nee te schudden.
3: Nou ja, enige kennis van de historie zou wel prettig zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, we weten wat er gebeurd is met de Joden in de oorlog. En dat is natuurlijk geen vergelijking. En hij heeft dat ook helemaal niet nodig. Het gaat om goede argumenten. En die goede argumenten zijn er. Je zal maar boer zijn. En plotseling komen ze met van, ja, die vergunning, kom maar terug. Je moet wel investeren in X, Y en Z. En dan opeens, van de een op de andere dag, voilà. Dus...
4: Ja, dat vind ik heel goed.
3: Ik begrijp ze wel.
4: Dat vind ik heel goed wat Ad zegt. Niet alleen het historisch besef, maar ook eigenlijk met dit soort teksten... bewijst hij zichzelf natuurlijk, en dan zeg ik het heel netjes, geen dienst.
3: Nee,
4: want iedereen in Den Haag denkt, ook met deze man gaan wij nooit om tafel. En het is ook niet de eerste keer. Hij heeft als opmerkingen gemaakt. Heeft in vergelijking getrokken met de Jodenvervolging. Is hij op aangesproken, wilde hij ook niet terugnemen. En het gebeurt overigens niet heel vaak, maar ik was het vandaag voor het eerst sinds lange tijd eens met Rob Jetten. Die zei, we hebben verkiezingen gehad, mensen gaan stemmen. Wij willen met iedereen op zich praten, maar de politiek neemt beslissingen. Daar hebben we een democratie voor. Dus we willen met vakbonden praten over de financiën en de sociale zekerheid. We willen best met belangenclubs van de boeren praten, maar uiteindelijk moet Den Haag de keuze maken. En toen dacht ik, ja, daar heeft hij gelijk in.
1: Ja, nee, dat
4: ja. Maar dan heb je dus een soort gunfactor nodig om toch met Den Haag aan tafel te gaan. Je moet dat ook kunnen afdwingen met acties. Ja. En dit soort acties zorgen ervoor dat hij in ieder geval nooit om tafel meer komt.
1: Nee.
4: En dat is dus schadelijk voor zijn achterban.
1: Nee, dat is met Pharmacy Fansworth staat natuurlijk al heel lang wel op het lijstje van mensen. Die zijn echt aan de radicale kant.
4: Maar kunnen we dan zeggen terecht?
1: Zeer terecht. We hebben het verleden ook wel eens gezien dat er een platte kar rond. We hebben een doodskist waar de naam van Jesse Klaver op stond. Ja, dat is gewoon een indirecte doodsbedreiging.
2: Zullen we even kijken wat Rob Jetten hierover had te zeggen?
5: Nou, als dit waar is, vind ik dat echt een walgelijke actie. David Sterren zijn echt onlosmakelijk verbonden met een van de ergste momenten in onze geschiedenis. De Jodenvervolging en de moord op miljoenen Joden. Dus ja, ik mag hopen dat het niet waar is. En als het wel waar is, dat ook omstanders tegen degene die dit uitdeelt zegt, ben je helemaal gek geworden.
1: Ja, ja. Maar het punt is wel, en dat is waar, wij hebben het nu ook weer over die excessen in die protesten, die helemaal mislopen. Twee doden vandaag, heel heftig. Het verhaal is wel natuurlijk dat die boeren vragen aandacht voor een situatie die, als je daar induikt, het is ook wel schrijnend. Hè. Ook vandaag dan komt uit dat debat in de provincie Noord-Brabant dat die gedeputeerde echt nog één keer een ultieme poging gaat doen om met die vijf boeren in gesprek te gaan. Maar wij hebben die boeren al gesproken bij Nieuws van de Dag. En dan hoor je dat die boeren allerlei plannen hebben om innovatieve installaties te bouwen.
2: Daar hebben ze al geld in geïnvesteerd.
1: Ja, maar daar krijgen ze dan geen vergunning voor van diezelfde provincie. Die mensen hebben, dus er was een boer bij die hierbij betrokken is, die vandaag voor het eerst die gedeputeerden die erover gaat ontmoeten. Ja, dat gaat natuurlijk wel heel ver. Dus je bent maandenlang krijg je geen contact met die provincie, maar ze trekken wel je vergunning in. En dat is echt wel heel schrijnend. Dit is eigenlijk voor die boeren die dit aangaat, die op de rand staan van instorten omdat ze hun bedrijf kwijtraken en hun hele hebben en houden kwijtraken, is het eigenlijk wel heel vervelend dat nu gekaapt wordt door zo'n uit de hand gelopen protest. Want daardoor gaat de aandacht eigenlijk de verkeerde kant op.
4: Ja, maar ze hebben natuurlijk ook niet heel veel gehad aan de meer gematigde stemmen. Dus met andere woorden, ik heb Caroline van der Plas ook zien staan. Het is natuurlijk ook waar we nu naar zitten te kijken, het failliet van de BBB. Die Provinciale Statenverkiezingen hebben gewonnen. De provincie waar jij het over hebt, daar zijn ze in vertegenwoordigd.
1: Zeker.
4: Ze hebben zelfs een minister uiteindelijk na de, niet vorige, maar de verkiezingen daarvoor geleverd op dat desbetreffende ministerie. Is allemaal niet gelukt. En ik zag haar staan, toen dacht ik, ja, nu heb je wat je wilde toen je Mona Keijzer de deur uitjoeg. Je hebt weer je boerenclubpie. Je bent weer aan het demonstreren, maar uiteindelijk nul bereikt.
2: Ja,
1: nee.
2: Ja, ja. Waar stond dit?
1: Dit gaat nog wel verder, want die boeren, ik zag wat beelden ook voorbij komen die eigenlijk allemaal tegen verslaggevers zeiden, we gaan nog vaker dit soort acties voeren. We gaan het de komende maanden zien. Maar je ziet dat dit kabinet, daar gaat nog heel veel gebeuren en dat soort dingen. Maar op stikstof, die brief is er. En er lijkt gewoon een deal op handen met PRO, de partij van Jesse Klaver, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ik vermoed dat dit afstevend op een meerderheid, dit stikstofplan. Dus die boeren, die kunnen daar beter aan wennen. Maar ik heb niet de indruk dat de VVD hier nog bereid is om hier heel veel gas op terug te nemen.
4: Nee, sterker nog, de VVD heeft gezegd, wij willen ook dat die Van Essen die stappen doorzet.
1: Ja, dus dit gaat.
2: Jij denkt dat de boeren het hier niet bij gaan laten?
1: Die boeren gaan het hier niet bij laten. We gaan nog heel vaak zien en we gaan denk ik nog heel veel snelwegen geblokkeerd zien worden. Maar ik denk wel dat ze rekening mee moeten houden dat dit er wel gaat komen, dit stikstofbeleid.
2: Heel goed, dan ander nieuws vandaag. Eindelijk was de kogel door de kerk. Mika Gods,
6: hij gaat toch? Benjamin. Ja, hij gaat toch. Dat zag je natuurlijk ook wel een beetje aankomen. Hè. Vorige week donderdag in de Arena speelde hij eigenlijk zijn laatste wedstrijd voor het thuispubliek. Toen zag je hem al wat langer naar het publiek toe lopen. Heeft gisteren ook niet gespeeld. Toen dacht je, dat zit wel in de pijpleiding dat dit rond gaat komen. Dat is nog niet helemaal officieel rond. Dat is een medische keuring natuurlijk. Maar hij is inmiddels in Parijs. En ongeveer 55 miljoen euro wordt er over gemaakt.
2: Goeie deal.

0: Nou, ik denk dat het voor Ajax zeker een goede deal is, gezien het feit dat ze hem in 2023 hebben gekocht van Genk voor 1 miljoen euro. Nou, tel uit je winst. En voor hem, kijk, hij gaat in principe natuurlijk niet al te veel spelen daar, maar je gaat je wel meten met de allergrootste ter wereld.
1: Kvaritskhelia
0: speelt daar. Kvaritskhelia
1: speelt daar. Op de linksbuiten.
0: Nog één keer.
2: Ja, mijn zoontje spreekt die naam beter uit dan ik.
0: Ja, dat is knap, dat is knap. Nee, dus voor hem een mooie stap, denk ik. Ik weet niet of het de beste stap is als je 21 bent en niet elke week meer gaat voetballen. Nee. Maar voor Ajax heeft dat weer 55 miljoen in de pot. En daar kunnen ze, ik neem aan, nog wat spelers voor kopen.
1: Nee, ja, dat is wel nodig, want gisteravond mis je wel zo'n speler als Gods, toch?
0: Als je Berghuis was er natuurlijk ook niet bij. En dus was het Edwards op de linksbuitenpositie en Caritje op de rechtsbuitenpositie. En dat was wel matig, kan ik je zeggen. Ik vond toch wel een beetje dat ze zich moesten schamen toen ze het veld af.
1: Ja, dit is een mooie goal.
0: Ja, dit is een heel slim overstapje van Daley Blind. Daar zie je al de ervaring die hij heeft. Julian Brand natuurlijk. Maar ik vond wel tegen een ploeg als Shelburne, en je ziet het veld, het ziet er niet uit. En het is, je gaat daar met 3-1 naartoe. En je denkt ook, oh, dit is een beetje, dit is een moetje. Maar ik vind toch, al doe je het voor die 600 Ajaxiden die daar op de tribune zitten, dan moet je het wel mooi afmaken. En heb je gisteren een beetje gelet op die tribunes daar? Dat was geweldig. Zo'n halve tribune aan zo'n hobbelveld. En ja, dit is natuurlijk ook wel de Conference League, maar dit is natuurlijk ook een beetje de romantiek van het voetbal.
3: Ik viel me op dat het niet helemaal gevuld was. Dat dacht ik, dat is ook gek.
0: Ja, de wedstrijd van het jaar bedoel je.
3: Voor zo'n club, ja. Dan zou je dus zeggen dat iedereen komt.
0: Ja, nee. Maar goed, en Twente heeft gisteren natuurlijk ook een beetje een blamage.
1: Ja, een beetje, vind je?
0: Nou ja, ze hadden 6-0 thuis gewonnen en dan 3-3 op bezoek tegen dat Dats. Maar dat is niet heel goed voor de coëfficiënten. Daar komen we weer.
1: Ja.
0: Met de coëfficiënte.
1: Coëfficiënte Polonaise, Stacey. Heb je daar wel eens van gehoord?
4: Nee, leg eens uit.
1: Nou, jij weet het wel toch, wat een Polonaise is?
3: Nee, ik weet wat een Polonaise is. En die coëfficiënt is toch de Europese prestaties van Nederlandse
0: teams? Ja, je verzamelt als land punten door je prestaties in Europa. Nou, dat hebben we natuurlijk de afgelopen tijd niet al te best gedaan. Waardoor wij volgend jaar 1 ticket minder in Europa hebben. Dus we hebben er maar 5 in plaats van 6.
1: Portugal, wie heeft ons ingehaald dan?
0: Portugal heeft ons ingehaald. En nu op de huidige stand van dit seizoen heeft ook België ons ingehaald. Dus je moet punten verzamelen. En ook als je dit soort wedstrijden gelijk speelt, verlies je weer puntjes.
5: Nu hoorde ik de directeur van de KNVB zeggen dat ze mede omdat, zijn naam is Jan de Jong?
0: Jan de Jong,
5: mede om dat dan te verbeteren, die plek op die coëfficiëntenlijst, de play-offs willen afschaffen.
0: Ja, de play-offs voor Europees voetbal aan het einde van het seizoen. Hè, nummer 5, 6, 7 en 8 gingen dan de koker in. Nou, 2 halve finales en een finale. Om dat ticket voor de Europa, of de Conference League, voorronde Conference League, dat willen ze dus misschien gaan afschaffen, omdat je dan gewoon in dit geval
5: de hoogst geplaatste.
0: De bovenste geplaatste, dat wordt dan de 4e plek volgens mij, of de 5e. Die gaat dan die Conference League in, om de beste ploeg daar eigenlijk in te sturen.
1: Ja, nou, dat is het. Dat schommelt al jaren, hè? Dat is een beetje zo het haasje over steeds.
0: Heel erg, ja.
1: Stacey, is er wel eens een roddel over jou geweest die echt totaal niet waar was? Soms zeggen we wel eens, waar rook is, is vuur.
4: Ja. in de vroeger, in de X-Factor tijd werd er wel het een en ander geschreven. Maar ik heb, als je internet mag geloven, heb ik ook een zoon die Hudson heet.
1: Oh.
3: En hier is hij.
4: Dat zou echt geniaal. De laatste oranje zomer van Johnny, dat zou leuk zijn. Nou ja, en relaties die niet kloppen. Erik van Tijn heb ik natuurlijk jaren een relatie mee gehad.
1: Oh ja.
4: Ben Saunders was een liefde van me. Zo, dat soort dingen.
1: Niks van waar?
4: Nee.
1: Thomas?
3: Nee. Ja, ik verbleek bij dit verhaal. Ik heb geen kinderen. Ik heb ooit wel eens een keer gehad bij een sportclub dat er een verhaal rondging. Is een beetje onsmakelijk. Maar daar was een drol gevonden in de kleedkamer. Maar en toen werd er beweerd dat ik dat was, maar ik was het niet.
1: Nee, de rol was veel te klein zeker.
3: Nee, dat is heel vervelend, want hoe harder je het gaat ontkennen, hoe meer mensen gaan zeggen, maar dan, hè?
5: Dan zie je in een hoekie.
3: Dan zit je in een hoekie.
1: Ja, ik vraag het, omdat het stel Knoops, hè, die waren bij Wilfred op bezoek in Curaçao, in Midushi, daar ging een roddel over dat ze een SM-kelder zouden hebben.
4: Dat is altijd waar.
1: En het beste wat je natuurlijk altijd in zo'n situatie kan doen is het met een beetje humor te behandelen.
6: Treed binnen.
7: Wauw, dank je.
6: Ja. Het is hier een stukje koeler, denk ik ook.
7: Jee.
6: Kijk, hier is een prachtige woonkamer. Deur. Hier is de SM-kelder.
7: Ja.
0: Oh nee. Oh, daar moeten we het nog even over hebben. Ja.
7: Nou, ik heb al tegen
0: de SM-kelder.
6: Ja, ik heb het net gehoord.
0: Oh, heeft hij het gekregen?
7: En ik heb een mobiele meegenomen.
0: Ja, precies.
6: De mobiele SM-kelder.
0: En we nodigen Dirk ze graag uit. Dan ga ik er met de zweep overheen.
6: Heel goed. Nee, het is goed, dat zei Geert-Jan ook al, je moet er gewoon om lachen. Je moet het allemaal niet te serieus nemen in het leven. Daar gaat het om.
7: Ja, natuurlijk.
1: Ja, toch leuk, want zo zie je ze natuurlijk nooit.
5: Ik ben heel benieuwd naar deze aflevering. Dit is natuurlijk een heel fascinerend stel. Luister graag naar ze als het om juridische zaken gaat. Maar je vraagt inderdaad toch af van hoe gaat dat thuis? En dat gaan we dan zien.
3: Maar het beeld dat Carrie Knoops met een zweep...
0: Maar hoe
3: een
0: is
3: halfnaakt
0: het
3: Johan Derksen zo.
0: Wie heeft dit ooit de wereld ingeroepen?
3: Wilfried Gené.
8: Maar ze werd in ieder geval wel meteen enthousiast. Ik weet niet of die opviel. Haar stem ging meteen een octaaf omhoog.
4: Ja. Oh, ja.
1: En die beweging, die was niet slecht.
5: Wilfred heeft het een aantal keer herhaald.
4: Ja,
1: het laten we het daarop houden. Ja. Aanstaande zondag, 9:30 trouwens, kunnen we dit allemaal zien hier op 6. Het reces in Den Haag is officieel nog niet voorbij, maar vandaag zijn ze wel bij elkaar gekomen voor de ministerraad. Hoe is dat sfeertje? Hoe gaat het? Is het net zoiets zo'n eerste dag weer op school? Hoe was je vakantie?
3: Ja, nou, kijk, ze hebben eigenlijk helemaal niet zo heel lang vergaderd. Dat valt me altijd op, dat de Europjette is een vrij korte vergaderaar. Maar er zijn door de week heen zijn ook alweer onderraden en dat soort dingen. Er is ook nog een enkele minister, geloof ik, nog op vakantie. Dus het is niet dat die hele club al helemaal weer bij elkaar is. Maar ze hebben nogal wat voor de boeg, weet je wel. En met de begroting. Dat gaat de komende weken allemaal lopen. Dus ik kan me voorstellen.
1: Geen tijd voor koetjes en kalfjes.
3: Geen tijd voor koetjes en kalfjes. Het is wel zo dat er. Dit is een minderheidskabinet. Er ligt niet heel veel beleid op de plank. Dus het is niet zo dat ze heel veel hebben om over te vergaderen. Dat klinkt een beetje gek. Maar ja, als je geen meerderheden voor plannen hebt, heb je ook heel weinig dingen om het eens uitgebreid over te hebben. Dus zoveel.
1: Wat is het eerste punt, denk je, waar ze over hebben vergaderd?
3: Ik heb de agenda van vandaag. Die staat wel online, heb ik niet bekeken. Maar ik vermoed dat ze het wel even hebben gehad over de CPB-ramingen.
1: Ja.
3: Die kwamen vandaag. Het Centraal Planbureau berekent altijd hoe het gaat met onze economie. Dat doen ze altijd in deze tijd van het jaar. Want straks, de komende weken, moet er vergaderd worden over de begroting die met Prinsjesdag komt. En daar zat toch best iets opmerkelijks in. Dat in de koopkracht, als er niks gebeurt aan het beleid, gaan we volgend jaar en met z'n allen iets op achteruit. De laagste inkomens blijven gelijk, maar de middeninkomens, de hogere inkomens, die leveren in aan koopkracht. En dat is niet heel veel. Dat is 3 euro op iedere 1000 euro. Maar toch, dat nou, in jouw geval zal het heel veel schelen. Maar dat is weer een koopkrachtneergang. We merken het met z'n allen. Alles in de supermarkt wordt duurder. Ja. En ons inkomen is de afgelopen jaren wel meegestegen. Iets. Ook niet helemaal, heeft het niet helemaal ingehaald, maar is meegestegen. Maar ja, als er geen beleid verandert, dan gaan we met z'n allen dat gewoon merken in de portemonnee. Terwijl de belofte een beetje was. Ik kan me nog herinneren dat Dylan Jezielkus in de campagne dat veel gezegd heeft. Nee, we gaan voor die werkende Nederlander gaan we wat doen. Nou, die werkende Nederlander, die gaat er volgend jaar op achteruit als er niks gebeurt.
5: Ja, want jij had het vandaag nog gehad over waar we het hier gisteren met Jezielkus over hebben gehad. Namelijk dat Victor Vlam zei van de werkende man gaat die rekening betalen voor al die extra defensieuitgaven. Zij zei nee, maar de econoom van de Telegraaf zei ja.
3: Ja, nee, ja. Dat blijkt gewoon zo. Je ziet dat vandaag gewoon in die CPB-raming. Doordat we vanaf januari met z'n allen de vrijheidsbijdrage gaan betalen, dat is gewoon een extra belasting, die gaat u allemaal betalen om de extra uitgaven aan defensie te bekostigen. Maar dat zorgt ervoor dat we allemaal, als je gewoon in loondienst...
1: Klinkt heel Amerikaans, hè? De vrijheidsuitgaven.
5: Heel mooi, maar het is gewoon een belasting.
3: Henry Bontebal heeft hem bedacht. Het betekent gewoon wel dat vanaf januari houden we allemaal gewoon netto iets minder over op onze bankrekening dan dit jaar. En als dan de lonen niet meestijgen, maar de producten in de supermarkt wel duurder worden, nou ja, dan heb je dus minder uit te geven.
4: Hoe vind je dat Ilko het doet, Ilko Heijnen, als minister?
3: Ilko Heijnen, nou, dat is wel, ik vind dat wel een, ja, echt zo'n VVD-schatkistbewaarder, weet je? Ja. Dus je kan van hem zo'n plaatje maken dat hij letterlijk bovenop die schatkist zit en iedereen in Den Haag die iets van geld van hem wil, dan weet hij heel slim nee te zeggen. Maar hij werd vandaag ook gevraagd naar, nou, wat vind je van die CPB-ramingen? Mm-hmm. Ik heb er een fragmentje van. En het is eigenlijk wel een leuk spelletje. Denk je dat hij iets inhoudelijks zegt of niet?
4: Ik hoop het, maar aan jouw vraagstelling te horen denk ik dat het...
3: Nee, beelden. Laten we kijken.
9: Met een dubbel gevoel. Het is minder erg dan we hadden verwacht. Maar dat betekent niet dat het meevalt. We zien de koopkracht dit jaar nog stijgen, maar volgend jaar onder druk staan. We zien tekorten toenemen. Dus de marges waren al klein. Ja, die zijn niet groter geworden. Er is geen gratis geld die we nu kunnen inzetten. Dus dat betekent dat we echt hele moeilijke keuzes moeten maken. Scherpe keuzes. Maar het is wel mogelijk. Dus als ik elke partij heb gesproken en heb gehoord wat ze willen, valt die puzzel te leggen. Natuurlijk krijgt niemand zijn verkiezingsprogramma. Maar uiteindelijk moet daar een compromis uitkomen waarvan iedereen zegt, ja, dit is wel goed voor Nederland.
4: Ja, ik vind hem goed. Ik vind het een goede minister.
3: Ja?
4: Ja. Voor zover ik dat...
3: Waarom? Ken je hem?
4: Ik ken hem een mini beetje.
1: Maar waarom?
4: Mijn beste vriend. Nee, dacht even checken wat je van hem vindt.
3: Ook een relatie met hem gehad?
4: Nee, twee keer. Maar nee. Dat is allemaal goed.
1: Wat vind je goed aan hem?
4: Nee, nou, ik vind het gewoon een hele capabele man. Hij is extreem economisch slim. Ik vertrouw hem wel over die schatkist, zeg maar. Dus je kan ergere mensen
3: dan de schatkist in. Bij hem is wel, dat is echt waar. Dat vind ik ook wel geinig bij iemand die dan minister van Financiën wordt. Hij is daar... Dat is ook zijn hobby. Hij vindt dat ook echt leuk.
4: Het is echt zijn passie.
3: Ja, want Pim CD vroeg hem, dat was wel geinig, in aanloop naar het WK voetbal over naar het Nederlands elftal. Die wilde zo'n lollig filmpje maken met ministers over. Maar hij wist dus, hij had gewoon nog nooit gehoord van geen enkele naam in het Nederlands elftal. Gewoon, het zit hem gewoon niet. Die man is alleen met geld bezig.
5: Ja, vooral met cijfertjes. Cijfertjes. Ja. Vindt hij mooi. Excel sheets. Jij bent waarschijnlijk VVD-stemmer, maar de reden dat hij zo populair is onder VVD-stemmers, die houden van zo iemand die de portemonnee dicht houdt.
2: En die geen voetballer kan opnoemen.
5: Ja. Ja, als volgens minister van Financiën is dat prima.
2: Ja. Ging het nog over Spanje vandaag? Ik las vandaag dat Kuwaita zich weer kan opmaken voor een eventuele invasie. Hebben ze daar dan over nog vandaag?
3: Ja, daar gaat het ongetwijfeld binnen het kabinet zeker over. We weten dat Nederland ook echt druk uitoefent met andere Europese landen op Spanje. Van laat dit nou niet weer uit de hand lopen. En er gaan nu berichten rond op sociale media. Dit zijn beelden van die vorige bestorming van Ceuta. Dan zie je al die Marokkaanse immigranten. Ze komen veel uit Marokko of het andere delen van Noord-Afrika. Die hebben dat gebied bestormd. Na berichten op sociale media. Je moet er naartoe gaan, want ze kunnen je nu niet terugsturen. Want er is een gerechtelijke uitspraak geweest dat als je via zee dat gebied betreedt, dan krijg je recht op mogelijk asiel in de Europese Unie. En dan kan je doorreizen naar bijvoorbeeld Nederland of naar Duitsland. En
2: ja, dat heeft het getriggerd allemaal.
3: Dat heeft het getriggerd. En die berichten gaan nu weer om dat morgen te doen. Dus in Spanje staan ze best wel een beetje onder hoogspanning van gaat er morgen weer zo'n bestorming?
2: Maar staan ze paraat?
3: Ik hoop het wel voor. Wat Spanje nu in ieder geval doet is via sociale media overal posts plaatsen van die tweets. En dan eigenlijk om aan te geven, hopen dat mensen in Marokko dit zien. Dit, als je dus Ceuta of Melilla, dat is een andere exclave, binnengaat, dan heb je geen recht op verblijf in Spanje. Je kan niet naar het vasteland reizen. Je mag niet binnen Europa reizen. En het is gevaarlijk, want je kan doodgaan. Er zijn tientallen doden gevallen. En ze hopen nu dat dan die mensen in Noord-Afrika denken, we gaan het niet doen.
5: Maar ik denk ook dat een kans op herhaling vrij klein is, toch? Want ten eerste, het waren heftige beelden, maar heeft Spanje toen ook de meeste mensen gewoon weer teruggestuurd? By far de meeste mensen. En nu zijn ze er ook nog eens op voorbereid. En heel veel van die mensen weten ook dat ze teruggestuurd worden.
3: Ja, ze staan wel voor joker als ze morgen weer diezelfde beelden zien als vorige week.
5: Ik denk dat die kans vrij klein is.
3: Nee, en we weten ook dat Marokko nu ook wel meewerkt. Dus Marokko heeft ook extra bewaking naar die grens gestuurd. Er zijn afspraken tussen Spanje en Marokko over hoe die grens bewaakt moet worden. En het schijnt dat de Marokkanen nu daar extra bewaking ook neergezet hebben. Er is prikkeldaad geplaatst. Nou ja, we gaan het zien morgen. Ja.
2: We gaan het hebben over AI en met name AI in de muziek. Want menig singer-songwriter die maakt er gebruik van. Groot, klein. Ad, volgens mij was jij je tijd ver vooruit. En gebruikte jij al AI toen het nog niet eens bestond?
8: Ja, ik ben altijd wel een voorstander geweest van technologie. Kijk, in de kunst is het zo. In de kunst bestaan geen regels. Op het moment dat er in kunst ook regels gaan bestaan, ja, dat is natuurlijk helemaal mis. Dan is er geen vrijheid meer. De ontwikkeling moet daar juist uitkomen. Ja. Dus ik ben altijd geïnteresseerd geweest in nieuwe mogelijkheden. En AI, ja, is natuurlijk ook weer zoiets dat op ons af is gekomen en ongelofelijke mogelijkheden heeft. Namelijk, binnen 3 seconden kan je een nieuw nummer maken. Maar dat kan iedereen ook. Nou, dat is buitengewoon leuk. Dat is democratisch, prachtig, geweldig. Heeft het ook zin? Nou, nee. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld mee? De grote organisaties die zich bezighouden met het verzamelen van het repertoire en dat te laten horen, die zeggen, ja, we worden helemaal bedolven, jongen, onder AI. Ja. Vorige maand waren er al ondernemingen die 75 miljoen songs gewoon hebben gedumpt. En zij noemen het op een Amerikaanse manier AI trash. Nu, natuurlijk denk ik niet dat ze die 75 miljoen nummers per maand die ze er zo uitgooien, dat ze die ook allemaal beluisterd hebben. Dus er zal ook wel eens een goed nummer tussen zitten. Ja. Maar het punt is natuurlijk wel dat je op deze manier niet echt ergens komt.
4: Het is moeilijk om het onderscheid te maken. Er staat van die tech.
2: Hoor jij het? Jij bent echt een muziekfanaat.
3: Jij houdt van rock, toch?
4: Heb je
3: ik heb hier die app, dus ik heb nu even. De tekst is: ik ben Alt en ik heb kreukels in mijn broek. En die heb ik even zo.
2: Kijk. Nee, dat is gewoon een appje van mij.
3: Maar even kijk, dat is, kijk, ik heb nu op render gedrukt. Hij is even aan het denken. Dan praat jij ondertussen door.
4: Ja. Nou ja, het is heel moeilijk om het onderscheid te maken.
2: Twijfel je wel eens als je een nieuw liedje hoort op de radio?
4: Ik heb die
2: tests
4: gedaan en ik heb het vaak fout. Maar ik heb een paar tips voor de mensen. Als je twijfelt, is dit nou een AI-nummer of is dit een echte, zijn dit echte mensen? Het ding is, AI ademt niet. Hoeft niet te ademen. En mensen ademen wel. Dus je hoort het vaak in zanglijntjes. Hoor je mensen inademen voordat ze beginnen met zingen. En de AI is dat niet.
3: Klinkt wel goed.
4: Ah, niet? Ik ben hard De Sophie
1: Oké, ik moet je even onderbreken, want ik...
10: Ik vond het lekker nummer.
1: Een beetje Stealing My Thunder, want ik ga zo met een quizje komen.
10: Oh, sorry. Dat wist ik niet, sorry.
1: Maar om nog even op terug te komen, want jij maakt ook muziek.
10: Ja, maar niet met AI, hoor.
1: Nee, doe je dat nooit?
10: Ja, ik heb wel dat Suno heet, dat appje. Daar heb ik wel zo'n betaald accountje voor genomen. Ik vind het wel verslavend.
1: Ja.
10: Gewoon, dan denk ik even zo'n liedje maken.
1: Dat is toch handig ook?
10: Dat is toch geinig? En je kan alles, Jan. En het is echt best wel goed.
1: Ik heb wel even iets leuks voor jullie. Net wat dit niet
10: oh, sorry, excuses.
1: Ik maak niet uit. Maak niet uit.
4: Dat eruit.
1: Ik heb even wat leuks voor jullie. In het programma I've Got Your Music in Me hebben we AI-liedjes gemaakt die het origineel een tikkeltje hebben aangerand. Zo noem ik het maar eventjes.
5: Okay.
1: En we gaan het nu eentje draaien en aan jullie om het origineel te raden. Komt de eerste.
4: Wat?
11: De maan staat hoog aan de hemel. Ze zegt me je moet er weer eens uit en ze heeft gelijk.
1: Steek je hand op als je het weet.
11: De stad staat door de ruiten. Ze zegt me kom je weer naar buiten.
1: Luister.
11: Dus ik

0: Weet u het?
1: Dit is toch Tino Martin, of niet?
2: Laten we even luisteren naar het origineel. Applausje voor Thomas! Heel goed. Maar als je dat toch zo hoort, is toch ziek hoe goed dat klinkt?
1: Nee, het is heel ziek natuurlijk.
0: Ja, maar dus, dat is wel precies het probleem. Het klinkt vaak te goed.
2: Ja, en dat ja. Is te gelikt.
0: En dat is in de reclame waar ik in werk ook zo. Als iets te perfect is, is het niet meer leuk om naar te kijken. Maar je vertrouwt het niet meer. Dus gewoon...
1: Voor de meeste muzikanten zal het toch gelden, gewoon voor de bestaande muzikanten, dat je vroeger echt een orkest nodig had. Op een gegeven moment kwamen er bandjes en tapes. En dan kon je al zeggen, nou, ik heb een viooltje liggen en dat zet ik erin. En toen kwam de computer en nu kun je het met AI in 2 seconden.
3: Ja, maar we reizen ook niet meer met de postkoets.
4: Ik zei niet dat het slecht was.
3: Het was leuk met die paarden, hoor, dat is waar. Maar,
4: ik zei dat het heel normaal was eigenlijk. Dat je gewoon een nieuwe techniek hebt.
2: Ja. Ik heb er nog eentje. Zullen we nog eentje doen?
3: Ja, natuurlijk.
2: Komt-ie.
5: Je vraagt, zal jij me vergeten? Maar je danst in mijn hoofd. Je zou allemaal moeten weten.
2: Jij kent hem, Raymond.

0: Ik hoorde van Henk Westbroek, die vertelde mij dat hij zei... het wordt niet gebruikt om echt de muziek helemaal te maken. Maar die zei dat er echt wel Nederlandse bands zijn die grote hits scoren... die wel, als ze even snel in de studio zitten... dat ze dan een tekst in die AI gooien... en dan spelen ze het live in wat die AI heeft geschreven.
1: Ja, nee, het gebeurt, ongegeneerd...
2: Ja. Ja, maar daar is ook eigenlijk niks op tegen. Kijk, wat je hier laat horen is natuurlijk volledig terecht. Dat is jatwerk. En er zit natuurlijk ontzettend veel automatisch gegenereerd jatwerk in. Ja. Dat is niet interessant. Ja. Maar er zit natuurlijk ook wel interessant repertoire tussen. En er zit natuurlijk ook een hybrides tussen. Want reken maar dat er een heleboel echte goede componisten zijn... die op maandagochtend zeggen, er moeten nog 3 nummers uit vandaag... Ik laat me even inspireren. Ja. En daar is niks op tegen.
1: Daar is niks op tegen, maar het is belangrijk om kritisch te zijn. Maar het is niet altijd negatief, Raymond.
3: Nee, ik vind het mooiste voorbeeld nog steeds... want ik vind het dus ook een mooie ontwikkeling. Randy Travis, een country-artiest, bekend van de hit Forever and Ever, Amen. Opzoeken, hartstikke mooi. Maar die heeft sowieso een heel roerig verleden, drugs, drank. Maar op een gegeven moment kreeg hij ook nog een hersenbloeding. En toen kon hij niet meer lopen, niet meer praten en dus ook niet meer zingen. Maar hij heeft talloze albums opgenomen. Dus hij kon nog wel schrijven, heeft nieuwe muziek geschreven. Wat ze hebben gedaan is al zijn nummers, muziek weg, maar die stem hebben ze ingeladen. Toen hebben ze een surrogaat zanger gezocht. En die heeft de nieuwe teksten die hij heeft geschreven ingezongen. En dus brengt hij gewoon weer platen uit.

0: Maar dan gaat er nu iets nieuws komen.
1: In een rolstoel zitten, maar ik vind het prachtig dat dit kan.
2: Ja. In september gaat er nu iets nieuws komen. Dat Spotify heeft besloten dat er een soort signalering moet komen... Wat nou precies AI is en wat gemaakt is door menselijke muzikanten. En dat wordt een AI-persona. Nou, dat is een goed begin. Dat betekent dat ieder werk dat dus gegenereerd is met elektronica... die moet dat persona aannemen. Zwakke, het is het begin.
1: Ja.
2: Want
1: ja,
2: het zwakke erin is...
3: Dat zag ik. Dat ze gaan AI-labeltje op elk liedje doen.
2: Ja.
3: Maar ook gaan ze volledig door AI gegenereerde muziek niet meer pushen, niet meer promoten.
2: Exact.
3: En dat vind ik wel een lekker idee.
1: Het is toch op YouTube ook al dat het
3: tuurlijk,
1: verplicht
3: en
1: erbij moet
3: zetten. In de reclame zie je ook al AI-labels. Ja,
1: ja, ja, dat is wel goed.
3: Ja, maar ik ben uiteindelijk gewoon nog steeds... ik zeg al 10 jaar, echt is echt beter.
1: Ja.
3: En dat vind ik ook met muziek. En zeker met pop- en rockmuziek. Ik heb dan liever dat je een keertje uit de bocht vliegt. Laten we nog even aan Ben Kramer denken... die deze week in het nieuws was. Dat is een legende ook. En ik heb liever dat iemand een keertje een heel klein stukje vals zingt... dan dat het allemaal nep is en geautotuned.
2: Maar vergis je niet, dit soort discussies op een andere manier... hebben we 10 jaar geleden ook gehad met vinyl en cd.
1: En vinyl komt weer terug.
2: Ja.
1: En hoe fijn is dat? Even naar Amsterdam, Noah. Die verkopen lekker. Die verkopen lekker.
3: Ja.
1: Bij PSV
4: is moeizaam. Nu weer 3 West. Dat is eigenlijk heel lullig voor de jongen... die toch ook niet al te veel speelde bij PSV. Maar die was al 3 dagen in Glasgow. En toen medische keuring gehad bij Rangers. En die zeggen, ja, je hebt nog een bovenbeenblessure. En wij denken dat het een paar weken duurt. PSV zegt, dat duurt nog een week.
1: Dus hij kwam gewoon niet door de medische keuring?
4: Dus hij kwam niet door de medische keuring. Dat is bij PSV de 4e al dit jaar waarbij het stuk loopt. Ricardo Pepi naar Fulham ging natuurlijk niet goed. Dus die hebben al 55 miljoen euro aan inkomsten misgelopen... doordat dat dus allemaal niet goed is gegaan. En dat is heel veel geld voor een club als PSV.
1: Hoe schat je zo'n speler in hoe die nu met zijn kopje erbij is? Want bij Feyenoord was Reed, die kon niet weg en die moet blijven. En Van Bronckhorst zegt, dat kon wel goed.
4: Ja, die heeft zich heel goed herpakt. Peter Bos had vandaag ook een persconferentie. Die zei, ik zal even met hem praten. En ik begrijp heel goed dat die jongen nu in zak en as zit. Want die denkt, supermooi avontuur daar bij Rangers.
1: Ja.
4: Maar uiteindelijk is die speler van PSV, wordt hij betaald door de club... en zal hij zich toch weer moeten oprichten.
1: Ja. Hebben wij makkelijk lullen als we zeggen... we slaan 100 miljoen af voor 5 jaar? Alleen dan moet je wel in de zandbak gaan voetballen.
0: Dan hebben wij makkelijk lullen, ja.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Maar we hebben het over die Tjani Reinders.
4: Ja. Toen ik het las, 100 miljoen in 5 jaar. Die jongen die is voor de rest van zijn leven goed. Voor de rest van het leven van zijn kind goed. Van zijn kleinkinderen, van de generaties
1: daarna. Ik heb het even uitgerekend. Hij verdient 40 euro per minuut.
5: Dat is lekker.
4: Dat is lekker.
5: Maar Noah, niet liegen, want ik zat naast jou toen jij dit bericht op je telefoon zei. Jij was woedend.
4: Nou, ik denk wel, wat jammer. Kijk, er wordt over die Saoedische competitie gezegd. Hoe goed is dat nou? Is dat misschien wel beter dan de Eredivisie? Nou, misschien is dat ook wel zo. Maar hij komt uit de Premier League. Dat is de beste competitie die er is ter wereld. Hij is volgens mij 28 jaar. Hij is een van de dragende krachten van het Nederlands elftal.
1: En dan
4: doe je een stapje achter.
1: Als Xavi de lijn van Koeman aanhoudt om geen spelers uit die competitie te nemen... dan vergooit hij misschien wel zijn interlandcarrière.
4: Dan vergooit hij zijn interlandcarrière. Nou, Koeman was daar destijds met Steven Bergwijn heel resoluut over. Die roep ik niet meer op. Maar Xavi heeft zelf 3 jaar zijn zakken gevuld in Qatar... en daarna daar getraind. Dus dat zou een beetje hypocriet zijn.
1: Potverwijte ketel.
4: Precies, als hij dat zou doen. Maar ja, Somerville heeft het gedaan. Nou, Bergwijn zit er nog. Tijani Reinders. Ik begrijp het, laat ik het zo zeggen... Het gaat om geld, maar het gaat ook dan alleen maar om geld.
1: Ja.
4: En het is sportief gezien ongelooflijk jammer.
1: Nog even heel snel. Rodri, die is wel heel gewoon gebleven.
4: Ja, dat vind ik mooi. Rodri, de Ballon d'Or-winnaar, grote ster van Manchester City... gaat misschien naar Barcelona. Kwam daar nu vandaan terug naar Manchester. En je denkt, die rijke voetballers, alleen maar privéjets. Maar die zat dus gewoon in de Ryanair. Kijk, daar staat hij gewoon in het rijtje. Ja, dat is toch mooi?
1: Geniaal.
4: Beetje met beide beentjes op de grond.
1: En Ryanair heeft gereageerd. We only fly with winners.
4: Ja, wereldkampioen. Heel goed.
1: Schitterend.
4: Ja.
1: Wij gaan hier straks ook door met onze winners. En blijf kijken, want ik heb nog wel een mooi cadeautje voor jou straks, Raymond.
0: Oh, ja?
1: Om je te bedanken. En we gaan nog over veel meer dingen praten. Dus tot zo!
6: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Ja, lieve mensen, Oranje Zomer, deel 2, vrijdagavond. Ad Visser hier. Ik krijg allemaal leuke berichtjes.
3: Ja.
1: Wist je dat je mij vandaag trouwens bijna voor mijn flikker reed door Laren?
2: Oh, was jij die gast? Ja. Ik zag daar iemand oversteken. Ik denk, ik weet niet wat er met hem aan de hand is, maar de klomping ziet.
1: Jij oh, was jij toch? Dus.
2: Ja, dat was ik, ja.
1: Ja, want meestal, Ad, dan zie ik jou lopen door het dorp. Volgens mij leg jij heel wat kilometers af. Doe je dat voor de stad?
2: 8 kilometer per dag. Ik heb 18 verschillende routes. Ik weet nooit welke ik neem. Dat besluit ik per seconde. Maar ze zijn allemaal 8 kilometer.
1: Muziekje op of iets?
2: Nee. Ik wil niet gestoord worden.
1: Nee, want nou, als ik bijvoorbeeld naar mijn moeder kijk, die is 82... die moet ik elke week wel even langs om te troosten. Dan is er weer iemand overleden. Dan kom je op zo'n leeftijd. Afgelopen week hebben we Journey Kaagman gehad. Dit jaar Sonja Barend, Jan Lenfering, Peter Faber vorige week.
2: Je wou het wel leuk houden voor mij, toch?
3: Lekker dit.
1: Ik zie bij mijn moeder dat
2: ik
1: ze dat
2: ik
1: vindt om afscheid te nemen.
2: Berichtjes binnen.
1: Van leeftijdsgenoot. Nou ja, allemaal leuke berichtjes over. Maar dat is een leeftijd. Ja, ik zie dat bij mijn moeder. Dat is heftig.
2: Dat is ook heftig. Maar ik denk dat we allemaal weten dat het leven eindig is. En het enige interessante is eigenlijk dat je probeert en dat je hoopt. En ik mag in dit geval zeggen dat dat voor mij zo geldt, dat je een mooi leven hebt gehad. Mooier kan het niet.
1: Mm.
2: Dus laat het dan maar gebeuren. Mm-hmm. Alleen we weten ook nog niet hoe het gebeurt. En dat vind ik nog wel een ding, dat zou nog wel eens wat beter bekeken moet worden. Ik snap dat men niet gemakkelijk kan zeggen van, nou luister, je moet zelf kunnen beslissen, alhoewel ik dat eigenlijk wel vindt, dat je het leven zelf kan beëindigen. Maar ik begrijp ook dat daar een aantal problemen bij zijn. Want voordat je het weet, word je door die gezellige familie omgebracht. Want die zeggen, nou, die rekening die op de bank staat, is ook al. Dus
3: we gaan een hele gekke wending krijgen in het gesprek.
1: Een hele gekke wending, maar dat kan je bij Ad altijd wel verwachten.
3: Een kwartje in en
1: En dat vinden we ook zo leuk.
2: Daar ergens moeten we nog iets regelen. Ja, nou. Want er gebeuren ook de meest vreselijke dingen. Maar jongens, geniet van het leven. Dat is het enige thema.
1: Helemaal mee eens. Waarvan acten, jongens? Michael Jackson deed het. Madonna, die doet het. Playbacken voor heel veel geld. Wat vinden we daar nou van?
8: Ja, dat doen heel veel artiesten natuurlijk. En zeker als ze op een gegeven moment op leeftijd komen, ja, dan gebeurt dat wel eens. Ja, ik heb liever als ik naar een artiest ga kijken, dat hij ook echt zingt, moet ik zeggen. Dan zou ik me bekocht voelen als hij de hele show staat te playbacken.
1: Kom Madonna ook nog eens een paar uur te laat? Kan toch eigenlijk niet meer?
5: Ik zag van de week dat Jan Smit, die had last van zijn stem, en die had een paar optredens afgezegd. Ja. En die had toen een berichtje dat iemand hem stuurde van, ja, je kan toch gewoon playbacken? Weet je wel? Ja, dat doe ik niet, maar.
1: Ja.
2: Nou ja, dat betekent dat een heleboel mensen eigenlijk helemaal niet zozeer komen om naar het stemgeluid of zo te luisteren.
3: Nee,
2: ze komen voor het feest, ze komen voor nostalgie, ze komen voor de herinneringen die zij hebben gehad. Oh, die dame heb ik zo'n leuke relatie mee gehad. Oh, kijk, daar komt dat nummer voorbij. En of die man dat nou zingt, Frankie Valli staat zelfs nog te zingen, die 92 of zoiets.
8: Nou vanaf vandaag niet meer.
2: Nee. Vind je het
1: is dat zo? Is die heeft hij gezegd?
8: Ja, er gingen al langer roddels over. Frankie Valli van onder andere Grease, hè, en de Four Seasons. Die heeft gezegd dat hij nu toch daadwerkelijk met pensioen gaat. Gezondheidsproblemen zouden even tussenuit gaan, terugkomen. Maar zijn familie zegt dat lukt niet meer. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik wil hem echt niet belachelijk maken. Maar als je kijkt naar de beelden van zijn laatste optreden.

0: Maar dan krijg je toch het gevoel dat hij dood is, maar niemand heeft het hem nog gezegd. Ja.
1: En dan vind ik het dus lullig. Dan vind ik het dus lullig worden.
2: Ja, dan moet je morgen weer een DM'tje sturen naar iemand.
3: Ja. Nee, dat moeten we niet doen. Nee, maar kijk, als hij bijvoorbeeld door zou willen zelf, en dat kan, dan gun ik dat iedereen. En het publiek weet dat ook, dat kan. Alleen je hebt altijd het voorgevoel, heb ik dan tenminste als je dit ziet, dat er mensen om hem heen zijn die hem continu het podium.
1: Maar dit gaan we bij deze zender ook met Johan Derksen doen. Hè? Die zit daar straks gewoon. En dan komen uit de speakers komt er gewoon AI, gewoon stikstof. Ja.
3: Stelt Wilfred asiel over stikstof en dan meteen de knop drukken.
4: Ik moest denken aan een fragmentje, echt lang geleden, eind jaren 80, toen de Red Hot Chili Peppers werden uitgenodigd door Bart van de radio's, Bart Peters. En vlak voor het optreden hoorden ze: jullie mogen niet live spelen, maar jullie moeten playbacken. En zo reageerden ze.

0: Ja, dat vind ik dan wel weer mooi.
1: Ja, herkenbaar.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Maar het zijn er altijd, weet je ook, er zijn natuurlijk heel veel artiesten die als ze moeten playbacken en dat niet willen. Dat is ook
0: Iggy Pop natuurlijk.
1: Ja, maar wie was dat nou met die dacht, ja, als ik geen microfoon heb, dan ga ik ook gewoon mijn banaan pakken en ga ik met een banaan zingen. Wie was dat nou ook weer? Weet je dat?
0: Ja, ook een grote kracht, waar we nooit meer van gehoord
1: hebben. Nooit meer van gehoord, zijn laatste optreden.
2: Straks na de uitzending met de bitterballen komen we daar vast nog wel achter. Ja, ik weet ook wanneer ik moet stoppen, dat is vanavond. Verplicht stoppen.
3: Niet voor altijd, toch?
2: Niet voor altijd, hopelijk. Deze man die gaat een stokje overnemen. Hier heb je hem.
3: Dankjewel.
2: Ik wil iedereen bedanken, maar vooral jou, Raymond. Want ik vond het
3: echt heel fijn gedaan.
2: Heel fijn werken, weet je. Je bent nog leuk ook.
1: In het echt wel, hè?
3: Ja, nou, dat deed Carrie ten Apel anders over.
2: Klein beetje verliefd geworden. En dat komt natuurlijk met name ook door ons romantische momentje. Dus ik heb deze voor jou.
3: Ja, dat wordt enorm gewaardeerd.
2: In je mancave. Mag die in je mancave?
3: Dankjewel, man. Ja, dat ga ik ophangen.
2: Thanks.
3: Superleuk, dat niet hoeven.
2: Ja, het waren twee fantastische weken. Ik heb wel nog zoals altijd een lekkere uitsmijter. Dat is een Amerikaans filmpje. Het gaat over pruiken en de presentatrice die zegt iets verkeerd. Raymond, als jij eruit kan halen wat ze verkeerd zegt, dan krijg je er een van me.
3: Ik ga heel goed opletten.
4: I love to show the texture and this wave pattern. Again, it looks like you went and got a blow job at a blowout at your salon.
0: Oh my God.
3: Zullen we gaan? Ik ga op.
0: Zing mee.
2: Ik zie je zo. Ik kom er even af. Ik kom er even af. Lieve mensen, dankjewel voor het kijken. Dank aan mijn geweldige gasten. Dank aan het publiek. Volgende week zit Thomas hier. Maandag heb je lekkere gasten, die komen er allemaal.
3: Ik heb geen idee.
2: Nee, gaan we gewoon lekker kijken. Fijn weekend allemaal, tot ziens.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: En van harte welkom bij Viaplay Darts. Het is de finale dag op de New Zealand Darts Masters. En dat betekent dat we gaan kijken naar een kwartfinale, naar vier kwartfinales, de halve finales en uiteraard ook de finale. En dat gebeurt allemaal in de Spark Arena in het noorden van Nieuw-Zeeland in Auckland. Waar het 10 uurtjes later is dan hier. Betekent dat het daar, nou ja, 7:15 is zo ongeveer. Of ja, 7:15 in de avond. En hier 9:15 in de morgen, Guy. Ja, is toch wat anders.
1: Dat is inderdaad weer eens even wat anders. Ja, zat hij gisteren ook. Ja, dan kun je nog zeggen, oké, dat is vrijdag. Dat is een normale werkdag. Er zijn een heleboel mensen die op vrijdag gewoon om 9:00 moeten beginnen met werken. Ja, kijk, ik ben dat niet gewend. Maar alle respect richting de mensen die dat gewend zijn. Maar vandaag is het zaterdag. Dat is gewoon weekend. Ja. We zitten er toch weer.
0: We zitten er toch.
1: Ja, het heeft toch wat. Maar het moet niet te vaak gebeuren.
0: Ja, goed. In plaats van met het avondeten op schoot, nu met het ontbijt op schoot. Ja, lekker daar te kijken. En dan beginnen we de ochtend. En deze finale dag dus met een Nederlander, Gian van Veen. En hij neemt het op tegen de Ferret, Johnny Clayton. Van Veen gisteren moeiteloos door tegen Johnny Tata. En won met 6-1. Had ook een prima gemiddelde van 97. Is dus eigenlijk zijn eigen niveau wel te halen. Clayton die had gisteren iets meer moeite met zijn tegenstander, Haupaipua. Kwam 4-2 achter. Uiteindelijk moest er een 11e en beslissende leg aan te pas komen. Maar toen wist Clayton die alsnog over de streep te trekken. Gemiddelde van 86 was dus wel iets laag. Ja, en dat zag je een beetje bij veel darters, hè, gisteren. De ene had meer moeite met een tegenstander die een laag niveau haalde dan de ander. Van Veen die ging daar prima mee om, haalde zijn eigen niveau. Clayton had er toch iets meer moeite mee.
1: Ja, ja, die kwam op een gegeven moment wel iets beter in. En ja, goed, uiteindelijk is het ook een soort mini-vakantie. En hebben ze niet 2 weken volle bak staan trainen om hier in Nieuw-Zeeland maar per se heel erg goed te zijn. Sterker nog. Ik weet niet precies wat Clayton gedaan heeft. In het geval van Veen weet ik dat hij de afgelopen 2 weken gewoon in Griekenland aan stand heeft gelegen. Helemaal prima. Moet je ook tijd voor maken. En ja, dan moet je ook accepteren dat je hier misschien niet helemaal op je best bent. Hoewel van Veen dus dik in orde was, dat zag er goed uit. Nou, misschien heeft Clayton ook wel nog ergens aan het strand gelegen. Hij is op de bruiloft van Ethan Espinol geweest. Daar is het ook ongetwijfeld heel gezellig geworden. Als ik Espinol een beetje ken, dan moet dat wel goed gekomen zijn. Dus nou ja, ons dat gisteren een beetje ingooien en dan gaat het vandaag om de knikkers.
0: Ja, en dan is het ook voor deze darters het moment om zich in vorm te spelen. Richting natuurlijk de maanden waarin het echt moet gaan gebeuren. Clayton hier met een mooie 80 finish. Want we gaan toch richting... Ja, het tweede half jaar, of eigenlijk dat staat op het punt van beginnen. En dat betekent dat de echte knikkers verdeeld gaan worden, die.
1: Ja. Nou ja, je hebt inderdaad een dartsjaar dat je in 2 delen kan verdelen. Je hebt de opbouw en het moment dat je echt moet pieken, dat de majors elkaar in rap tempo opvolgen. Ja, dat zit er nu wel een beetje aan te komen. En vanaf de World Series Finals eigenlijk eind september. Ja, dan heb je die, dan heb je de Grand Prix, dan heb je de Grand Slam daar vrij snel achteraan. Players Championship Finals zit daar meteen achteraan. Nog wat Eurotours tussendoor om nog naar het EK te kunnen. Die heb je ook nog in oktober, vergeet hem bijna. Ja, en dan de Big One vanaf half december. Iets eerder dan half december, want ja, het WK is natuurlijk wat groter geworden. Dus we hebben extra dagen aan de voorkant erbij gekregen. Dat was vorig jaar ook al zo. Ja, dat weten deze gasten ook allemaal.
0: Ja, het is wel Van Veen die als nummer 1 geplaatste aan dit toernooi meedoet. Natuurlijk door wat afzeggingen. Van Gerwe die eigenlijk bovenaan de ranglijst staat van de World Series. Die is er niet bij. Luke Littler is er niet bij. En ook Luke Humphries heeft dit toernooi afgezegd. Nou, goed, Van Veen dus hoogst geplaatst. En het is eigenlijk ook wel voor Van Veen tijd om een keertje toernooitje te winnen. Hij heeft een prima eerste half jaar achter de rug. Maar half finale is natuurlijk op de majors. Op de World Matchplay nog een aantal weken geleden. Maar titels heeft hij nog niet op weten te rapen dit jaar. Dat is eigenlijk iets wat er misschien bij hem nog wel een beetje aan schort. Dus misschien is vanavond of vanochtend, net waar je zit.
1: Voor hem vanavond.
0: Ja, zo'n moment om dat te doen. Ja. Zit dan, zou je kunnen zeggen, aan de moeilijkere kant van het schema. Thank you. Want de winnaar van deze wedstrijd gaat het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen James Wade en George Rock. En dan hebben we daarna nog twee kwartfinales. Dat zijn de Gurren Price tegen Damon Hetta. Ja, en daar zitten dan de twee niet geplaatste BDC-spelers aan de kant van het schema. Met Raymond Smith en Adam Leake. Dus je zou wel kunnen zeggen dat de winnaar van deze kwartfinale en de volgende kwartfinale een iets moeilijkere route hebben.
2: Ja, dat klopt wel.
1: Maar goed, aan de andere kant zijn deze gasten dat ook allemaal gewend. En zullen mannen als Clayton en Van Veen en Wade en Rock het ook wel fijn vinden dat ze zeg maar niet met iemand als Luke Littler of Luke Humphries in hun deel van het schema zitten. Dat ze het met z'n vieren keer uit mogen vechten. Dat is ook wel eens anders geweest. Eerste maximale is Van Veen. Die zo net in de voorgelijk meteen terugbrak. En hier een hele puikelijk aflevering. Om ook met 2-1 voor te komen. Ja, je zei het al, hij wint eigenlijk net iets te weinig. Rol, hij is nu sinds 2 weken de nummer 2 van de wereld, Guillaume Van Veen. Nu is het natuurlijk zo dat we de nummer 1 van de wereld hebben die overal wint waar die komt. Maar ja, als je dan de nummer 2 van de wereld bent en ik heb de erelijst nu voor me EK 2025, vorig jaar 1-vloertoernooi. Punt.
0: Dat is
1: ja, 2 keer jeugdwereldkampioen. Oké, okay, maar dat telt voor de wereldranglijst niet mee. Dus, ja.
0: Ja, er hadden een paar Eurotours. Oh, je had misschien verwacht dat hij er wel tussen had gestaan. Ja, of zouden staan.
1: Een paar weet ik niet. Maar dat hij nu in een fase komt waarbij dat soort dingen van hem verwacht gaan worden. Dat hij af en toe een Eurotour opraapt. Dat hij zo'n World Series toernooitje gaat winnen. Dat hij op de vloer misschien wat meer toernooitjes gaat winnen. Ja, daar komt hij nu. In die fase qua verwachting. En hij is mentaal sterk genoeg om daar mee om te gaan. Maar we moeten toch maar zien wat dat met zijn toekomstige carrière gaat doen.
0: Clayton ook naar de dubbel 16. Die gaat er dan ook met 2 pijltjes in. Dan trekken de heren net weer gelijk. De laatste keer dat ze elkaar troffen was trouwens bij de vorige World Series. Dat was toen in Amerika, in New York. Ook dat was een kwartfinale. Die wedstrijd werd met 6-3 gewonnen door Van Veen. Daarmee werd het onderlinge resultaat tussen deze twee heren op 5-5 gezet. 10 keer tegen elkaar gespeeld dus. En alles in balans. Het is de Clayton finish, maar hij ging niet uit 121, dan 100.

0: gebeurd, vond ik zelf.
1: Nou, de ferret zelf verblikte of verbloosde niet en gooide die dubbel 16 er al middenin. Alsof hij wilde zeggen, ah, joh, allemaal zo bedoeld, gezien, niks aan de hand.
0: En beide heren ook met een schitterend shirt. Podium, ja, allebei natuurlijk in de stijl van Nieuw-Zeeland. Zie je vaker tijdens World Series. Bij Van Veen hebben we helemaal mee kunnen krijgen nou ja, hoe dat ging. In ieder geval hoe dat shirt naar Nieuw-Zeeland is gekomen. Iets later dan Van Veen zelf. Samen met zijn dartpijlen. Uiteindelijk was hij er wel op tijd. En daar was ik toch blij mee toen ik dat zag. Want het is een bijzonder mooi shirt.
1: Ja, absoluut. Ja, je moet er niet aan denken dat hij hier in een gewone zwarte polo had gestaan. Of de fanshop een normaal shirtje had moeten halen. Dit is inderdaad een kunststukje. Hetzelfde geldt inderdaad voor het tenue van Van Kleten. Mist de 16, moet daardoor naar top, maar die gooit hij ook gewoon.
0: Ook daar verblikt of verbloost Johnny Clayton niet. Ja, en dan weet ik van jou, Guy, dat jij dartpijlen spaart.
1: Ja.
0: Jij hebt een hele, nou ja, verhuisdoos vol, heb je mij ooit verteld. Ja, vol met dartpijlen.
1: Zeker.
0: Van welke speler dan ook. Is er ergens ook een kamer waar hangertjes of ingelijste dartshirts staan te pronken?
1: Nee, dat dan niet. Dartshirts niet, nee.
0: Je houdt er bij de pijlen.
1: Ja. 131. Kiana, de vriendin van Gian, kijkt gespannen toe. 59.
0: We maken er ook even een soort trip van, hè. Volgende week natuurlijk Australië. Daar zijn al deze PDC-spelers ook te zien.
1: Ja.
0: Dan is het wel zo gezellig als je iemand mee kan nemen.
1: Ja.
0: En als dat je eigen vriendin is.
1: Ja, liefst wel natuurlijk.
0: Ja, is dat alleen maar gezelliger. Van Veen wel zaak om nu zijn eigen lek te houden. Anders dan gaat hij zo meteen tegen een 5-2 achterstand aankijken. Het lijkt allemaal dat dat wel goed gaat komen. Hij heeft in ieder geval alle tijd voor deze 112. Hij heeft er nog 6 pijlen voor. Veen die dus zijn eigen leg weet houden en in de buurt blijft van Clayton. Nog een keertje terugbreken. Dan heeft hij het initiatief in deze wedstrijd weer te pakken. De tweede voor Van Veen deze wedstrijd. Die al 5 keer eerder een kwartfinale wist te halen op een World Series. 3 wist hij er daarvan te winnen.
1: Ondanks die 180 van Veen staat Clayton eerder op een finish. Van Veen wel op een betere. Die Van Veen eigenlijk niet had kunnen laten liggen. Clayton mist de boel, 45 over. Dan zal hij toch een 13 willen hebben. Maar dubbel 16 te mogen. Want die raakt hij altijd.
0: En dan zijn dat 2 dure misses voor Van Veen. 1 op dubbel 20 en 1 op dubbel 10. Had hij mee de stand gelijk kunnen trekken op 4-4. Doet dat niet. Dat betekent dat Clayton nog maar 1 lekje nodig heeft. En dat Van Veen er 3 op rij moet winnen.

0: is eigenlijk ook het eerste foutje dat überhaupt iemand in deze wedstrijd maakt. Het missen van twee pijlen op de dubbel, dat alles allebei nog niet gedaan. En we zien het ook, average darts to finish. Nou, misschien kunnen we gewoon beter zeggen dat Clayton 6 pijlen voor de dubbel gehad heeft en er 5 in heeft gegooid. En dat Van Veen er ook 6 heeft gehad, maar er 3 in heeft gegooid. En daarom is het, daarmee is het verschil gemaakt. Het is daarmee dat het 5-3 voor de Welshman staat.
1: Voordeel voor Van Veen natuurlijk wel dat hij 2 van de 3 legs mag beginnen. Maar dan moet hij wel deze leg ook gelijk weten te winnen. En het initiatief, dat ligt bij Johnny Clayton. Die nu wel maar een matige 41 gooit.
0: Dat is de moeilijkste.
1: De moeilijkste, de makkelijkste en de belangrijkste. Met een Shanghai 20 is het Johnny Clayton die deze wedstrijd weet te winnen. Ja, het verschil werd dus eigenlijk gemaakt in die vorige leg, hè, waar Van Veen 2 pijlen mist voor 4-4. Clayton kwam daardoor 5-3 voor en weet het dan uiteindelijk mooi met een 120 finish af te maken. En hij gaat door naar de halve finale.

0: Het is tijd voor de terugkeer van de Dutch Grand Prix.
1: Nee, terughalen hier, dat ligt zo ver weg. Ja, dat ik daar zelf ook niet helemaal echt mee bezig was, om eerlijk te zijn.
2: Yes, ik hoor wat een apoliek voor wezen.
3: Je weet echt dat de kans natuurlijk gewoon nul is. Maar toen dacht ik, ja, als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
4: Als dit wel zou lukken, dan sta je wel aan de vooravond van een iconisch stukje Nederlandse sportgeschiedenis.

0: De tweede wedstrijd van deze ochtend gaat tussen James Wade en George Rock. James Wade, toen nog even afvroeg wie er nou mocht beginnen. Nou, dat is James Wade gewoon zelf. Hier beginnen al de mind games van James Wade. De machine dus. Die gisteren eenvoudig wist te winnen met 6-0. Ja, het was geen wereldpot, maar het was genoeg voor hem. Zijn tegenstander kwam niet boven de 70. Ja, dan is het voor James Wade natuurlijk kat in de bakkie. En dan weet hij daarvan eenvoudig te winnen. George Rock had iets meer moeite met zijn tegenstander. De oude bekende The Wizard, Simon Whitlock. Die wedstrijd eindigde uiteindelijk in 6-4. Maar ook voor hem dus genoeg om op deze tweede dag in actie te mogen komen tijdens de New Zealand Dart Masters. Hij dus vorig jaar de kwartfinale haalde. En dan is het de vraag, komt hij dit jaar een rondje verder?
1: Ah, dat gaan we zien. Ja, ik heb toch met James Wade en George Rock zou je op voorhand zeggen, oké, Rock is zo'n stuiterbal, hè, die wil over het podium heen vliegen en veel energie in die wedstrijd leggen. En wat Wade doet is alle tempo uit de wedstrijd halen en zoveel mogelijk energie uit zijn tegenstander willen halen. Dus zal Rock wel het lastig vinden om tegen Wade te spelen. Nou, de cijfers zeggen dat totaal niet. Want van de 8 wedstrijden die ze tegen elkaar speelden, won Rock er 6. Maar toch heb ik bij Wade het gevoel 83. Dat er weer zo'n, zeker nu Humphries er niet is, nu Littler er niet is, nu Van Gerwen er niet is, dat wel weer gewoon een serieuze kans hebben is om zo'n titeltje erop te vegen. Hij heeft het nog nooit gedaan, nog nooit een World Series toernooi gewonnen. Ja, ik denk dat we hem in de gaten kunnen houden.
0: Ja, wel gewoon 10 majors op zijn naam staan.
1: Juist.
0: Dus dat hij een toernooi kan winnen en dat hij weet hoe je een toernooi moet winnen. Ja, als geen ander natuurlijk, James Wade. Ja, en ook opvallend inderdaad bij die onderlinge resultaten. Het staat inderdaad 6-8 voor George Rock. Maar de twee belangrijkste op de majors, die werden gewonnen door James Wade.
1: Ja. Dus, als het er echt om gaat,
0: dan zou je kunnen zeggen, weet James Wade hoe je moet winnen.
1: We nemen het mee. De grote show was in elk geval al begonnen met een langdurende walk-on. Met niet weten wie er nou precies mocht beginnen met ingooien. Met tijdens het ingooien even stoppen bij het bord om nog een gesprek aan te gaan met Kirk Bevins. Terwijl George Rock ook wil gaan. En weet je, ja, het is de trucendoos van hij neemt hem overal mee naartoe. Maar ja, hij hoeft hem niet eens in zijn koffer mee te nemen. Zeg maar, geen angst als die koffer ergens een keer blijft staan. Die trucendoos gaat vanzelf mee. En dan ziet hij George Rock, jong gastje tegenover zich, en dan denkt hij, nou, eens even kijken wat we vandaag weer allemaal gaan doen. Zit hij gewoon leuk. En ik ook.
0: Toch nog een soort proefkonijn.
1: Ja,
0: die George Rock. Ja, proefkonijn of niet. Hij krijgt zometeen wel 3 pijlen om James Wade gelijk te breken in de eerste leg.
1: Oh, pijl laten vallen.
0: Ja, het hoort er allemaal bij. George Rock die de break plaatst. En 1-0 voorkomt. Beide heren kwamen natuurlijk ook in actie tijdens de World Matchplay. Kwamen daar alleen allebei niet verder dan de kwartfinale. George Rock die kwam de ene ontketende Luke Littler tegen, die dat hele toernooi niet te verslaan was. Luke Littler gooide in die kwartfinale een gemiddelde van 109,57. Is die kwartfinale te winnen met 16-7. En James Wade, hij kwam in de kwartfinale Gian van Veen tegen. Die wedstrijd was een stuk spannender. Het werd 16-13. Maar voor beide dus wel hun eindstation in de kwartfinale. De World Matchplay.
1: Nou ja, goed, wel allebei verloren van een speler die boven ze staat, ja, op de wereldranglijst. Dus in dat opzicht gewoon voldaan aan verwachting door de kwartfinale te halen. 39. En ook voldaan aan verwachting door hier hun eerste wedstrijd te winnen. Voor de een iets uitdagender dan voor de ander. Je zei het al, Rock, die toch echt nog wel even aan moest zetten om Simon Whitlock van zich af te schudden. En Wade die met zijn ogen dicht en met rechts ook nog wel had gewonnen van Caden Milne. Ja.
0: Ja, dat was echt nog een wedstrijd om in te komen. Ik vond het toch goed om Simon Whitlock weer tussen. Het is een oude bekende. Je zag hem vroeger nog heel veel in Europa spelen. En dat is helaas niet echt met het geval.
1: Wat ik vooral mooi vond. Als Simon Whitlock speelt, weet je één ding. Het dartboard vindt dat niet leuk. En die hele regio rondom en ook zeker in de triple 20 was weer helemaal vernietigd door die pijlen van Whitlock. En dit is James Wade die 128 even uitgooit. Die heeft geen zin in verhalen over Simon Whitlock en punten met grip.
0: Voor James Wade is dit zijn 87ste wedstrijd op een World Series toernooi. Ongelooflijk aantal. Haalde ook 31 keer een kwartfinale. 31 kwartfinales zaten daartussen op een World Series. Ja, en als je naar het lijstje gaat kijken met wedstrijden op een World Series, dan staat hij daar bijzonder hoog op dat lijstje. Namelijk op plek 4. Van Gerwen, die staat bovenaan, heeft 154 wedstrijden gespeeld op een World Series. Omdat hij ook nog in dat lijstje staat. Plek 2, mooi. Die naam blijft in die lijstjes toch nog eventjes staan. Peter Wright.
1: Ja.
0: En die gaat er ook nog wel even blijven staan. 118 wedstrijden, maar goed. James Wade dus bezig met zijn 87ste wedstrijd.
1: Wade was de nummer 4, zei je. Dus Phil Taylor zit er ook nog ergens tussen.
0: Nee, daar zit Gurren Price die we gaan zien. Ook nog tussen.
1: Nou.
0: Die heeft 102 wedstrijden gespeeld.
1: Oh.
0: En Phil Taylor kunnen we dan uiteraard ook opzoeken. Die heeft er 63.
1: Phil Taylor vond het zo nu en dan wel gefeliciteerd om naar de andere kant van de wereld af te reizen. Ik hoor het al. Echt groot gelijk. De man heeft genoeg gedaan voor het dart in zijn loopbaan. Stormachtig begin van Rock, dat is wel een beetje gaan liggen. Dat is een briesje geworden. Hoe heet? Het gaat door. Waar die gisteren ook al mee bezig was. Speelt niet heel goed, maar gooit gewoon wel alles uit wat hij uit moet gooien. De machine kwam uit op een finishpercentage van 40% gisteren. Nou, dat is tegenwoordig de standaard. En bij Wade kun je er altijd al van uitgaan dat hij die standaard aantikt. Rock zat daar net onder. Overigens, Daan, we moeten een sticker uitdelen aan James Wade. Want die 128 finish van zojuist, hoogste finish van het toernooi tot dusver.
0: Kijk, dat is op zijn minst een sticker waard. En dan schrijven we hem ook op en dan gaan we kijken wie daar vandaag nog overheen kan.
1: Ja, nou, laten we hopen dat er nog wel iemand lukt, toch?
0: Moet wel te doen zijn, toch?
1: 128, kom.
0: Een weddenschap zet op wat de hoogste finish gaat worden.
1: Dat hangt er vanaf wat de prijs van de weddenschap is.
0: Daar kunnen we het nog over hebben.
1: Oké. Okay.
0: Het is toch weekend, we zitten naar darten te kijken.
1: Mm.
0: Nou ja, er hoort vaak wel een lekker drankje bij.
1: Oh, gaan we die kant op? Oké.
0: Zou zomaar kunnen. Geen flesje wijn, maar een flesje bier. Ik zeg dat die boven de 161 zit.
1: Ja, nee, maar het moet wel een specifiek getal.
0: Specifiek getal.
1: Jawel, jawel, jawel. Het moet wel een beetje, hè, zo'n weddenschap, ja, je moet het ook wel verdienen.
0: Okay.
1: En als we het allebei niet goed hebben, nou ja, oké, okay, dan blijft hij staan en dan doen we het een andere keer.
0: Zet ik hem op 164.
1: Oké. Okay. Ga ik voor 160.
0: Oeh. Niet op de boel, met dubbel 20.
1: Ja. Dat mag voor mij ook op de boel, hoor. Maar triple 20, twee keer boel zijn, ik vind het helemaal goed. Maar als die 160 maar uitgaat.
0: Ik schrijf hem hier op.
1: Ja, heel goed. 49. Waarschuw je vast, ik heb een dure biersmaak. Okay. Hoe hebben wij het over bier trouwens? Zaterdagochtend, nog geen 10 uur. Drie trippels voor de machine, die daar maar 135 overlaat. Hoeft daar niet voor te gaan met Rock op 300. Maar begint toch gewoon op de boel. Zet dan een stapje opzij om nog bij die bullseye te kunnen. En de bullseye zit net niet daar.
0: Het is een leg die Rock aan de wetenschap gaf. En de machine die raapt hem op. Zoals hij dat dan natuurlijk als geen ander doet. Zijn legjes meesprokkelen. Af en toe een dijk van de finish gooien. Waardoor hij iemand pijn weet te doen. Een 180'ers en nu en dan tussendoor. Ja, het is het recept van de machine. Zoals we het wel vaker zien.
1: Dat is wel zo'n mooie jaren kennen. Ja, het is geen scorend kanon. Het is hij nooit geweest. Toch dan nog even teleurgesteld als die vijfde pijl er niet in gaat. Maar hij heeft echt wel eens 9 darters gegooid. Ook op majors. Oké, okay, hopen van 2022 was de laatste officiële 9 darter van James Wade, 4 jaar geleden.
0: 100. En hij heeft het in deze wedstrijd ook niet echt nodig, want Josh Rock komt gewoon niet aan het niveau waar hij normaal gesproken op zou moeten spelen.
2: 68. Josh Rigon, 156.
0: Gemiddelde van Rock op dit moment net onder de 85. Dat is normaal gesproken natuurlijk niet voldoende. Mag je wel naar dubbel 18 voor een 156? Ah, dat is toch al een iets grotere sticker. Die naar George Rock gaat. Ja, en dan leek het die leek een leek te zijn die weer naar James Wade ging. Maar dan is het Rock die eventjes een hoge finish uit de hoed weet het over. Hè?
2: 57.
0: Om zichzelf alsnog op gelijke hoogte te zetten. 3-3 dus. En Wade die opnieuw begint met een 180er. Ja, we komen in de buurt.
1: Zeker, ja. Nu wordt het echt spannend.
0: Nu gaat het hard. Ja, het zijn de scores van George Rock die een beetje te wensen overlaten.
1: Ja, hij finisht in principe natuurlijk gewoon prima met 50%. We zien hier dat hij vooral in de legs van Wade het laat afweten. En dat dit in de leg van Wade welkom is. En aan de andere kant staat hij niet op een finish. En Wade wel of hij dan op dat moment voor die bullroute zou moeten kiezen. Weet ik niet.
2: 82.
1: Nou, dan maakt Wade deed het zichzelf toch onnodig lastig. Die eerste pijl richting de boel, dat snap ik wel. Als je een bullseye gooit, mag je naar tops. Met een enkele boel blijft 65 over, maar met die tweede kun je ook gewoon voor triple 15, dubbel 10 gaan. Want naar dubbel 10 gaat hij ook heel graag.
0: En hij wist dat hij al terug mocht komen.
1: Precies.
0: Dus was het geen triple 15, had hij een enkele 10 kunnen gooien om alsnog op tops te staan. Maar uiteindelijk stond George Rock nog zo ver achter in die leg. Dat hij een klein foutje zich wel kon permitteren.
1: Overigens hartelijk zal worden bedankt door de hoofdsponsor van dit toernooi. Sky City, dat is een hotelketen in Nieuw-Zeeland, in Auckland. En Wade heeft op zijn sociale media een uitgebreide rondleiding door zijn hotelkamer gegeven. Hotelkamer zag er picobello uit. Echt perfect. Ja, die mensen van het hotel die zien natuurlijk de boekingen voor hotelovernachtingen nu binnenstromen dankzij zo'n social post van Waiters. Of het bedoeld was of niet, dat is een lekkere reclame voor het hotel.
0: Ja, er zijn toch steeds meer darters die zich ook op die manier laten zien.
1: Ja.
0: Op het social media platform. Gian van Veen natuurlijk, die zijn hele reis liet zien in een soort vlog op Instagram.
1: Ja, was leuk.
0: Het was heel leuk.
1: Ja.
0: En James Wade die dus even een room tour gaf. Ja, ook dat hoort er tegenwoordig bij.
2: 45. Joshua 147.
0: Matig gebeurt van James Wade. Staat daardoor niet op een finish. Dus 6 pijlen voor deze 147. En mag George Rock zometeen terugkomen?
1: Gisteren miste hij nog een aantal keer het grote getal. Rock, dat gebeurt hem nu niet. Zijn eerste pijl op dubbel 16 is wel een eentje weg. En die tweede ook, daar past een tractor tussen.
0: En dan is dit heel gevaarlijk. James Wade op 80. Gaat één pijl krijgen voor tops. Stap naar links. Net erboven. Vijf op rij voor James Wade. Voor George Rock. En dan hier James Wade, dubbel 10. En die zit erin. Dan wist George Rock zich in leven te houden in deze wedstrijd. Door een hele mooie 156 finish te gooien. Is het uiteindelijk hier alsnog een break die geplaatst wordt. James Wade die dan even rustig een flesje water opentrekt. Een slokje neemt. George Rock nog eventjes laat denken. En dan aanlegt.
1: Aanlegt voor wat voor Wade. Zo zal hij zelf hopen de laatste leg van de wedstrijd gaat zijn. Hij mag hem zelf beginnen.
0: Winnaar van deze wedstrijd die dan natuurlijk gaat opnemen tegen de winnaar van die vorige wedstrijd. Dat was helaas voor ons, Johnny Clayton. Van Veen die dus die wedstrijd verloor.
1: 123. Rock mede door gemiste dubbels. Hij is daar 3 uit 11. Nu nog geen 85 gemiddeld. Ja, dat heeft ook wel te maken met het gebrek aan hoge scorende beurten. Dat zien we hier ook al een beetje in beeld. Hoe heet die in alle categorieën net een stukje beter is. En niks ten nadele van de machine. Maar als je eruit gescoord wordt door Wade als topspeler, gaat iets niet helemaal goed.
0: Hey, en zeker ook voor George Rock, die echt wel een scorend kanon is.
1: Ja.
0: Om om het weg te zetten en zichzelf nog een kans te geven. Het is allemaal afhankelijk van wat James Wade doet op deze 101. Die mist de eerste matchdart. In de vorige leg miste Josh Rock er 3 op deze dubbel 12. De gaasjes in de bord, ze zitten er nog. Nu de dubbel 6. Met pijn en moeite, hangen en wurgen. Josh Rock breekt terug.
1: En timmer door. Voor het eerst schiet die laatste dan via de eerste twee paarden die er al in zitten. De ene.
0: George Rock die 2 keer een kwartfinale wist te halen op een World Series. Deed dat vorig jaar hier in Nieuw-Zeeland. Maar verloor die van Gurren Price. Hij deed dat een weekje daarvoor ook, toen in Australië. Die verloor die van Stephen Bunting.
1: 52. Stephen Bunting. Die zit op het strafbankje dit weekend. Naast Will Smith.
0: Een belangrijke 180er. En een goed getimede 180er ook. Voor James Wade. Het was zijn derde van de wedstrijd. Staat erdoor op 81. En heeft dan nog een keertje pijlen voor de wedstrijd. Opnieuw op die dubbel 12. En nu gaat hij er wel in. Hij had even een extra leg nodig. Maar uiteindelijk is het wel James Wade die de wedstrijd weet te winnen van George Rock. Finishpercentage van 40%. Gemiddelde van 95. James Wade is door en mag het in de halve finale op gaan nemen tegen Jordy Clayton.
3: When he plays like that, it is a joy to watch.

0: Het is echt een unieke kans die ik van de Lego groep krijg. Dat ik als vrouw dat mag doen voor hun. Ik ben ontzettend trots. Ik geloof nog niet dat ik in de auto ga stappen en dat mijn avontuur daar gaat beginnen.
1: Lights out, F1 Academy is underway. Kosterman achter een jacket en terwijl we dat zeggen is Kosterman er voorbij.
0: Dit is de enige kans die ik nu krijg om mezelf te bewijzen.
2: Ik moet naar voren, ik wil winnen. Dat was haar streven toch wel.
1: Oh, is daar schade voor Esmee Kosterman.
3: Ja, we eraan beginnen. Ik zeg, dan gaan we ook tot we je droom werkelijkheid hebben gemaakt.
1: Hier rijdt ze dan door het shot, mes tussen de tanden.
0: Pas toen alles klaar was, toen dacht ik van, oké, het is gewoon gelukt.

0: Wiseman, Curran Price gaat het opnemen tegen iemand die zich normaal gesproken de Heat noemt. Maar zich na gisteren misschien ook wel The Iceman mag noemen. Komt namelijk 4-1 achter Damon Hetta tegen Ben Rob. Op dat moment een gemiddelde van rond, misschien zelfs onder de 85. Maar daarna ging het lopen bij Damon Hetta. Om 5 legs op rij. Een gemiddelde aan het einde van de wedstrijd van 97.13. Een hele mooie comeback om zich uiteindelijk dus in deze kwartfinale te plaatsen. Tegen dus Curran Price, die dit toernooi in 2022 op zijn naam schreef. En hij nam het op tegen Mark Cleaver gisteren. Dat was een stuk makkelijker voor Curran Price. Komt met 6-1. Een gemiddelde van 95. Ja, dan waren dit de twee darters die je verwacht had om hier te staan. Die er ook staan.
1: Inderdaad, dat klopt wel. En, goed, op voorhand die wedstrijd van Hetta tegen Rob. We hadden niet per se verwacht dat het een close wedstrijd zou worden. Wel dat het een interessante wedstrijd kon worden. Dat was ook zo. Want Rob kwam dus met 4-1 voor. En leek ook op weg om een vijfde leg te gaan pakken. Toen ging Hetta eventjes van dik hout zaag mijn plankenwerk verrichten. Was die opeens goed. 11 darter, 12 darter. Hij versnelde ook wat in zijn spel. Triples vielen daardoor een stuk makkelijker. En dan is het heel makkelijk voor ons hier in de luie commentaarstoel om te zeggen, joh, doe dat dan vanaf het begin. En misschien krijgt hij dat hier tegen Price ook al voor elkaar. In ieder geval mooi om te zien, want hij is natuurlijk, dat gisteren ook verteld, met zijn tegenstander van gisteren, Ben Rob, heel goed. Zijn echt hele goede vrienden. En Rob, die dus ook nu in het publiek zat om het er nog even een handje te geven voorafgaand aan de wedstrijd. Gisteren tegenstanders en vandaag weer dikke mik.
0: Prima begonnen aan de wedstrijd in ieder geval. Damon Hetta als eerste op een finish.
1: ...157.
0: Dat is jammer. Die dan zo lekker bezig was, deze leg. Met het scoren gaat het dan bij de dubbels mis voor Damon Hetta. Maar dan gaat het ook mis bij Curran Price. Die gooit zichzelf dan maar dood, mag hij zo meteen. In ieder geval blijft hij op 20 staan. Eerst Damon Hetta natuurlijk voor 40. Maar dit zijn al 5 missers. En dat zijn er 6.
1: Gisteren ook al niet heel overtuigend op de buitenste ring. Price was dat wel. Die kwam tot een finishpercentage van bijna 67%. En dus is het misschien ook wel logisch dat hij die eerste leg dan toch nog opveegt.
0: Blijft een fascinerende sport. Je kan 6 pijlen missen op een dubbel. En de volgende keer dat je aan de hockey staat, gooi je een 180er. Wat Damon Hetta kan, dat kan Curran Price natuurlijk ook wel. Die er in Nieuw-Zeeland altijd bij is geweest. 6 keer is de trooi hier gehouden. En 6 keer was hij er ook bij. Hadden een keer een finale. 2 keer een kwartfinale. De finale was in 2024. Die verloor hij van Luke Humphries. Price doet er niet voor onder. Heeft 5 deelnames in Nieuw-Zeeland. Toch ook aardig veel voor hem. Hij wist er dus ook eentje te winnen in 2022. 164, gewoon nog even uitgesteld, Guy.
1: Ik zie het. Altijd dus aanwezig in Nieuw-Zeeland. En voor Damon Hetta is het natuurlijk volgende week allemaal te doen. Als we in Australië zijn. Voor hem wel aan de andere kant van Australië. Hetta komt uit Perth en we spelen volgende week in Wollongong. Zoals je dat, heb ik me laten vertellen, in het goed lokaal dialect uitspreekt. Er staat Wollongong, maar je moet Wollongong zeggen.
0: Je bent al goed op de hoogte voor volgende week.
1: Het toernooi was daar vorig jaar ook. Maar dat ligt dan weer helemaal aan de, even goed denken, oostkust. En Perth aan de westkust van Australië. En daar zit dan nog een heel continent tussen. Dus.
0: 99. Het is een groot land.
1: Het is een groot land. Maar toch zal het bijzonder zijn voor deze man om daar weer terug te keren. Volgende week. Ook op vrijdag en zaterdag dan van 11 tot 3. Uiteraard van begin tot eind ook helemaal bij ons te zien. Price zal daar ook zijn. Price gaat nu proberen om 170 uit te gooien. Dat mislukt bij pijl 1. 78. I only require 140. Het is boos.
2: 80. Going to require 92.
0: Twee pijlen voor de dubbel 16 van Curran Price om zichzelf op een 3-0 voorsprong te zetten. 60. Die worden gemist. Hij is daar liever niet.
1: In die hoek bij de dubbel 16, dubbel 8.
0: Hij geeft zichzelf een klein applausje, Damon Hetta. Uiteindelijk weet hij dan een dubbel te gooien. Had hij voor al 7 pijlen gekregen. Daar ging er geen een van in. Bij de 8 is het dan uiteindelijk raak. Damon Hetta die al 16 keer verloor van Curran Price. En 7 keer won die van Curran Price. Onderlinge resultaat dus 16 om 7 in het voordeel van The Iceman. Die natuurlijk op de matchplay de finale wist te halen. Tegen Luke Littler. Daarmee het eerste half jaar, om het zo maar te zeggen, goed afsloot.
1: Ja. Hetta zag dat die pijl in de triple 20 heel losjes in het bord hing. Dus die sprint werkelijk richting het bord om hem eruit te halen. Zodat de punten nog tellen. Heeft hij daar ook weer een beetje voor getraind. Ik weet niet of hij nog voetbaltoernooi ergens heeft staan binnenkort. Maar sprintje trekken, dat lukt nog wel. Nou, de 16 was toch de bedoeling. Enkele 16 had Bolzai overgelaten. Triple 16 was dubbel 9 geweest. Enkele 7 is 59 over. Komt hij nu ook achter.
2: 83. Going to require 72.
0: De derde break op rij. In deze wedstrijd. Voor Curran Price. En dat mag je weten, Damon Hetta. Hij schreeuwt het even uit.
1: hij kiest die momenten uit. Hè. En dan heeft Hetta dus in de vorige beurt een pijl op een groot vlak gemist.
0: Voor een dubbel.
1: Voor een dubbel inderdaad. Dus geen kans gekregen. Die heeft al een fout gemaakt. Die ziet Price 72. Ah, gaat hij misschien wel uitgooien, misschien ook niet. Doet Price dat? Ja, dan is dat het moment om dat even te laten weten natuurlijk.
0: En dan vinden wij dat, of moet ik voor mezelf spreken, stiekem toch altijd mooi.
1: Tuurlijk.
0: Hier wel een verschil gemaakt gaan worden. Als Price zijn eigen leg weet te houden. En daarmee een gat van 3 legs slaat. Hetta die ook ooit een World Series wist te winnen. 2019. De Brisbane 177. Darts Masters. Heb ik staan. Moet ik even dubbelchecken of dat wel een echte World Series is.
1: Zeker, dat is het.
0: Ja,
1: ja hoor. Dat was een grote doorbraak van Damon Hetta in 2019. Kennen we hem eigenlijk nog niet zo goed. Kan hij als lokale speler opdagen daar in Brisbane. En toen won hij het toernooi gewoon. En vanaf daar is het hard gegaan. Met de carrière van de Heat.
0: Voor Price zijn ze iets recentelijker. Hij heeft er 4 op zijn naam staan. De New Zealand Darts Masters dus in 22. In 24 de Australian Darts Master en de Nordic Darts Masters. En vorig jaar de Poland Darts Masters.
1: Price pikt er zo links en rechts wel eens een op. 164, daar gaan we.
0: Voor de bullseye, current price. Dat scheelde niet veel. Ja, dat zijn in de wegzetbeurten. Waar Damon Hetta veel slordige foutjes maakt. Nog niet eens in de wegzetbeurten, maar meer in de finishes. Waar hij een grote 16 mist voor een kans op de boel.
1: Ja.
0: Hier een slordige 1 tussendoor. Het is wat slordig. Precies. Van Damon Hetta.
1: De score van de gemiddelde is gewoon gelijkwaardig. Dus dan gaat het vanaf pijl 10 fout. What? En heeft Hetta natuurlijk ook 7 van de 8 pijlen op de dubbel gemist. Dat moet ik zeker niet onbenoemd laten. Alle reden tot klagen. Klagen is trouwens. Dat vond ik toch ook alweer mooi. Price klaagt op sociale media. Goed, what's new? Dat doet hij vaak. Maar hij was nu speciaal naar Down Under gereisd. Het was een hele lange reis. Hij is 16 uur in het vliegtuig gezeten. En ach, wat was het vervelend allemaal. En nu ben ik hier 3 dagen. En nu heb ik nog geen straaltje zonlicht gezien. Dan denk ik, ja jongen. Wat? Je mag daar

0: 28. I mean, you require 24. Game's on, the seventh leg.
1: Gisteren wist hij terug te komen van 4-1. Vandaag moet het van 5-1. Is de tegenstander ook eentje met een iets grotere naam. Maar het zou kunnen voor de Heat. Het is in ieder geval begonnen. Van 5-1 naar 5-2. Door Gurn Price te breken. Die niet uit was in 15 darts. Ja, en als je naar dit lijstje kijkt, dan moet je dat eigenlijk wel doen. Eén lekje gaat boven de 15, dat is de eerste. Daar zaten ook veel missers in. Van beide spelers. Voor de rest alles onder de 15 darts.
2: Om in de wedstrijd te blijven, 128, 2 van die, betekent de pijl op dubbel 10.
1: Die gaan aan de binnenkant. En dan komen er twee match darts aan voor Gurn Price. Op de geliefde dubbel 20, dubbel 10. Die gaat erin. Gurn Price wint de derde kwartfinale van deze New Zealand Darts Masters. Doet dat van de Australiër Damon Hetta. Gemiddelde uiteindelijk van 98. Price komt 5-1 voor. Moest nog eventjes een lek afstaan. Maar wint uiteindelijk met 6-2 van Damon Hetta. Gurn Price is door.

0: Madame et Monsieur.
1: We are live.
2: Okay.
1: The whole world is watching.
3: Disneyland voor de grote mannen.
4: Ja. Ah. Techniek van zijn linkerhand, hè? Ja. Vasthouden, kijk, kijk, kijk. Houd het. Het stuit er alle kanten op.
5: Kijk, nou, daar zitten we dan.
6: Hallo! Woe!
7: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay.
8: Daar staat het thuisfront leuk vinden, hè?

0: Het was even wachten, maar Adam Leek is uitgezongen. En genoot zichtbaar van zijn opkomst. De kwartfinale van de New Zealand Darts Masters. Ja, en dat kunnen we hem ook niet ontnemen. En we gunnen hem dat ook. Mooi natuurlijk dat Adam Leek dat weet te bereiken, de kwartfinale. Dat deed hij door gisteren te winnen van Ross Smith. En daarom mag hij het op gaan nemen tegen een andere Australiër. En dat is Raymond Smith. Ja, Adam Leek die gelukje had, als we het zo zouden kunnen zeggen. Het was Ross Smith in ieder geval die 5 matchstarts wist te missen gisteren in zijn wedstrijd. Ja, en daardoor staat hij dus de niet gekwalificeerde PDC-speler. Om het zo maar te zeggen. En Raymond Smith die deed dat natuurlijk tegen Steve Bunting. Dan haalde hij diezelfde truc uit. Maar het spel van Raymond Smith, en jij zat hier gisteren, Guy.
1: Ja.
0: Dat was zeer indrukwekkend.
1: Ja, absoluut. Hij zat heel erg lang boven de 100 gemiddeld. Eindigde uiteindelijk net onder. Op basis van die cijfers was hij de beste speler uit de eerste ronde. Nou, tel daarbij op tot die finishpercentage van bijna 86% liet noteren. Dit deed Adam Leek trouwens gisteren ook. En dit deed hij dan ook. Dat hij er uiteindelijk in 1 achteraan gooide. Maar ja, we verwachten dan van die PDC-toppers dat die wel even aan die Australische en Nieuw-Zeelandse jongens laten zien hoe je precies moet darten. Nou, Smith draaide dat even om. Die liet even aan Steven Bunting zien hoe je moet darten. En hij was echt uitstekend. Vol zelfvertrouwen. Kijk, daar gaat hij weer. Dit is toch goed.
0: Nou, ietsjes dichterbij.
1: Ja, maar hij gaat hem wel een keer gooien.
0: Vol zelfvertrouwen zijn, nou, Raymond Smith. Ja, en ik weet niet of je nou al had gezegd, maar 6 uit 7 op de dubbels finishte met een 124.
1: Ja,
0: het was vooral het finishen zat echt heel goed in elkaar. Het was mooi om te zien. Nou, deze lek begint Adam Leek ook helemaal niet teleurstellend. 121, 140, nog een keer 140. Dan sta je op 100. Na 9 darts. En mag hij naar tops.
1: En dan staat hij na te balen dat hij een dubbel 5 gooit. Nou goed, oké, hij raakt de dubbel 15, dat zal allemaal wel. Maar dan denk je, joh, je hebt nog een pijl in je handen. Je mag wel voor een dubbel gooien. Maar goed, hij gooit hem dus. Ja, dan heeft hij gelijk. Adam Leek, ja, het is een beetje... Het is allemaal wat veel... Nou, elke keer dat je met 2 triples begint zo naar het publiek doen en balen als je 1 pijl op een dubbel mist en nog 1 in je handen hebt. Je kan zeggen, joh, doe even normaal. Maar het is, ja, genieten en Adam Leek, dat is een beetje, hetzelfde.
0: Ja.
1: Dat doet hij gewoon. En op uitgesproken wijze, want ik weet zeker dat Raymond Smith ook aan het genieten is. Alleen heel ingetogen. En Leek laat dat dan iedereen merken. Dat deed hij gisteren ook tegen Ross Smith. Toen zat er voor mijn gevoel ook nog zo'n extra gevoel aan van... Ah ja, weet je, waarschijnlijk win ik toch niet. En maak er maar gewoon wat van. Ah ja, toen won hij ook nog. En dan gaat hij er nu al helemaal het maximale uithalen. Deze man die weer gewoon met een knuffel van een prei het podium op kwam. Ja, je heet Leek of je heet niet Leek? 60.
0: Ja, in dat opzicht zit het goed in elkaar. Ook het shirt. Het is misschien mooi van lelijkheid of ik weet niet wat het is, maar het heeft iets. Klein beetje cult. En dat is dan toch mooi.
1: Nou ja, klein beetje. Ik zie een krokodil met een prei in zijn bek. Ik zie een kangoeroe met een prei in de buidel. Weet je,
0: Oké.
1: Het is gewoon heel erg kult. Of zo'n koala-beertje die dan een prei vast heeft.
0: Required 64.
1: Ja, wat dit soort klusjes waren Raymond Smith over. Dat was gisteren ook al zo tegen Bunting. En nu, de tweede leg tegen Adam Leake om terug te breken, gaat zo'n 64 ook gewoon zonder problemen uit.
0: Ja, en beide spelers vol zelfvertrouwen. Dat konden we horen aan het begin van deze wedstrijd in het interview. Waar deze Raymond Smith zei dat hij alleen maar beter gaat gooien als de tegenstanders ook beter worden. Zichzelf daardoor wel in de top 8 van de wereld schaart.
1: Ja, dat hij daar wel uit zou kunnen komen. Niet per se gezegd dat hij nu bij hoort. Maar. Kijk, de Adam Leake heeft weer 2 triples gegooid. En die derde niet.
0: Ja, en Adam Leake die zei voorafgaand aan de wedstrijd, aan deze wedstrijd, ik weet dat ik van die jongens kan winnen. En toen doerde hij natuurlijk op de PDC-spelers, want hij speelt in het PDC-circuit. Heeft zijn tourcard aan het begin van dit jaar gehaald. Komt ze dus wel eens vaker tegen.
1: Gaat dit nu weer doen?
0: Nu niet.
1: Nee, nu gaat hij door. Helpt ook niet. Gisteren gooide die één maximale score Adam Leake. Smith deed dat overigens 3 keer. Ah, hij zei dus inderdaad, Leake, van ja, ik weet dat ik van dat soort spelers kan winnen. Want inderdaad, hij pakt aan het begin van dit jaar zijn tourkaart. Heeft dus al heel wat vloertoernooien gespeeld. Ja. Nu is het niet zo dat hij op die vloertoernooien het ene na het goede, ene na het andere goede resultaat laat zien. Maar goed, over al die vloertoernooien op dit moment heeft hij 15 wedstrijden gewonnen. Dan kunnen we kijken spelers waar hij alles van gewonnen heeft. Leuke graadmeter misschien. Dirk van Duivenbode heeft hij verslagen. Gian van Veen heeft hij een keer verslagen. Callum Ritz. Okay. William O'Connor. Martin Schindler. Josh Rock. Ryan Searle. Heeft hij toch allemaal al een keer verslagen?
0: Er zitten echt geen slechte namen tussen. Raymond Smith wat zorgige foutjes door niet de grote 18 te raken. Mag Leake terugkeren naar die dubbel 14.
1: Ja, die zit er een beetje vervelend voor. Wat wil die? Rechts betekent dat die hele bovenkant open ligt. Ja, dat was de bedoeling. Maar dit is wel een lag. Die Leake had moeten pakken. En die gewoon naar Smith gaat.
0: Smith Lee al eerder een keertje wist te winnen op een World Series. Dat was in 2018. Toen deed hij mee aan de Brisbane Darts Masters. Speelde toen in de eerste ronde tegen Michael Smith. Won die wedstrijd. Nou, zeer overtuigend. Gemiddelde van 98 en 6-1 uiteindelijk. Mocht toen dus door naar de kwartfinale in 2018. Verloor die dan van Peter Wright. Maar voor hem dus de tweede keer dat hij op een World Series staat. Sorry, de derde keer moet ik zeggen. Want hij deed ook mee aan de Melbourne Darts Masters. Wel de tweede keer dat hij de eerste ronde door wist te komen.
1: Ja, hij is een tijdje afwezig geweest. Hij heeft een tijdje geen PDC-toernooi gespeeld in Australië. Dat hij geen hele goede band had met de lokale organisatoren van die PDC-toernooien in Australië. En ja, Smith is dan zo iemand die zegt, joh, ja, als ik jou niet aardig vind, dan kom ik lekker niet. Ja. Dan ga ik ergens anders darten waar ik het wel naar mijn zin heb. Nou, alles bijgelegd. Hij is weer terug. En dat zullen we weten ook.
0: Ja, en doet dat nu ook gewoon weer hartstikke goed. Op die ADA Tour. Staat de tweede op de ranking.
1: Ja.
0: En dat zegt toch wel iets over Adam Leake en ook over. Over Raymond Smith en ook over zijn niveau.
1: 134. Ja, absoluut. En hij speelt ze nog niet allemaal hoor, maar Brody Clinch staat daar bovenaan die ranking. Dat scheelt niet heel veel. Kijk, Smith die doet het even voor. Die ziet die Leake maar proberen. Die gooit die 180 maar niet. Smith denkt, joh, weet je, als ik er twee in heb hangen, doe ik dat vingertje vast zo. En dan gooi ik hem er wel in. Dat ben je een groot hoor. Dan mag je van mij best zeggen dat je denkt dat je in de top 8 van de wereld kan komen.
0: Ja. Dit was heel erg mooi van Raymond Smith.
1: 19 of 16 met de laatste. Wie zit er precies tussenin?
0: Hij kon niet kiezen.
1: Ja, het is, ik zit er nog even aan te denken aan die actie. Het is natuurlijk, wij vinden dat mooi en leuk. Maar het is ook wel een manier om je tegenstander echt even de grond in te trappen. Dus ik probeer het één keer, lukt mij meteen.
0: Die ziet dat ook wel.
1: Ja, tuurlijk. Leake denkt ook, oh, hij wel. Ja. Smeerlap.
0: Mooie 84 finish. Voor Raymond Smith. Ja, staat ermee gewoon 4 uit 7 op zijn dubbels. Dat is niet zo goed als gisteren. Toen stond hij 6 uit 7.
1: Ja.
0: Maar het is wel gewoon heel erg goed.
1: Nog steeds heel goed, zeker.
0: Het was gisteren namelijk buitengewoon goed.
1: Ja.
0: Ja, en dit is boven de 50%, 57%. Ja, dat is gewoon echt heel erg goed. En dan zit zijn overall gemiddelde ook op de 95.
1: Ja, en er zijn maar heel weinig spelers in deze regio, Nieuw-Zeeland, Australië, die dat niveau een soort van standaard aan kunnen tikken. Want hij deed het dus gisteren al.
0: Ja.
1: En nou, ik heb niet het idee dat hij vindt dat hij heel erg goed aan het spelen is op dit moment, maar toch gewoon 95 gemiddeld. We hebben hem natuurlijk al eens in 2022 op het WK gezien, waar hij 3 wedstrijden won, de laatste 16 haalde. Dit is standaard voor deze man. Hij kan dit gewoon. En dan hoop je toch dat er een keer een kans voor hem komt, waardoor hij, ja, echt de mogelijkheid krijgt om de oversteek te maken en om vaker PDC-toernooien te gaan gooien, ook in Engeland, in Europa. Hij kan het aan, ongetwijfeld.
0: Moet je het ook willen? En dat weet ik niet voor Raymond Smith. Maar het is natuurlijk nogal wat. Dan zou je toch echt moeten gaan verhuizen. En emigreren.
1: Ja.
0: En dat is toch wel een behoorlijke stap. Dat hoeft niet als je in Nederland, Duitsland, België. Ja, als je daar woont, dan is het vrij makkelijk.
1: Zeker.
0: Pak je het vliegtuig of doe de trein. En dan kom je wel in Engeland aan. Ja, dat is voor darters uit Australië en Nieuw-Zeeland toch wel net iets anders. Krijgt hier een kans op de boel.

0: mooi ook voor deze heren wat ze in dit weekendje bij elkaar spelen aan prijzengeld. De verliezer van deze kwartfinale, die krijgt namelijk 5000 pond bijgeschreven. De winnaar van deze kwartfinale, die dus door mag naar de halve finale, die krijgt 10.000 pond bijgeschreven. Met kans op meer.
1: Ik zou zeggen, minstens.
0: Ja, want dat kunnen er nog 16 worden als je de finale haalt en verliest. Mocht een hele gekke ochtend, middag, avond worden en je wint hem, dan kun je nog eens 30.000 pond bijschrijven.
1: Ja. Ja, dat zijn deze jongens echt niet gewend dat er voor dat soort prijzen gespeeld wordt. Ja, League. Een klein beetje. Die heeft de World Cup gespeeld naast Hetta namens Australië. Ja. Daar stonden dat soort prijzen ook op het spel. Maar ja, nou, dat is toch nog heel anders dan dat je helemaal voor jezelf speelt. World Cup moet je prijzengeld nog delen.
0: En was helaas niet het succes waar hij en Damon Hetta misschien op hadden gehoopt.
1: Nee. En het wil niet vervelend zijn, maar dat kwam wel een beetje door Leek. Want die was niet zo heel goed.
0: Nee. Verloren allebei hun groepswedstrijden. Is al de vierde van de wedstrijd voor Raymond Smith.
1: De guru.
0: Ook een mooie bijnaam die hij zichzelf heeft gegeven.
1: Ja, of die hem is gegeven.
0: Dat is ook een
1: verhaal over het ontstaan van de bijnaam van Raymond Smith is me eigenlijk niet bekend.
2: Game show the seventh leg. Raymond Smith. Eighth leg. Adam a throw first. Game on.
1: Ja, nu wel hij het ook wel even voor.
0: Dan is het een hele timide, rustige man. En zo af en toe, met wat kleine gebaartjes, weet hij het publiek toch een beetje op te jutten. Dan daagt hij zijn tegenstander nog een klein beetje uit. Er zit er ook ergens echt wel wat show verstopt in deze Raymond Smith.
1: Op je moet hem een keer gooien, Adam, anders is het echt lullig.
0: Tuurlijk wel! Daar is hij. Gisteren eentje, vandaag eentje.
1: Tot 64 over.
0: Dan ga ik er maar weer even voor zitten. 164. Hij probeert het via 2x19. Hij is nog niet gevallen. De weddenschap tussen Guy en mij, die staat op de hoogste finish van deze New Zealand Darts Masters. Voor Guy staat hij op 160, voor mij op 164.
1: Ja. De hoogste finish tot dusver is de 156 van Josh Rock, waar hij overigens heel weinig aan had uiteindelijk.
0: Dit is een moedje voor League. 75 om in de wedstrijd te blijven.
1: Gaat daar één pijl voor krijgen op tops.
0: En dan voor de wedstrijd.
1: Oeh, slordig. Gooi hem eigenlijk ook iets te snel weg. Laat vet. Gevel 3 wel nog even. Tops over. Knap. Dat is knap.
0: Ja.
1: Smith kwam Adam Leake gisteren met 4-1 achter. Hij heeft tegen Raymond Smith ook met 4-1 achter gestaan. Ook met 5-2. Nu is het wel het moment om het heft in handen te nemen. Als hem dat nog lukt. Deze enthousiaste 27-jarige Australiër uit Adelaide.
0: Het dan wel matig aan deze leg. Dan is het initiatief snel bij de guru. Die op een finish staat. 170. Leake kan daar niet op komen. Dus 6 pijlen hiervoor.
1: Paipua, nog altijd in de house. Dan zag Ben Rob ook nog bij deze wedstrijd blijven hangen. De Zeelanders die graag nog even zien hoe het toernooi precies gaat eindigen. Wie er straks met de beker staat.
2: 56. Adam Leake, 154.
0: Leake. Pept het publiek nog een keertje op. 154 om in de wedstrijd te blijven. Gooit geen tweede triple 19 om naar tops te mogen. Vorige leg was het 65 voor de wedstrijd. Dat ging een beetje slordig bij Raymond Smith. Nu is het 64 en is het gedaan. Raymond Smith gaat door naar de halve finale. Gooide gisteren een gemiddelde bij de laatste 16 van 99. Vandaag van 96 en een finishpercentage van 60. Kortom, opnieuw is het spel van Raymond Smith goed verzorgd. En dat is mooi. We zien hem zometeen nog terug in de halve finale.

0: richting het binnenhalen en de eerste Grand Prix beschrijf ik altijd als een ongelooflijk jongensboek.
1: Ja, we willen weer een Grand Prix hebben in Nederland.
0: Zou dat echt kunnen?
2: So it suddenly made the place a bit more glamorous.
3: Het werd een soort festival.
4: Wat gebeurt daar in Zandvoort, joh?
3: Samen met Rieu. Ja, dat is dik.
5: Ik was liever iemand geweest die waardoor ik gewoon op de tribune had gezeten en een biertje had in zijn hand had, hoor. Kan je ook genieten.
6: Bumper aan bumper. Spiegel aan spiegel. De Porsche Supercup dendert over Zandvoort. Volop strijd. Volop geluid. De Porsche Supercup kijk je live op Viaplay. De beste kijk op sport.

0: mogelijk.
1: Well, that's a clever touch. Brilliant.
0: Iedereen begint op nul.
1: The new signings.
0: Elk seizoen een nieuw verhaal.
1: The new shirts.
0: En dit is het begin.
1: And the new dreams.
0: Van een nieuw hoofdstuk.
1: This is where the journey begins.
0: We

twee heren die er inderdaad nog staan. Johnny Clayton en James Wade. Clayton won zijn kwartfinale aan het begin van deze finale dag van Gian van Veen. Met 6-3. Van Veen die daar even een klein foutje maakte om op 4-4 te komen. Dat strafte Johnny Clayton af. En toen liep hij gelijk weg en won hij de wedstrijd met 6-3. En James Wade, die als vierde geplaatst is op dit toernooi, ja, komt in dat opzicht zijn verwachtingen na. Door met 6-4 Josh Rock te verslaan. Dus deze heren in de halve finale van de New Zealand Darts Masters. 30 keer speelden ze tegen elkaar. En het verschilt elkaar niet veel. Het is 16-14. Het voordeel van Johnny Clayton.

0: Dus daar is weinig van te zeggen.
1: Ja.
0: Buiten dan dat ze elkaar al heel vaak hebben getroffen. En ook dat is logisch gezien het feit dat ze allemaal al zo lang meelopen. Ze zijn goed met elkaar, reizen ook samen richting Down Under. En nu ken ik in de dartswereld eigenlijk niemand die niet goed is met Johnny Clayton. Maar hoe weet kan het dus ook erg goed met de Welshman vinden. En hier staan ze tegenover elkaar in de halve finale. We gaan overigens iets langer door. Het format is een klein beetje verlengd. Het is first to seven in de halve finales. En dan straks in de finale nog een beetje langer. En de eerste 180er van de halve finales is er eentje die uit Welsche handen komt gevlogen. Voor Johnny Clayton op dubbel 8. Dat is een hele fijne manier om 118 uit te gooien. Met Wade niet op een finish kon hij voor de iets wat alternatieve route kiezen. Alternatief onorthodox. Succesvol.
1: Ja, Wade die dus echt al een hele hoop wedstrijden op deze World Series heeft gegooid in totaal. 87 staat James Wade op. En het is dan ook al zijn 21ste halve finale.
0: En dan is het toch gek dat James Wade nog nooit een World Series toernooi gewonnen heeft. Als je toch 21 keer in de halve finale hebt gestaan.
1: Dat heeft mogelijk hiermee te maken. Hij won er maar 3
0: zo
1: van die voorgaande 20. Verloor 17 halve finales.
0: Dat is toch gek, hè?
1: Ja.
0: En daar kun je zeggen, ja, weet je, je komt altijd een hele goede speler tegen in de halve finale. Maar ja, die is hij in de kwartfinale ook al tegengekomen. Het zijn de World Series toernooi.
1: En Wade is ook best wel een hele goede speler.
0: Ja, uiteraard.
1: Een beetje zucht en steunen.
0: Nu is Wade wel zo'n speler die gedijt bij 1 wedstrijd per dag. Of 1 wedstrijd per sessie, zal ik maar zeggen. En 3 wedstrijden moeten spelen waarbij het format ook nog steeds iets langer wordt op zo'n avond. Is toch, vindt hij wat moeilijker. Nou, wat dat betreft heb ik goed en slecht nieuws voor hem. Het goede nieuws is dat hij waarschijnlijk volgend kalenderjaar heel veel geld gaat verdienen omdat hij Premier League gaat spelen.
1: Ja.
0: Het slechte nieuws is dat je dan op een avond meerdere wedstrijden moet spelen.
1: Ja, misschien wordt hij er beter in.
0: Ja, ik hoop het voor hem. Anders wordt het een lange Premier League.
1: Ja. Wel met dan vaak maar 1 wedstrijd per avond.
0: Ja, die eerste wedstrijd.
1: Ja,
0: dat
1: misschien
0: dan
1: misschien
0: wel.
1: Dan de tweede. Ja. Ja, het is toch iets anders. Hè? Dat hebben we ook vaak besproken tijdens de Eurotour. Vooral nieuwe spelers op een Eurotour die daar voor het eerst succes willen gaan halen. En we hebben dat natuurlijk ook met veel Nederlanders gezien dit jaar. Wessel Nijman, Nieuws Sonneveld, Kevin Doets. Die eerste dagen, de vrijdag, de zaterdag, de zondagmiddag, heb je 1 wedstrijd.
0: Ja,
1: dat gaat vaak goed. En dan vanaf die zondagavond, waarin je inderdaad in de kwartfinale komt. Die eerste is eigenlijk al moeilijk. Want dan heb je op zondagmiddag al gespeeld. Je moet jezelf opnieuw opladen. Ga je wel of niet naar het hotel? Wat doe je met eten? Ja, het zijn dingetjes die moeilijker zijn. Nou, wel of niet naar het hotel heeft hier geen zin. Want dat wordt een beetje lastig om tussen deze wedstrijd naar het hotel te gaan. En eten is misschien ook niet nodig. Maar toch, je moet jezelf opnieuw opladen. Hoe kom je tot rust? Wanneer begin je met ingooien? Ga je door met gooien? Ja, het zijn allemaal vragen die je moet afstellen. Afvragen. En je zou ergens zeggen, James Wade draait al lang genoeg mee om dat te weten. Toch blijft het voor sommige darters lastig. Clayton haalde overigens 5 keer een halve finale op een World Series. Won er daarvan 2, verloor 3. Ietsjes meer in balans voor hem.
0: Nou, dat zijn wel cijfers waar deze mannen ongeveer aan zouden moeten komen. Ongeveer de helft winnen. Mag iets minder zijn, mag iets meer zijn. Nou, het verschil bij Wade is dan toch echt te groot. Ja, nu wel. 160. Nu gooi ik 165. 3 keer raden wat ik eraan heb. Helemaal niks.
1: Nee, want Johnny Clayton is hard op weg. Verzilvert de break die hij in de vorige leg plaatste.
0: Alsof Wade alles op die kwartfinale heeft gezet tegen Rock. Daar dan doorkomt. En dan echt iets over zich krijgt van, oké, en nu?
1: Ja, staat op een gemiddelde voorafgaand aan deze beurt van 80.
0: Ah, het is dat hij die 165 nog in die vorige leg gooide en nu dan weer met 140 komt, maar... Het was nog onder de 75 gemiddeld. Het was... Hij gooide net zo goed als de tegenstander van gisteren. Nou, dat niveau, daar wil je niet naartoe, hoor.
1: We kunnen niet zeggen dat het door gemiste dubbels komt.
0: Nee.
1: Want hij heeft nog geen pijl op een dubbel gehad.
0: Precies. En Clayton is 2 keer in 17 pijlen uit.
1: En dat mag in 15.
2: 170.
0: Gaat hij tops overlaten. Nou, gaat dubbel 10 overlaten, ook goed. En dan bepaalt Johnny Clayton of we nu nog een wedstrijd krijgen of niet. 20. En bullseye.
2: 20.
1: Dubbel 5 voor James Wade. Nog 1 pijl over.
2: 15.
1: En op... De momenten in de wedstrijd waar James Wade normaal gesproken goed is. Finishen, dubbels gooien. Zeker dubbel 10. Is hij nu ineens niet thuis. En dan breekt Johnny Clayton maar opnieuw voor 4-0. Iets wat we niet vaak zien bij James Wade.
0: Nee. Hij moet ook niks weghalen bij Clayton, hè? Want die staat wel gewoon tegen de 100 gemiddeld aan te gooien. Gooit met afstand zijn beste wedstrijd van dit toernooi tot dusver. Stond al goed te finishen, Clayton. Tot deze wedstrijd boven de 50%, ruim 52% zelfs. En loopt het scorend ook nog bij de Ferret.
2: 59.
1: Die ook al een World Series op zijn naam heeft staan. De New South Wills Darts Masters.
0: Ja.
1: Het was in 2022. Werd ook maar, tussen aanhalingstekens, 2 keer gehouden. Die World Series. Maar dat is wel eentje die op zijn naam staat.
0: Nou, toen waren er meerdere World Series toernooien in Australië. En toen noemden ze het toernooi naar de regio waar die gespeeld werd. En New South Wales... Het is ook een regio in Australië. En we spelen nog steeds in dezelfde stad. Want dat is dus dat toernooi werd in Wollongong gehouden. En daar won Clayton dus. Nou, dan gaan we volgende week weer naartoe. Het toernooi het alleen anders. Wait. 142.
2: 108. Natuurlijk gewoon voet. En van de
1: daar is hij wel. James Wade die terugbreekt. Via die geliefde dubbel 20.
2: 93.
0: Zelf ook altijd uitlachen als hij slecht is. Dan maar even triple 19 proberen. Nou, die kan hij nog. Het is wel eerst... Johnny Clayton, die poetst 80 van bord af. Breekt meteen weer terug. En dan is het nog tijd voor een onderbreking. Iedereen in de war. James Wade in de war, dat is geen nieuws. Johnny Clayton in de war, dat is wel nieuws. Maar die staat wel met 5 in voor. Heeft nog 2 legs nodig.

0: Vroom is terug vanaf het circuit in Zandvoort.
1: Onvoorstelbaar, dat kon je niet te geloven.
2: Ja, outstanding.
0: Het hele Grand Prix weekend met scherpe analyses.
3: Ik heb zelden weekenden meegemaakt dat er zoveel gebeurde.
0: Exclusieve beelden achter de schermen.
4: Ja, dat is toch wel machtig mooi dat je dat mag doen.
5: Oké, special fit.
0: En natuurlijk nog veel meer verrassingen.
6: Ta-ta-ta-da, Max Verstappen. Ta-ta-ta-da,
7: Max Verstappen.
0: Elke vlag een stad. Elke kleur een identiteit. Hoor je hier thuis? Bewijs het. 90 minuten lang. Op zijn Duits.
8: This is what champions do.
0: Hier wordt niets gegeven.
8: This is what champions look like.
0: Je moet het verdienen. De Bundesliga kijk je live op Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Het is Johnny Clayton die goed op weg lijkt om zijn tweede... derde finale te halen op de World Series. Hij wist er al twee te halen. Allebei 2022. Ook hier op de New Zealand Darts Masters. Toen haalde die finale, maar verloorde die van Gerwin Price. Ja, nu staat hij dus 5-1 voor tegen James Wade. Ziet het er zeer zonnig en rooskleurig uit. Alhoewel we dus al eerder hoorden dat het niet heel zonnig is in Auckland.
1: Nee.
0: Daar beklaagde Gerwin Price zich nog een beetje over.
1: Ja, het gaat morgen de hele dag regen. Weet hij dan wel vast.
0: Ja. Misschien is er... deze Spark Arena, waar 5000 man in kan, een klein plekje om te schuilen. Dus kan hij prima in die hotelkamer van blijven zitten.
1: Zeker.
2: Johnny Ripon, 135.
0: Ja, het is Clayton die echt prima gooit deze finale. Maar het is ook vooral, deze halve finale, maar het is ook vooral James Wade die eigenlijk niet thuis geeft. Clayton doet dat wel. Gooide in de eerste leg al 118. En gooit nu voor 6-1 135.
2: 140.
0: Zijn hoogste finish van de wedstrijd.
1: We hebben dit hele toernooi nog geen gemiddelde van boven 100 gezien. Clayton zit daar nu nog, net onder de 103. Er nog en dan kunnen we ook dat afvinken.
2: Zicht.
1: Beter mag natuurlijk ook.
0: Hij heeft inderdaad nog maar één leg nodig. Dan staat hij op 7. En dan wint hij deze halve finale. En het lekkerst en het makkelijkst is om dat in je eigen leg te doen. En daar is hij zojuist aan begonnen.
2: 81.
0: En het is en blijft allemaal moeizaam bij James Wade.
2: 45.
1: Krijgt te weinig kansen. Dus scoort niet goed genoeg. Dat was vooral aan het begin van de wedstrijd het geval. De eerste vier legs.

0: 4-0 achter. Dat was ook echt verdiend, want ja, amper aan mogelijkheden toegekomen. Kleden finisht ook weer uitstekend. Dat doet hij dus ook het hele toernooi al.
1: 42.
2: Trippeltje meegepakt voor James Wade. Hij heeft er door het initiatief in deze leg. Het allemaal misschien nog iets uit te stellen. Als het heel gek gaat lopen, misschien nog kans te maken op die finale plek. Moet deze 80 wel uit voor James Wade. Begint dan met een triple 3. Mag alsnog naar dubbel 10. Dan is dit voor de wedstrijd. Johnny Clayton, 1 matchstart. Het is raak voor Johnny Clayton. Geen gemiddelde van boven de 100. Daar zit hij helaas toch net onder. Het is een gemiddelde van, nou ja, afgrond 99 voor Johnny Clayton. Hij plaatst zich voor de finale van de New Zealand Darts Masters ten koste van James Wade.

0: the trademark style of Gerwyn Price.
1: De kans dat Formule 1 terugkomt naar Nederland schatten wij op dit moment in minder dan 5%.
2: Als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
3: Formule 1 terughalen hier, dat leek zo ver weg.
4: Ik had er echt geen vertrouwen in dat dat goed kwam.
5: Het was een klein beetje treurig.
6: Als het nu stilgelegd wordt, dan is het einde van het circuit.
7: Betreden deze glasmat.
8: Het is de opwarmer van het seizoen.
7: Alleen de grootste gaan er met de prijs vandoor.
8: De voetbalklassieker uit Duitsland.
7: Twee titanen tegenover elkaar.
8: Het ziet er prachtig uit.
7: Dortmund tegen Bayern.
8: En daar komt in het veld.
7: Jetzt geht's los. DFL Supercup kijk je live op Viaplay. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: nooit met winnen.
1: Le Classique. Dit keer een strijd om de Trofee des Champions.
0: Twee Franse grootheden.
2: Bal ingeleverd door Lens. En dan moet dit 1-0 worden van Paris Saint-Germain. Jazeker.
0: De landskampioen tegen de bekerwinnaar.
1: Hey, en hier een hele mooie penalty.
0: Wie pakt de eerste prijs van het seizoen?
1: Paris Saint-Germain wint opnieuw.
0: Trofee des Champions. Kijk je live op Viaplay. De beste kijk op sport.
3: Johnny Clayton looks ominous. Look at this checkout, 135. What does he need? He needs the ball. Bang! And then he continues on. A 7-2 win. He's your first finalist in 2026 at the Sky City New Zealand Darts Masters. 70% on his checkouts. But who does he face? Will it be an all-Welsh final? Or will Raymond Smith just be the fly in the ointment? You're about to find out. Here we go, folks. Semi-final number 2 incoming.

money. Stay on my craft and stick around for those pounds.

0: in de finale zometeen op gaan nemen tegen Johnny Clayton. Wordt dat de nummer 2 geplaatst? Curran Price. Of gaan we een kleine verrassing zien? En wordt het de guru? Raymond Smith. Price won zijn kwartfinale van Damon Hetta met 6 tegen 2. Smith nam het op tegen die andere Australiër. Die ook gisteren van een geplaatste PDC-speler wist te winnen. Adam Leake. En Raymond Smith wist die wedstrijd met 6 tegen 3 te winnen. En hij heeft dit hele toernooi echt al heel goed spel laten zien. Bij de wedstrijden, nou ja, net onder de 100 gemiddeld. Maar nou ja, echt hoog in de 90. En dan is het ook een beetje bij hem de vraag hoe hij bij zo'n tweede wedstrijd op het podium gaat verschijnen. James Wade zagen we net, daar leek de energie een beetje uit. Normaal gesproken trekt James Wade het uit zijn tegenstander. Maar het was nu ook uit James Wade zelf getrokken. Ja, voor Raymond Smith wordt het ook de vraag hoe hij zich hier gaat presenteren.
1: Ja, dat is natuurlijk geen alledaagse kost. Wel het spelen van toernooien waar je meerdere wedstrijden op één dag moet spelen. Want dat zijn juist de meeste toernooien daarin die komt rijden. Maar goed, dat is dan op baan 16 tot en met 30, zal ik maar zeggen. Waar geen publiek bij is, geen camera's bij zijn. En dat is hier wel, dus dat is toch ja, een extra dimensie aan zo'n wedstrijd. Inderdaad. Ik ben benieuwd hoe Raymond Smith daar dan mee omgaat.
0: Ja, en ook op zo'n toernooi als deze heb je misschien voor jezelf een doelstelling. Ik wil de kwartfinale halen. En dan als die doelstelling bereikt is, dan kan daar soms misschien ook een soort opluchting uit ontstaan. Of de adrenaline kan weggaan. Of ja, dat is zo op zo'n ander vloertoernooi, zoals we die dan noemen. Misschien toch ook anders zijn. Er is publiek in de zaal, krijg je ook wat meer energie van. Dat pompt jezelf op als je op het podium staat. Maar dat ja, loopt ook weer leeg als je er vanaf bent. Zijn toch wat andere omstandigheden. Want het is voor Raymond Smith zijn eerste halve finale op een World Series. We hadden dus al wel twee keer een kwartfinale. Maar nu heeft hij ook voor het eerst een kwartfinale wedstrijd gewonnen.
1: Was in elk geval het hele toernooi sterk op zijn finishes. Smith scoren was het gewoon goed verzorgd. Daar was niks mis mee. En vooral als het aankwam op legs pakken, legs uitgooien. Daar blonk hij uit. En nu krijgt hij in de leg van Price ook al meteen de kans. Het gaat nog niet vanaf deze 96 gebeuren. Maar ja, even afwachten wat Price doet.
0: Price is ook nog niet helemaal lekker aan deze wedstrijd begonnen. Zagen we Smith juist niet vaak doen.
1: Nee.
0: Op dit toernooi tot nu toe.
1: En dan lacht Price een beetje, wetende dat hij ontsnapt is in deze leg. Even gekeken naar alle officiële halve finales die Raymond Smith ooit gespeeld heeft. Van alle toernooien, want ja, World Series toernooi was het zijn eerste. Maar goed, oké, nog niet zo heel erg veel deelnames überhaupt. Niet zoveel deelnames aan grote toernooien waar hij de halve finale kon halen. Nou, er zitten een heleboel halve finales bij op Australian Tour toernooien. Dus kleine vloertoernooitjes. Maar toch ook wel op wat WDF toernooien waar dan wel wat extra volk aanwezig is. Maar ook op de Australië-New-Zealand Premier League van vorig jaar. Dat is toch een groot lokaal toernooi. Twee keer in de halve finale van de WDF World Cup Singles gestaan. Ook allebei gewonnen, die halve finales trouwens. Pacific Masters, Australian Darts Open, nog een keer Pacific Masters. Oceanic Masters. Het zijn lokaal wel allemaal hele grote toernooien waar hij halve finales gespeeld heeft en gewonnen heeft. Goed, hij is ervaren genoeg om hier niet opeens met de zenuwen in zijn lijf op het podium te staan.
0: Nee, daar heeft het ook los van die gemiste dubbels in de vorige leg niet heel veel weg van.
1: Want nee.
0: Ook in deze leg gaat het scorend weer meer dan prima. Hij gooit nu wel de dubbel in één keer.
1: En om even aan te geven hoe dominant hij is in Australië als hij dus halve finale speelt. In totaal zijn er dus 58 geregistreerde halve finales over alle mogelijke toernooien. Van die 58 wint hij er 44, een winstpercentage van 75%. Dan ben je regionaal gezien echt heel erg goed.
0: En dan gaan we hem, denk ik, ook volgende week zien. In Australië zelf?
1: Ja, zeker.
0: Dat kan bijna niet anders natuurlijk. Dan is dit een lekkere warmdraaier. Want volgende week dan hebben we ditzelfde spektakel, maar dan opgeschoven naar Australië dus. Dan ook op de vrijdag en de zaterdag vanaf 11 uur te zien op Viaplay. Op dit moment natuurlijk gewoon de nummer 4 van de wereld. En gaat dan een belangrijk half jaar voor hem worden. Want hij kan daar echt wel goede stappen gaan maken.
1: Ja, hij kan vooral het gat met de achtervolgers wat groter gaan maken. Het staat heel dicht bij elkaar eigenlijk tussen plekken 4 en 14 bijna. Ieder die stel een keer een finale van een major haalt, die kan opeens op plek 4 komen te staan. Echt binnen 150.000 Britse ponden. Nu is dat heel veel geld, dat weet ik allemaal wel. Maar het kan op tijdsbestek van 2 majors wel overbrugd zijn. De Price heeft zich nu op die vierde plek genesteld. En ja, eerlijk is eerlijk. Van dat rijtje spelers dat daar staat. Goed, ja, Michael van Gerwen dan misschien nog maar. Is Price er ook zeker wel een die dan in de top 4 van de wereld thuis zou moeten horen?
0: Zeker.
1: Gooit hij net niet uit.
0: Ja, en zeker als je dan, als we toch nog even terugkijken naar die ranglijst. Current Price die aan het begin van het jaar 12e stond.
1: Ja.
0: En dan nu 4e. Ja, dan heb je een goed eerste half jaar gedraaid.
1: Absoluut.
0: En dan gaat het echte prijzengeld nog verdeeld worden. Kan een beetje twee kanten op. Of het wordt een nog beter, grootser tweede halfjaar. Of je hebt iets te vroeg gepiekt. Maar dat zal de tijd vanzelf al gaan uitwijzen.
1: 3 uit 3 op de dubbels. De Iceman. Dat maakt dat zijn vingerspercentage over het hele toernooi ook heel gezond is. Missers op de dubbel en het zijn er meteen 3 voor Price. Smith heeft de mogelijkheid vanaf 102. Ergens een triple nodig. Die vindt hij niet.
2: 15 ball. Having required 10.
1: 4-1 te zijn geworden.
0: Zonder te kijken weet je het toch, hè? Ja, het is ook Curran Price die zich wel thuis voelt, hoor. In Nieuw-Zeeland. De New Zealand Darts Masters haalde 1 keer finale. Won die van Johnny Clayton. Was in 2022. Oh, zou zomaar ook de finale van 2026 kunnen zijn.
1: Wie weet.
0: Weet over een paar minuutjes. Haalde 2 keer een halve finale. 3 keer een kwartfinale. En hij deed 5 keer mee. Dat betekent dat hij in ieder geval altijd die eerste ronde doorkwam. Maar dat zijn goede cijfers. 1 finale, 2 halve finales. En dat in 5 toernooien. Het is Smith die de voorgaande wedstrijden echt een goed niveau liet zien. Gemiddeld dus van tegen de 100 aan. Ook een heel goed dubbelpercentage. Dat is alleen nu voor hem net iets minder. Gemiddelde van 87. Dubbelpercentage van 20%. Het is allemaal iets minder voor de guru. Price met pas zijn eerste 180 in de zesde leg.
2: 87. Now in the required 160. 38. Now in the required 16.
0: Zorgige appel van Price. En dan is het hier Raymond Smith die op 4-2 komt. Blijft hij toch nog een beetje in die wedstrijd hangen. Zometeen het vervolg. De tussenstand. Price tegen Smith. 4-2.

0: We are back.
1: Op weg naar de top is Zandvoort de volgende halte.
2: This is F1 Academy 2026.
1: Met Nederlandse trots op eigen bodem.
3: It's my home race.
1: Vol gas begint hier hun weg.
2: Bring it on.
1: They're wheel to wheel.
2: Come with us.
4: Fantastic racing.
1: F1 Academy kijk je live op Viaplay. Viaplay. De beste kijk op sport.
5: Dit is het Etihad Stadium. En wij genieten. Druk nu van City. Schot geblokt. Haaland buiten kampouw. Enorme mogelijkheid voor Manchester City. Die is levensgevaarlijk met de bal. Shaqiri. En daar is Haaland. De topscorer. Slaat toe als het er echt om draait. De smaakmaker van de Premier League.
1: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Rosberg, haal maar eens uit van afstand. Hoe is het mogelijk? Op enkel Moa! En hij schiet Liverpool naar de overwinning.
1: Viaplay, de beste kijk op sport.

0: Back, ladies and gentlemen, seventh leg, going in the throat first. Game on!
1: Kan de Iceman zich voor de tweede keer plaatsen voor de finale van de New Zealand Darts Masters? Of is het de guru die een truc uit zijn hoge hoed weet te toveren? Price die tot dusver dit jaar nog geen finale wist te halen op een World Series. Wel twee keer al een halve finale. Dat was helemaal aan het begin van het jaar. In Bahrein en in Saoedi-Arabië. Daar haalde hij de halve finales. Maar verloor ze allebei. Eentje van Luke Littler en eentje van Michael van Gerwen.
2: Nou, dan is het toch lekker dat je de halve finale daarna tegen Raymond Smith mag spelen. Met heel veel respect voor Raymond Smith, maar net even een ander kaliber dan Luke Littler en Michael van Gerwen. Eigenlijk nog een triple nodig om een beetje druk te zetten. Nou, die vindt hij nog wel.
1: Naar 5-2. Ja, het gemiddelde van Price is niet geweldig. 85. Het dubbel percentage. Dat is best behoorlijk. 55%. Hier de tweede van Gurren Price. Ja, scorend laat het dan nog wat te wensen over misschien.
2: Als je dat zegt, staat hij dan 6 pijlen op 144.
1: Dat zou je altijd zien.
2: Nou, misschien moeten we dan ook maar zeggen dat hij 144 nooit gaat uitgooien. Dat zal hij wel doen.
1: Daar gaat het dan toch mis. Bel 8 voor Gurren Price. Hij had het mooi gevonden. Deed het al vaak, zat op een Premier League. Een Players Championship. Op een wereldkampioenschap heeft hij het zelfs nog gedaan in 2022. Op een matchplay ook in 2022. Nooit op een World Series. En ook nu nog niet voor Gurren Price. Maar wel nog een 180er erbij.
2: Hij heeft net van een zekere commentator uit Nederland gehoord dat het scorende gemiddelde allemaal nog niet fantastisch was. Denkt, ah, wacht eens even. Ik heb nog één leg om daar wat aan te doen.
1: Groot gelijk.
2: Timmer er maar gewoon nog wat trippels in. En die negendarter gaan we gewoon nog een keer proberen.
1: Hij is aardig lekker uit de ring gekomen, kunnen we zeggen. Gurren Price. Nu, na 6 pijlen, op 141 in plaats van 144... Wat kan hij hiermee? Kijkt eerst naar beneden. Dan gaat dat dan mis bij pijl 7.
2: 85. Dan kan het wel van afmaken met 2,5 darters op rij. Dit is het afscheidskunstje, zo lijkt het toch, van Raymond Smith.
1: En dan 2 matchdarts voor Gurren Price. De dubbel 10. Ja hoor, dat is hem. Gurren Price wint van Raymond Smith. Zette na de break echt nog eventjes aan. En wint daardoor met 6-2. Betekent, 7-2. Betekent dat hij zich heeft geplaatst voor de finale. En dat we een herhaling krijgen van de finale uit 2022. Johnny Clayton tegen Curran Price. Daar gaan we zo meteen naar kijken.

0: Bonjour, madame et monsieur.
1: We are live.
2: Okay.
1: The whole world is watching.
3: Disneyland voor de grote mannen.
4: Ja. Is techniek van zijn linkerhand, hè? Ja. Vasthouden, kijk, kijk, kijk. Houd. Het stuit er alle kanten op.
5: Nou, daar zitten we dan. Hello. Woe!
6: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay.
7: Daar staat het thuisfront leuk vinden, hè?
8: Alles is nog mogelijk.
9: Well, that's a clever touch. Brilliant.
8: Iedereen begint op nul.
9: The new signings.
8: Elk seizoen een nieuw verhaal.
9: The new shirts.
8: En dit is het begin.
9: And the new dreams.
8: Van een nieuw hoofdstuk.
9: This is where the journey begins.
8: We are back. Kijk naar de Premier League.
9: That's pretty darn special.
8: Viaplay. De beste kijk op sport. Winnaars willen maar één ding. Nog een prijs. Premier League winnaar. En FA Cup winnaar. Het Engelse voetbal begint met de Community Shield. Community Shield kijk je live op Viaplay. De beste kijk op sport.

0: alle ingrediënten aanwezig voor een heerlijke voetbalavond. Verliezen is geen optie. Barcola!
1: Doet hij het weer, hij doet het weer! Hoe en hoe?
0: Met zoveel gevoel.
2: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Saint-Germain dat dus voor de 14e keer landskampioen wordt.
1: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Clayton tegen Curran Price. Voor de New Zealand Darts Masters. Een finale die we in 2022 ook al een keertje hebben gezien. Toen stonden de heren ook tegenover elkaar hier in Nieuw-Zeeland. En die wedstrijd ging toen naar Curran Price. Hij wist die finale met 8 tegen 4 te winnen. Van dus Johnny Clayton was ook de laatste keer dat ze in een finale tegen elkaar stonden. De voorgaande twee finales op de World Grand Prix en op de Austrian Darts Open, die gingen allebei naar Johnny Clayton.
1: Ja, het zijn twee mannen die elkaar vanavond tot gort kennen natuurlijk. Team Wales ook vaak geweest op de World Cup. Kunnen goed met elkaar, gunnen elkaar het beste, behalve als ze tegenover elkaar staan. Het lijkt er toch altijd op dat Price daar net iets beter mee om kan gaan dan dat Clayton dat kan. Price die heel vaak van Clayton won, zeker de laatste jaren. Is het eigenlijk altijd deze Iceman die uiteindelijk met de winst gaat lopen.
0: Ja, 30 om 14.
1: Ah, dat is best een groot verschil. Groter dan hun beide posities op de wereldranglijst en hun erelijst doen vermoeden.

0: hoger te komen op de plaatsingslijst voor de World Series Finals over ruim een maand. En uiteindelijk om die erelijst ook alweer een klein beetje extra kleur te geven. Want goed, het staat toch mooi een extra World Series titel.
1: Zeker. Clayton die er al eentje in handen heeft. Price wel ietsjes meer. Die heeft vier keer een World Series op zijn naam gezet. En Price die ook twee keer het grote eindtoernooi wist te winnen. World Series of Darts Finals. 2020 en in 2022. En Clayton wist hem dan in dat jaar ertussen te winnen. 2021.
0: De Maker is drie jaar in Wales geweest. Hoeft alleen nog maar even wat steden verder gebracht te worden.
1: 17 tot en met 20 september. Dan gaat het gebeuren in de AFAS in Amsterdam. 89.
0: Aan zo'n wedstrijd. Clayton met 2-0 voor. En dit was een break. Goeie 72 finish van The Ferret. Het is alleen om door te pakken.
2: Sick.
0: Mooi, waarin ze allebei uitstekend finishen. Price zit aan bijna 56% over het hele toernooi. Clayton zit op 57,5%. Dus dat is echt uitstekend te noemen. Clayton had alleen nog wat meer hoge finishes bij zitten. Drie stuks in totaal. Price kan dan wel wat meer 180's overleggen.
1: Gooit hier ook alweer zijn tweede. Die zal wel heel veel pijn doen. Deze, die doet heel veel pijn. Johnny Clayton. 58 in de derde leg om zijn eigen leg alsnog te houden. Price die daar een vuistje voor gaf, maar dat is toch een behoorlijke tik die daar even wordt uitgedeeld.
0: Ja, Price die 180 gegooid in die leg die op een dubbel staat te wachten. En Clayton die even in zijn gezicht 158 uitpoetst. Alsjeblieft, pak aan.
1: Hoogste finish daarmee van het toernooi.
0: Ja.
1: Heeft de 156 van George Rock daarmee overtroffen. Wij zoeken het nog ietsjes hoger op, Guy.
0: Een klein beetje nog maar.
1: Aan het begin van deze dag heeft Guy op 160 ingezet. En ik op 164. En ondanks dat het vroeg is, hebben we toch afgesproken dat de winnaar van die weddenschap en met een klein drankje vandoor gaan.
0: Jawel, het is ondertussen 12:30 geworden, dus nu kan het wel.
2: 70.
0: Weet je wat echt vies zou zijn?
1: 161.
0: Als hij dit ook nog doet. Nou ja, houd de kerel.
2: 59.
0: Haalt Price uit, denk ik. Bijna 110 gemiddeld en dit was de eerste leg die Garvin Price pakt.

0: Eerst voor Clayton.
1: Dan zet het niet fantastisch weg vanaf 138. Misschien ontstaat er nog iets voor Price. Ja, nu moet het al helemaal via de moeilijke route. 75 over, single ball bullseye. Die zit er wel fijn voor. Daar kan hij hem bovenop leggen. Hij deed al 158 op een heel pijnlijk moment. Maar dan ook nog 80 op deze manier uitgooien. Dat is pure smeerlapperij in twee finishes vastgelegd, zeg. Boah. Daar sta je achter als tegenstander. Je weet, hij staat op 80. Hij begint met een enkele 5. Dan denk je, oh, lekker zeg. Die gaat nooit meer uit. En dan ben je al een beetje bang als hij die tweede pijl onderin die enkele boel legt. Die zou hij er wel eens bovenop kunnen gooien. En dat doet hij het ook nog.
0: Ja, het is het finishen van Clayton wat vaak goed verzorgd is. Wat nu buitengewoon goed verzorgd is. 4 uit 4.
1: Ah, is perfect. En niet de makkelijkste finish is oké. Ja, 55 finish in de eerste, alleen maar 72, 158 en 80. Doe het maar eens, die drie zo achter elkaar uitgooien.
0: Dat kunnen wel eens hele dure misses gaan worden voor Gerwin Price. 62. Johnny Clayton. 32. Ho, ho, ho, ho, ho. En ook 62 gaat uit voor Johnny Clayton. Na 6 legs is hij 5 uit 5 op zijn dubbels. En staat daardoor 5-1 voor tegen Gerwin Price.

0: Het is echt een unieke kans die ik van de Lego Groep krijg. Dat ik als vrouw dat mag doen voor hun. Ik ben ontzettend trots. Ik geloof nog niet dat ik in de auto ga stappen en dat mijn avontuur daar gaat beginnen.
1: Lights out, F1 Academy is underway. Kosterman achter een jacket en terwijl we dat zeggen is Kosterman er voorbij.
0: Dit is de enige kans die ik nu krijg om mezelf te bewijzen.
2: Ik moet naar voren, ik wil winnen. Dat was haar streven toch wel.
1: Oh, is daar schade voor Esmee Kosterman.
3: Ja, we eraan beginnen. Ik zeg, dan gaan we ook tot we je droom werkelijkheid hebben gemaakt.
1: Hier rijdt ze dan door het shot, mes tussen de tanden.
0: Pas toen alles klaar was, toen dacht ik van, oké, het is gewoon gelukt.
4: Winnaars willen maar één ding. Nog een prijs. Premier League winnaar. En FA Cup winnaar. Het Engelse voetbal begint met de Community Shield. Community Shield kijk je live op Viaplay. De beste kijk op sport.
5: Het is tijd voor de terugkeer van de Dutch Grand Prix.
6: Neem terughalen hier, dat ligt zo ver weg. Ja, dat ik daar zelf ook niet helemaal echt mee bezig was om eerlijk te zijn.
7: Yes, oh, wat een applaudiek voor weet.
8: Je weet echt dat de kans natuurlijk gewoon nul is. Maar ja, toen dacht ik, ja, als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
9: Als dit wel zou lukken, dan sta je wel aan de vooravond van een iconisch stukje Nederlandse sportgeschiedenis.

0: stopt nooit met winnen.
1: Le Classique. Dit keer de strijd om de Trophée des Champions.
0: Twee Franse grootheden.
2: Bal ingeleverd door Lens. En dan moet dit de 1-0 worden van Paris Saint-Germain. Jazeker.
0: De landskampioen tegen de bekerwinnaar.
1: Hé, hey, en hier een hele mooie penalty.
0: Wie pakt de eerste prijs van het seizoen?
1: Paris Saint-Germain wint opnieuw.
0: Trophée des Champions. Kijk je live op Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Johnny Clayton begon bijzonder sterk aan deze finale. Hij staat op een gemiddelde van net onder de 98. Finishpercentage van 100%. Jawel, 5 uit 5. Gooi er een 80 uit op de bullseye. Gooi er een 158 uit. En staat daardoor na 6 legs 5-1. En je moet tot de 8. Lek je meer dan... in de halve finale. Betekent als je op 5-1 staat dat je goed op weg bent.
1: Absoluut. Ja, Price gooit er zelf zo slecht nog niet. Laat het een klein beetje liggen aan het einde van de legs. Hij heeft al wat kansjes gehad. Het had in principe ook 4-2 kunnen zijn. Maar hij moet er ook wel erkennen dat Clayton een hele bijzondere ding aan het doen is op dit moment. Dus kan Price alleen maar hele bijzondere dingen terug gaan doen. Dan was de 170 finish wel een hele mooie geweest. Maar nu is het weer bibber en beven, want Clayton staat ook op een finish. Die gooit alles uit, maar nu niet. Tenminste, hij krijgt niet eens een pijl op een dubbel.
0: Slordigheidje van Johnny Clayton.
1: Oh,
0: maar ook een slordigheid van Price. Mist de grote 1. Houd daardoor maar één pijl over voor de dubbel 2A. Beide heren even slordig uit die break gekomen. Daar was dan de eerste misser van Johnny Clayton. Maar uiteindelijk had hij nog gewoon een pijltje over. Dan staat hij 6 uit 7. En 6-1 voor. Tweede finale van Clayton op een podium dit jaar. Hij had ook twee finales op de Players Championship. Hij stond ook op de Belgian Darts Open dit jaar in de finale. De Eurotour. Voor die finale met 8-6 van Luke Humphries.
2: 180.
0: Gaat dus op voor zijn... eerste titel dit jaar, Johnny Clayton. Want ook die beide finales op de Players Championship wist hij niet te winnen. Eentje ging naar Andrew Gilding, de andere ging naar Jeffrey de Graaf. Hij is dus nog op zoek naar eremetaal dit jaar.
2: 58.
0: Het kan zomaar in Nieuw-Zeeland zijn. Waar hij zich wel thuis voelt, speelde hier dus ook in 2022. Haalde toen ook de finale. En nu dus opnieuw finale plaats voor hem.
1: Ah, Price kijkt eens even naar die triple 17. Denkt, daar kom ik nooit meer bij. Dan maar een triple 19, triple 17 proberen. Maar ook dat plan mislukt. Clayton voor de Shanghai 20. De bovenop leggen. Dat lukt er nog wel. Ja, er zit iemand te niezen. Ja. En Price vraagt aan Kirk Bevins, doet hij dat nou expres? Of is hij gewoon heel erg verkouden?
2: Thank you. Johnny requires 60. Game. Johnny 8 leg. Johnny collect.
0: Ja, het is winter in het zuidelijke halfrond.
1: Ja,
0: ja. Griepje, kleine verkoudheid. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja, als je net aan het aanleggen bent,
2: dan,
0: is dat wel bijzonder vervelend. Het is Clayton die op 7-1 komt.
1: En dus hard op weg is om een nieuwe naam op de erelijst van de New Zealand Darts Masters te laten zetten. Marco van Gerwen won de allereerste editie 2019. Versloeg Raymond van Barneveld in de finale met 8-1. Vervolgens was het dus Price die van Clayton won in 2022. 3 jaar geleden was Rob Cross de sterkste. En ook Luke Humphries en Luke Litter wisten alles te winnen down under. En Johnny Clayton. Mogen we toch wel zeggen ondertussen. Gaat zijn naam ook op die herenlijst zetten. Want die gaat toch nooit een 7-1 voorsprong nog weggeven.
0: Het zou heel gek moeten lopen. Gaat nu een volle hand krijgen. Voor de dubbel 11. Johnny Clayton. Heeft aan drie pijlen op de dubbel 11 niet voldoende.
1: Stond als koning, keizer, admiraal te finishen, Clayton. Behalve als het voor de wedstrijd is. Price wil er helemaal wat van maken.
0: Hij lacht erom. Clayton lacht erom. En het is, ja, Price die mag beginnen. Dat was Clayton even vergeten. Daar was Kirk Bevens toch even scherp.
1: Ja, hij moet wel.
2: 85. 100.
1: Het lijkt toch uitstel van executie. En voor Price. Of er moet echt een comeback op poten worden gezet zoals we die nog nooit hebben gezien in de finale van de World Series toernooi.
0: Clayton is over het algemeen niet de speler die dat ook laat gebeuren.
1: Die vindt ergens echt nog wel één lekje waarin hij gewoon goed genoeg is om die lek ook te pakken. En hij is er ook niet de speler naar om nu in zijn hoofd te denken, ah, oh, drie pijlen gemist op dubbel 11, kan al klaar moeten zijn. Dat ja.
0: Daar draait hij al te lang, te goed voor mee. Sinds het einde van 2021, en daarmee bedoelen we voorafgaand aan het WK.
2: 15 aan.
0: Staat hij in de top 10 van de wereld.
1: Ja.
0: Geen moment erbuiten gevallen.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch wel heel erg knap.
2: 82. 141. Johnny Rickwire, 110.
1: Ja, bullseye.
0: Het kan wel, bullseye.
1: Wat doet hij nu?
2: 17.
0: Maar hij doet het niet.
1: Hij gaat er niet voor.
2: Johnny Rickwire, 56.
1: Johnny, ben je helemaal gek geworden, joh. Price staat op 56. Die krijgt een gratis kans. En die vraagt hij ook aan Clayton. Dacht jij dat ik dit niet uit zou gooien of zo?
0: Hij gaat er misschien toch over nadenken dat hij drie pijlen op een dubbel 11 heeft gemist. Hij gaat toch wat gekke dingen doen. Johnny Clayton had gewoon een pijl voor de wedstrijd. Ja, dit is matchstart nummer 4 die hij miste. En ruim ook. Want hij zat in de enkele 18. In plaats van dat hij gemikt was op de bullseye. En Price die ook met stomheid geslagen was.
1: Ja. Mind games. Ik denk niet dat jij 56 uit kan gooien. Nou, dat komt Price wel. Maar hij is vervolgens wel heel erg slecht aan deze leg begonnen. Is dat allemaal onderdeel van het masterplan van deze Johnny Clayton? We gaan het hem moeten vragen.
0: Even,
1: nog een keertje niet rekenen.
0: Nee, even een kleine kortsluiting. Johnny Clayton. Zit hem net op te hemelen. Dat hij dat soort gekke dingen nooit doet. Heel constant is. Altijd wel ergens een lekje weet te vinden. Nou goed.
1: Mist 14.
0: Komt hij niet op 32, maar op 35. Goed, opnieuw match darts voor Johnny Clayton. Nog steeds niet.
1: Oh.
0: Dat zijn er dan 6. En Price naar 7-4.
2: Okay. 86.
1: Vijf keer 180 voor Clayton, drie keer voor Price, maakt 8 in totaal.
0: Net geen 9 in totaal.
1: Dat is eigenlijk net iets te weinig. Price weet dat ook. Nu wel voor de boel.
0: Nu wel voor de boel. En nu gooit Johnny Clayton hem ook. 124. En hij zegt het tegen Kerr Price. Ik kan dat wel. Zo'n boel gooien. Johnny Clayton wint de finale van de New Zealand Darts Masters. Gooide al een 158, nu ook een 124. En wint zijn tweede World Series uit zijn carrière. 8-4. Johnny Clayton heeft hem binnen.
1: Een bizar einde aan deze wedstrijd. Het niet gaan voor een bullseye finish met Price op 56 een paar legs geleden. En nu op 124 gaat hij er maar wel voor en prikt hij de bullseye recht in de midden. En dus schrijft Johnny Clayton voor de tweede keer in zijn loopbaan een World Series toernooi op zijn naam. Is hij de beste hier in Auckland in Nieuw-Zeeland? Staat er gewoon nog een toernooi op de Roll Down Under volgende week in Australië in Wollongong. En daar zal Clayton ook weer van de partij zijn en ongetwijfeld weer vastberaden zijn om ook daar ver te gaan komen. Hij verslaat zijn landgenoot Gavin Price in de finale met 8-4. We zien de cijfers in beeld. Een gemiddelde, ja goed, het zegt allemaal niet zoveel. Want Price wint 4 legs en Clayton wint er 8. En dat heeft toch voornamelijk te maken met het finishpercentage dat u daar links beneden in beeld ziet. Clayton was heel erg lang, 100%. Ging nog wat mis aan het einde. Maar komt uiteindelijk wel nog op een vrij percentage van 53% uit. En dat betekent dat we hem zo dadelijk met de hoofdprijs in handen gaan zien. Dat hij het lieve sommetje van 30.000 Britse ponden mag bijschrijven op de bankrekening. We gaan ze horen.
3: Ladies and gentlemen, it is some night of darts and some final you have just been treated to. We are about to crown our champion, but first let me introduce to the stage our presentation party from our tournament sponsors, Sky City. It's Callum Mallett and the chief executive of the Professional Darts Corporation, Mr. Matthew Porter.
1: Matthew Porter is uiteraard ook meegereisd naar Nieuw-Zeeland, want zo'n tripje wil hij niet missen.
3: We will award our runner-up, a former champion who reached the final once again 4 years on from taking the title. He takes £16,000 sterling in prize money and the runners-up trophy. Ladies and gentlemen, the Iceman, Gerwin Price!
1: Finalist, de World Matchplay finalist hier ook in Nieuw-Zeeland. De troostprijs is voor hem en 16.000 Britse ponden gaan daar ook nog mee. In de broekzak voor The Iceman.
3: And now to our winner. A man who produced one of the greatest nights of finishing you have ever seen. Until right at the end. And then he was excellent again. He takes £30,000 in prize money. And for the first time, he is the New Zealand Darts Master. Ladies and gentlemen, the ferret, Johnny
1: De hoofdprijs, het grote schild, gaat met Johnny Clayton mee naar huis. 30.000 Britse pond, Dan Dawson zei het al, ik zei het al. Dat is een mooi prijsje voor 2 dagen darten hier in Auckland, Nieuw-Zeeland. Johnny Clayton wint de New Zealand Darts Masters editie 2026. Wij zijn er volgende week weer bij in Australië. Ik zou zeggen, graag tot dan en bedankt voor het kijken.
3: Johnny, come and stand here, my friend. Talk us through that final, because you hit pretty much every double you were going for all night until right at the end, and then you were even turning down shots to win the title and allowing Gerwin to come back at you.
4: Yeah, it's getting a bit excited, to be honest. All jokes, you know, it was like my mind was gone. Like, I was thinking, right, just concentrate, but I wasn't concentrating enough, wasn't I? But no, to be fair, I wasn't expecting to be, you know, taking that lead against Gezi. Like, you know, he's one of my best friends and, you know, a great dart player. So I think, you think he muzzled my mind, I think, by going, you know, I was that far ahead. But at the end of the day, that ball, you couldn't get that more centre, so I'm taking that.
3: It turns out you can hit a bullseye to win the title. Look, you played Gezi in the final of this tournament 4 years ago. You said at the start of the night, you know, I know that, I remember that. You wanted to have a crack at him in the final. It's the perfect way to do it.
4: Yeah, 100%. Back 4 years ago in Hamilton, you know, it's great to play in a final with my World Cup partner. And, you know, it just shows that two rugby boys can play darts as well. And, you know, to play against each other for the second time in the world of rugby, New Zealand, we got a smile on our faces. And, yeah, I really enjoyed that. One each. Next year, winner takes all.
3: There we go. I like it. Let's bring in Gowan. Look, you know what it's like when Johnny is finishing like he was tonight. It becomes very difficult. But was there a little moment in that final where you thought, hang on, I think I might be able to turn this around?
5: Yeah, when I was 1-0 down. No, I mean, I missed a lot of doubles there. I wasn't great. I take nothing from Johnny. He played brilliant and he took his chances. But for me, just to win one game this week was fantastic with all the shit I've gone through, really. But yeah, the flight out here and yeah, everything that's gone on to get to a final. Big tap on my back and I'll be even better next week in Australia. So thank you.
3: There we go. I will apologise for that. It is early in the morning back home. Gowan Price, thank you for MRP. It's our runner-up. But the final word goes to Johnny Clayton, coming in the ferret. Look, it's your second World Series tour title. You won in Australia before. You now have your hands on this one. And with the way that you have played, particularly tonight, you must think, next week in Wollongong, I could go back-to-back.
4: Well, I'm looking forward to it. You know, hopefully Gezi's got another 40-hour flight. No, all jokes aside, you know, next week, I'm looking forward to it. Back to Australia. I wonder if I can go back-to-back on my visits to Australia. So, yeah, hopefully the sun will shine on me and I can lift another trophy.
3: And just a final word for these guys. 5,000 fans we had here at the Spark Arena in Auckland. This is what the World Series is all about, and it's even sweeter when you get to hold the trophy at the end of it, right?
4: Yeah, 1,000,000%. Like I always say, without the crowd, we are nothing. The crowd produces the best darts out of us because the banter, the cheers, you know, when they go to boo, and it's not the game of darts that we want. When they cheer and they're singing and they're doing the right things, it brings the best out of us as players. And to be fair, tonight was fantastic. So hopefully next week in Australia, they're going to follow again. Cheers, guys. Thank you so much.
3: Thank you very much, Auckland. This is your champion, the Sky City New Zealand Darts Master, Johnny the Ferret Clayton.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen 2 mensen om het leven en raakten er 6 gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. Meerdere blushelikopters, brandweerkorpsen uit België en Duitsland en ook het leger helpen bij het blussen. Boeren uit de omgeving sproeien met tractoren en watertanks de bermen nat. Bezoekers en omwonenden wordt gevraagd om het gebied te mijden en alle ramen en deuren gesloten te houden. De grens rond de Spaanse exclave Ceuta wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al honderden mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. Spanje en Marokko willen voorkomen dat de gebeurtenissen van eind juli zich herhalen, toen tienduizenden mensen de grens bereikten. In Ceuta zijn bijna 900 politieagenten ingezet en ook duizenden militairen. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt. Daarop is te zien hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan en in minder dan 3 minuten met de schilderijen weer buiten staan. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. Na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. En de luchthaven van Catania op Sicilië hervatte vanmiddag het vliegverkeer weer nadat de Etna voor problemen had gezorgd. De vulkaan barstte eerder deze week uit, waardoor aswolken het vliegverkeer in gevaar brachten. Maar het risiconiveau rond de uitbarsting is inmiddels verlaagd. En sinds 2 uur geleden kunnen er weer vluchten vertrekken en landen. De luchthaven Catania op Sicilië waarschuwt reizigers wel om goed te controleren of hun vlucht doorgaat. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A67 Venlo Eindhoven wordt nog steeds aan de vangrail gewerkt bij knooppunt Leenderheide na een ongeluk vanochtend. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Aan de grens op de A76 vanuit Geleen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle, een kwartier extra reistijd. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek door de file van 7 kilometer.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: In die thuiswedstrijd tegen Telstra ging het geloof ik over. Had hij ook meer kansen gecreëerd?
1: Ja, had ik gelezen. Ja,
0: ja dan welke NEC-speler ook ooit.
1: Ja?
0: Ja, en dan heb je alsnog kritiek op zo'n jongen?
1: Ja, ik snap dat ook niet. Ik
0: had echt misplaatst.
1: Hij wilde eigenlijk weer iets bij Ajax doen. Ik snap wel dat ze hem daar niet gehaald hebben. Gezien de versterkingen die Ajax heeft gehaald. Hè. Maar goed, dat is... Maar wat denk je van Emre Mor?
0: Ja, ik had verwacht dat hij zou spelen, want die Owaisa is er niet bij.
1: Nee, hij staat er niet in.
0: En die Owaisa, want ik ben van binnen zijn radio een paar keer ook naar Rode JC uit geweest. Toen viel hij me altijd al op.
1: Kijk, radio.
0: Ja, leuk. Ja, met Pim een paar keer. Leuke voetballer vond ik het altijd. En ook waarvan je afvraagt van waar ligt zijn plafond, hè? Van zou dit iets van Willem II zijn? En dan zie je hem bij NEC voetballen, doet hij het hartstikke goed. Dus voor zo'n jongen, je vindt het dan zo zuur, weet je wel. Dan speel je Champions League en dan wil je daarbij zijn. En dan net raak je geblesseerd.
1: Ja,
0: dat is echt wel zuur. En ik had inderdaad Emre Mor. Ja, die deed het op zich.
1: Ik dacht wel dat hij zou spelen ook.
0: Ja, dat had ik ook verwacht, ja. Dus dat, die is er...
1: Nou, ik heb in ieder geval drie dingen opgeschreven waarvan ik dacht dat dat de kansen zouden kunnen zijn. Een stukje, uiteraard het gebruik maken van de vermoeidheid van NEC, hè.
0: Ja. Zeg jij NEC of NEC? Want als je NEC zegt, de NEC-spelers houden jou daar niet van, hè? Dat weet je.
1: Ja, ik kom voorlopig niet in Nijmegen. Dus,
0: Oké.
1: Back lekker dan NEC, NEC.
0: We praten wat sneller, hè?
1: Ja, ja en wij hebben, nu hebben we echt snelheid op de flanken. Nu snelheid en controle op de flanken. Daar zijn we echt op vooruit gegaan. Ja. En de openingsfase. Ik denk dat dat, hè, met het publiek, nieuw in de Eredivisie, weer terug... En dan de eerste minuten. Ik denk dat wij daar gebruik van moeten maken. En als we het lang kunnen rekken tot eventueel een 0-0. Ja.
0: We gaan het zien. Hey, dus, we hebben nog een paar minuten, Tony. Ik zal de opstelling van NEC doen. Pak jij die zo meteen van Willem II.
1: Oh ja, hoor.
0: Ja, dus we hebben Kretas op doel. Von Viel, de man uit Curaçao, linksachter. Dan Jasmiets. Als

0: Buurbuur staat rechts buiten. Van Aal staat op 10. En linksbuiten staat Slorry met natuurlijk Devin Goudhaan in de spits.
1: Yes. Ja. Dat zijn de namen. Nou, als je zo naar die namen kijkt, zijn het dus 8 spelers die we vorig jaar ook al hadden. Alleen Bogaert, Slorry en Gurbus zijn dan de nieuwe namen. Waarbij misschien ook nog Ter Avest zal invallen. Beetje afhankelijk van hoe het allemaal loopt.
0: Dus zeg jij nou dat wij een stabiele factor eigenlijk hebben in het veld?
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een voordeel. Je hebt natuurlijk ook wel eens jaargangen hier gehad dat je met 8 nieuwe spelers op de mat komt.
0: Ja, dat ken ik.
1: Dus... Of het kwalitatief goed genoeg is voor de Eredivisie, dat moeten we allemaal nog gaan bekijken. Maar goed, we hebben vorige week bij Go Ahead, ook al hadden we weinig balbezit, de eerste helft, de eerste uur goed meegedaan. Dus we gaan het allemaal zien.
0: Weet je wat mij nou opvalt als ik dit zo zie? Daddy de Leeuw gewoon bijna 3,20 meter is ten opzichte van zo'n Slorry. Sherry past 2 keer in hem, die liep daar net even langs af. Die is wel lang, hè? Zie je dat?
1: Ja, hij is een lange keeper, ja.
0: Fijn, hè? Ik hou dat wel van lange keepers.
1: Ja, zeker.
0: Ik had daar zelf ook altijd, toen ik voetbal, een keeper die lang was.
1: Nee, zeker bij corners, bij vrije trappen, die hoog voor de... Of eigenlijk alle ballen die hoog voor de pot worden gepompt. Ik moet zeggen, dat keepershirt ben ik niet zo enthousiast over. Ik heb daar een beetje jaren 90 vibes, krijg ik erbij. Met zo'n gradient van blauw naar wit.
0: Ja, zo'n slechte paintversie die je dan als zeg maar, die licht daarvan van lichtblauw naar nog lichter blauw naar wit afslept. Ja.
1: Ja.
0: Waar had ik nou gelezen dat het net een ijsje was of zo? Ik had het. Ik luister natuurlijk de Korverse kant. Ik heb het Brabants Dagblad wat ik luister. En meest recent heb ik ook de Kattenrug luister ik nu.
1: Okay.
0: Ook een Willem II podcast. Daar ging de vraag ook los dat wie gaat er nou keepen? Ja. Enige één was toch voor deze heer.
1: Voor de Leeuw.
0: Voor de Leeuw inderdaad.
1: Ja, ik zelf ook. Omdat ik hem, wat ik zei, ik heb hem gewoon 3 keer heel goed zien spelen vorig jaar. Dus,
0: ik zal eens
1: even... kijk, er komt een oude vedette aan, Hans Werdecker.
0: Ik zal eens even kijken. Ja, dat is jouw generatie. Want,
1: ja, die heb ik nog zien spelen, Hans Werdecker. Dus
0: radio spelen
1: van Ajax nog, ja.
0: Kattenrug Media is dat. Dat is die nieuwe, of tenminste de nieuwe. Die hadden het er dus ook over. Dat is echt een wat lossere start. En ja, wij trappen niet af. Die hebben in ieder geval al verloren.
1: Die hebben verloren en we spelen wel de goede kant op gelukkig. Maar dat vind ik altijd vervelend als je dan de eerste of meteen richting de Kingside speelt. Balbezit nu dus voor NEC nadat Sherry de aftrap heeft genomen. Kopballetje hier van Willem II van Sirani. Gaat over de zijlijn. Von Viel, de linksback van NEC mag gooien. Dan kijk ik gelijk even hoe dat daar verdedigend staat.
0: Ja, ik zit ook te kijken. Ja, 3 achterin. Tenminste, dat de opstelling die ik gezien heb. Maar lijkt het wel op, hè?
1: Nummer 21, die Storm, die staat dan centraal te voetballen. En dan speelt Pereira toch meer rechtsback. Dus dan is hij Nejasjvic toch iets meer op het middenveld. En dus niet in de verdediging. Sherini bereikt, maar meter of 20 van het doel.
0: Ja, Tadic heeft hem weer. Zo, die had aan de bal. Tadic keek even goed. Maar inmiddels wil een 2 wel of niet aan de bal. Wel aan de bal. En dan wordt Haan er aan het shirt getrokken. Ik hoor geen fluitje, maar er is wel gefloten. Willen wij hem snel nemen. Maar Gubius die werd tegengehouden. Door, eens even kijken, door Montero. Ook de man aan het KVRD.
1: Ja.
0: Mag Stam hem dan nemen. Stam speelt hem achteruit richting Hoogma. En je ziet, Nek gaat wel gelijk door. Het is niet dat zij inzakken en afwachten. Sherry die jaagt hem door. Lange bal van Karsten Leeuw gaat naar Haan. Die kan hem verlengen, maar ja, verlengt hem richting de keeper. Ja, maar wie moet daar dan staan, Koen? Want dit ga je vaker krijgen. Lange bal, en wie gaat erachter staan?
1: Ja, eigenlijk moet je dan het koppeltje Verheid Haan hebben. Hè, dat Verheid die kan dan lekker erin kleunen.
0: Dan heb
1: je twee spitsen. Nu is dat minder nuttig, want je wint misschien het kopduel. Maar dan is het heel moeilijk om een medespeler te bereiken. Omdat natuurlijk die buitenspelers wat breder staan. Verre trap nu van Kretas naar linksen. Tadic, goede opening naar de rechterkant. Tjuhon zit er bovenop. Balletje moet even terug. Bal nu rond de middenlijn. Storm, centrale verdediger. Die Deen die speelt hem terug naar Kretas. Zo is het balbezit vooral voor NEC tot dusver. Tadic nu in het duel met
0: Tadic.
1: Ja. Met Stam die even flink was doorgeschoven.
0: Ja, en dit ook een klein duwtje van Tadic. Heel slim, want Stam die is in die zin niet heel sterk genoeg, zeg maar. Tadic wel, hè. Dus, net wat jij ook al zegt, hè. Een afgetrainde voetballer, slim ook.
1: Ja.
0: Wint daar ook de ingooi. Die wordt genomen door Von Vil. Gooit hem achteruit, maar nekproeven voor NEC. Ik moet het wel afleren, denk ik. Ja. Die gaan wel

0: continu naar voren. Het is niet dat ze de bal lang achterin houden. Nu ook een lange bal van Kretas, de Argentijnse doelman. Gaat richting Linssen, niet bereikt. Willem II kopt hem wel naar voren toe. Maar de bal is inmiddels weer bij Tadic. Tadic aan de linkerkant. Geeft hem daar een Bischoff. Die probeert bij Van Loon omheen te gaan. Van Loon ook sterk. En kijkt goed naar de bal. Met de bal wel terug. Von Vil. Van Vil even naar rechts. En de NEC nog wel een bal bezit nu. Willem II. Per Van Loon. Die moet hem uitverdedigen. Krijgt hem alsnog bij Haan. Goed. Gaat liggen. Het is geen vrije trap. Hij hoopt het niet wel. Maar NEC mag doorgaan met Montero. Vind je dit de vrije trap?
1: Nee, het was te licht. Heel licht duwtje richting Haan.
0: Ik snap Haan ook wel, hè?
1: Tuurlijk, die moet gaan liggen. Want ik kon hem moeilijk controleren. Maar de scheidsrechter...
0: Guzebujuk.
1: Die zag er niks in. En dus is het balbezit... Weer voor NEC, maar het is allemaal rond de middenlijn. Geen gevaarlijk gebied. Nu wel even een diepe bal op Bischoff met rug nummer 99. Vind ik altijd een beetje aanstellerig, maar goed.
0: Ik wou het niet benoemen, maar inderdaad, ik snap dat ook nooit. Ja. Nu dan, Haan heeft
1: middenveld
0: een bal bezit. Legt hem terug op Gürbüz, mannetje voorbij daar. Mooie Sherry op het verkeerde been. Geeft hem dan af op Chua om. Die kan niet naar voren, dus moet hij terug uit. Bogaert. Bogaert wil hem twee, nu even drie op lijn achterin. Daar staat Chirani op het middenveld. Veel oranje schoenen.
1: Vooral onze controlerende middenvelders. Bogaert en Chirani hebben allebei knallen oranje. Op zich helpt dat wel.
0: Kijk eens. Ja, goede steekbal. Hij komt alsnog aan. Chua om. Kan hem voorkrijgen. Krijgt hem voor.
1: Ja.
0: En dan... Nee. Je krijgt hem gewoon niet. Je krijgt hem niet in. We raakten hem niet eens aan. Het heel ontschoten was Van Aalst.
1: Van Aalst was dat.
0: Die kreeg hem net niet op gehoord. Van Loon maakt daar wel een overtreding. Ik hoor het fluitje niet trouwens. Jij wel? En ik zag de grensrechter ook niet vlaggen. Dus voor mij is het
1: Ik dacht ook dat het achterbal was. Dat was een goede opening op Tjuwe Om. Nu gooit je bal voor bij de tweede paal.
0: Nou,
1: dat
0: hij kwam
1: Van Aalst. We kijken hem even op het scherm mee nu. En die kon er net zijn voet niet tegen krijgen. Was een aardige aanval.
0: Vijf minuten
1: eerste
0: op de klok.
1: Moment van dreiging. Eigenlijk nog het gevaarlijkste moment van de hele wedstrijd. Ondanks het balbezit van de NEC.
0: Ik dacht ook niet dat hij aankwam. Dus ik denk, die heeft hem daar nooit meer. Maar toch, Stam krijgt nu de bal. Kopt hem richting Thierry. Gürbüz zit er goed tussen. Fijne voetballer is dat.
1: Ja, leuk. Zwerft over het hele veld, hè?
0: Ja, die geeft hem nou op Slorry. Heeft 1 tegen 1. Geeft hem mee op Gürbüz weer het 16 meter gebied. Die is lichtvoetig, die moet je ook niet aanraken, want gaat daar liggen.
1: Ook aan de vrije trap.
0: Ik wou zeggen, er is geen overtreding, maar...
1: Het leek maar dat hij heel makkelijk ging liggen. Hij zocht het een beetje op, maar een mooie plek op de punt van de 16.
0: Nou, wel fan van die Gürbüz. Ik hou wel van zo'n manneke die lekker vervelend is. Veel bewegingen. Die mag maar op 10 acties maken en dan 6 keer fouten, de fouten gaan. Dat betekent natuurlijk dat het 4 keer goed gaat, of althans. Maar we krijgen nu een vrije trap. Is de 16 meter iets wat doortrekt, de hoogte van vak G. Naar een indraaiende vrije trap. Dat is Slory die hem daar gaat nemen. Ja. Dat is mij niet heel bekend of hij de specialist is.
1: Nou, ik heb er wel al een paar keer goede voorzet in afleveren. Hè?
0: Gun het hem wel. En jou ook trouwens. Mezelf.
1: Iedereen. Slory nu achter de bal. Iedereen van NEC in de eigen 16. Alle 11.
0: Indraaiend.
1: Kijken of daar Willem II aan zijn kop tegen kan zetten. Misschien dat Devin Haan er wat mee kan. Ja, vroeger hadden we nog Behunek bijvoorbeeld. Maar die zit niet meer bij.
0: Duwen
1: en trekken daar. Daar gaat Gürbüz gaat er bij liggen.
0: Het ruzie met Thierry.
1: Zo duurt dat en duurt dat maar.
0: De aanvoerder van NEC, hè? Thierry. 38-jarige man uit Suriname. Vrije trap komt nu wel. Komt half bij de stip. Keeper vangt hem daar makkelijk. Makkelijke bal dus voor Kretas. Ik zou dan denken, schiet die bal wat harder en strak. Maar dat ligt aan mij, denk ik.
1: Nee, dat ligt niet aan jou. Dat had hij zeker moeten doen. Hij gaf hem zo'n slap boogballetje. De bal is heel lang onderweg. Ook nooit lekker om tegenaan te koppen.
0: Nee,
1: nooit kracht geven. En de keeper ziet hem. En die kon naar de 11 meter toe stappen. En die bal op zijn gemak hier vangen. Had hem inderdaad beter wat harder voor het doel mogen gooien. Bal
0: is nog jong,
1: weer voor NEC. Hij is nog jong. Tadic aan de bal. In duel met Sirani. Die zit er goed kort op. Hij moet terug. En dan jaagt Devin Haan even door. Ook Van Aals doet mee. Maar balbezit blijft voor NEC. Via Bischoff gaat hij naar de nummer...
0: Von Vil, die staat helemaal links buiten.
1: Ik zal even kijken, wie is dat daar? En dat is een...
0: Buiten Hens? Nou, dit fluitje hoorde ik dan wel. Hensbal van Von Vil. Tadic die legt Von Vil af uit wat hij moest doen. Want die was het er niet mee eens dat hij niet ging uitzakken. Want hij kon de paaslijn naar Von Vil niet vinden. Hij zegt ook, je moet uitzakken. Ja, Tadic, je zal het wel wennen, maar dit is geen Ajax natuurlijk. Dus die jongens hebben iets meer coaching nodig. Vrije trap nu voor Willem II. Karsten Leeuw, eigen 16 meter gebied. Willem II schuift op kopcirkel. De laatste man daar. Lange bal gaat richting Haan. Van Aalst loopt door. Van Aalst heeft hem. Van Aalst is hem kwijt. Montero kan overnemen namens NEC. Bal ook weer kwijt. Jewon, die verdedigt daar goed. Maar die levert hem wel weer in bij Montero. Die steekt nu het middenveld over. Geeft hem dat terug. En daar is Jewon niet op tijd bij. NEC kan nu gevaarlijk worden via de rechterkant. Draait de bal in. Er wordt goed weggekopt daar door Stam. Maar waarom, is mijn vraag, staat Jewon daar niet waar hij moet staan? Ja. We gaan gewoon door, hoor.
1: We gaan gewoon. Dat was een voorzitter. Die Tahawi is dat, hè? Die rechtsbuiten. Ook een jongen met een hele makkelijke trap met links. Een beetje de traptechniek van Per van Loon. Die heeft ook zo'n mooie trap.
0: Daarom
1: zie ik Per ook liever wat meer in de voorhoede actief. Dat hij dan die bal wat vaker op die manier kwijt kan.
0: Linse is ook niet heel sterk in zijn aanname. Want ook nu, het is een beetje alsof je tegen de muur aan speelt. Krijg je meer lach terug. Hij zat twee keer nu bij Linse.
1: Beetje harde voeten.
0: Ja, maar goed, Stam zat er ook goed bij. Per van Loon mag nu gooien. Ter hoogte van onze reservebank. Gooit hem richting Haan. En dan denk ik, dan ben je hem kwijt. Nu wel een luchtduel. Ja, daar gaat Stam natuurlijk winnen. Stam, Von Veel en Willem II trekt net langs het eind. Maar Shirani schiet hem naar voren zonder idee eigenlijk.
1: Ja, had hem even beter kunnen controleren. Hij dacht, ik speel hem meteen diep. Alleen er stond niemand. Dat betekende dat Doelman Kretas het kon overnemen.
0: Er stond inderdaad niemand, nee.
1: En nu NEC weer aan het opbouwen. We zijn 9 minuten onderweg. En eigenlijk het balbezit voor NEC. Maar het enige kansje tot dusver was voor Willem II. Via die bal die Van Aalst heeft. Die bereidt een knappe actie van Bischoff. Loopt naar de 16 en haalt de achterlijn. Maar die loopt er dan zelf over de achterlijn. Gelukkig maar.
0: Actie te veel van die jongen. Hij deed het heel goed, hoor. Maar was Willem II was die kwijt.
1: Ja, die was hij kwijt. En hij had hem eigenlijk al eerder voor moeten leggen. Maar loopt de bal over de achterlijn. Doeltrap dus voor De Leeuw.
0: Ga zo door.
1: Ja, die nou toch maar even zijn kans krijgt als jonge doelman. Ja, zo zie je dat vaak bij keepers. Je komt er niet zomaar in. En dan ben je toch afhankelijk van een schorsing of een blessure. En dan kun je het laten zien. En het lijkt erop dat Kars De Leeuw de komende weken de kans krijgt om te laten zien wat hij in huis heeft. En vorig jaar zag dat er al veelbelovend uit. Nu weer Bischoff. In duel met Per van Loon. Die kopt die bal over de zijlijn. Iets van de cornervlag af. Een metertje of 8.
0: Dat is ook niet lekker om daarin te gooien. Von Veel zegt wel, wacht maar, ik gooi wel in. Maar je ziet, hij stapt ook iets verder terug nu. Gooit hem dan in. Montero, die kan heel makkelijk achteruit voetballen. Daar staat Storm, de 21-jarige Deen in dienst van NEC. Bal naar voren nu richting Tadic. Sterk, maar is hem wel kwijt. Hoogma, die speelt hem heel hard tegen Shirani. Van Aals kan wel opvangen. Oh, keurig. Balletje achter Stam weer langs. Twee man, drie man voorbij. Nou moet je hem nog gaan geven, jongen. Ja, heel goed.
1: Ja, netjes. Een scherp verhaal. Ja,
0: maar klopt de bal op
1: haar. Maar wel een mooie actie van Aals, hoor. Die er even toch tussen twee, drie man die bal vrij weet te spelen. Is dan misschien net een beetje uit balans en mist daar door de zuiverheid.
0: Ja, ja. Want die bal kwam hoog aan.
1: Ja, die kregen wel nog een... hield er nog een inworp aan over. Dus het balbezit is voor de tricolores. In het prachtige nieuwe shirt. Ja, Tony, ik denk mooier dan dit shirt gaan we niet meer krijgen. Hier zit alles in.
0: Heb jij hem?
1: Ik heb hem niet. Maar misschien ga ik hem nog eens halen.
0: Ik heb hem ook nog niet. Ik heb nog een oude in die zin met BTT achterop. Maar hij is aan vervanging toe. Maar ik pas hem nog, zeg maar.
1: Ja.
0: Fase. Hey, Willem II mag het middenveld oversteken met Bogaert. Komt gevaarlijk. Richting de 16. Schiet maar, jongen.
1: Uit, jongen.
0: Geeft hem dan af op Slorry. Waarom schiet hij niet daar?
1: Ja, dat was een mooie rush. Helemaal over de as van het veld. Bogaert, die eigenlijk werd ook niet eens aangepakt. Je kon zomaar 30, 40 meter overbruggen.
0: Ik denk, die geeft hem wel een keer af, zeg maar.
1: Hij gaat... Vanaf de middenlijn stoomt hij op tot een meter of 20 voor het doel. Nou, joh, leg hem voor je rechter en haal uit. En toen gaf hij een steekballetje op Slorry. Ja, die was dan net te scherp. En dat is dan jammer, want die bal die rolt dan gewoon over de achterlijn. Ja. Dat betekent dat Kretas mocht uittrappen. Per van Loon weer in duel met Bischoff. Nu Willem II even hoog druk.
0: Ja, dat kan gevaarlijk zijn.
1: Sherry stuurt daar Tadic weg.
0: Dat is niet de allersnelste
1: meer Tadic. Maar die hem niet. Die is natuurlijk ook al
0: 35 toch?
1: Nee, ik heb het al
0: 37 is die,
1: 37, ja. Linse 35 en Sherry 38.
0: Ja, dat is een aardig senioren trio voorin.
1: Wat toch jammer, Tony, want dat moment van net, weet je dan...
0: Ja, dat zijn twee momenten al. Hè. Die ene bal die we dus goed voorkregen, plus deze. Dus de kansen komen wel.
1: Kijk, als je dan iets zorgvuldiger bent...
0: Hoofden tegen elkaar. Shirani kopt die bal wel.
1: Tegen Von Viel, denk ik.
0: Volgens mij is het ook Von Viel, rug nummer 24.
1: En Shirani, Even de koppen tegen elkaar. En dat, Sirani die komt er weer overeind.
0: Maar het zijn toch wel twee kansjes die we dan toch krijgen. Hè? Krijgt er niet heel veel. Dus je moet er wel.
1: Nee, je moet er iets zorgvuldiger mee zijn. Dan valt er misschien wat te halen. Wordt meteen benut deze behandeling voor een kleine drinkpauze. En wat tactische aanwijzingen door de trainers. Ondertussen loopt Sirani weer. Dus die kan sowieso door. Ja, voor NEC te hopen dat Von Viel niet afvalt. Want ze hebben natuurlijk al behoorlijk wat blessures ook. Maar ook die krabbelt overeind. En zo te zien kan die ook door.
0: Ja, is goed voor die jongen. Ik bedoel, moet ook wel, hè. Omdat die,
1: ook de scheids krijgt even nog een slokje.
0: Ja, ik moet zeggen, het is... Nou ja, heel warm vind ik het niet per se. Eerder benauwd. Ik snap dat ook wel.
1: Nou, we hebben geluk dat we vandaag spelen en niet gisteren.
0: Zo,
1: dat is het echt knijterheet. Nu is het op zich...
0: Ik zat lekker in de airco gisteren in de auto. Ik was veel onderweg.
1: Ja. Maar, ja, maar dit is wel om te voeren. Zeker als die zomer helemaal... Je raakt er toch een beetje gewend aan.
0: Ja, dit windje dan ook al voorbij.
1: Ja, het is ook een beetje wat wolk in de lucht ook. Wat lichte bewolking. Anyways, we gaan weer door naar Jasmiets. Die gooit hem terug. Von Viel en Sirani staan nog even langs de kant. Die krijgen zometeen vast een seintje dat ze er weer in mogen.
0: Ja, het duurt altijd even hè, dat ze er weer in mogen. Dus NEC wacht denk ik ook tot hun man ook weer terug is. Al gaat Pereira wel, zoekt de bal wel naar voren. NEC blijft een beetje op eigen helft in de cirkel hangen. Gaat nu naar voren toe, zoekt Tadic. Tadic kijkt naar voren, kan niet naar voren. Moet dan weer terug uit naar Nejasmic. De 27-jarige Kroaat in dienst van NEC. Dribbelt wat naar voren, maar gaat toch naar rechts naar Pereira. Aan de rechterkant iets meer ruimte nu voor NEC. Maar beide spelers mogen er nog steeds niet in. Bal kwijt. Nou ja, buitenspel. Ik zag het al aankomen wel. De inspelpaas op Sherry. Richting 16 meter van Willem II. Buitenspel. Dus Willem II mag daar de vrije trap gaan nemen. Is het nog steeds wachten op beide spelers. En je ziet Stegenman maakt zich nou ook druk. Dat is een minuut toch?
1: Ik snap het niet helemaal. Want ik dacht dat het... Dat weer zijn hoofdblessure of zo daarvan was uitgezonderd.
0: Dat
1: toch?
0: Dacht ik dus ook.
1: Van die minuut wachttijd. Ja. Dus vooral natuurlijk als je doorrolt terwijl er weinig aan de hand is.
0: Die hebben we er ook bij gehad. Maar dit was wel inderdaad hoofd allebei. Maar ze zijn allebei weer terug. Doeltrap. Of nee, geen doeltrap. Een buitenspelvrije trap. Lange bal gaat naar voren richting Haan. Krijgt daar een duwtje. Maar het mag door. Chuhon die wint daar zijn duel. Kopt hem richting Haan. Terug naar Chuhon. Alles ter hoogte van vak G. Zijn ze daar in een scrimmage bezig. Willem II heeft hem wel. Maar Chuhon maakt daar een overtreding. Volgens mij is het daar Pereira die gaat liggen. Is het publiek niet helemaal mee eens. Ja, wij zien dat niet heel goed, maar zij zijn het er niet mee eens.
1: Nee, hij krabbelt ook weer overeind.
0: Ah, die loopt er weer.
1: Hey, Tony, valt je nog wat op als je hier recht vooruit kijkt?
0: Oeh.
1: Het is een detail.
0: Uitverkocht?
1: Nee, we hebben tegenwoordig een nieuwe LED-reclameborden boven aan het stadion.
0: Jezus. Nee, die heb ik, daar heb ik niet gezien. Maar je hebt wel gelijk, ja.
1: Ik vroeg en Pim, zijn er nog nieuwtjes? Ze zeiden van, ja, we hebben een nieuwe LED. Vroeger waren dat vaste reclameborden.
0: Ja,
1: dus nu is het allemaal ook in te programmeren wat er allemaal te zien valt. En we hadden nog een nieuwtje. We hebben een tegenwoordig een gesponsorde aanvoerdersband.
0: Ook dan nog?
1: Die hadden we nog niet.
0: Nou, we hebben in principe tijd voor dat soort nieuws, want er gebeurt niet heel veel. Tadic in balbezit, wil hem teruggeven op Bischoff, maar die ging liggen. Bischoff nog wel in balbezit. Gaat naar het midden, geeft hem daar een Sirani. Sirani op Slory. Nu kan Willem II eruit als Slory daar de bal heeft, maar Bischoff sterk, slim. Levert hem in bij Hoogma. Hoogma moet nu vooruit. Doet dat richting Bogaert aan de linkerkant bij Sirani. Maar dan gaat hij naar links. Slory daar niet sterk genoeg, maar die is wel heel snel. Die kan daar om zijn tegenstander heen. Bal terug naar Kretas. Oh, wordt opgejaagd door Haan. En NEC combineert zich daar wel keurig uit. Jammer, hè? Dit zijn dan ook weer die momentjes.
1: Ja, dat je hoopt dat je...
0: Dat zijn foutje maken.
1: Ja, precies, ja. Maar ja, het is wel Eredivisie. Het Champions League niveau niet te vergeten, NEC.
0: Inderdaad. Nou, is het hier...
1: we zijn ruim een kwartier onderweg. En even... Kort samenvattend, het is toch het meeste balbezit voor NEC. Maar om nou te zeggen dat ze heel veel creëren, dat valt ook wel weer mee.
0: Ik vind het niet zo heel veel eigenlijk wat NEC laat zien. Nee. Maar dat is goed, hè?
1: Dat betekent ook dat wij de zaken goed op orde hebben, achterin. Ja. Voor in een paar speldenprikjes, maar dan net de zorgvuldigheid die dan ontbreekt om echt gevaarlijk te worden. Maar Het ziet er wat dat betreft allemaal niet eens zo slecht uit tegen de nummer 3 van vorig seizoen.
0: Inderdaad, tegen de Champions League deelnemer. Als Joel nu de bal goed verdedigt richting Van Aalst. Van Aalst staat er Haan wegstuurt. En Haan met Storm de Deen. Oh. Hij schiet hem op goal.
1: Ja, de bal gaat over. Op zich geen slechte keuze van Haan. Want die heeft daar een snelle verdediger tegen zich.
0: Ja, die...
1: Die moet hij nog maar van zich af zien te schudden. Krettels was best wel ver zijn goal uit.
0: Ja, inderdaad. Ik snap
1: dus
0: het
1: hij
0: wel.
1: Dacht van... Ik heb gisteren de goal gezien van Van Kruijsen. Die speelt tegenwoordig bij Sparta. Dat was Telstar Sparta. En Ronald Koeman junior die ging in de blessuretijd. Het was 1-2 mee naar voren. Ja. En toen kwam die Van Kruijsen kwam dus helemaal links halverwege het veld kwam die aan de bal. Doel was leeg. Prikt die bal knap binnen. Want vaak zie je dan toch dat die bal dan als je met binnenkant voet schiet te ver wegdraait van de goal. Maar dat deed keurig. En zoiets, Haan probeerde meer met een boogbal.
0: Maar met links en dan draait hij ook weg. Hè?
1: Ja. Dus misschien, maar ik snap dat zijn keuze wel. Die goal is open en hoe groot is de kans dat je die verdediger eruit loopt?
0: Ja, altijd proberen, zeker.
1: Ja, dus...
0: Ik had hem wel iets meer gegund. Maar we moeten oppassen dat de NEC nu niet gevaarlijk wordt. Tadic wordt daar opgeladen door Stam. Hij ging wel even de lucht in.
1: Ja, dat...
0: NEC nog wel een bal bezit. Linssen nu kopt hem voor. Had hij misschien beter niet kunnen doen. Wel voor ons natuurlijk. Chirani verdedigt uit richting Chuaon. Die moet hem eigenlijk op Slory geven. Daar zit natuurlijk... Oh, die krijgt ook een aardige beuk daar van Pereira. Is dat een vrije trap? Nee, zegt de scheidsrechter. De bal
1: gespeeld.
0: Ik vind het toch bijzonder. Van Aals nu, die
1: neemt de bal aan,
0: niet goed aan heeft. Maar René... Jasmic net nog het voetje er tegenaan. Kretas nu in balbezit. Geeft maar van Wiel. Bal gaat naar links. Nog wel de eigen helft van NEC. Als de bal weer terug naar Kretas gaat. Doelman van NEC natuurlijk. Hè, de 26-jarige Argentijn.
1: Spanjaard toch?
0: Nee, Argentijn.
1: Oh.
0: Of heb ik... We praten allebei Spaans. Moet daarop houden? Is dat een Argentijn?
1: Gonzalo Kretas.
0: Koen, als het Argentijn is. Hè? Ik vind het toch lastig bij die gasten. Spanje, Argentinië, die hoek. Ja, oké, vooruit. Kom ik dan op Argentinië? Is die geboren?
1: Misschien heeft hij een dubbel paspoort. Anyways, Nejasmić namens NEC. Zoekt daar de ruimte op rechts en die vindt hij ook. De bal moet weer even terug. Naar Pereira, die rechtsback. En zo is NEC weer rond de middenlijn op zoek naar een opening. Maar die is nog best wel lastig te vinden. Tadic nu op de linkerkant halfweg het veld. Mooi balletje op Linssen. Kan dan gelukkig net geen voetje tegen krijgen. Waardoor die bal in de handen rolt van Karsten Leeuw. Mooi balletje van Tadic. Was ook niet makkelijk van Linssen om er iets mee te doen. Want dan had hij hem in één keer een beetje bergkampiaans... op zijn voet moeten laten ploffen.
0: Wel heel veel credits hè, voor deze jongen.
1: Er zijn heel veel credits. Maar het lukt ook niet, hè? Dus wat dat betreft ging de vergelijking ook mank. Dan Willem II nu via Van Aalst. Bereikt daar Haan. Die moet daar het sprintduel aan. En dat wint hij.
0: Ja, vrije trap. En geel.
1: Houdt daar vol viel lichtjes vast. Wordt afgestraft.
0: Het is geen geel, maar hij houdt hem wel vast. Ik heb het trouwens opgezocht. Ja. Kretas is gewoon Argentijns.
1: Oh, want maar, ik keek net nog voor de wedstrijd. Daar komt die jongen vandaan. Ik zag echt Spanje in beeld komen.
0: Ja, dat klopt. Maar hij is geboren in Mendoza, Argentinië. 26 jaar. Hij is opgeleid bij Malaga. Daarna Spanje, Zwitserland, NEC. Hij heeft in Spanje gespeeld. Waardoor veel mensen denken dat het een Spanjaard is.
1: Maar zelfs op transfermarkt denken ze dat ook dat hij Spanjaard is of zo. Of, maakt allemaal niet uit. Maakt niet uit.
0: Ik wil het
1: hij is nu in ieder geval aan de bal. Onze vriend. Kretas met... De inspeelpaas op Nejasmić. Balbezit nog voor NEC rond de middenlijn. Tempo ligt laag nu. Montero naar Tadic. Pervaloon is het er dichtbij. Balletje op Linssen. Geen buitenspel. Kan die bal terugleggen naar Tadic. Hij gaat schieten. Kan niet schieten. Wordt hij gehaakt of niet? In de 16. De scheidsrechter vindt gelukkig van niet. Even een dreigend moment daar voor Willem II. Want Tadic die werd aangespeeld in de 16, wilde uithalen. Leent daar een penalty, maar het Willem II-publiek is het daar overduidelijk niet mee eens. En Kusebuuk laat het doorgaan, gelukkig.
0: Technische mankementen worden opgelost. Ik heb iets gemist, Koen.
1: Nou, Tadic die claimde net een penalty. Hij wilde uithalen in de 16, maar zijn been werd half onderuit gehaald. Maar blijkbaar toch niet een overtreding meer, een botsing.
0: Ik stond het even te kijken met Sonny, maar ik kon hem niet verstaan voor het fluitconcert. Maar ik snap nou waar dan het vandaan komt. Hebben wij dan het moment om iets te pakken als de NEC gaat inzakken? Hè? Je ziet dat ze wel je kopcirkel pas druk gaan zetten. Toxeri zet niet volledig druk meer. Linssen dan ook. Hè? Begin pas bij de cirkel, stamballetje terug. Maar gaat Linssen nu wel door op Karsten Leeuw? Is nog een hele afstand te gaan. De Leeuw die moet keuze maken. Doet dat nu ook. Met links schiet hij hem hard naar voren. Toen komt niet bij Van Aalst. Maar nu kan de NEC aan de rechterkant gevaarlijk uit. Dus Joel veel sneller dan Sherry. De laatste genoemde is nog wel een balbezit. Als die kan kijken waar schiet ik die bal dan naartoe. Pereira, balletje terug uit. Gaan we verder terug uit. Een storm. Storm naar links, naar Fonville. Die speelt hem ook verder naar links. Bischoff staat tegen de zijlijn aangeplakt. Hier aan de linkerkant van het veld heeft Per van Loon voor hem. Gaat hij naar Montero. Zoeken. Jasmic speelt daar achterin op Tadic. Tadic heel slim, balletje tussendoor. NEC bal laag voor. En via Stam en weer via Bischoff is het toch een achterbal.
1: Ja, dat is een gelukje. Want Stam die maakte de sliding. En die hield die bal goed tegen. En die karamboleerde toen tegen Bischoff. Waardoor het geen corner is, maar een doeltrap.
0: Tadic loopt nog wel te klagen. Ik snap dan ook wel waarom, zeg maar, dat hij aan het klaar is. Maar het is een doeltrap. 24 minuten op de klok. Stand nog steeds 0-0.
1: Maar dat was een mooie uitspraak van Cruijff. Hè? Die zei, als je commentaar levert op de scheidsrechter, dat is niet voor deze overtreding, maar het is voor de volgende. Hè, dit is dus om het zaadje te planten bij de scheids. Ja, van, Tadic is ervaren genoeg. Die weet van nog even flink doormekkeren. En dan als het daarna een 50-50 wordt. Dan,
0: dat kun je ook alleen maar doen als je ervaren bent. Want als je jong bent, dan denken ze gelijk dat je er bij de hand bent.
1: Ja, ja.
0: En dan ga je de bom op. Nou, Willem II zet ook niet echt druk. Hè? Kretas kan gewoon nog rustig kijken. Waar zal ik hem eens neerleggen?
1: Ja, die wandelt dan even. Dit staat een meter of 30 voor zijn goal inmiddels. Sherry komt hij wel helemaal ophalen.
0: Waarom hij? Hij staat voorin.
1: Ja.
0: Moet er meer voetbal komen op het middenveld bij NEC? Kretta staat nu op een meter of 20 van de achterlijn.
1: Ja.
0: Is wel, hij is heel nauwkeurig aan het kijken. En geeft nu dan de lange bal naar voren. Gaat richting Hoogma. Die gaat daar het duel met Lins aan. En mist daarmee ook de bal. Maar is het wel NEC die de bal over de achterlijn werkt. Met Tahawi. De 21-jarige man van Marokkaanse afkomst. Hebben wij een doeltrap die we kunnen nemen? Ik ben er gerust op, Koen. Of heb je, ik heb nog niet zoiets van...
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik was voor de wedstrijd. Dacht, ja, weet je, ik heb die wedstrijd tegen Go Ahead gezien. En met name dan de laatste half uur was een beetje zorgwekkend. En dan denk je, NEC is toch echt, als je kijkt naar de spelers die zij hebben, echt al een maatje groter.
0: Ja, licht favoriet zijn ze ook wel. Of ja,
1: nou, ik vind ze gewoon favoriet.
0: Ja, maar ook met die Europese wedstrijd.
1: Oké. Maar toch, als je kijkt wat zij daar hebben rondlopen, dan zijn ze eigenlijk wel de favoriet.
0: Ja, heel
1: maar Willem II houdt eigenlijk prima stand.
0: Ik wou net zeggen, ze doen het best aardig. Montero nu wel vrij komt van zijn verdediger. Zit de bal nu helemaal links tegen de achterlijn via Stam. Komt de bal bij Van Loon. Werkt hem niet goed weg, maar Van Aalst heeft hem nu. Kan Haan wegsturen, maar... Ja, oh, is het Haan krijgt hem alsnog door Pereira. 1 tegen 1 nu, maar hij schiet hem daar tegen Storm aan. De Deense verdediger. Haan nog wel een balbezit. Gaat hij nu naar Tjuro om. En krijgt Haan daar wel een peer mee.
1: Wat is meer ingezeten, Tony?
0: Sorry?
1: Vond ik. Had iets meer ingezeten. Ik vond dat die bal te snel doorspeelde.
0: Met name omdat het 2 tegen 2, 1 tegen 1 was eigenlijk. Ja. Daar had ik ook wel gehoopt dat er iets meer in zou zitten. Maar was die bal ook... van Aalst eigenlijk niet goed. Maar hij kwam er goed aan.
1: Ja, maar Haan is ook niet iemand die zijn man voorbij speelt en dan op snelheid langs roust.
0: Nee, Guurbus die bal wil hebben.
1: Ja, ja.
0: Die is nog iets te weinig in balbezit de laatste
1: vind ik ook. Het is wel tijd om hem maar even in actie te zien.
0: Nou, misschien nu dan. Slorie wel de bal bezit. Geeft hem dan mee op Haan richting 16 meter gebied. In de 16 nu. Hij wordt wel vastgehouden. Slorie nu. Want 16 chipt hem erin.
1: Nou.
0: En dan... De bal wordt eigenlijk teruggekopt door Van Loon, heb ik het idee. Kopt hij nou voor of...
1: Ja, hij was een voorzet van Slorie bij de tweede paal.
0: Maar Van Aals ligt daar volgens mij met zijn gele schoenen.
1: Ja.
0: Maar die raakte de bal niet. Ik denk Van Loon die kopt hem daar zo binnen.
1: Ja, het was een beetje een raar moment. En,
0: maar heb jij ook door dat dit weer een kans voor Willem II is?
1: Ja.
0: Ik zie ze hier op zich nog wel scoren, laat ik het voorzichtig zeggen. De eerste helft. Dus Hoogma nu de bal opdribbelt. Gaat in de cirkel. Baltje gaat dan naar de linkerkant. Bogaard staat nu achterin. Geeft een lange bal naar voren. Maar Van Aalst die was niet zo snel.
1: Nee, was even de communicatiestoornis, denk ik.
0: Ik wil inderdaad Guurbus, wil ik iets meer aan de bal zien. Maar hij heeft de laatste 10 minuten, dus minuut 28, nu stand nog 0-0. Heeft Gubus iets te weinig te doen gehad.
1: Ja. Ja, dat was natuurlijk mooi tegen Go Ahead. Zag hem redelijk vaak lekker over het veld heen zwerven. Balletje aan de voet.
0: Ja. Kijk, en Sherry komt er meer aan.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Hij heeft een leuke voetballer. En wij hebben geen Europese wedstrijd gevoetbald. Dus zij voelen de vermoeidheid wel. Ja. Waar ze rust kunnen pakken, vermoed ik. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Dus het spel iets temporiseren.
1: Ja.
0: Er zijn nog wel een balbezit nu. Pereira speelt de bal op eigen helft rond. Nog wel de eigen cirkel. Gaat hij nu naar links, naar Fonville. Als je iemand hebt bij NEC, Koen, die nu heel veel een balbezit, is dat die Fonville en Tadic, hè, met z'n tweeën. Dat is vaak de linkerkant wel. Nu ook laatst genoemd. Fonville drilt nu op. Gaat Shirani voorbij. Gaat richting 16 meter gebied. Bischoff geeft hem aan Tadic links. Daar stond hij bij Ajax natuurlijk ook altijd. Geeft hij nu weer op Fonville. Allemaal ter hoogte van de achterlijn. Bischoff nu. Is tegen Van Loon. Van Loon kan hem daar niet van de bal afkrijgen. Storm nu richting Tadic. Je hoort aan het publiek ook wel. Gubus nu in balbezit. Wordt aan het shirt getrokken door Montero. Ja, vrije trap Willem II. Wel weer bij Gubus.
1: Blijft even naar de statistieken te kijken, Tony. We hebben 34% balbezit. Nou, dat klopt wel een beetje bij mijn gevoel. Expected goals hebben wij 0.2 en NEC 0.0.
0: Nou kijk, dat zei je dan 0.0, hè, maar 0.2 vind ik wel laag.
1: Voor ons?
0: Ja, als je ziet die kansen die we gehad hebben.
1: Ja, maar kijk, de laatste paas ontbreekt vaak, hè?
0: Ja, die is er eigenlijk ook niet. Nee, die is er gewoon niet. Dus het is meer een fout van de tegenstander. Ja.
1: We hebben een paar wel mogelijkheden gehad, maar dan is je eindpaas net niet zuiver. En dan heb je uiteindelijk natuurlijk geen kans. Wel dat kopballetje net. Verre trap nu van de Leeuw, die zoekt Slory.
0: Heel ver.
1: Nou, even kijken. Nee, die wordt teruggekopt door Pereira.
0: Had hem ook zomaar over de achterlijn kunnen koppen daar. Want hij was vrij diep en hard. Maar Kretas die zal wel zijn tijd nemen. Nu ook weer. Hè. Legt hem even neer. Hij moet wel verrekkers goed kunnen meten, hè, om hem zo weg te leggen. Want hij neemt alle tijd. Ja, er komt eigenlijk niemand. Montero en Sherry komen eigenlijk allebei in de bal. Waardoor daar een heel gat achter, daarachter ontstaat. Bal in de rechterkant. Pereira zoekt daar verder. Oeh, krijgt hem. Tahawi krijgt hem daar niet goed. Maar Willem II verwerkt hem ook slecht weg. Waardoor Montero weer in balbezit is. Eigen helft in de cirkel richting Fonville nu. Tadic gezocht. Tadic gevonden. Krijgt geen fluitconcert meer. Dat is Willem II heeft hem vergeven. Heeft hem nu weer op Fonville. Gaan verder de helft van Willem II op. Terug naar Tadic. Montero wil wel, maar krijgt hem niet. Staat te ver in de dekking. Storm nu. Storm richting Sherry. Komt hem ook maar eens halen. Die wordt niet meeverdedigd. Gubus is de eerste. En Van Aalst. Maar NEC heeft dan ook geen idee wat ze moeten doen. Behalve dan een keer een bal naar voren. Toen in buitenspelpositie.
1: Ja.
0: Het is niet flitsende wat ik...
1: Nee, helemaal niet. Nee. Het tempo ligt ook net wat te laag daarvoor, denk
0: ja,
1: ik.
0: Nou ja,
1: gewoon om je tegenstander nog op te rollen. Dus half uurtje gespeeld, 0-0.
0: Ja.
1: En een buitenspel valt net van Linse. Dat betekent dat Kars de Leeuw op 16 meter van de achterlijn de vrije trap neemt.
0: Ja,
1: speelt wel hoog naar voren richting Haan. Maar ja, die verliest het dan toch van wat langere Fonville. Tadic nu legt op Bischoff. Even oppassen nu. Maar Per Vloon zit er goed bij. Ja, die is sowieso wel lekker bezig. Dit was even een overtreding van Per.
0: Ik vind die Bischoff wel een fijne voetballer. Maar Per net speelt dan een bal verkeerd in. Of die raakt hem zo dusdanig verkeerd. Nu geeft die Bischoff een aardige schop. Maar ja, dan moet je wel schemeschermers aan doen.
1: Ja, precies ja.
0: Hetzelfde geldt voor Montero.
1: Ja.
0: Het is denk ik het rode stukje van zijn sokje. Maar het groen-zwart zeg maar, van zijn sok ontbreekt vrijwel. Maar die mag nou ook de vrije trap nemen. Het is wel een gevaarlijke vrije trap. Hè? Want dit is ook weer zo eentje. Als je die hard inschiet, hoef je maar tegenaan te lopen. Twee handen gaan de lucht in. Komt, die komt heel hard achterin.
1: Oh.
0: En staat weer Van Loon. Maar het is... Oh, huh? Achterbal.
1: Was het geen corner?
0: Ja, nou, dat dacht ik dus ook.
1: Ja.
0: Van Loon zat daarbij. Die heeft een iets mindere periode, kan ik het zo zeggen? Is niet heel gelukkig de laatste momenten. Per.
1: Nee, maar toch als je kijkt hoe hij het hier doet op rechtsback, vind ik het... houdt hij het redelijk in bedwang, toch?
0: Ja, ik hoop eigenlijk dat hij iets meer... wat zuiverder in zijn pasen is. Dat hoop ik nu. Lange bal van Karsten Leeuw. Strakke harde bal weer. Gaat naar voren toe. Uiteindelijk bij Bogaert. Bogaert bij Gubus. Bogaert nog steeds. Ja, goed. Slory wordt daar tegengehouden. Maar Gubus die aaste er ook nog op. Geen vrije trap, zegt de scheids. Bal hoog naar Lins en Stam. Stam wint natuurlijk. Die hoeft niet eens van de grond af te komen tegen Linsen. Van Aalst nog in balbezit tussen twee mannen in. Krijgt hem bij Tjoe om. Dit is goed spel van Willem II. Nou moeten we in balbezit houden. Gaan we wel terug uit. Eigen helft in de 16 met Hoogma. Sherry komt. Lange bal van Hoogma. Gaat richting niemand. Jammer.
1: Ja, die hoge ballen die zijn toch wel redelijk kansloos. Hè?
0: Inderdaad.
1: Als je kijkt hoe weinig wij die duels winnen tegen die Nijmeegse verdediging. Terwijl nu Thalys wordt weggestuurd.
0: Oh, slim van Thalys.
1: Op een meter van 18 voor de goal. Goed door Bogaert ertussen gezeten. En uiteindelijk kan Finn Stam die bal wegrossen.
0: Inderdaad, rost hem oude wedstrijd naar voren.
1: Gewoon, dat was ook de beste oplossing. Gewoon weg ermee.
0: Toen hadden we al een overtreding. Want Gerani trok hem dusdanig. Als hij ging liggen, was het een gele kaart geweest. Maar het gevaar is even geweken nu. 34e minuut. Stand nog 0-0. Ja, drukken zij nu NEC of valt dat mee? Wat is jouw gevoel? Drukt NEC nou iets meer of valt het mee?
1: Valt nog mee.
0: Dan wachten we het gewoon af. Gaan we gewoon verder natuurlijk. Montero nu, bal naar de rechterkant. Taoui krijgt hem terug, maar Montero niet. Want Chouon zit er goed tussen. Het is wel moeilijk bij Castelleeuw, maar niks aan de hand. Weer die lange bal naar voren. Zijn we hem dan ook weer kwijt? We zijn hem wel continu kwijt.
1: Ja,
0: wat jij net zegt, die lange bal, we zijn hem wel kwijt.
1: Ja, maar sowieso is het heel moeilijk om die bal lang in de ploeg te houden. Daar hebben we echt heel veel moeite mee. Dat lukt NEC toch echt wel een stuk beter dan Willem II.
0: Ja, drie keer naar dezelfde kleuren. Maar voor Willem II is lastig.
1: Nee, dat is echt lastig, ja.
0: Als we daar nou iets meer gebruik van zouden maken. Als we nu kijken naar de linkerkant. Bischoff 1-1 tegen Van Loon. Bischoff wel een handige voetballer natuurlijk. Krijgt hem naar de Kroaat, Nejasmic. Krijgt hem half nog bij Montero. Terug op Nejasmic. Linsen spelen ze in. Bal laten vallen. Schot op de tweede lijn. Schot was van... Was dat Tahawi?
1: Yes, de nummer 19. Recht op Castelleeuw. Dat is eigenlijk de eerste bal tussen de palen van NEC.
0: Ja.
1: Schotje van een meter of 15. Eigenlijk raar, want die jongen heeft een mooie trap. Dan schiet hem gewoon recht op de Leeuw. Nu Slory in het duel. Wint hij dat? Slory, 16 meter van de goal.
0: Maar er is niemand.
1: Geeft een hakje omdat hij daar Haan verwacht, maar die was er nog niet. Had beter voor eigen succes kunnen gaan. Maar het zorgt wel voor wat opwinding in het stadion.
0: Inderdaad, zegt hij wel, ja.
1: Dat is natuurlijk het risico wat NEC neemt met die driemans defensie. Dat je daar in één keer vrij kunt komen. En dat gebeurde bij Slory bijna.
0: Ja, inderdaad. Nu wordt wel druk gezet op Willem II. Vier man van NEC staan ervoor. Dat betekent dat er heel veel ruimte ligt achter de verdediging. De bal komt nu bij Kretas. Die is heel ver uit zijn goal. Van Aalst doet helemaal niks. Schijnt tegen Kretas aan te lopen. Ik vind het heel makkelijk als daar een overtreding voor zou worden gegeven. Steenworp natuurlijk voor Willem II. Zie je, dan is ook niks aan de hand, hè, met Kretas. Zie je dat?
1: Ik denk aan het moment voor gaat hoeveel El Aalst scoorde toen die keeper heel ver uitkwam.
0: Ja, ook daar. Hè.
1: Was dat denk ik doordringend of zo?
0: Ja, ik weet het. Ja.
1: Ja, het was exact zo'n moment. De keeper komt ver uit. Maar deze keeper had hem wel. Dus dat is toch het verschil met de KKD.
0: Kijk eens hoe Van Loon ingooit. Daar word je normaal op afgefloten op één been.
1: Ja.
0: Die gaat er dan wel goed voorbij. Maar Montero die schuift daar zijn been uit. Die krijgt hem bij een ploeggenoot. Lins net niet scherp genoeg. Bal nu weer bij Karst de Leeuw. 36 minuten, nu op de klok. Ja, stand nog 0-0. Chouon nu in balbezit, eigen helft. Speelt hem via iemand van NEC. De hoogte van vak F over de zijlijn. Dat was Tahawi. Iets wat rust in de ploeg, maar net wat je zegt. Als wij de bal iets meer in de ploeg houden, hè, we pakken naar dezelfde kleur spelen, dan kan het zomaar eens gebeuren. Chouon gooit hem in. Het komt wel bij Van Aalst. Die heeft hem net niet meer. Von Veel die peert hem naar voren toe. Via Sherani en de scheidsrechter. Dat is dan een vrije trap. Want de scheidsrechter raakt de bal. Bogaert heeft hem weer. Heeft hem Slory nu 1-1. Heel veel ruimte achter die verdediging.
1: Ja.
0: Slory gaat er dan buitenom. Toch weer naar binnen toe. Komt er een tweede man tegen.
1: Ja, doet hij lekker. Doe maar, jongen. Slory! Ja. Rebound, nee! Van Aalst, net geen rebound. Blijft balbezit voor Willem II. Nee, corner. Blijft in, zegt de grensrechter.
0: Ja, hij stond precies te kijken. Ook was een hurricane. Het zal wel waar zijn.
1: Timmermans over de grensrechter. Maar dat was een mooie actie van Slory. Die naar binnen trok en uithaalde. Diagonaal. Goed schot. Keeper had hem niet klemvast.
0: Nee, ik vind die Kretas niet heel erg.
1: En die bal die plofte net niet voor de voeten van Aals. Jammer genoeg. Kon er niks te doen natuurlijk. Je weet nooit hoe zo'n bal terugkomt.
0: Oh, slim van Bogaert dit. Ja. Fijn hoor. Ik zat te wachten. Hoe gaat hij hieruit komen?
1: Ja, maar dat was toch een leuk moment,
0: zeker.
1: Tony. Hè? Mooie, eigenlijk zoals je een buitenspeler graag ziet.
0: Ik wou ook net zeggen, als je een buitenspeler wil hebben, dat hij een keer een kans maakt. Ja. Ja, dit hebben we heel lang niet meegemaakt hier in het stadion.
1: Goed voor zijn zelfvertrouwen, hoop ik.
0: Dat, ja, een vrije trap nu voor Willem II. Op dezelfde man waar wij het over hebben. Dat is natuurlijk Slorry. Ja, die gaat er zoek één mannetje voorbij. Als dat hij erin staat, schiet dan een keer. Ja, dan hoop je natuurlijk dat hij iets verder de hoek in gaat. Die Kretas is niet de allergrootste. Nou ja. We komen eraan, Koen. We kloppen op de deur.
1: We kloppen op de deur. Nog 8 minuten voor de rust. Nou, laat het dan voor de rust ook maar gelijk gebeuren.
0: Jawel.
1: De Leeuw speelt daar Van Aalst in. Naar Tjubelon. Die gaat een lange bal spelen. Dat was Hoogma op Tjubelon, moet ik zeggen. Maar balbezit inmiddels weer voor NSC. Maar er zit Per Verloon goed tussen. Halverwege de eigen helft. Pakt wat meters. Gaat er door een paar man heen. Maar heeft er ook 4 om zich heen. Komt er goed uit. Guurbuus dan. Steekt het de middellijn over. Even terug naar Tjubelon. Naslori in de linkerkant van het veld. En eindelijk even wat balbezit van Willem II nu. Via Guurbuus. Tjubelon. Dat is een hele slechte paas. Recht in de voeten van een NSC-speler. En dan kunnen de Nijmegenaren het overnemen. Jammer, want dat was het even. Hadden we dan 4, 5, 6 keer balbezit op een rij. Tjubelon had eigenlijk best wel wat tijd.
0: Nou ja, het kon zijn veters nog strikken en dan had hij nog wel tijd.
1: En die schiet dan die bal recht in de voeten van de tegenstander. Ja. Niet handig.
0: Nee, dat is inderdaad niet heel handig, zacht uitgedrukt. Ik had dan gehoopt dat Tjubelon dan geleerd zou hebben dat hij hem iets vaker toch bij een ploeggenoot kreeg. Als we hier kijken naar Neerspits.
1: Oh, gevaarlijk.
0: Ja, die krijgt hem bij een medespeler. Kan gaan schieten. Oh, gaat toch voor zijn links. Bischoff was dat.
1: Ja, eigenlijk ook weer net één actie te veel van Bischoff. Ik denk dat als hij nu uithaalt, dan kan hij hem in de verre hoek krullen.
0: Hij denkt, ik wil er nog even bij, dan ben ik zekerder van mijn zaak.
1: Ja, maar die bal werd onderschept. Dan even een behoorlijke dreiging dus weer vanaf die linkerkant via Bischoff.
0: Ja.
1: De Jasmits inspeelpaas van Aals zit daar net tussen, maar kan linkse overnemen. Even terug naar Pereira. De Sherry. Linsen nu in de rand van de 16. Gooit die bal voor. Weegt die bal per. Goed zo. Per Verloon die rost hem naar voren. Kan misschien daar De Van Haan nog wat mee doen.
0: Nou ja, zeker.
1: Komt en de balbezit. Probeert dan Gubus te bereiken. Maar Kretas deed hij trouwens tegen Olympiakos ook. Komt vaak heel ver zijn doel uit. En dat is heel goed. Want voor hem dan. En voor NSC. Want die kon hier dat kopballetje van Haan om Gubus makkelijk onderscheppen.
0: Het gevaar van NSC komt via de linkerkant. Bal wordt nu voorgegooid. En notabene Linssen die kan hem daar net overkoppen. Maar het gevaar bij NSC, Koen, de hele wedstrijd al, is via Fonville, Tadic en Bischoff. Dat driehoekje daar.
1: Ja, zeker, ja.
0: Via rechts zijn ze nauwelijks gevaarlijk geweest. Wel een schot op goal van Tahawi op rechts natuurlijk. Ja. Maar ik zou denken, als ik tegenman was, ruik wel kansen tegen dit NEC.
1: Ja.
0: Dat vind ik niet heel raar dat ik dat zeg.
1: Nee, ik ben met James.
0: Zeg het zelf natuurlijk. Lange bal nu van De Leeuw gaat. Wordt daar geknuffeld met Haan. Die wordt vastgehouden. Dus Per Verloon. Richting Slorry. Slorry krijgt in de kaas met Bogaert. Bal nog in het bezit. Nee, bal kwijt.
1: Dan NEC weer. Op de eigen helft. Tjubelon zit even druk. Ongeveer halverwege de helft van NEC. Dan gaat ook weer terug op zijn post. En dan gaat NEC het weer proberen met nog 4,5 minuut tot de rust.
0: Houden we de 0-0, Koen, is de vraag. Hè? Of scoren we?
1: Ja.
0: NEC wel veel op onze helft te zoeken. Nu wederom aan de linkerkant via Fonville. Zoeken naar Tadic. Die zet zich al zo in dat hij kan wegdraaien. Goeie actie dit van Haan. Ze gooit zijn lichaam ervoor. Maar Bischoff wil eromheen. Ja, die gooit uit protest nu de bal weg. Maar je trekt hier Haan gewoon naar de grond, vriend.
1: NEC wel een paar keer dreigend de laatste minuten. Kopballetje van Linssen. Bischoff die er binnen trok en eigenlijk had moeten afdrukken.
0: Ja.
1: Wat hij niet deed. Dus,
0: ja, klopt inderdaad. Ik vind trouwens wel dat Karsleeuw een fijne trap heeft.
1: Jazeker. Mooie
0: vaste
1: trap.
0: Naar kijken.
1: Ja.
0: Hoppa, zo naar de andere kant van het veld. Maar wel nog iemand met een zwart shirt. De bal wel bij ons in bezit. Maar we leveren hem eerst in. En vervolgens krijgen we hem terug. Karsleeuw weer een bal bezit. Maar nu de bal aan de voet. Sherry komt even kijken. Weer een lange bal naar voren. En die komt ditmaal bij iemand met een groen shirt.
1: Ja, je mist hier toch wel een kopsterke speler, hè?
0: Nou ja, of gewoon iemand die met een rode blauw shirt aanstaat. Want ik zie ik zie onze trainer nou ook kijken van, hé jongen, dit is nou 2 keer achter elkaar. Dat zie ik natuurlijk ook. Maar NEC een bal bezit. Fonville nu steekt de helft van onze helft over. Gaat terug. Guurbuus zit hem op zijn nek. Ja, Smits nu laatste man bij NEC via Tadic. Hensbal. Nee, geen hensbal, zegt de scheidsrechter. Tadic in balbezit. Ziet hem tegen Bogart aan. Dat is tegen de scheidsrechter. Scheidsrechter, denk ik. We krijgen een vrij... Ja. Zo, krijgt hem terug. Ja, ik vind dat ook wel een aparte regel, hoor. Van dood element, zeg maar, naar toch iemand vrije trap. Maar ja. NEC in balbezit. Nijasmic. Von Vil staat daar vrij. Kan hem inslingen. Nee, speelt eerst Tadic in. Die houdt zich heel sterk. En Tjerani let niet goed op. Tjerani, tweede instantie. Tadic schiet hem ver voorlangs. Dat doet Slory. Die schiet hem naar voren toe. Dan is het een hoge bal voor
1: Van Aalst.
0: Oh, Van Aalst zit er net tussen, ja. Goh. Ja, je zag het gebeuren, hè?
1: Ja. Het is wel weer een typische Tadic actie. Zo'n dubbele kapbeweging. Tjerani stuurt hij het bos in.
0: Ja,
1: alleen dan is de voorzet verre van op maat. De bal veel te ver bij de tweede paal. En die hobbelt dan uiteindelijk richting de cornervlag. Misschien dat Tadic zijn gouden jaren dan het wel had bekroond met een voorzet op maat.
0: Of een actie. Ik weet het niet.
1: Of een actie. Had ook nog gekund. Maar balbezit wel weer met nog 2 minuten op de klok. Het zou wel mooi zijn als ze in ieder geval die nul kunnen houden tot de rust.
0: Inderdaad. Daar hoop ik nu. Ja, ik heb wel het gevoel dat NEC, of de NEC, daar ga ik weer natuurlijk. De laatste minuten iets wat aandrukt. Nijasmic nu recht op Linssen. Die heeft nog niet echt iemand om zich heen staan. Tjerani werkt weg. Maar hoe kan hij daar zo vrij staan, Koen?
1: Hij zakt iets uit. Duikt dan in één keer op bij de 16. En,
0: of de middenvelders moeten dan terugzakken om hem op te vangen. Of je moet als verdediging afspreken dat je doorstapt.
1: Wat wel goed is dat Tjerani ook gewoon die bal wegrost. En niet daar een voetballende oplossing zoekt.
0: Daar zie je dat bij gebeuren.
1: Op 20 meter voor de goal.
0: Ben het mee eens.
1: In het centrum. Dus dat is goed. Dat zagen we net Pervaloon en Finstam ook al een paar keer doen.
0: Nou, hier kijk ik
1: gewoon niet te voetballende oplossing zoeken. Nou, nu mag Willem 2 gooien.
0: Ik vind hij ook wel een lekkere voetballer, hoor, die Von Vil. Ik vind hem wel goed voetballen. Hij wordt ook de hele tijd gezocht. Per, doe maar rustig aan. Je hebt nog een minuut tot... blessuretijd zal ook niet echt heel veel zijn.
1: Ja, we hebben de 2 koppen tegen elkaar.
0: Oh, ja, dat ook.
1: Er zal toch echt wel een minuutje bij komen.
0: Zou er bijna
1: Per Verloon gooit de bal, probeert Haan te bereiken, lukt hem niet. Ja, maar uiteindelijk komt hij via Bogaard. Die werkt al een beetje slordig weg. En is Nijasmic met het balbezit. Iets over de helft van Willem 2 naar Pereira en naar Rex.
0: Staat hij weer Tahawi, die is natuurlijk kan hem inbrengen.
1: Krult die bal in.
0: Jerry.
1: Zit daar hoog maar bij. Ja, die kan dan net die bal wegwerken.
0: Bijzonder.
1: Voordat Jerry daarbij komt, Bischoff nu. Naar Montero, 20 meter van de goal. Gaat hij schieten? Nee, zoekt de combinatie. Komt hij bij Bischoff? De overrichting verandert en over. Wat een ongelofelijke kans voor
0: Tahawi. Hoe krijgt die gast hem?
1: Schotje van de meter of 16. Sport van richting veranderd. De Leeuw kan het nog net met zijn voeten redden. Maar ja, daarna ploft die bal recht voor de voeten Tahawi. En die kan die bal voor een lege goal binnen wandelen.
0: Ja, maar ik
1: ziet hem over.
0: Ik snap ook wel, want hij krijgt hem eigenlijk tegen zich aan. Hij heeft geen kans meer om die bal te plaatsen. Ik moet hier de... Ja, ik verdedig hem hier wel in.
1: Oké.
0: Ik snap dit wel, dat je hem tegen je aan krijgt en denkt... Ja, kut.
1: Jij zegt dat niet meer de tijd om die bal nog even heel bewust binnen te schieten.
0: Nee, dat denk ik echt niet.
1: Ja, maar dit was denk ik wel de grote kans van de wedstrijd.
0: Dat
1: komt wel altijd al goed weg, hoor. Net voor rust. Het is natuurlijk een rot moment. Het is altijd een rot moment om een tegengoal te krijgen. Maar net voor rust natuurlijk helemaal. 2 minuten komt erbij. Er is inmiddels een halve minuut van verstreken. Zoals Tjerani nu die bal...
0: Oké, Slory heeft bijna zijn shirt uitgedeeld aan Pereira. Maar het mag gewoon verder. Dat vind ik daar ook bijzonder. Je ziet die blauwe en witte banen zeg maar uit elkaar getrokken worden. Die rode blauwe banen.
1: Ja.
0: Goed, NEC wel weer op onze helft. Sherry nu op een metertje of 25.
1: Hem,
0: ja, je ziet hem gaan, hè.
1: Ja.
0: Hij gaat toch naar links, naar Bischoff. Bischoff met Per Verloon voor hem. Schiet tegen Verloon aan. Terug bij Von Vil. Von Vil terug naar Montero. De controleur in dienst van NEC. Nijasmic vraagt hem heel nadrukkelijk. Gaat schieten.
1: Zo.
0: Nou. Niet onverdienstelijk, maar Bischoff heeft hem nu. Bal terug. Stam die kopt hem weg. Daarna is het Gürbüz die hem verder wegwerkt richting Von Vil. We zijn toch wel een rustkoen.
1: Ja, ik wou net zeggen, fluit maar af, Guzebujuk. Want dit is te dreigend monteren nu. Punt van de 16. Probeer uit te halen, verre hoek.
0: Ja, ik snap dat wel. Ik denk,
1: uiteindelijk een vangbal voor de Leeuw en ook opluchting hier in het stadion. Maar de Jasmis net met een schot van grote afstand, een meter of 30. Bal goed geplaatst in de hoek. Kars de Leeuw die... Ik kon hem niet klemmen. Duwde hij de bal een beetje naar buiten toe.
0: We zijn toen aan de rust.
1: Kom. We zijn toen aan de rust. Nog 15 seconden te spelen met Montero nu. Iets over de helft van Willem II. Jasmi speelt daar Tadic in. Daar zit Stam daar. Die haalt daar die steekbal eruit. Dat is toch een duwfout, Skijs?
0: Nee, hij geeft hem gewoon. Hij duwt hem toch?
1: Dit kun je toch niet menen?
0: Heel bijzonder dit, hè?
1: Dus een voorzet bij de tweede paal wordt binnengekopt. Wordt overduidelijk met twee handen.
0: Hij duwt hem met twee handen.
1: Ja, Stekeman zegt ook van jongens, er wordt toch overduidelijk geduwd. Dan kun je zo'n bal goed laten keuren.
0: Zo'n vierde man. Is er ook maar gewoon.
1: Nou, ik zou zeggen, laat de VAR maar komen. Dit kan nooit.
0: Ja, maar gaat de VAR hier naar kijken?
1: Tawawi die scoort. Ja, dit kan niet waar zijn.
0: Ik vind het ook vrij bijzonder. Kijk, een duwtje vooruit. Maar dit is toch twee handen.
1: Met twee handen iemand in zijn rug duwen. Ja, ik ben benieuwd hoe dit af gaat lopen.
0: Maar gaat de VAR hier naar kijken, denk jij?
1: Ja, hij kijkt in principe in elke goal. Dus,
0: ja, dat is ook wel zo.
1: En we hebben die van Boekel. Dat is wel een beetje Mr. VAR. Ja, ja. Paul van Boekel heeft het uitgevonden. Dus Paul, kom maar op de lijn, zou ik zeggen.
0: Zo'n vierde man ook, hè. Dan denk je... Ja,
1: dit kun je niet menen.
0: Nee, zegt Guzebuurk, want die heeft met zijn handen over elkaar. Nee, dat gaan we niet doen.
1: Ja, dat vind ik echt een schandalig.
0: Ik vind het ook... Nou ja. Kijk, daarbij toe aan de rust. Tot daar aan toe. Ja, ze filmen nu dat Stegenman de kleedkamer.
1: Ja, ik vind het echt ongelooflijk. Zo'n overduidelijke overtreding.
0: Ik ben er stil van gewoon.
1: Ik ook. En ik zag het gebeuren. En dan denk ik, nou, die wordt natuurlijk afgefloten. Dus ik was eigenlijk vooral verbaasd. Van, hoor ik nou geen fluitje? Ja, gebeurt er niks?
0: Kijk, overtreding of een lichtduwtje. Kunnen we best zeggen, ja. Want daar valt dan mee. Ja, het had gewoon sterker moeten zijn. Maar schiet mij maar lek.
1: Nou, bizar dit. Nou ja, rust 0-1.
0: Zo'n vierde man, die kan toch ook helemaal niks op. Maar dan sta je daar, dan krijg je de commentaren van de trainers. Maar je mag helemaal niks.
1: Nee, maar ik zag John Stegenman ook overduidelijk het gebaar maken van die twee handen.
0: Ja,
1: maar dat is een enorme domper. Weinig aan de hand. De NEC
0: voelde
1: de druk wat op. Maar
0: dan is
1: dit voelt heel
0: onterecht. De meeste voetballer met de meeste stamina. Hè, dat snappen we dan ook nog wel. Maar met twee handen.
1: Nee, dat is heel teleurstellend.
0: Ja, maar ik zie iedereen hier ook om me heen kijken. Er is niemand die hier denkt van, ah jongens, kom op, even sterk zijn.
1: Nee.
0: Maar is toch iets heel handig dit?
1: Ja, ik zie dat ook de supporters dat gebaar maken hier om me heen.
0: Ja, ik ook. En dan
1: het was
0: dan
1: zo overduidelijk voor iedereen te zien.
0: Ik ga naar binnen.
1: We gaan even drinken en dan zijn we zo weer terug.
0: Kijk, de ene tegendoelpunt kunt verwachten, die snap ik, Koen.
1: Ja.
0: Maar zo?
1: Nee.
0: Nou ja, tot zo. Als hij in de jas niet zo makkelijk gescoord zou, denk ik, oké, scheurt hem aan vooruit. Maar dit?

Beste supporters, het is weer tijd voor een flesje trappen met de Vrubona. Zo dadelijk gaan onze deelnemers de strijd met elkaar aan. Iedere deelnemer krijgt 3 pogingen om zoveel mogelijk flessen van de lat te trappen. De deelnemers van vandaag zijn vanuit de Kingside Nick Matthijssen. Namens vak N schiet Ruben de Groot. Ruben Vaassen schiet namens het kidsvak. Uit vak G hebben we Filip Ben Youssef en uit vak H Thomas van Buren. Wie na 3 pogingen de meeste.

Ik was van de buurt en dan hebben we daar ook een grote voor mensen krijgen.

0: Ik krijg verschillende appjes waar men het zich afvraagt van had jij het beter gezien of was dat een overtreding? Zij Dolf net, ja, was wel een lichtduwtje. Ja, ben ik het niet helemaal mee eens. Kijk, het is een verschil of dat Chua Ong wordt weggeduwd of bij wijze van spreken ze duwen Verheid weg. Snap je? Dus ja, daar zit ook wel een nuance in, maar ik weet het niet hoor.
1: Ja, ik vind het wel een overtreding.
0: Ja, ja?
1: Het is gewoon echt met twee handen. Echt,
0: ja.
1: Pupil doe je dat weg, ja. Volgens mij zou je het willen tegen uit balans, zodat jij die balans in de kop. Ja. Ja, ik vind het waardeloos.

0: zijn er weer aan toe, Koen, voor de tweede helft. Spelers ook weer richting het veld. Ja, het gesprek van de rust.
1: Ja, dat ging toch over dat duwtje natuurlijk.
0: Het is toch het kleine duwtje. Ja, ik heb hier een tv. Achter jou. Die wil ik eigenlijk hier hebben. Bij ons. Ja, het duwtje. Wat ik net tegen jou zei, hè? Het is een verschil of je Tjoele onrecht duwt of verrijdt. Ben je het daarmee eens?
1: Nou, ik vond het gewoon zo'n opzichtige duw. Ja, en als je dan daarna die bal vrij binnen kunt koppen, dan is het volgens mij een ABC'tje.
0: Daar ben ik het ook helemaal mee eens.
1: Toch, ja, dus...
0: Duw of niet, opzichtig of niet. Hij had... Ja, nee, natuurlijk. Wij zijn misschien wel wat gekleurd, Koen, maar ik ben hier echt... Ik vind dit wel bijzonder. Deze had niet geteld mogen worden. Maar de VAR deed ook helemaal niks.
1: Die deed ook niks. Dus ja. Even, we gaan aftrappen.
0: Ik zie geen wissels.
1: Willem 2 aan de aftrap.
0: Ja, Bogaert aan de aftrap. En,
1: Bogaert aan de aftrap.
0: Vier man aan de linkerkant hier op eigen helft. Balletje terug richting de man met de hele fijne trap, de Leeuw. Die, alsof het niks is, schiet hij naar links buiten. Via Shirani komt de bal dan richting Haan. Slim duwtje van Haan daar, maar NEC wel een balbezit. Von Viel weer. Gaat naar de linkerkant, zoekt daar zijn maatje Bischoff op. Die gaat daar het 1 tegen 1 aan tegen de Leeuw. Maar de Leeuw stapt, of tegen Per van Loom, die stapt achteruit. Waardoor dat Bischoff eromheen kan gaan. Richting de achterlijn momenteel. Hij is op de achterlijn, chipt hem naar voren. Linssen die...
1: Jeetje, dat was binnen 33 seconden.
0: Ja, Linssen die kijkt, die vraagt zichzelf ook af. Maar Van Loom, die stapt naar achteren.
1: Ja, natuurlijk.
0: Die geeft hem alle kans om naar voren te komen. Rugdekking, instappen, tweede keer opvangen.
1: Ja. En Linssen staat toch bekend als een goede kopper. En dit was er wel een hele aardige mogelijkheid.
0: Nou, voor iemand een goede kopper is dat deze er kunnen zitten.
1: Zeker.
0: Die kopt hem 10 keer van de 9 binnen, denk ik dan.
1: Nee, daarom. Het was een hele forse kans om om na een halve minuut al op 0-2 te komen. Lijkt of NEC gelijk volle bak, vol tempo die tweede helft ingaat.
0: Die zoeken de tweede en gaan dan rustig aan, denk ik hoor.
1: Tawawi, die doelpuntmaker, die slingert die bal voor. Weggewerkt door Per van Loon. Hij staat daar Devin Haan tegen twee man. Kan daar natuurlijk weinig met zijn bal. Van Loon wint dan even het kopduel. De bal bezit weer voor NEC. Op de eigen helft nu. Pereira, de rechtsback.
0: Ja, wat moet je als Willem II nu doen, Koen? Wat zou jij de mannen meegeven, de manschappen?
1: De manschappen, ja, je staat achter met 1-0. Dus je zult er iets meer vooruit moeten voetballen. En ik zou toch die Gubus wat meer in stelling brengen. Ja, die zie ik heel weinig.
0: Zei ik de eerste helft ook al.
1: En probeer ook die bal wat langer in de ploeg te houden. Misschien is dat ook gewoon wel lekker. Montero nu naar de rechtsbuiten. Tauri.
0: Ja, maar die is links.
1: Die is links. Het linkert die bal voor bij de tweede paal. Die gaat dan over Bischoff heen.
0: De tweede keer dat hij hem zo inslingert. Richting in dit geval Tadić stond er ook bij. En weer... Linssen is de tweede keer al. En twee keer ook vrij gevaarlijk. Gaat goed, ook twee keer over de achterlijn. Maar goed, hij komt wel in de buurt. Doeltrap genomen door Willem II. Karsten Leoni met een lange bal richting Slorry en Haan. Als Haan hem verlengt, dan is hij voor Slorry. En hij is helaas niet voor Slorry. Kleine overtreding. Ja goed, als we hier wel voor gaan fluiten, dan is het ook verzoek met de arbitrage. Maar we hebben het natuurlijk niet over scheidsrechter. Ja, die heeft het nou gedaan, Gusebuur. Vrij trap snel genomen door NEC. Is de bal aan de linkerkant bij Von Viel. Krijgt wel Gubus voor hem. Ja, dan moet Willem II maar het vast gaan zetten natuurlijk. Lijkt dat ze dat nu ook doen. Kretas die alle tijd neemt. Deed hij net in de eerste helft ook al. Kijkt natuurlijk waar dat hij hem precies neer kan leggen. En je ziet nu Sherry die zakt heel ver uit. Dus aan de rechterkant komt er ruimte waar Pereira. Richting Slorry staat er ook bij. Is daar is het wel dat Slorry niet oplet. En daarom Pereira nu helemaal vrij komt richting het 16 meter gebied van Willem II. Pereira nog steeds. Legt hem dan terug op Linssen. Slecht uitgespeeld dit. Maar dit is een hele grote fout van Slorry. Want die let er gewoon niet op. Tjoele met een lage bal richting Haan. Die moet iets tussen twee man daar. Ja, kan ook niks tussen twee man. Niks te nadelen van. Maar dit is echt Slorry aan te rekenen. Dat hier een kans uitkwam van NEC.
1: Maar was wel een heel mooi hakballetje van die Tauri, hè?
0: Goed, maar...
1: Speelt daar die medespeler knap vrij. En met Devin Haan, ja, daar zie je hem. Dan krijgt hij een diepe bal. Probeert hij dan mee te geven aan een opkomende speler. Maar hij heeft gelijk twee mannen zijn nek eigen. Ja, Kubus is dat nu aan de bal. Nou, kijken wat hij kan doen. Die verspeelt hem dan. Stond daar in de middencirkel. met best wel wat ruimte voor zich. Maar balverlies kan Bischoff overnemen. Die links buiten. Slordig ingespeeld.
0: En dan kijk, dit is
1: Willem II over Gubis. Hoe dat fraai is bereikt van Aalst. Wordt er flink vastgehouden door Najasmic. Ja, dat is de paas vervolgens slecht.
0: Maar wat doet hij dan? Ja. Kijk, dan moet je ook niet klagen natuurlijk. Hè. Dan ben ik iets te neutraal misschien. Maar dat hij die paas dan zo slecht naar voren geeft. Ja, hij werd heel veel vastgehouden. Maar daarna wel de bal.
1: Ja.
0: Goed dit ook van Gürbüz. Even het balletje over hem heen en over de tegenstander. Als we nu kijken naar Sherry, die op rechtsback staat inmiddels. Pereira inspeelt. Een heel makkelijk Montero, Sherry. Gaat nekken doorheen. Oh. En net een balletje, niet bij Linssen, maar ook niet bij Tahawi. Want daar zit Chouon goed tussen. Gaat daar niet omheen. Tahawi is wel gewoon snel. Jasmic nu in balbezit namens NEC. Terug naar Pereira. Kunnen Montero inspelen. Vraagt hem nadrukkelijk. Krijgt hem ook. Jasmic helemaal vrij rechts van de 16. Kan hem inslingeren, maar hij is rechts. Houdt het liever laag over de grond op Montero. Kijk, je ziet dat NEC wel blijft voetballen.
1: Ja, de tempo gaat echt, is nu veel hoger dan in de eerste helft. Bischoff nu vanaf links. Bij de tweede paal staat niemand. Chouon die laat die bal
0: slim
1: over de achterlijn rollen. Het van Willem II.
0: Waar had Chouon hem anders moeten geven?
1: Nee, natuurlijk. Dat, hij kon niks met die bal. Maar je ziet wel NEC hoog tempo. En al een paar keer dreigend met een paar hoge ballen. Willem II moet uitkijken dat het niet snel tegen een 0-2 aanloopt hier. Want dan wordt het een hele moeilijke middag.
0: Ja, dan wordt het vrijwel kansloos. Ja. Even kijken, dat is daar Stam aan de overkant. Chirani wordt ingespeeld. Gaat verder naar links, Hoogma. Ja, en dan naar voren toe, Hoogma op Haan. Goed rustig laten vallen op Slory. Maar Slory, slordig. Die levert hem in bij Pereira. Pereira geeft hem aan Sherry met zijn gezicht naar voren toe. Terug naar Pereira. 16 meter gebied in. Chouon moet uitkijken daar. Maar keurig verdedigd dit door Hoogma. Hoogma chipt hem dan naar Haan. Haan en Slory nu heel goed. En nou heeft Willem II heel wat ruimte.
1: Slory, juist.
0: Slory nu met heel veel ruimte voor hem. Als hij tempo maakt, dan Montero haalt hem niet meer in. 16 meter gebied in. Schiet die jongen.
1: Oh!
0: Dan schiet hij hem via een jas. Dan schiet hij hem over. Hier zat wel wat meer in toen.
1: Ja, maar het is eindelijk wel een keer een goede aanval van Willem II. Van die linkerkant. Slory wordt dan bereikt. Die kan die bal tientallen meters mee opdrijven. En van een meter of 16 denkt hij, nou, dan haal ik die trekker maar over.
0: Als die nou links was, hè?
1: Oh. Ja.
0: Maar waar zitten we nou op te wachten?
1: Neem een beetje denken aan het moment van vorige week. Dat hij van speel je hem af of speel je hem niet af. Toen was hij heel duidelijk, dan moest hij echt aan Haan. Dit kon hij in principe ook wel zelf doen, hoor. Want hij kwam op het duur toch op een meter of 16. Ja, dan kun je best wel die trekker eens overhalen. Maar er zit net een voetje tussen. Koorden dus van Willem II. En volgens mij is dat de eerste.
0: Ja, ter hoogte van vak P deze. Of die is ter hoogte
1: Story
0: van
1: gaat
0: van
1: nemen met rechts. Dus een indraaiende bal.
0: Ja, heeft NEC wel wat lengte dan. Maar ja, wij hebben Hoogma. We hebben Stam, we hebben Bogaert. Haan staat te duwen bij Linssen. Flory neemt hem nu. Komt gevaarlijk. Keeper kan niet van zijn lijn afkomen. Maar wordt weggewerkt door Fonviel. Krijgt hem niet bij Bischoff, maar Van Loon heeft hem nu. Goed daar, stapt op de bal, is hem daar allemaal kwijt. Dat is jammer. Houdt hem maar iets te duidelijk vast. Maar Van Loon moet wel terugsprinten, want NEC heeft de bal bezit nu op onze helft. Iedereen van Willem II wel weer terug. NEC ook weer in de aanvallende stellingen. Montero nu. Wel vier man achter de bal van NEC, vind ik vrij veel. Pereira nu, de helft van Willem II. Kijkt van naar rechts, Sherry. Tegen Chouon gaat daar. Ziet Chouon voorbij, heeft hij heel veel ruimte erachter. Ja, dat
1: Was wel jammer voor die corner, want het was weer een beetje zo'n hoge, langzame bal bij de tweede paal. Eigenlijk hou ik meer van zo'n aangesneden corner.
0: Ja,
1: als je daar je kop tegenaan kunt zetten, dan is het meteen gevaarlijk.
0: Ja, hard en strak.
1: Deze kon toch redelijk eenvoudig worden weggekopt. Hoe Pereira nu weggestuurd bij de rechterkant loopt de 16 binnen, geeft die bal laag voor. En is standaard, staat weer paraat om die bal bij Linssen weg te houden. Balbezit nog voor NEC. Tadic nu. Middels even oppassen. Sherry probeert het van grote afstand. Geblokt door Van Aals. Ze kan misschien Haan weg. Ja, hij heeft er niet snelst om. Wordt aan zijn arm getrokken, had ik het idee. Maar het spel gaat door.
0: Ja, hij, wordt
1: hij protesteert ook. De Jasmic dan, per meter of 20.
0: Ja,
1: hier is de Stam van Loon nu. Weg bij die bal, jongen.
0: Van Loon die springt, maar die gaat onder de bal door. Dat vind ik altijd zo lelijk uitzien, hè. Schotkans voor NEC.
1: Nee.
0: Buitenspel? Nee, geen buitenspel.
1: 4-0-2. Ja, en ook deze telt.
0: Ja, daar ligt wel iemand van ons op de grond. Er staat Bogaert. Ja, 0-2.
1: Tja.
0: Even kijken op tv. Ja, kijk, dat Sherida de keeper omspeelt is natuurlijk best goed uitgespeeld. Maar ook hier klaagt onze trainer bij door een overtreding. En ik geef hem ergens toch wel gelijk.
1: Schot van afstand.
0: Ja, die wordt ja, maar wat gebeurt daar voor, Koen?
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet. Is dit pech? Want als je kijkt, ze kunnen de bal daarin slingeren.
1: Ik geloof dat hij via Hoogma blijft hangen en dan voor de voeten poft van Sherry.
0: Ja, hij werd ingebracht. En hij schiet tegen het hoofd van Bogaert aan. En daar valt hij tegen de grond aan. Ja, daar kunnen wij niks aan doen. Sherry reageert net wat sneller en speelt daar de keeper heel slim uit. Ja, daar kun je hem nageven.
1: Ja. 0-2, ja, dan wordt het een moeilijk verhaal. Dan zou ik zeggen, gooi je Verheid er maar bij. Dan heb je voorin, hij loopt niet warm trouwens.
0: Nee, daar kun je lange bal nog kwijt, want ook nu krijg je weer een lange bal.
1: Ja.
0: Gaat richting Slorry. Die gaat de ronde door, maar nog een kantje. Nee, Pereira voetbalt daar met Tawi vakkundig onderuit. Pereira weer krijgt wel een beuk van Slorry. Dat zie ik dan wel graag. Bogaert gaat er stevig in, maar Sherry die heeft hem. Die geeft hem aan Tadic. NEC weer naar voren toe. Ja, Tadic verder naar links. Zit daar Bischoff, komt naar binnen toe. Bischoff, als hij geschoten had, was het wel gevaarlijk.
1: Ja, weer een actie te veel. Montero. Net naast die bal.
0: Ik zag hem zo binnenvliegen.
1: Ja, ik zat een listige stuit in. En oppassen nu, net als vorige week bij Go Ahead, dat je niet in korte tijd in één keer 3 goals om je oren krijgt.
0: Ja.
1: Want NEC is echt wel de bovenliggende partij nu.
0: Ja, helaas wel.
1: Veel balbezit, meer snelheid dan voor de rust. En ook kansen. Hè. Nu dus ook de 0-2 van Sherry, 55 minuten gespeeld.
0: Ja.
1: Ja, Willem II heeft toch moeite om die bal vast te houden en kansen te creëren. We hadden net de mogelijkheid met Slorry, die goed en diep gestuurd. Maar met name die hoge ballen voorin, ja, dat is... Daar heb je weinig aan, want NEC heeft een paar kopsterke verdedigers. Ja, en dan win je zo nu wel niet. En dan wordt het moeilijk voetballen.
0: Ja, ik ben aan het kijken. Het is, ik hoop nog, ze hebben gewoon op zijn minst een keertje scoren. Zou leuk zijn, Koen.
1: Ja.
0: Het is niet gezegd dat het niet zou kunnen. Ik bedoel,
1: het kan altijd.
0: Kijk, de kansjes zijn er wel.
1: Ja.
0: Ik bedoel, daar moeten we zo eerlijk in zijn. En zij spelen het dan ook wel goed uit. Hè? Kijk, zij hebben de bal meer. Zij spelen ook vaker naar dezelfde kleur. Dat zijn alle clichés natuurlijk die je opnoemt. Ja, ze zijn ook moe van de Europese wedstrijd. Er gaat nog gewisseld worden, maar krijgen nog kansen. Dat is altijd. Als in, zij gaan nog wisselen. De wat sterkere gaan er nog een keer uit. Maar je biedt wel ook weer de eerste helft gewoon goed partij aan een NEC. Ja. Zeg ik nou iets geks?
1: Nee, kijk, zeker de eerste helft. Tweede helft is NEC echt wel duidelijk beter. En komen ook tot kansen. Voor de rust was het balbezit van NEC, maar de kansen niet eigenlijk.
0: Zit er ook, het lijkt alsof de men tegen zichzelf aan het klagen is dat het even niet meer loopt. Dat het ook in de kopjes gaat zitten. Als we nu Shirani zien die nog wel de druk probeert te zetten naar voren toe. Haan ook, Slory schuift ook naar voren toe. Ja, dan is het richting Kretas en die neemt zijn tijd. Dan gaan de verdedigers natuurlijk uit elkaar. Twee backs, er komt waarschijnlijk iemand tussenin en die neemt, krijgt de bal. Kretas neemt zijn tijd. Kijk maar, Montero aast wel. Jasmic komt er ook tussenin, die krijgt hem dan nu. Shirani gaat nu ook door op de keeper. Ja, dan is het iets moeten. Tegen Shirani aan. Maar dan is het Sherry die dreigt hem te geven. Maar dan kapt en draait en Montero inspeelt. Dus NEC weer op onze helft. Bal is richting Tadic, die houdt hem binnen voor Fonville. Van NEC natuurlijk. Bal is over de grond richting Montero. Maar Willem II heeft hem nu. Shirani. Ja, Shirani in tweede instantie. Nee, Gürbüz in tweede instantie. Zelfde kleur schoenen.
1: Meteen twee man op zijn nek, hè? Ja, moeilijk hoor. Als je als aanvaller van Willem II een bal in de voeten krijgt, dan zitten ze er gelijk met twee man bovenop.
0: Het
1: is echt moeilijk voetballen. Dat doen ze wel goed.
0: Onmacht. Of, ja. Nee, NEC is ook wel een betere ploeg, ja.
1: Is gewoon een betere ploeg.
0: Daar kun je niks op zeggen. Nou, als het publiek nog maar een keer erachter probeert te gaan staan. NEC ver op onze helft te vinden is. De bal ingespeeld daar. Is het volgens mij Fonville. Die legt hem klaar van Jasmic. Die heeft de eerste helft goed gepakt. Door
1: ja, een mooie redding.
0: De eerste helft ook al een goed schot van hem.
1: Ja. Ja, hij heeft een goed droog schot. Heeft van de meter 25 haalt hij uit. Goed geplaatst ook. Binnen tussen de palen. Maar
0: Keeper
1: De Leeuw die duikt hem uit de hoek. corner voor NEC. Ja, ik heb, wat altijd is als het 0-2 is, ja, op het moment dat je dan toch in één keer een goaltje weet te maken, dan ontploft het hier. En dan wordt het alsnog een circus.
0: Dan dus, moet ik het nog maar eens zien. Ja, nee, ik ben het helemaal niet eens. Ja?
1: Dus ook corner nu voor NEC in de rechterkant. Indraaiende bal, heel hoog bij de tweede paal. Wordt dan wel weer voor het doel gekopt, maar uiteindelijk weggeroeid door...
0: Een vrije trap.
1: Tjuwon, ook een vrije trap inderdaad. Voor Willem II. Bijna een uur gespeeld, nog een half uur op de klok. We zien inderdaad Verheid warm lopen. Met nog een paar jonkies ook erbij. Ja, ik denk dat hij wel nu de aangewezen speler is om in te vallen. Dat van De Leeuw kiest heel vaak voor de verre trap. Dan heb je niet van iemand die daar het duel kan winnen. En dan heeft hij met Haan een goed aanspeelpunt om hem heen.
0: Kijk, Haan springt wel, maar als hij hem dan al raakt, krijgt hij niet bij een ploeggenoot. En dat is niet ten nadeel, of je kunt me dat ook niet verwijten. Maar ja, nu heb je balverlies en dan gaat Von Viel er vandoor richting Sherry. Sherry die heeft hem in de eigen 16, hakt hem daar naar Montero. Via een scrimmage bij Chouon. Sorry krijgt daar de bal, gaat heel netjes daar om Pereira heen. Maar Pereira wel sterk en valt over de bal. Ja, dan krijg je hem altijd.
1: Sterke speler is dat. Ik denk dat ook echt weer dat verschil is met de KKD. Hè? Zo'n trucje lukt daar dan wel.
0: Ja.
1: En hier word je gewoon fysiek even opzij gezet.
0: Ja, die Pereira ziet er ook wel sterk uit. Ja. Hoor. Balletje in onze 16 meter. Hoogma wordt de hoek ingedreven. Het is volgens mij via Linssen dat de bal dat uitgaat. Ja, dat is via Linssen. Ja, waar kijk ik naar, Koen, de tweede helft?
1: Ja, het is toch een beetje richting verkeer.
0: Ja, natuurlijk hopen dat wij... Maar moeten we dan de volgende keer niet de eerste helft, maar richting de Kingside voetbal. Wordt Haan vastgehouden, maar keurig doet hij dit heel goed. Kubus nu. Die kapt en draait, is daarmee Von Viel even kwijt. Richting Van Loon. Ja, gaat toch terug uit. Stam bij ons op de helft in eigen cirkel. Hou die bal laag, Stam. Die heeft hem hier op Chouon. Die moet hem gelijk doorspelen op Slory. Die heeft nu wat ruimte. Pereira komt er nu tegen. Maakt hij een actie. Is Pereira wel even kwijt. Maar dan komt Tahawi hier ook bij. Slory gaat eromheen. En is het veld net te kort voor hem.
1: Ja.
0: Dat is jammer, hè. Gun het die Slory ook wel. Even een lekkere actie maken. Ja, die komt hem dan... Komt toch wat te kort, hè? Want Pereira die kom je wel een paar keer tegen. En dan komt Tahawi, die komt erbij als rechtshalf, zeg maar, om even mee te verdedigen. Van jij gaat niet meer terug, want daar sta je. Ja. Nou, dat is de klasse. Ik vind het wel sterk. Ja. Lange bal van NEC komt zo ver uit dat Linssen hem nog heeft.
1: Botsing met Hoogma.
0: Linssen,
1: dit is voor ons. Ja. Linssen ging iets te wild in. Dat betekent vrije trap voor Willem II op de eigen helft. Vindt Stam naar Kubus. Nou, die zagen we net al een mooie actie maken. Kijken wat hij nu in petto heeft. Bogaard biedt zich aan. Prikt dat een balletje.
0: Ja, goeie bal dit, hoor.
1: Op Van Aalst.
0: Listige bal dit.
1: Heel listig balletje. Mooi binnendoor. En net iets te scherp voor Van Aalst. Maar dat is een leuke actie van Kubus.
0: Heeft hij bewust zo gegeven. Want dat is eigenlijk normaal denken van als je zo'n paas geeft, is een klote bal. Maar dit doet hij bewust dat hij net over de verdediger gaat. Goeie paas dit. Ja, we zijn hem wel kwijt nu helaas. Montero precies op de middenlijn. Geeft hem aan de rechterkant. Daar staat Tahawi weer. Die gaat 1-op-1 zoeken met Chouon. Tahawi links. Chouon ook. Die verdedigt ook links. Dus hij gaat naar binnen toe. Via Sherry is de bal nu bij Pereira. Ja. Richting Tahawi aan de rechterkant nog steeds. Tussen twee mannen. Via Tahawi gaat hij uit. Bogaard. Bogaard maakt ook wel een oké indruk. Alsof dat hij hier wel even meedraait in dit team. Vind ik dan. Ik weet niet wat jij daarvan denkt.
1: Ja, degelijk zou ik zeggen.
0: Zo, het ruikt hier... Ruik jij dat?
1: Ja, wat is het?
0: Ik weet niet.
1: Is het verbrand of zo?
0: Nou, het ruikt heel naar eten.
1: Broodje Jantje.
0: Ik denk het... dan kijken we natuurlijk nu weer naar NEC in de aanval. Want Willem II komt er even ofwel voorlopig niet meer uit. Dus ook nu een inworp krijgen. Ver op helft van Willem II. Pereira mag dat gaan doen namens NEC. Ja,
1: er zit een wissel aan te komen. Ik zie daar de vierde man. Maar het zal een wissel zijn van de NEC.
0: Twee man.
1: Kai Sierhuis zie ik daar staan. En die Emre Moore zie ik ook.
0: Heeft hij zijn piercing nu wel uit, denk je?
1: Ja, dat mag ik hopen voor hem. Toch de twee mannen die scoorden. En dan werd hij van Sierhuis afgekeurd uiteindelijk. Maar Emre Moore dus met de winnende goal tegen Olympiakos. Die krijgen wat speelminuten. En dan zal Linssen er wel afgaan. Oh, ik zie ook Le Breton daar nog staan. Dus een driedubbele wissel.
0: Ja.
1: Misschien dat dan Linssen, Tadic en Sherry wat rust krijgen. De drie senioren binnen de selectie. Maar dat gaan we zo meteen zien, welke nummers omhoog gaan.
0: Listig dit ook van Linssen, dit, hè, die net de bal afsnoept, hè, omdat de bal half hoog hangt bij Stam. Tadic nu rond 16 meter gebied, kan gaan schieten, kan hem ook geven, laag. Maar Tjoewon zit er goed tussen en dan wordt hij hard tegen de touw gewerkt op Brian Linssen. En dan moeten we uitkijken dat het hier niet een hele zware nederlaag gaat worden, Koen.
1: Ja, ja, ja, ja. 0-3. Ai, ai, ai. Ja, dan zijn we klaar hier met nog 25 minuten op de klok.
0: Ja, zij kunnen de sterkhouders gaan wisselen voor de Europese wedstrijd.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, even kijken, wie gaat er af daar? Het is Nejasmic gaat eraf.
1: Ja.
0: Voor Le Breton.
1: Ja.
0: Dit is toch wel jammer, hè? Kijk, die helemaal wat weggespeeld. Ja.
1: Bischoff gaat eruit.
0: Ja, voor Emre Mor.
1: Ja.
0: Bischoff, die vond ik ook heel sterk. Nejasmic niet heel veel van gezien, maar toch twee keurige schoten op goal. En dan gaat Linssen eraf. Ja, dat is dan natuurlijk voor Kai Sierhuis.
1: Ja. Jeetje, 0-3. Die bal die plofte zomaar in één keer binnen. Het viel voor de voeten van Linssen en die rand hem keihard tegen de touwen. Die Leeuw kansloos, 0-3.
0: Ja.
1: Na die 4-1 tegen Go Ahead, dan is het toch wel een pittige start van Willem II op deze manier. Dan blijven toch Tadic en Sherin gewoon staan, hè? Je zou denken, die spaaien dan voor die Champions League wedstrijden. Maar misschien dat er zometeen nog een tweede wissel komt.
0: Ik sluit het niet uit. Even kijken de administratie erbij werken. Rutton, die komt er dan in inderdaad. Ja, kijk, het is ook hier weer de tweede helft tegen de feiten aan het lopen bent. Nu kijken naar Le Breton met zijn eerste balcontact. Dribbelt de helft van Willem II op. Van Aals zit achter hem aan. Mor terug naar Le Breton. Van Aals verdedigt helemaal mee. Sherry krijgt nu de bal. Geeft hem aan Mor. Die kan hem mee inbrengen. Maar slechte kaasbal dit van Sherry. Slorry. Kijk eens, drie man om hem heen.
1: Ja, het is ongelooflijk.
0: Maar kun je toch niks?
1: Nee, het is bizar. Doe me denken aan die beelden van het WK 74. Hoe het Nederland zelf al toen voetbalde, ook op deze manier. Toen tegenstander heeft de bal. Nee, maar ik was hem net, maar de beelden heb ik in herhaling gezien. En gewoon met 3-4 man er bovenop duiken. Dat zit NEC ook doen. Dat is zo moeilijk voetballen, joh. Dan krijg je de bal, dat stoor je net. Ja, drie man.
0: Ja, dat doen ze echt sterk.
1: Zit daar maar eens onderuit te komen.
0: Nou, we gaan het binnenkort zien tegen de Noren. Maar nog steeds zijn ze in balbezit NEC. Le Breton op rechts Pereira. Maakt even een keer een actietje. Heeft hem wat Mor. Terug naar Pereira. Met zijn twee tegen Chouaon en Slory. We gaan nu verder naar links, wil ik zeggen. Zit daar met rug nummer 21 Storm. Die ook weer eens in balbezit komt. Heeft hem daar op Sierhuis.
1: Jeetje,
0: is dit 4-0?
1: 0-4.
0: Is 4-0.
1: Mooi, mooi. Hij heeft de balcontact van Sierhuis. Die krijgt de bal en die volleert hem van een meter of 11.
0: Nou, en dan krijgen we twee wissels.
1: Tegen de touwen. 0-4. Jongen, jongen.
0: Verheid en Hidde ter Avest. Kom maar, jongens. 4-0. Sakker jullie. Ja. Ja, Koen.
1: Ja, daar word je wel even stil van.
0: Welkom in de Eredivisie.
1: Ja.
0: 4-1 uit, 0-4 nu thuis. En het is hier nog niet voorbij, hè? We hebben nog zeker een, dik 20 minuten.
1: Nog een kwart wedstrijd spelen. Dan gaat het in één keer hard.
0: Ja, Verheid komt er nu in. Ter Averst komt erin. En ik zie daar ook nog staan. Even kijken. Zie ik niet heel goed. Wie komt daar dan aan? Oh, Mats Lemmens.
1: Oh ja. Is vorige week ook al even ingevallen.
0: Chouaon gaat eraf. Ja, dat kan maar voor één man zijn natuurlijk. Maar wel fijn dat hij Averst minuten gaat maken. Chirani gaat eruit. En Van Aalst gaat eraf. Verheid. Chirani eraf voor Lemmens. Ja. Het was nog zo mooi de eerste helft.
1: Ja.
0: En je bent er stil van, hè?
1: Ik ben er stil van. Volgens mij ging hier iets fout bij het bord net. Er stond het 19-2 op. Er waren twee spelers die nog in het veld stonden. Dus Van Aals twijfelt ook. Van, moet ik er nou af of niet?
0: Wie gaat er nou af? Kubus gaat eraf. Ik heb hier net alles door zitten krassen.
1: Kubus gaat eraf. Ja. Dus Verheid erbij.
0: Van Aals blijft wel staan.
1: Van Aals blijft staan. Dat was een foutje toch van de vierde man.
0: Ja, die heeft niks doen. Heel de wedstrijd. Zelfs Dekker niet.
1: En Serrani stond
0: ook
1: op
0: wel af. Nou ja, die gaat er wel af. Alleen Van Aalst en Gürbüz, 50 en 19. Ja, er zit wel wat verschil in, zeg maar.
1: Dus Serrani eraf.
0: Maakt de Gürbüz uit onuitwisbare indruk.
1: Verheid erbij.
0: Sunt, jongens.
1: Lenders erbij.
0: Ja, het is jammer. Het is,
1: dan gaat Per Verloon linksachter spelen.
0: Ja. Nou, misschien dat dit nu nog een kansje kan bieden. Dan hebben we op zijn minst een keer scoren. Dat zou goed voor het moraal zijn. Taravis nu met zijn duel wint het wel. Le Breton neemt over van NEC. Die krijgt hem bij Mor. Mor krijgt hem nog net bij Pereira. Nu wel op de helft van NEC nog steeds. Mor vraagt hem, krijgt hem ook weer terug. Ziet daar Sherry vertrekken. Lange bal gaat naar voren. Wij verdedigen die goed. Maar vervolgens is het wel Lemmens die hem over de zijlijn kopt. Dat is dan jammer. Zouden dit dan de versterkingen zijn, Koen, waarvan jij denkt, nou, zo Lemmens komt er wel in. Taravis, daarvan weten we nagenoeg wel dat het een basisspeler gaat worden. Mm-hmm. Ja, Verheid is natuurlijk altijd de wissel die je extra bij kunt zetten voor meer stormramkracht. Maar voor het moraal zou een doelpunt wel goed zijn,
1: ja,
0: denk ik.
1: Zeker,
0: ja,
1: zeker.
0: Er komen niet al te makkelijke tegenstanders aan de komende weken. We nog steeds zien dat NEC daar een balbezit is. Ver op de helft van Willem II. Wel minstens een scrimmage. En gaat daar iemand van Willem II naar de grond. Ik zie niet heel goed wie dat is. Slorie aan de andere kant. Slorie natuurlijk niet op rechts.
1: Nou ja, kijk, als je opent Go Ahead, NEC, Excelsior, Heerenveen.
0: Ja, daar zit geen makkelijke bij. Ja, is dat
1: ja, maar er zit ook geen echte top. Het is niet dat PSV dat je PSV of Feyenoord uitspeelt, hè?
0: Nee, en Ajax.
1: Dus wat dat betreft, toen ik het zag, dacht ik van nou, dat biedt wel perspectief om in ieder geval die eerste wedstrijden wel punten te pakken.
0: Ja, kijk,
1: maar het loopt even heel anders.
0: Zelfs Verheid al een beuk krijgt van Le Breton, dan is NEC toch wel is niet bang, zeg maar.
1: Ja.
0: Lange bal van Kretas is zo hard dat hij waarschijnlijk over de zijlijn gaat. Ja, Willem II maakt al tempo. Gooit hem ook snel in. Bogaert, die krijgt hem dan bij Finn Stam. Stam terug naar onze doelman. Ja, kijk nu naar NEC. Bijna praktisch 1-2-3. Zes man in de verdedigende stellingen. Ja, het is niet dat zij nog heel veel hoeven te vrezen, denk ik. Lemmens, of nee, Per Verloon komt er niet goed bij. In tweede instantie heeft hij hem dan wel. Maar Sherry, nee, we hebben hem nog steeds. Lemmens, die lachende derde is, die neemt hem dan mee. Naar onze aanvoerder. Levert hem in bij Stam. Helft van Willem II. NEC zet wel druk. Bal nu op rechts. Hele goede paas dit van Taravis. Die komt aan bij Van Aalst, maar die neemt hem dan weer niet goed aan. Ja, het is daar schort het ook, Koen. Dat vind ik dan wel vind ik jammer. Dus, Willem II moet gaan afwachten wat NEC nog gaat doen. Want alleen Verheid zet nu druk op Kretas, de doelman. Te lange bal naar voren. Ja, die winnen we dan wel. Dan hopen op de tweede bal. En daar zitten we dan niet bij, Koen.
1: Positief is wel dat de Kingsider er even goed achter gaat staan. Het clublied klinkt door het stadion.
0: Ja.
1: Terwijl nu Emre Mor op de rechtsbuitenpositie van de NEC naar binnen trekt. Zoekt ruimte voor het schot. Vindt hij uiteindelijk ook.
0: Krijgt
1: ook
0: vrij die veel tijd.
1: Die zwabbert dan een metertje over. Kijk, ik zat te kijken, binnen een kwartier weer 3 tegengoals.
0: Ja, jezus, inderdaad. Ja,
1: zeker die 0-3 en 0-4, dat was binnen een paar minuten.
0: En de Leeuw, niks te verwijten, hè?
1: Nee.
0: Helemaal niks. Nee. Ook niet waarvan je denkt van, nou jongen, die had je kunnen. Helemaal niks, hè?
1: De ballen die hij moest hebben, die had hij.
0: En zelfs die eigenlijk niet kon hebben, had hij nog met zijn voet eerst helft.
1: Ja.
0: Ja, dit is wel, dit is Sunt, zeg maar. Lange bal van de Leeuw richting Verheid. Ja, die wint daar zijn kop die wel. Nou, Slorry nog. Die is dan ook, komt al wat lichaam tekort, want Von Viel is by far wat sterker lichaamtechnisch. Serine Pereira gaat de bal richting de doelman. Ja, gaat Verheid er maar eens achteraan. Ja, die is ook meer stoempen, zeg maar. Komt er ook niet echt aan. Bogaert. Oh, moeilijke bal dit. Lemmens neemt nu over. Goeie bal dit. Ja, vraag je toch af wat hij daar doet. Maar we hebben hem. Per van Loon. Nu naar Bogaert. Kaapt hem. Zou Lemmens dan niet weten dat hij die bal eroverheen moet gooien? Want... Snap je wat ik bedoel?
1: Mm-hmm.
0: Kaatsen dan, ja. Dus Bogaert dan net wel snel weg. Zet even die stap verder. Inworp komt op Verheid. Bogaert die had hem niet helemaal meegekregen. Dus die levert hem daarmee in bij Emre Mor. Sierhuis loopt buitenspel. Dus dat kan hij hem niet afgeven. Pereira nu een balbezit namens NEC. Verheid kan hem wel afhouden. Maar hij is ook niet de man die alles wil laten kapotjagen daar voorin. Hè. Maar je hebt niemand anders nu, Koen.
1: Nee. Ja, het is toch het enige wat je nu kunt doen. Dat is inzet tonen en kijken of je op die manier nog iets kunt forceren.
0: Ja, niet tegen de kaart aan lopen.
1: Nee, en het achter een beetje dik zien te houden. Diepe bal nu te scherpe voorzet in de handen van Karsteleeuw. Kwartier te spelen nog.
0: Ja, stand 0 tegen 4. En inderdaad, 3 doelpunten binnen 15 minuten. Nu dan. Jammer. Je zag het ook, hè. Verheid komt goed gebeuren in de bal. Krijgt hem dan net niet bij de rechtsbuiten. Nu is het morgen in balbezit. Is het buitenspel? Nee, het is geen buitenspel. Dus daarmee gaat hij 16 meter gebied in. Houdt hem laag. Krijgt hem op Tadic. Die komt daar niet uit. Van Aals nu. Is die, loopt daar Le Breton omver. Geen overtreding voor zijn scheidsrechter. Pereira kan hem opvangen. Iedereen van NEC staat nog op onze 16 meter. Krijgt hem nou ook terug. Middels een 1-2. En Willem 2 wordt nu wel helemaal zoek getikt. Als we daar een Almugera Kabar van NEC komt er nu in. Almugera, goede voornaam ook. Kabar.
1: Van Viel gaat eraf, nummer 24. Ja,
0: ik vind hij een hele goede voetbal, die Van Viel. Of hij speelt nu heel goed, maar hij...
1: Nee, maar wat je zei, die linker flank van NEC is echt wel goed, hè? Met Van Viel, Thales en Bischoff.
0: Inderdaad, Kabar. Dat is een man met een Duitse nationaliteit. Komt er nu in. Ja, dan hebben ze Bram Nuiting, Jan hebben ze, en Willemson hebben ze ook allemaal nog op de bank zitten. Hè?
1: Ja, ze spelers die wij er graag bij zouden willen hebben.
0: Die vallen hier niet eens in. Ja,
1: ja, je moet een beetje uitkijken dat het geen gallery player wordt. Zeker met zijn Emre Mor. Dat is een beetje zo'n voetballertje die dan...
0: Nou, aan de kingside ligt het in ieder geval niet. Alsof
1: Nee, zeker. Dat is heel mooi.
0: Dat vind ik ook wel, valt wel te waarderen, hoor. Nou. Maar eens kijken, zij kunnen misschien gallery play spelen. Maar toch maar hopen dat wij één doelpuntje nog even erin prikken voor het moraal. Ja, dan sta je op 2 tegen 8. Maar goed, niet scoren, dat is thuis niet zo heel fijn. Als we kijken dat NEC natuurlijk nu balbezit heeft met de nieuwe man. Algemeerde Kabar, die erin komt voor Fonville. Administratie bijwerken. Ja, het is voor NEC zoeken naar de vrije man en die zijn er genoeg. Ondanks dat ze toch 3 man achterin hebben. Willem II verdedigt meer zonegericht en die van NEC kunnen vrij rondlopen. Nu zijn we aan de rechterkant. Emre Mor die hier richting Per van Loon gaat. Gaat erin, die is links, dus die wil de bal in dribbelen. Sierhuis komt er niet aan. Krijgen wel weer de bal voor.
1: Ja. Ja, dat zijn van die...
0: Wat moet hier nog bij, Koen?
1: Lekkere buitenspelers, hè. Gewoon...
0: Maar wat moet er nog bij?
1: Creatief even naar binnen trekken, zo'n balletje erin chippen. Ja, dat...
0: Wat zoeken we nog? Middenvelders natuurlijk, hè. Daar zijn we wel aan het wachten. Beck. Nou, Doelman doet het, naar mijn inzien, vrij positief deze wedstrijd. En hij geeft nu een lange bal op Verheid. Die krijgt hem dan niet bij iemand met hetzelfde shirt. Goed aangevallen daar door Ter Avest. Dit zie ik graag. Nou komt Willem II aan de rechterkant. Ter Avest. Geeft hem dat voor. Is het, is het Verheid die het tegenaan loopt. Ja, kijk, dit is toch goed, hè? En dat zie je de klasse van een Ter Avest, hè? Even wat harder aanpakken. Ja. 1-4. Oké.
1: Okay. Nou, toch lekker dit.
0: Toch lekker, hè? Ook Verheid hem binnen tikt. Want het was of Haan of Verheid, maar Verheid tikt hem binnen.
1: Lage voorzet vanaf de rechterflank. Haan die er net niet bij kon, maar Verheid wel. En die loopt die bal rustig binnen, prikt hem in de... Verhoek 1-4. Nou, geeft in ieder geval de score een iets draaglijker aanzicht.
0: Is toch fijn dat je scoort, hè? Ik zei het.
1: Zeker. En leuk voor Verheid ook. Nog 13 minuten.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Lage voorzet. Haan net niet. En Verheid die zat redelijk vrij daar in de 16. En die verlengt die bal goed naar de verhoek. En dan is het 1-4.
0: Kunnen we de tweede ook maken?
1: Nou, dan gaan we voor de tweede.
0: Dan te veel.
1: Dan gaan we nu gewoon voor de tweede.
0: Ja, het zal wel moeten.
1: Even kijken wat er nog in het vat zit. Voor de tricolores.
0: Ja, als zij zulke foutjes gaan maken, waardoor ze iets of wel achteruit moeten gaan voetballen. Nu de bal bij Kretas. Vrijheid loopt op hem af. Ja, dan zou ik hem ook wegschieten. Lange bal naar voren. Ja, Hoogma wint daar natuurlijk altijd de lange bal op duel. Morgen mag hem gaan gooien. Toch wel een beetje of 10 op eigen helft. Gooit hem daarin dat je denkt, ja, dat doen ze bij de D ook.
1: Ja, toch? Ja.
0: Ik ben er geen zijde welkom.
1: Klopt. Nee, ik ben toch vroeger een beetje daarvoor afgefloten.
0: Ja, jammer jongen. Dan mag iemand anders gooien. Ja. Maar ja, ze zijn wel een balbezit nu. Ver op eigen helft nu. Le Breton die is daar een balbezit. Geeft hem daar aan de linkerkant mee. Balletje helemaal terug via Kretas. Dan moet Slorri druk gaan zetten. Ja, iets fitter denk ik dan de Verheid. De lange bal naar voren toe. Komt bij Van Loon aan tegen Sierhuis. Sierhuis wint hem wel, maar Mor houdt hem niet binnen. inhoren op Willem II. Iets wat op de helft van Willem II zelf. Maar Van Loon is ook geen zuiver ingooien hoor. Die heeft ook vaak het voetje net even van de lijn af. Kijken wat hij nu doet.
1: Soms gooit hij met de ene hand, lijkt het wel.
0: Ja. Verheid tussen ook twee mannen.
1: Dat zie je toch weer, hè? Gelijk twee mannen in zijn nek.
0: Ja. NEC gaat wel weer veel vaker terug nu naar de doelman. Van Aalst kan druk zetten op Pereira nu. Ja, nou moeten ze even gaan kijken. Maar ook dan staat Mor hier weer vrij. Heeft 1-2 seconden, maakt daar een actie. Is daar Van Loon niet kwijt. Van Aalst op Van Loon. Keurig dit in een driehoekje. Oh, achterstand weer langs van Bogaert. En dan zijn we de bal kwijt. Of...
1: Zonde,
0: hier
1: had ik liever
0: een sliding gezien. Snap je wat ik bedoel?
1: Dat is een mooie combinatie. Alleen Verheid die dan die bal te onzorgvuldig meegeeft.
0: Even, had ik even die sliding van Bogaert willen zien. Dat hij Tadić even aanpakt. Maar dan laat hij Tadić daar weer lopen. Die is ook nu in balbezit. Mor nu. Drie man van NEC op de 16. Dit is heel goed gedaan. Dit van Haan.
1: Mooi.
0: Keurig dit hoor. Maar ja, nu. Le Breton komt op hem af. Pereira komt op hem af. Ja, dan kun je niet veel. Dan beukt hij maar tegen Pereira aan. Ja.
1: Nee, maar goed mee verdedigd van Haan. Die gewoon zijn meters maakt. En,
0: niet vies van hem terug te verdedigen. Zoals de Slory die hier wel hebben zien doen. Van Loon mag gaan gooien. Twee voeten op de lijn, jongen. Heeft ook geen schemeschermers aan. Zie je? Weer voetje van de lijn. Ja. Ja, volgens mij mag dat nog steeds niet, hè? Maar goed, ik zeg niks. Scheid ziet al meer door de vingers deze wedstrijd. Ja, Kasteleeuw in balbezit. 81ste minuut, stand 1-4. Lange bal gaat naar Verheid, zet zijn lichaam sterk. Vangt hem rustig op zijn borst aan. Le Breton die wordt daar uitgekleed. Maar wij krijgen wel de vrije trap, toch wel. Ja, toch?
1: Ja,
0: NEC, ja, maar NEC loopt naar voren toe, die snapte ik niet.
1: Nee. Op de helft van NEC. Meter of 20 over de middenlijn.
0: Ja, maar als Lemmers nou wegloopt, wie neemt
1: iedereen gaat naar voren toe. Dan gaat Slory dat doen.
0: Slory komt van de andere kant af.
1: Die is naar de rechterkant verhuisd.
0: Nee, je wordt helemaal gek als Verheid die hier de tweede binnenkopt. Hè?
1: Dan gaat het ook spoken, Tony, hier in Tilburg. Het zou mooi zijn.
0: Kan wel, hè.
1: Ja, heel ver. Dus die bal die ploft dan een beetje in de 16. Het is moeilijk om kracht mee te geven. Maar goed, maar kijken hoe die valt.
0: Ja. Twee handen de lucht in. Slory staat erachter. Iets strakkere bal nu. Was ook niet heel moeilijk om die nog slapper te geven dan de vorige. Maar nu is het nog wel. Maar morgen nu geeft hij naar voren. Maar dan staat Per van Loon. Zou NEC niet met de rug tegen de muur. Hou binnen, jongen, die bal.
1: Ja,
0: ja, je ziet hem. Ja, snap je? Ik denk, hè, laat hem dan lopen. Dan moet je hem gaan gooien. Ja, het kan nog, want NEC heeft nu maar nog maar twee man voorin staan. En de derde, die is daar staan. Die staat pas op eigen helft.
1: NEC zakt nu inderdaad terug, zoals ze nog niet eerder hebben gezien eigenlijk deze wedstrijd.
0: Nee, maar we moeten
1: wel denken, nou, laat er geen 2-4 worden, want dan kan het zo nog de spirit erin komen.
0: Ja, slimme bal dit van Loon. Stam nu in balbezit, die rost hem naar voren richting Slory. Ja, maar die gaat het duel daar niet aan. Ja, dat snap ik dan nooit. Traves, slim duwtje. Dan fluiten ze in de championship ook niet vooraf, hè. En dan via dus een tegenstander heeft hij nog een inworp op de hoogte van vak F. Ik ben al fan van Teravest. Twee dingen van hem gezien en hij doet alles. Meer dan goed zelfs.
1: Ja, fysiek sterk ook.
0: En vooral ook slim, hè? Die duwtjes die hij uitdeelt. Ja, daar moet het NEC natuurlijk meerdere spelers van. Maar we kunnen hem er maar bij hebben, Koen.
1: Zeker, zo is het. Balbezit Willem 2 via De Leeuw. Heeft even alle tijd om wat meters naar voren te lopen. Gaat denk ik komen met een lange bal richting Verheid. Komt hij ook?
0: Ja.
1: Dan kan hij misschien bij die bal komen.
0: Van Aalst.
1: Jongens, jongen. Nou, de bal! Misschien ook de rebound van Slory. Nee. Nu dan. Haan dan. De derde kans van Willem II. Wordt daar teruggedrongen door die verdediging van NEC. Maar oei, Van Aalst. Die,
0: zit daar ook niet mee, hè, Koen?
1: Schiet die bal op zich prima in.
0: Dat was zelfs Bogaert in derde instantie die je net niet kreeg. Maar dit had dan ook mee moeten zitten ook.
1: Ja,
0: hè?
1: Bal de paal. Zie dan zitten ze 2-4.
0: Ah, wel leuk, een goed idee.
1: Ja, absoluut.
0: Het kan wel gewoon. Hè? Ik bedoel, natuurlijk wel wat kwaliteit eraf. Maar een lange bal nu weer richting Verheid. Ja, die zoeken ze natuurlijk. De Breton die staat voor Verheid. En er staat één iemand achter Verheid. Ja, dat wordt het lastig. Sherry nu met een niet heel goede aanname. Maar heeft hem daarna alsnog. Is het Lemmens die daar mee verdedigt. Heeft hem dan voor hem. Bal laag over de grond richting Tadić. Die neemt hem ook niet goed aan. Gaat daar liggen. Maar vraagt ook niet om een vrije trap. Le Breton neemt hem daar aan voor Haan. Gaat Pereira liggen. Dan moet Haan er overheen springen. Dan komt NEC weer. En dan is het Verloon die Van Loon die niet goed oplet. Traverster net onderdoor gaat. En ook, dit had ook zomaar de 1-5 kunnen zijn. Hè?
1: Ja. Hey, baden werd man van het moment. Dat was,
0: Nou ja, we krijgen altijd kansen, ja. Koen. Zeker na wissels van dit NEC krijg jij kansen. Maar ik had dan niet verwacht dat je zulke kansen zou krijgen.
1: Hij komt
0: even
1: op het grote scherm. Van Aals schuin voor de goal. Ja. Ja, mikt die bal goed naast de doelman. Maar binnenkant paal gaat hij de goal uit. Jammer.
0: Goed sterk dit door Verheid. Maar ja, moeilijke bal terug helemaal op Kretas. Speert hem maar naar voren toe op Stam. Hey, het middenveld. Waar is het middenveld? Helemaal weg. Van Aal staat er niet. De Breton kan hem daar zo overnemen. Tadic nu. Nee, het is Mor. Aan de rechterkant. Draait naar binnen toe. Zoeken naar Sierhuis. Loopt daar slim weg. Ik zag het al gebeuren. De Leeuw heeft hem gewoon weer.
1: Jezus. Dat is een rotballetje hoor. Want die draaide in. En Sierhuis raakte hem net wel, net niet.
0: Doet hij heel goed ook weer hoor, de Leeuw. Die jongen valt echt niks te verwijten hoor. Hij keept heel sterk. Lange bal richting Verheid nu weer. Beukt daar tegen zijn tegenstander aan. Moet hem allebei laten lopen, maar ons middenveld is zoek. En daardoor kan NEC overnemen. Nu Sherry tegen twee man Willem 2. Sherry wacht tot er hier versterking bij komt. Je ziet dan zelf.
1: Jeetje. Ja, van een meter of 18. Iedereen dacht dat krult hem in de verre hoek, maar probeerde het laag in de korte hoek. Ja. De Leeuw dook wel die kant op, maar het schot werd gekraakt gelukkig. Want het was een listig balletje.
0: Zien we hier Nuitink nog klaarstaan voor... NEC. Zou die, ja, voor wie komt die dan? Tadic nu in balbezit. Ja, daar komt niemand op Tadic af. Hij kan zijn schoen strikken, kan een keer omdraaien. En dan zit die Sherry staan. Ook helemaal vrij. Ja, het was alsof het Willem II het niet meer kan. Lijkt het nu. Mor aan de rechterkant.
1: Komt,
0: Ja, dat doe ik rustig aan. Oh, ja, daar staat geen naam op zijn rug. Maar dat is Divano Fernandez.
1: Maakt ook zijn debuut.
0: Ja, die maakt ook zijn debuut. Ja. Dat is,
1: Vorige week hadden we Mohul en Van Esdonk. Nu dus weer een jongen die bij een 4-1 achterstand mag invallen. Dat zijn, ja, voor hem zelf natuurlijk een historisch moment. Maar niet het fijnste moment om in te vallen.
0: Nee, maar ja, goed. Hij heeft wel zijn debuut gemaakt. Als morgen nu in balbezit is voor NEC. Stuurt Tadic daar weg. Het 16 meter gebied van Willem 2. Wordt daar door Bogaert heel makkelijk van de bal afgelopen. Ja, Bogaert schiet hem dan weg. Maar ook bij deze 1-4 achterstand. Ja, Sherry die... Kijk, wat doet hij nou weer, Sherry? Die loopt helemaal naar zijn eigen hoekvlag. Eens kijken. Die doet helemaal niks meer.
1: Ja, wat tijd pakken.
0: Ja, nou ja, stel je voor hè, dat Willem II nog op 4-4 komt in...
1: Ah ja.
0: Het was wel is vrij bijzonder, maar goed. NEC nog wel weer een balbezit nu. Ja, Sierhuis geeft hem daar niet goed mee. Oh, en is het aan in tweede instantie ook niet... Onze spits aan die hem goed kan krijgen. Kretas dribbelt zijn eigen 16 in. Die denkt ook van ja, ik heb alle tijd. Zie je de reserves. Ja, zouden ze nog tijd krijgen? Dat is ook maar weer de vraag, hoor.
1: Ja, nog 3 minuten op de klok. De bal is al een tijdje niet uit geweest. Sherry nu terug op Kretas.
0: Ja, Verheid kan maar gaan lopen. Maar als nummer 10 en Haan niet meelopen.
1: Nee, dan heeft dat geen zin.
0: Dan heeft het helemaal geen zin. Dan loopt
1: trouwens
0: hij daar
1: wel zeggen, even, sinds hij erin is. Ja, je kunt gewoon wat opportunistische voetballen natuurlijk. Met Verheid in de ploeg. Ik vind het op zich wel, wel lekker dat hij erbij is.
0: Ja. Ja, je moet zo'n speler er gewoon bij hebben. Groot, sterk. Hè. Die is niet bang van een duwtje. Krijgt ook niet makkelijk van de bal af. Als NEC nu onze rand, linkerkant rand 16 aan het voetballen is. Tadic combineert er een paar keer heen en weer. Ja, nou is het... Hij zit wel te spelen. En hij zit ook weer een hele sterke redding. Dit was een schot op goal van Sherry, hè?
1: Ja, hij deed het goed hoor, de Leeuw. Want het was een...
0: Ook die pakt hij weer, hè?
1: Ja.
0: Maar ja, gaan ze nou wisselen? Hoekschop NEC, ter hoogte van Vakka. Gaan zij de oude hoekschop nemen? Of gaan ze wisselen? En Nuitink wil er wel in.
1: Ja, er wordt toch gewisseld. Maar wisselt Willem II ook mee.
0: En wie gaat er dan af?
2: Een wissel aan de kant van NEC.
0: Tahawi. Nuitink. Ja, komt er ook in. En waar komt Fernandez voor in? Die zal dan ook toch mogen?
1: Ja, of Willem II denkt, doe maar niet bij een corner.
0: Ja, maar waarom zou je dat nou weer niet doen? Toch, ben ik nou?
2: En ook een wissel aan de kant.
0: Bogaert gaat eraf.
1: Ja.
0: Voor Fernandez. Ja, leuk. Laat die jongen maar even een leuke actie maken. Hè. Dan,
1: ja, ja. Ja, Boel, die pakte natuurlijk vorige week geel. En bijna nog zijn tweede. Helemaal op het einde maakte hij nog een overtreding. Denk, straks ga je er met rood af.
0: Ja, was netjes van de scheidsrechter dat hij dat niet deed.
1: Ja, vond ik ook wel.
0: Soms moet je gewoon even wat gevoel hebben.
1: Ja.
0: Dan een paar keer gefloten, omdat men daar nogal aan het duwen en het trekken is in het 16 meter gebied. Tadic is daar vervelend aan het doen tegen Stam. Dat is het enige wat ik kan zien. Als de bal komt, komt vrij ver achterin. Nuitink komt hem zo ver dat hij bijna ingooi is. Maar ja, ze krijgen wel de bal bij een medespeler, waardoor hij kan koppen. Dat gebeurt wel. Ja, Koen, laatste minuut, officiële tijd.
1: Ja, 1-4 dus. Net als vorige week. En weer dat Willem II tot de rust eigenlijk prima meedoet. Pech heeft dat die nu alleen net voor de rust viel en niet werd afgekeurd door een duwfout.
0: Ja, dat vond ik ook wel heel fijn.
1: Ja, en dan na de rust gaat het tempo wat omhoog bij NEC. En dan binnen een kwartier laat je eigenlijk afslachten. Hè? Drie goals is het 0-4 en dan ben je klaar.
0: Zullen we nog een vrije trap zien bij Willem II? Halverwege de helft van NEC. Of ja, toch wat net iets boven de cirkels. Dus dat valt dan wel weer mee. Ja, dit kan. Koen, dit kan.
1: Dit kan.
0: Ik bedoel, het zou ook niet raar zijn. Het is een bal die uit gaat draaien en Slorry die hem gaat nemen. Ter Avers nog even slim wegloopt aan de buitenkant, maar hem toch
1: misschien
0: niet
1: Verheid met zijn tweede. Op zijn hoofd zou ik hem mikken.
0: Ja.
1: Komt die bal van Slorry, komt bij de verdediger van NSC. Dan probeert Van Aals dat nog, maar die maait een half over die bal heen. Waardoor NSC kan uitverdedigen. Via Le Breton.
0: Oh, verspeelt hem nou Le Breton. Stam bijna nog, die neemt hem daar nog goed over, maar... Helaas dat weer niet. Montero die niet verder over kan nemen. Ook in de tweede helft helemaal niet meer gezien hebben eigenlijk. Maar dit NEC is ook dit NEC is te sterk voor ons.
1: Ja.
0: We krijgen nog een taaie aantal wedstrijden. Koen, mocht er als er niks meer bij gaat komen. Maar is maar wachten wat Freekje doet. Want in Freekbied rust, zeggen we dan maar.
1: Ja, zeker.
0: Ja, er zal even wel bij moeten komen. Dit wordt nu gewoon uitvoerballen. Hopen dat je nog een kansje mag krijgen. Maar dan vragen we misschien wel heel veel. Hoeveel minuten kwamen erbij? Ik heb niet opgelet.
1: Ik dacht 4 minuten.
0: Ik heb het niet gezien, maar ik geloof je. Dan is het minuut 1 en dan al verstreken. Ja, pompen dan maar jongens. De bal lekker naar voren richting Verheid. Die hem daar wel wint. Krijgt hem ook nog boven hem. Trekt hem daar Montero mee. Slorry misschien nog uit de tweede lijn, maar die komt er net niet bij. Of is het Tadic? Tadic krijgt hem niet bij Sierhuis. Stam neemt over. Dribbelt heel ver in. Goede bal naar Verheid, maar die laat hem dan lopen. Ik dacht dat Haan misschien toch beter voor stond. Dan is het NEC die met 5-6 man achterin de bal weg kan schieten. Maar we mogen nog een keer ingooien ter hoogte van vak E. Kan het nog een keer, Koen? Het kan nog een keer.
1: Kan zeker nog. Anderhalve minuut verstreken in de blessuretijd. Slorry aan de rechterkant.
0: Ter Avers erbij.
1: Ja, Ter Avers buiten spel. Nee. Hè?
0: Ja, we krijgen nog een vrije trap. Dus we krijgen nog een
1: overtreding. Maar nee, bij toch ook eigenlijk voordeel.
0: Ja, Ter Avers loopt zo richting de achterlijn met bal. Ja. Ik snap het niet helemaal. Maar...
1: Dus nu mag Slorry de vrije trap opnemen. Een metertje of 20 van de achterlijn aan de rechterkant van het veld. Nou, misschien dat er dan nog een tweede Tilburgse treffer komt.
0: Zou wel leuk zijn.
1: Zou leuk zijn. Misschien dat Devin Haan nog een goaltje kan meepikken.
0: Is leuk voor de statistieken dan.
1: Alle NEC-spelers in de eigen 16.
0: Ja, schade beperken natuurlijk niet bij NEC. Snap ik dan ook wel weer. Hoeft niemand meer naar voren toe. Ja, probeer het maar jongens. Fernandes tweede lijn. Van Loon tweede lijn. Bal komt er nu in. Draait uit. Strak bal en wordt weggekopt. Dan is het Stam. Ja, doen zeggen ze. Maar dan is het een twijfel tussen de voorzet en een schot lijkt het wel. Omdat die doen hoort vanaf het publiek.
1: Ja.
0: Ja. Ja, Rosendal,
1: maar het was 35 meter. Was een beetje veel van het goede.
0: Rosendal richting de Kolfse weg.
1: Ja. Toen dacht ik, ik probeer hem rustig voor te gooien. Maar toen ging die bal... Heel ruim over.
0: Ja, scheidsluit maar af, want Kretas neemt ook zijn tijd. Ja, echte kansen. Ja, kansje gaat er niet meer komen, ben ik bang, Koen. Of dat moet heel wat gebeuren. De laatste minuut gaan we zo alweer in. Zolang een man naar voren gaat naar Sierhuis, die verliest hem daar. Haan krijgt hem bij Verheid. Verheid in tweede instantie verliest hem dan naar Nuitink. Ja, dit is ook de Eredivisie. Ja, weer gaat dan wel naar voren toe. Jaagt dan ook nog wel mee door. Kretas die zegt, doe maar rustig aan.
1: Ja, het is afgelopen. De 3 minuten blessuretijd zitten nog op.
0: Ja, ook de eerste thuiswedstrijd verliezen we. Had jij verwacht dat we... Nou ja, op basis van de eerste helft had ik misschien eerder wel een doelpuntje verwacht.
1: Het is bijna hetzelfde als wat er vorige week gebeurde. Alleen toen kwam je op voorsprong, maar het eerste helft doe je dan aardig mee. En is er hoop op een resultaat. En de tweede helft wordt toch gewoon afgedroogd.
0: Ja.
1: NEC, de tweede helft, gewoon echt veruit de betere... Partij,
0: ondanks
1: veel kansen, balbezit, 3 goals in een kwartier. Ja, Het is geen spel tussen te krijgen.
0: Nee,
1: jammer.
0: Nee, inderdaad, het is jammer. Maar ik ben blij dat we gescoord hebben. Want als je niet in een thuiswedstrijd scoort, dan ja, dat gaat ook aan je knagen. En we hebben kansen gekregen, ook de eerste helft. Hè?
1: Ja, ja.
0: Het is niet dat je compleet... Nou, moet ik het anders zeggen. Het is niet dat je helemaal geen kans hebt gehad om te scoren.
1: Nee, zeker niet. En ook in de eerste helft, hè, als je kijkt naar de statistieken, waren die nog qua expected goals te geven in ons voordeel. Maar ik denk als je nu gaat kijken, dan zijn die dik in het voordeel van NEC.
0: Ja.
1: Jammer. Nou ja, dan moet het thuis tegen Heerenveen gaan gebeuren, hè, over 2 weken.
0: Ja.
1: Als ik het goed heb.
0: Ja, nou ja, als in, ja, ze speelt tegen Heerenveen. Ja, klopt inderdaad, om 2:30. Spelen we de 30ste. Dus over exact 15 dagen. En om daar alvast op vooruit te blikken. Heerenveen heeft tot nu toe de afgelopen 5 wedstrijden niet verloren. Inclusief natuurlijk over wedstrijden. Hebben natuurlijk van Twente gewonnen. Maar goed, we ze ver vooruit blikken op de zaken. Ik vond de Avest fijn een goede indruk maken.
1: Ja.
0: Daar ben ik al blij mee. Ik hoop dat die wedstrijd fit kan zijn. En dan is het wachten wat onze Freek nog kan toveren.
1: Ja.
0: Zou die nog komen? Ik zal zijn naam niet noemen, maar komt die nog?
1: Nou, die zou zeer welkom zijn.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Dat denk ik ook, ja. Dus supporters lopen nu nog even naar de supporters om ze te bedanken voor de steun.
0: En terecht.
1: En terecht. Jammer. Teleurstellend. 1-4 verloren. Maar goed, we hebben nog 32 wedstrijden voor de boeg, Tony. Dus
0: de statistieken een beetje kijken naar wat Cambuur gaat doen, hè, ja, denk ik dan. Ja, die zullen uit bij Fortuna aan de andere kant van het land ook niet winnen.
1: Ja.
0: Verwacht ik niet. Maar 1-4.
1: Het is niet anders. Dank voor het luisteren in ieder geval. En tot over 2 weken.
0: Over 2 weken.

0: Stepanov. Maar die is gewoon vrijgegeven. Dat werd vrijdagochtend en eigenlijk donderdagmiddag al bekend dat hij er gewoon bij is vandaag. En dan mag ook meteen starten. Gaat ten koste van Noah Ohio, die daarmee plaats heeft moeten nemen op de bank bij FC Utrecht. Utrecht natuurlijk, verder de gebruikelijke namen. Vesterlund, Hormans, Eerthuizen, Barkas en Sagre. Offerhaus, De Wit, Paul, Alarcon, Stepanov en Katlin. Maar we zeiden het al, dat deze wedstrijd toch ook in het teken staat van de man die de afgelopen zomer ons is ontvallen. Oud trainer, maar vooral oud voetballer. Van 1970 tot 1982 was hij speler van FC Utrecht. En hij was de topscorer. In 427 wedstrijden scoorde hij 169 doelpunten. En de Bunnikside laat zien dat zij Leo van Veen nooit zullen vergeten. Een prachtig spandoek, jammer genoeg in zwart en wit. Dat hoort nou eenmaal bij het doodgaan en het verdwijnen van deze aard. Een laatste groet aan Leo met een prachtige foto van hem. En de supporters hebben even voor deze wedstrijd, zo rond 17:15 ook, in het bijzijn van de familie, een borstbeeld onthuld daar op de Bunnikside. Daar heb je al een borstbeeld van David Di Tommaso. Daar wordt Mark van der Marel als grootheid ook al geëerd. Ook een soort van Mr. Utrecht. En daar komt dus nu Leo van Veen bij. Wij zullen u getuige laten zijn van de minuutstilte die Makkeli nu zal geven en de galgenwaard gaat staan.
1: Beste supporters, op woensdag 8 juli is Mr. FC Utrecht Leo van Veen overleden. De topscorer van FC Utrecht alle tijden. Hij is 80 jaar geworden. We zullen hem nooit vergeten. Daarom vragen wij voor hem nu 1 minuut stilte ter nagedachtenis. Leo van Zee.

0: dat. Complimenten aan de AZ-supporters die het respect toonden voor de man die er niet meer is. Op 8 juli dus, op 80-jarige leeftijd, ons ontvallen Leo van Veen. Wij gaan kijken of de man die nu nog niet in zijn schaduw kan staan, Artem Stepanov, mogelijk hier vandaag zijn wedstrijd in de nieuwe jaargang 26-27 luister bij kan zetten door het maken van een doelpunt. De eerste keer dat FC Utrecht overigens tegen AZ speelde, dat was al een hele tijd geleden. Dat was toen Leo van Veen meedeed. En Leo van Veen scoorde op 6 juni 1970. Utrecht won met 2-0. Jan Groenendijk scoorde de 2-0. Maar Mr. 1-0 was ook Mr. FC Utrecht. Leo van Veen, hij scoorde destijds ook. Heel veel dingen die we voorafgaand aan deze wedstrijd kunnen zeggen. Maar nu gaat het om vandaag. We zijn begonnen met de wedstrijd tussen FC Utrecht en AZ. En het balbezit is voor de Alkmaarders met Schouten en Dolman de Busser.
1: Die hem ver naar voren roeit, waar Vesterhoek hem op het hoofd opvangt. Dan is het daar Chavez, de nieuwe linksback van AZ, die opvangt. En Dani de Wit, die meteen met een tackle op collega-aanvoerder Pierre Koopmeiners de eerste vrije trap van de wedstrijd tegenkrijgt. En Utrecht speelt met 4 verdedigers. Zoveel is wel duidelijk. Paul lijkt in de punten achteren te spelen. En dan Offerhaus en de Wit daarvoor, Erik.
2: Ja, 4-3 hè, met de punten voren.
1: En AZ in het balbezit met Dijkstra die meegeeft aan Smit. Maar Smit speelt de bal over de zijlijn en dan mag Utrecht ingooien. Dat heeft Zagre gedaan. Terug op Eerthuizen. Eerthuizen terug op Barkas. Hij dus ook terug in de basis. Die was ik vergeten in de opsomming aan het begin van deze livestream. Zo gewoon is het dat hij speelt. Maar hij was er vorige week nog niet bij. Toen keepte Brouwer. Nu Eerthuizen in balbezit meegeven aan Zagre. Utrecht heeft de TOS maar weer eens gewonnen. Het speelt in de tweede helft richting de Bunnikside. In de eerste helft dus richting de Cityside. Al ruim een minuut. En het is nog 0-0 in de Galgenwaard. En dat er is wel eens anders geweest in de wedstrijd tegen AZ.
0: El Katabi was de naam toen, kan ik me nog herinneren. Toen zaten we nog in het nieuws op radio. En toen kwamen we vanuit dat nieuws en de reclame. Toen was dat 3-0 voor AZ. Nu Dani de Wit terug op Barkas. En Barkas speelt die bal naar voren, maar levert in bij Chavez. Chavez controleert de bal op de borst. Geeft dan mee aan Smit. Combinatie gaat dan niet lukken. Alarcon zit hem in de weg. Maar Daal is degene met het balbezit. Dan wacht Makkely heel lang. Maar geeft hij dan toch uiteindelijk, als het niet echt goed balbezit oplevert voor AZ, de vrije trap aan Chavez. En dus Alarcon met de excuses voor Chavez. En de vrije trap gaat genomen worden door Pierre Koopmeiners. Mogen we zeggen de nieuwe leider van AZ met zijn contractverlenging en het aanvoerderschap? Ik denk het wel. Balbezit is inmiddels voor Wouter Goes, die de bal naar de zijkant speelt naar Elijah Dijkstra.
1: En die speelt hem terug naar Goes en die speelt hem terug naar Jari de Busser. De doelman overgekomen van Go Ahead Eagles, die naar links uitspeelt, maar daar staat Dean James niet. Nee, want die speelt nog bij Go Ahead. De Busser is nu bij AZ en levert de bal in. Speelt hem over de zijlijn. Vesterlund heeft inmiddels ingegooid. Terug op Horemans. Horemans naar Eerthuizen. En Eerthuizen terug naar Vasilios Barkas, de Griekse doelman. Vorige week dus geveld door de griep. Even uitspelen naar Guus Offerhaus. Terug naar Barkas en dan naar rechts uitspelen naar Horemans. Horemans met de bal naar voren. Maar daar vindt hij geen medespeler. In tweede instantie wel Dani de Wit. Die daar een duel wint van Koopmeiners. Dan is Alarcon weg. Alarcon met de eerste uithaal. Gered door de Busser. Eerste mogelijkheid voor Utrecht. En Utrecht blijft even in de aanval.
0: Derde minuut van de wedstrijd. De eerste kans dus voor Alarcon, die doorgaat, die weg is en die uiteindelijk strandt op Jari de Busser. Eerste kans voor de Spanjaard, die daar toch dat hele middenveld kan oversteken. Heel veel snelheid heeft met zijn actie en uiteindelijk alleen maar doelman de Busser vindt. En dan is het jammer voor Utrecht, want dan is het zo dat de rebound, de bal die van de Busser afstoot, dat hij niet bij een Utrechter in beeld komt. Maar de loopactie van Alarcon was goed. Haalt uit met zijn rechter. De Busser redt. Het blijft dus 0-0 hier in stadion Galgenwaard. Als we inmiddels in de vierde minuut zitten en de bal diep gespeeld wordt richting het hoofd van Oremans. Die kan erbij met het hoofd. En dan op het middenveld via Zagre komt de bal met Dani de Wit. En gaat hij terug naar Barkas.
1: En de Wit stond eigenlijk ook met zijn gewonnen duel tegen Koopmeiners aan de basis van die kans van Alarcon. Nu speelt hij de bal weer door. Alarcon kopt door op zichzelf en is er dan weer vandoor. Alarcon, en dan speelt hij de bal iets te ver voor zich uit. En ook tegelijkertijd Iets achter Johan Katlin. Utrecht, gesteund door de Galgenwaard, geeft gas in deze wedstrijd. Stepanov wint van Chavez. Stepanov de 16 in. Stepanov Katlin! Jojojoj, wat een kans is dat voor Johan Katlin. Die schiet hem van een meter of acht over het doel. En waar Alarcon nog goed mikte, maar de bussen op zijn weg vond, had deze best onder de lat mogen zijn van Johan Katlin. Binnen 5 minuten. 2 grote kansen voor FC Utrecht. Een lekkere start en het stadion leeft meteen mee.
0: Katlin is degene die de kans kreeg. Het is heel slordig hoe AZ eruit komt. En het is ook Leroy Echtold die inmiddels aan de zijlijn zich heeft geposteerd om daar te laten zien dat hij niet echt tevreden is. Meerdink in duel met Hoordemans. Wint dat kopduel. Bal gaat verder door naar Daal. En dan uiteindelijk komt hij niet bij Daal terecht. Dan het duel tussen Koopmeiners volgens mij en Dani de Wit. Ja, en daar is Koopmeiners aardig getroffen in het gezicht. En hij, creperend van de pijn, ligt hij daar op het veld. De arm van Dani de Wit wordt vastgepakt, ook door Koopmeiners. Het is een, laten we zeggen, stevig duel. Maar de Wit gaat alleen maar dit soort duels in. Met schrik, geen schrik voor lijf en leden. Met alles wat hij in zich heeft. En dus is Koopmeiners op dit moment het slachtoffer. Ik weet niet of de VAR, onder leiding van Erwin Blank, hiervoor geraadpleegd gaat worden. Maar het was een stevig duel. Laten we het zo omschrijven. Tussen Dani de Wit en Peer Koopmeiners. Die behandeld moet worden en last heeft van het hoofd.
1: Er is niet gefloten voor een overtreding, want de ingooi is gewoon voor AZ, zo lijkt het. Chavez staat tenminste wel met de bal in de hand voor de ingooi. En Makkeli maakt ook geen aanstalten om te laten zien dat hij door de VAR nog eventjes naar de kant wordt geroepen na de actie van de Wit, die inderdaad wel aan de wat stevige kant was in het duel daar met Peer Koopmeiners. De Wit, vorige week ook een van de spelers van FC Utrecht die op de bon ging. Joris van Overeem was de andere. Koopmeiners zit nog altijd op het gras. Erik, wat kunnen we zeggen van de openingsfase?
3: Ja, die is fantastisch voor Utrecht. Ik vind het ook wel verrassend van Korraje dat het nu toch weer ouderwets Utrecht is qua opstelling, hè, in de 4-3.
0: En de punt achter van Polen. Ja. Dat is eigenlijk een centrale verdediger. Want daarvoor is die van Leverkusen naar Utrecht gekomen. Dus zal makkelijker in kunnen schuiven. Zal misschien meer gevoel hebben bij die positie. Als Alarcon nu de combinatie aangaat met Dani de Wit aan de rechterkant, is Utrecht weg. Daar komt de voorzet. Daar is de slijding van Chavez. En daar komt de eerste hoekschop voor FC Utrecht. Niet een goed begin, maar een uitstekend begin van Utrecht. Hier tegen de nummer 3 van de ranglijst, AZ.
1: Ja, dat begin had nog wat meer jeu kunnen krijgen als Katlin wat beter gemikt had een paar minuten geleden. Want die had natuurlijk de hele grote kans, maar mikte te hoog. Alarcon even daarvoor zag zijn inzet gekeerd door de busser. Nu de eerste hoekschop van FC Utrecht. Te trappen vanaf de rechterkant. Dat gaat gebeuren met de linker van Arthur Zagré. De man die terugkeerde bij FC Utrecht na een paar seizoenen Excelsior. Even in gesprek met de scheidsrechter, met de assistent scheidsrechter. Waar moet de bal liggen? Makkeli kijkt of iedereen netjes is in het 16 meter gebied. Als Zagré de hoekschop neemt. Bij de eerste paal laag, weggekopt. Bij de tweede paal door Wouter Goes. Buiten de lijnen. Laat Vesterlund hem buiten lopen. Nee, hij geeft hem mee aan Katlin. Maar Katlin tikt hem te hard terug op Vesterlund. Waardoor hij over de achterlijn gaat. En dan mag AZ de doeltrap nemen.
0: Koopmeiners is terug. Was even voor behandeling buiten het veld. En is nu er weer bij. AZ weer met 11 man. Maar Utrecht maakt handig gebruik van de overtal situatie. En was daarmee meteen weer gevaarlijk over de rechterkant. Komt allemaal een beetje van de kant van Alarcon. Als Stepanov daar nu gaat jagen. Alarcon net te laat komt. En Meerdink de bal kan controleren. Terug naar Smit. Daar is Dani de Wit iets te laat. Gaat Vesterlund op tijd. En kan hij de bal terugspelen naar Barkas. Voordat Rosangelo Daal bij die bal kan komen. Het is Barkas die de bal heeft. Barkas neemt even zijn tijd. Utrecht lijkt voor nu even uitgeraasd. Het is de 9e minuut. 0-0. Maar wel 2 grote kansen, mogelijkheden voor de ploeg van Anthony Correa.
1: Eerthuizen nu met het balbezit inspelen op Katlin. Naar binnen gedraaid. Van de bal gelopen door Koopmeiners. Balbezit is voor AZ, voor Dijkstra. Die speelt hem een beetje slordig breed op Kwakman. Maar die kan de bal wel controleren en meegeven aan Chavez. Aan de linkerkant houdt dus Mees de Wit op de bank. Rosangelo Daal nu. De man aan de linkerkant met Alarcon voor zich. Alarcón goed in dat duel met de linkerspits van AZ. En dwingt hem tot een balletje terug naar Lewis Schouten. Die ook zelf opgeleid is door AZ. En voor het eerst nu in de basis staat. Penetra stond daar vorig jaar. Die is verhuurd door AZ. Dit is een overtreding, zo lijkt het, van Danny de Wit. Het mag door. Het balbezit voor AZ aan de linkerkant. Rosangelo Daal laat hem niet voorzetten. Laat hem die actie niet maken. Daar is hij goed in. Daar komt hij met die actie. Maar de bal valt in de handen van Vasilios Barkas. 9 minuten gespeeld. 0-0 in de Galgenwaard. Leuke start van de wedstrijd.
0: Is dit de intensiteit die je verwacht, Erik?
3: Ja, nou ja, wat je nu ook ziet, René. Ze gaan druk zetten. En wat doen ze achterin? 1-1.
0: Ja.
3: Ja, dan lukt het wel. Het is eigenlijk niet zo moeilijk, maar...
0: Zouden ze vrijdag gekeken hebben?
3: Nee. Nou ja, weet je, het is gewoon een gegeven. Als je dat niet doet, dan wordt het gewoon... Nou, wordt het eigenlijk onmogelijk. En als je de arbeid er ook nog eens in legt, hè, wat ze nu doen... Ja, dan zie je dat het ook gewoon gebeurt. En dat geeft ook vertrouwen.
0: Vesterlund in de combinatie met Offerhaus even snelheid gemaakt. Vesterlund met de bal aan de voet. Kan hem even terugbrengen naar Barkas. Ja, het is duidelijk. Utrecht brengt de intensiteit. Utrecht zit op de man. En nu in het middenveld vrijgekomen Danny de Wit. Danny de Wit wel ver terug richting zijn eigen 16. Gaat terug naar Eerthuizen. Eerthuizen terug naar Barkas. Barkas de bal naar voren. Nu moet hij even vastgehouden worden door Stepanov. Stepanov duel met Koopmeiners. Wint Koopmeiners. En dan is de overtreding gemaakt door Ferdinand Paul ten opzichte van Dave Kwakman. En mag in de middencirkel Aad de vrije trap nemen. Minuut nummer 11. 0-0. Nog altijd de stand. Hier bij speelronde 2 in de Eredivisie. Tussen FC Utrecht en AZ.
1: Met het balbezit voor Goes. Inspelen op Meerdink. Meerdink houdt de bal bij zich. Zijn schaduw heet Siebe Horemans. Bal even teruggespeeld naar Wouter Goes. Goes Schouten. En dan heeft AZ de bal op de eigen speelhelft. En is het aan het rondspelen. Nu via Elijah Dijkstra. Dijkstra in duel met Zagre. Zagre verovert daar de bal. Met Offerhaus. Offerhaus zoekt daar Stepanov. Dat was aardig gezien van Offerhaus. Daar die steekbal vooruit. Maar die werd niet op waarde geschat. En nu AZ eruit. Inderdaad, goede combinatie met Smit en nu Chavez. Chavez naar de linkerkant naar Daal. En dan moet Utrecht weer uitkijken.
0: En dan doet dat met Daal. Buitenom is Chavez. Binnendoor gaat Daal. Die is Alarcón kwijt. Geeft die bal breed op Kwakman. Kwakman in de combinatie. Kwakman is daar een overtreding gemaakt. Tegen Dijkstra. Nee, zegt men. En dan mag Utrecht eruit komen. Maar is daar de blessure bij niet Offerhaus, maar bij zijn tegenstander. Dijkstra is daarbij in botsing gekomen met Offerhaus. Het is ook een stevig duel, Erik.
3: Ja, maar ik vind dat moet ook hier in Utrecht. Hè? We zijn hier de baas, tenminste, dat willen we zijn. En dat moet je ook gewoon laten zien. Dat doen ze. Ja, ik vind het een heerlijke wedstrijd om dat naar te kijken.
0: En Pierre Koopmeiners is degene die al loopt te mekkeren bij Makkeli. Die vindt dat Utrecht iets te hard in deze wedstrijd zit. Als nu de paas komt naar de zijkant, naar Smit. Aangespeeld door Daal. Smit even terug naar Wouter Goes. Goes kan naast hem de bal bij Schouten brengen. Schouten kan door naar Chavez. Chavez langs Vesterlund. Nee, komt niet langs Vesterlund. Vesterlund speelt die bal naar voren, maar doet dat over de zijlijn. Ingooi voor AZ. Dat allemaal in de 12e minuut. Hartstikke leuk begin. 0-0 de stand.
1: En de ingooi gaat genomen worden door Chavez. Die doet dat richting Smit. Krijgt een duwtje van Paul. Dan Meerdink. Daal. AZ kan wel voetballen. Dat laat het ook zien in de kleine ruimte nu. Daal even terug. Want dat moet wel. Naar Schouten. Schouten terug op Jari de Busser. Die dus Rome, Jaden, Owusu, Odoro uit de basis heeft gekiept bij AZ. Nu de verre bal van Wouter Goes in de richting van Max Meerdink. Horemans wint dat duel in de lucht. En dan wil Offerhaus de bal meegeven aan de Wit. Dat gaat niet helemaal goed. En gelukkig gaat het bij AZ dan ook niet helemaal goed als Smit de bal mee wil geven aan Koopmeiners. Het was goed bedacht van Offerhaus, maar niet goed uitgevoerd. En daardoor balverlies op het middenveld. En ineens een ruimte voor AZ. Maar de ploeg het Alkmaar gelukkig geen gebruik van maakt. 13 minuten bijna gespeeld in de Galgenwaard. Barkas heeft de bal. Het is nog 0-0.
0: Even temporiseren, Erik, terecht.
3: Ja, je moet... We kunnen ook niet alleen maar gas geven. Je moet de momenten zoeken. Ja, dit blijft wel een klein probleempje, hè?
0: Ja, Stepanov moet hem vasthouden.
3: Ja, de ballen naar de spits toe. Dat was verleden week ook bij David Min. En Stepanov heeft dat ook veel moeite mee om een bal vast te houden. En dan kan je niet aansluiten en kan je niet doorspelen. En dan is AZ weer aan slag.
0: Danny de Wit, even een botsinkje met Rosangelo Daal. Om te laten zien dat de Wit de baas is. Speelde 5 jaar bij AZ. Kwam eigenlijk uit de opleiding van Ajax. En ziet nu dat Kwakman de bal terugspeelt naar Schouten. Schouten terug op Kwakman. Kwakman opgejaagd door Offerhaus. Helemaal vrij. Koopmeiners, die loopt dan zomaar weg. Wie moet daar op Koopmeiners letten? Koopmeiners kan het middenveld oversteken. Nu moet je oppassen. Koopmeiners gaat schieten. Vangen op de bunnikzijd. Zo hoog is die. Ver over het doel van Barkas.
1: Erik, je zegt dat net over Stepanov, hè?
3: Ja.
1: Ik heb dat nu twee keer gezien van Stepanov vandaag. Hij probeert de bal niet vast te houden. Hij probeert hem ineens door te tikken. Moet hij hem gewoon proberen aan te nemen en dan door te voetballen?
3: Nou ja, wat hij moet doen, Bert, is naar dezelfde kleur spelen. Dus of hij dat nou in één keer doet, hè? Paas of vasthouden. Kijk, als je hem vasthoudt, kunnen mensen bijsluiten. En nu is het zo, als hij een paas, dan kan je alleen nog maar in de diepte spelen, hè? Achter je. Nou ja, het is niet de snelste en dan staan ze eigenlijk altijd in een overtal. Dus probeer hem nou vast te houden en dan kan je mensen aansluiten. Dat is volgens mij een betere optie.
0: Balbezit is voor AZ, alleen de paas van Koopmeiners komt niet in de voorste lijn terecht. Koopmeiners, die nu ook zijn tanden laat zien in duel met Ferdinand Pool. Overtreding van Koopmeiners, vrije trap voor Utrecht, halverwege de eigen spelerhelft. Iets aan de rechterkant van het middenveld. En Pool kijkt even rustig rond waar hij de bal kan nemen, of laat hij het over aan Sibbe Horemans. Sibbe Horemans eigenlijk dus de stand-in van de vertrokken Mike van der Hoorn. Zoekt de diepte bij Stepanov. Daar is Stepanov in duel met Goes. Weggewerkt door Schouten. Opgevangen door Wesley Pinto. Maar een te hoog geheven been van Ferdinand Pool. Terecht die vrije trap. Gegeven door Makkeli. Vrije trap in de middencirkel. Nog wel op de eigen helft. AZ.
1: Genomen door Kortman op Patac. Patac terug naar Goes. Dijkstra nu aan de rechterkant van het veld. De rechterverdediger van AZ meegeven aan Kwakman. Kwakman, Koopmeiners, die kan naar rechts naar Chavez, naar links naar Chavez. Dat doet hij dan ook. Alakom voor hem. En dan Chavez weer terug naar Schouten. Schouten terug naar de Busser. En dan schuift Utrecht meteen weer massaal op de helft van AZ op. En speelt de Busser de bal naar Koopmeiners. Koopmeiners breed op Wouter Goes. En Goes naar Dijkstra. En dan AZ eruit, want daar is de snelheid van Ilatje Dijkstra. Dan moet Eerthuizen mee. En Dijkstra kan met de voorzet komen. Patat is daar ook. Die krijgt de bal nu aangespeeld. Smit op het randje van de 16. Krijgt de bal aangespeeld. Smit de 16 in. Bal te ver voor zich uitgespeeld. En via Eerthuizen en Offerhaus de bal bij Katlin. En dan is Utrecht hem kwijt. Maar dan is er een overtreding gemaakt door AZ. En mag Utrecht de vrije trap nemen.
0: Het lijkt wel, Erik, of in de afgelopen zomer Katlin 30% van zijn handelingssnelheid is verloren.
3: Ja, maar ik denk dat hij...
0: Dit is ook weer zo.
3: Ja, maar ik denk dat hij heel onzeker is geworden over de voorbereiding in de speelstijl. Zo heeft hij moeten spelen. En hij is nu gewoon weer zoekende. Hij krijgt nou een beetje zijn plek weer terug. Ja, dat heeft weer even het zelfvertrouwen nodig met die jongen.
0: Maar scannen doet hij niet, want hij staat in één keer twee mannen in zijn nek.
3: Ja.
0: Offerhaus, balbezit voor Utrecht. Meegeven aan Sagre, die Katlin vindt. Bal weer even terug naar de kleine man. Die kwam van Excelsior, zijn opleidinggenoot bij Monaco. En voor de tweede keer dus bij Utrecht is, net als Joris van Overheem, doen we een beroep op oud-gediende om ze terug te halen. Het balbezit is voor Barkas. Dat allemaal in de 17e minuut. De 17e minuut tussen een leuke wedstrijd tussen FC Utrecht en AZ. En een stand van 0-0 nog altijd.
1: Twee grote kansen voor FC Utrecht. Alarcon schoot op de Busser. Katlin met een grote kans. Die schoot hem over. AZ stelde daar een afstandsschot van Peer Koopmeiners tegenover. Dat ging hoog over het doel van Vasilios Barkas. Diepe bal van Vesterlund op Stepanov. Dat is niet handig, want Stepanov, Erik zei het al, is niet de snelste. Bal er dus achtergevallen bij AZ. Dat inmiddels de bal heeft via Kon en naar de linkerkant uitspeelt naar Rosangelo Daal. Is daar de tweetrapsdekking van FC Utrecht met Vesterlund. En Alarcon daalt dus even terug naar Schouten. Schouten Koopmeiners op de helft van FC Utrecht in de as van het veld. Nu Dave Kwakman even terug naar Wouter Goes. En Goes dan naar de rechterkant naar Dijkstra. Nee, hij dribbelt in en geeft mee aan Patac. Patac nu met de bal aan de voet. Waar gaat hij naartoe? Terug uit, denk ik. Of gaat hij toch breed? Ja, hij zoekt het bij Rosangelo Daal.
0: Daal aan de zijkant, helemaal vrij. Correa aanwijzingen geven dat er overgestoken moet worden. Terwijl nu de paas in het centrum komt bij Smit. Smit legt klaar. Daar komt het schot van Kwakman. Schuiver van Kwakman. Had meer niet gezeten. Niet goed gericht. Dat is maar goed ook voor Utrecht. Het is wel de eerste echte kans voor AZ. We noteren minuut 18. Dave Kwakman op aangeven van Smit schuift de bal naast het doel van Barkas.
1: En dus is het nog 0-0 na 18 minuten voetballen. En mag FC Utrecht de doeltrap nemen. Dat heeft Horemans inmiddels gedaan op Vasilios Barkas. Barkas ziet Patac komen. Speelt de bal ver in de richting van Dani de Wit. De Wit moet het kopduel winnen van Koopmeiners. Doet dat nu een keer niet. Daal heeft hem namens AZ. Geeft hem met het hoofd mee aan de linkerkant aan Meerding, krijgt hem terug. En zo heeft AZ halverwege de speel van FC Utrecht de bal. Gaat de bal nu naar de as, naar Smit en dan naar de rechterkant naar Wouter Goes. Die weer terug speelt naar de linkerkant naar Lewis Schouten. Schouten naar Koopmeiners. Koopmeiners helemaal naar de zijlijn naar Chavez. Chavez, bal aan de voet. Terug even naar Koopmeiners. Iedereen, behalve Jari de Busser op de helft van FC Utrecht. Bal weer naar de linkerkant naar Rosangelo Daal. Vesterlund dekt wat op afstand. Daal kan de bal meegeven aan Chavez. Doet dat niet. Kiest voor Kwakman en die dwingt daar Barkas tot een redding met een bal die onder de lat zou zijn gevallen als de Griekse doelman van FC Utrecht daar de hand niet tegen aangezet had. En dus de eerste hoekschop voor AZ. We schrijven de 20e minuut als AZ die hoekschop gaat nemen. Die hoekschop komt van rechts en gaat genomen worden door Wesley Patac.
0: Twee keer van afstand Dave Kwakman. De eerste keer naast, de tweede keer op doel. Maar dan vindt hij Barkas op zijn weg. Nu de hoekschop van AZ. Het is de 20e minuut. Stand is nog altijd 0-0. AZ dringt in die laatste fase van de afgelopen minuten wel wat meer aan. Richting het doel van Barkas. Daar komt die voorzet. Die komt er niet omdat hij goed verdedigd wordt door Katlin. Die wil eigenlijk een doeltrap. Die krijgt hij niet. Omdat de assistent daar aan de overzijde, meneer Ossenweijer, zegt dat het een hoekschop is voor AZ. Die dus heel snel achter elkaar de tweede corner van de wedstrijd mag nemen.
1: En weer Wesley Patac. Kijken hoe AZ dat nu gaat doen. Of het nu een hoekschop in enen wordt. Net was het een korte. Rosangelo Daal is wel enigszins in de buurt. Terwijl Makkeli nog even in gesprek is met wat mensen in het 5-meter gebied. Die daar wat dingen doen waarvan hij vindt dat het niet mag. En dan gaat de hoekschop getrapt worden door Patac voor de Bunnikside. AZ met de hoekschop ingedraaid bij de eerste paal. Wordt door niemand geraakt. Opgevangen door Wouter Goes. Terug naar Patac. Die moet dan nog een keer met de voorzet komen. En dat ziet er heel gevaarlijk uit. Die bal die valt op de lat. Komt Utrecht goed weg. Stepanov nu met de onderschepping. En dan Alarcon via Koopmeiners over de zijlijn. AZ dichtbij een goal. Maar de bal, de voorzet van Patac. Ik weet niet eens of het een schot was. Die valt op de lat.
0: Bal komt dus naar de zijkant. Patac, het lijkt me meer een voorzet. Maar die valt dan toch bij de tweede paal binnen. En komt uiteindelijk op de lat. Stepanov, controle? Nee, niet. Koopmeiners, duel met Dani de Wit. De Wit heeft daar weer Koopmeiners geraakt. De Wit, aanvoerder van Utrecht, bij afwezigheid van Joris van Overheem, die op de bank zit. Terwijl Correa praat nu met Alarcon. Angel Alarcon, hoe moet je het doen? Het zou trainbaar moeten zijn. Het is gewoon de 4-3-3, zoals we die vorig seizoen kenden. Maar ja, je moet het wel allemaal uitvoeren. Balbezit is voor Schouten. AZ heeft het balbezit. AZ wordt beter. Als we in de 22e minuut zitten bij die stand van 0-0.
1: En de Busser, niet voor het eerst vanavond. Een bal, een hele makkelijke bal richting een medespeler. Over de zijlijn speelt, waardoor Utrecht mag gooien. Dat heeft de Wit inmiddels gedaan. Die krijgt hem terug van Paul. Die geeft dan een hele moeilijke bal naar Horemans. Maar die vindt wel Katlin. Alleen die stond buitenspel. Vlag omhoog van Jan de Vries. Veel Nederlandse kan je de namen niet krijgen in, langs de lijn bij deze wedstrijd in de Galgenwaard. En de vrije trap voor AZ is voor Wouter Goes. Bijna halverwege de eerste helft. Als we de bal zien bij Jari de Busser. Hier aan de linkerkant. Een hele grote zijlijn. Daar kan je hem gewoon overheen spelen. Dat heb je al een paar keer gedaan. Nu doet hij het niet. Hij zoekt Max Meerdink. Meerdink wint van Horemans. Kop door. Maar de rugdekking is van Vesterlund. Die de bal naar voren speelt. Daar wint Chavez de bal. En vervolgens Koopmeiners. En dan is het even kopvolleyen op het middenveld. En heeft uiteindelijk Utrecht de bal via Offerhaus en De Wit. Maar is hem ook alweer kwijt aan Schouten. Of verovert Offerhaus hem nu? Nee, dit is even een hele rommelige situatie waar AZ als winnaar uitkomt.
0: Aan Daal. Aan de buitenkant is Smit. In het midden zien we Meerdink. Die vraagt dan weer om de bal. Rosangelo Daal. Hij met de bal aan de voet. Poku was ook zo'n jongen uit de opleiding die ook weer furoren maakte. Als buitenspeler van AZ nu speelt bij Bayer Leverkusen. Als balbezitter niet is voor Offerhaus. En de ruimte is aan de zijkant. Ruimte voor AZ. Met Patac. Nee, het is Dijkstra. Bal terug naar Kwakman. Kwakman naar Koopmeiners. Halverwege deze speel van Utrecht. Er zit Stepanov er goed tussen. En is Utrecht dan te laat in duel daar met Patac. Dan Meerdink. Wachten. En dan een beetje paniekerig wegwerken. Nee, Utrecht is het in de afgelopen 5 minuten een beetje kwijt. Alleen AZ kan er nog geen gebruik van maken. Nu wel een overtreding van Stepanov. Ten opzichte van Wouter Goes. Het kost Stepanov een kaart. Geel voor de Oekraïner. En dat allemaal in de 24e minuut van de wedstrijd.
1: En de vrije trap is voor
0: niets
1: AZ,
0: aan
1: dus
0: de hand. Helemaal niets aan de hand. Goes gaat gewoon liggen. Maar hij raakt hem bijna niet.
1: Ja. Maar wel een gele kaart. En die gaat Makkeli niet terugdraaien. En de vrije trap dus voor AZ. Koopmeiners is de man die die bal gaat nemen. 1 meter of 20 over de middenlijn, rechterkant van het veld. Alle hens aan dek voor FC Utrecht. Iedereen op de rand van de 16 meter. Als die bal daar komt richting de tweede paal. Over alles en iedereen heen. Weerdink vangt hem daarop. Speelt hem strak voor het doel. En via het hoofd van Ferdinand Paul over de achterlijn. En dan mag AZ voor de derde keer in deze wedstrijd een hoekschop gaan nemen. Weer vanaf de rechterkant. Weer door Wesley Patac. Die daar de bal van de pilon, van het hoedje, afspeelt. En hem rustig meeneemt naar de zijkant. Waar Daal zich weer komt melden voor eventueel een korte. Waar Kathleen dan meeloopt. En daarmee ruimte maakt voor een bal. Bijvoorbeeld naar de 16 meter waar Elijah Dijkstra staat. Daar komt die bal hoog voor. En is hij een prooi voor Vasilios Barkas. Het blijft 0-0. Ook na 24 minuten.
0: Tempo van Barkas geeft snel mee aan Alakon. Stepanov komt, Kathleen is er al. Maar er zijn er inmiddels ook al 6 van AZ. Terwijl Zagre aan de andere kant komt. Bal gaat naar Stepanov. Richting de achterlijn. Aan de rechterkant van het veld. Daar komt de voorzet. Recht in de handen van de Busser. Geen problemen voor de doelman van AZ. Het is de 25e minuut. Het is nog altijd 0-0. AZ heeft het balbezit. Maar daar was eindelijk weer een keertje Utrecht. Erik, ik zei net. Afgelopen 5 minuten komen we toch onder druk van de Alkmaarders. Heeft dat te maken met het eigen spel van de Alkmaarders of Utrecht?
3: Nou ja, ik denk dat ze ook wel AZ een beetje verrast zijn door de opstelling van Utrecht. Ze hebben ze 10, 15 minuten laten razen. En ik vind dat ze AZ het nu wel het spel overneemt. Het is alleen nog maar op het helft van Utrecht.
0: Terwijl Daal de bal meegeeft aan Smit. Laat hem niet schieten. Smit, draaien, keren, schieten. Geblokt en weer een hoekschop. Dat gaat ertoe leiden. Ja hoor, corner nummer 4 voor AZ. Daar beginnen we nu toch af te vragen hoe lang Utrecht nog bestand weet.
3: Je bent het initiatief kwijt.
0: Ja, je bent alles kwijt. En je wordt nu alleen maar vastgezet en vastgezet.
3: Ja, en je ziet ook dat Offerhaus snel naar achteren gaat. Waardoor er een middenvelder weer vrij komt daarvoor. Dus ze moeten dat wel goed in de peiling houden. Wat is dit?
0: Er wordt even gesproken. En dan zegt scheidsrechter Makkely. Met misschien wel een opmerking van uit Zeist. Dat dit helemaal geen hoekschop is. En dus gaat Barkas de doeltrap nemen.
3: Dit is nieuw.
0: Ja,
1: dat mag nu, dit
0: jaar, dat de VAR kan zeggen, geen corner. Nou, dat hebben ze gedaan.
1: En dus heeft Utrecht de bal nu via Barkas. Die heeft hem gekregen van Horemans. En speelt hem ook terug naar de Belg nu. Nog altijd wel in het eigen 16 meter gebied. En Horemans die zoekt het dan weer bij Stepanov. Daar wint Schouten het kopduel. De Wit verovert of krijgt de bal in de voeten gespeeld. En speelt Zagre vrij aan de linkerkant. Arthur Zagre heeft Offerhaus bij zich. Offerhaus nu met het balbezit. Offerhaus middenlijn over. Balletje kan breed op Ferdinand Paul. Die kan naar De Wit. Maar hij kiest voor Alakon. En dan is er ruimte bij Vesterlund. Die ruimte die ziet Alakon niet. Hij ziet het te laat. Want hij steekt onmiddellijk het handje op richting Vesterlund. Van sorry dat ik die bal niet gaf. Nu is hij aan de linkerkant bij Kathleen. Kathleen met Dijkstra tegenover zich. Durft de actie niet te maken. Gaat dus even terug naar Eerthuizen. Eerthuizen breed op Horemans. En zo heeft Utrecht in ieder geval weer eventjes de bal. Zonder nou echt meteen gevaarlijk te worden. Barkas in het balbezit. Wat gaat hij bedenken?
0: Nou, Horemans, maar ik vind dat niet de allerbeste opbouwer van FC Utrecht. Vandaag ook dat AZ hem vrij laat. Nu het zagen met een goede bal op Kathleen. Kathleen met Dijkstra aan de linkerkant van het veld. Kathleen richting de achterlijn. Moet hij nu met de voorzet komen? Komt met een voorzet, maar daar is het heel makkelijk opruimen van Schouten. Schouten in combinatie met Goes gaat AZ opbouwen op de achterlijn. Nou, dan zien we in ieder geval de sliding die daar komt. Die is uitstekend. En dus Ferdinand Pol die daar zijn voet tussen zet. De voet bij AZ dwarszet. AZ houdt er wel een ingooi in over. De hoogte van de hoekvlag aan de rechterkant van het veld.
1: En met die voet van Ferdinand Pol kreeg hij de handen op elkaar in de galgenwaard. Want dat is een actie die de mensen willen zien. Zo'n sliding maken om in balbezit te komen. Slechte ingooi voor AZ. Zomaar ingeleverd bij Zagre. Krijgt hij daar een duwtje van Patac? Ja, dat krijgt hij. En dus krijgt FC Utrecht een vrije trap aan de linkerkant van het veld. Halverwege de speelhelft van AZ. En is het even de vraag wie die vrije trap gaat nemen. Wordt dat Zagre die hem dan een beetje wegdraait van het doel? Of wordt het Kathleen die hem tussen de spelers en de doelman in laat vallen? Het wordt Zagre. 28 minuten gespeeld. Het is 0-0 in de galgenwaard. We gaan weer eens wat zien in de 16 van AZ.
0: Offerhaus en Stepanov staan klaar. De Wit komt richting de tweede paal. Gaat nu voor Kees Smit staan. En daar verderop zitten we nog te kijken naar Mike Eerthuis. De langste man van het veld op dit moment. Hij wellicht kan niet gevaarlijk worden samen met Stepanov. Daar komt die bal. Draait in. Wordt weggekopt uiteindelijk. En vanuit de tweede lijn Alakon. Die gaat de tweede ring in bijna. Heel hoog over. Een alles of niets poging van de Spanjaard. En het werd niets. Doeltrap, Jari de Busser voor AZ.
1: Ja, dat was een mogelijkheid. Maar daar ging Alarcón wat slordig mee om. Dus heeft AZ de bal nu weer. Utrecht zet wel meteen hoog druk. Alleen AZ speelt daar onderuit. Omdat Smit over de bal heen stapt en Paul daar niet op gerekend. Dat is AZ weg nu met Patac. Patac, Eerthuizen probeert overtreding te maken. Dat mislukt. En dan Patac met een rolletje. Die raakt de bal niet goed. En dat is maar goed ook voor FC Utrecht. Want het rolletje van Patac gaat naast het doel van FC Utrecht. Maar het is wel weer een mogelijkheid voor AZ. Pijlsnel eruit. Na die doeltrap die ze mochten nemen. Na die wat mislukte poging van Angel Alarcón. Waar door het nog altijd 0-0 is. Ook 0-0 na de kans, de mogelijkheid van Wesley Patac. Waar Utrecht maar weer eens begint met rondspelen in de eigen 16. Horemans naar Barkas. Barkas naar Eerthuizen. Eerthuizen naar Katlin. Die gaat onder de bal door om de bal bij Stepanov te krijgen. Maar dat komt hij niet, want Schouten wint het duel van de jonge spits van FC Utrecht. En dus met Kwakman AZ weer in balbezit.
0: En AZ speelt die bal in de middencirkel op de helft van Utrecht. Koopmijn is aan de zijkant. Daal. Daal met Vesterlund voor hem. Vesterlund, balbezit zit voor hem. Vesterlund trekt daar dan richting de man aan de bal. Daal, maar komt daar niet bij in de buurt. Dan Kees Smit op de achterlijn. Kees Smit zit Utrecht ertussen met Ferdinand Paul. Krijgt een high five van Vesterlund. Het is wel een hoekschop. En dat betekent volgens mij de vierde corner van deze wedstrijd, Bert.
1: Ja, ik had de vierde al eventjes eerder genoteerd. Maar die moesten we doorstrepen na ingrijpen van de VAR. Dus nu heb ik even gewacht met het zetten van het streepje. Totdat Koopmeiners ook daadwerkelijk gaat trappen. Koopmeiners, die neemt de hoekschop. Want hij is dit keer niet van rechts, maar van links. Daar komt Koopmeiners met de hoekschop richting de tweede paal. Barkas verlengt. Dan is het Patac. En opnieuw Barkas. En dan moet Utrecht wegwerken. Dat doet Ferdinand Paul dan. En die krijgt de bal dan uiteindelijk met wat geluk aan de linkerkant van het veld bij Stepanov. Stepanov wil Katlin inspelen. Levert zomaar in bij Patac. En die speelt hem over 60 meter terug naar Jari de Bussen. Nee, Utrecht krijgt er even geen druk meer op bij AZ.
0: Nee, dat is moeilijk. Utrecht had een uitstekend begin met kansen voor Alarcón en Stepanov. Het lijkt wel net of we in de Euroborg waren, maar wist niet te scoren. En nu zien we dat AZ het duel overneemt. Twee man, Daal en vervolgens ook Kwakman. En die weten de bal te ontfutselen bij Alarcón. Wat moet je nu doen, Erik?
3: Ja, ik zou...
0: Ze gaan in een laag blok zitten.
3: Ja, precies. Hè? En dan, dat hebben we verleden week ook gezien. Bij
0: de opbouw is niet goed.
3: Nee, maar wat doet AZ? Wie laat ze opbouwen? Horemans.
0: Ja.
3: En dan krijg je na één bal van
0: Barkas,
3: krijg je een lange bal naar Stepanov en dan ben je hem kwijt. Dus dan kan je beter zeggen, we sluiten aan en dan proberen de tweede bal te pakken. Want ja, dit heeft, zoals het nu gaat, heeft het weinig zin.
0: Nee, en het is toch zonder gevolgen gebleven. Maar hoe lang duurt dat nog als Horemans de trap mag spelen naar, of de bal mag spelen naar Eerthuizen? Eerthuizen, Sagre. Sagre op de uitgezeten door Patac. Nee, het is door Dijkstra. En de ingooi is voor Utrecht. Slim van Sagre, die een bal bij hem in de buurt speelt en kan ingooien. Daar is het jagen weer van Dijkstra. Bal over de zijlijn. Weer een ingooi voor Utrecht. Weer een ingooi voor Sagre.
1: Op de middenlijn nu. Ingegooid naar Stepanov. Stepanov naar Katlin. Katlin, Dani de Wit. Kan dat wat worden? De Wit wil meegeven aan Stepanov. Er zit net een AZ-been tussen. Ja, het zijn van die momenten dat je denkt van misschien zelf schieten. Dat zat er niet in als de verre bal van AZ op het hoofd wordt opgevangen door Horemans. En Utrecht dus weer de bal heeft. Even buiten de eigen 16 in de as van het veld is het Mike Eerthuizen. Die meegeeft aan Siebe Horemans. Horemans met de bal naar de linkerkant. Naar Arthur Zagre. Die met de bal aan de voet de middenlijn overgaat. En speelt naar zijn landgenoot Johan Katlin. Katlin dan nu. Bal breed weer naar Siebe Horemans. En Horemans verplaatst het spel naar de rechterkant. Naar Angel Alarcón. Alarcón met Chavez. Chavez met de overtreding. Vrije trap is voor FC Utrecht. Een meter of 15 over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Alarcón begon goed aan de wedstrijd. Zit nu redelijk in de tang bij Chavez. Paul heeft de bal gekregen naar de vrije trap. Snel genomen door Alarcón.
0: En Alarcón, de bal terug naar de Horemans. Horemans geeft hem terug op Alarcón. Alarcón, opgejaagd door Chavez. Gaat de bal terug van Paul naar Horemans. En is het aan de andere kant proberen te openen. Gaat via Eerthuizen dan. Bal bezit dus voor Eerthuizen. Die de paas heeft naar niemand. Zomaar langs alles en iedereen. En dan is het weer balverlies. Utrecht weet niet de bal in eigen gelederen te houden. Laat staan dat het weet door te spelen om tot een aanval te komen. Het gaat allemaal heel moeizaam. Hoe goed het in het begin ging, hoe moeilijk Utrecht het nu heeft tegen AZ. Het is nog altijd 0-0 en we hebben ruim 33 minuten gespeeld.
1: Eerthuizen nu met een overtreding op Patac. Dat is een meter of nou ja, halverwege de speelhelft van FC Utrecht. Een meter of vijf van de zijlijn. En dan moet Eerthuizen zich melden bij Danny Makkely. Gaat hij dan ook geel krijgen? Of is het alleen maar een mondelinge vermaning van de WK-ganger aan de verdediger van FC Utrecht? Niet meer doen, zegt Makkely. Patac staat weer. En de vrije trap is voor AZ te nemen aan de rechterkant van het veld. Zoals gezegd, een meter of vijf van de zijlijn. Halverwege de speelhelft van FC Utrecht is het Peer Koopmeiners die zich meldt voor die bal.
0: En dus de vrije trap voor de ploeg die nummer 3 staat in de Eredivisie. Met de eerste wedstrijd dus gewonnen van promovendus ADO Den Haag. Koopmeiners met aanloop. Eén hand omhoog. Daar komt die bal voor het doel. In de doelmond wordt door alles en iedereen bijna gemist. Maar dan is er niemand die die bal die teruggekopt wordt door Schouten weet te onderscheppen. Dan neemt Alarcon de bal niet goed aan. En krijgt AZ de bal gewoon in de schoot geworpen. Heeft het inmiddels gedaan. En is het balbezit voor Dijkstra die meegeeft aan Kwakman.
1: Kwakman de middellijn weer over. Aan de rechter, aan de linkerkant kan die naar Chavez. Chavez, meter of 15 over de middellijn. Naar het midden gespeeld. Middencirkel in naar Koopmeiners, die weer uit naar Schouten op de helft van FC Utrecht. Rosangelo Daal nu, Daal met Vesterlund. Daal vindt Kwakman, rechts houdt Dijkstra het veld breed, maar de bal gaat eerst naar Wouter Goes, die heeft ook wat ruimte. De centrumverdediger van AZ nu weer even terug naar Smit. Smit zoekt de combinatie met Patac en dan is het Eerthuizen met een goede sliding die daarvoor komt dat AZ erdoor kan, maar de sliding belandt weer, daardoor belandt de bal weer in bezit van AZ, dat via Patac nu de bal heeft. Eventjes terug naar Schouten met veel overleg en geduld gevoetbald door AZ. Dat heel comfortabel is aan de bal, zoals ze dat dan altijd zo mooi zeggen. Als nu Dijkstra mee kan geven aan Patac, dan moet Zagré in de achtervolging. En Zagré weet daar heel goed te voorkomen dat Patac gevaarlijk kan worden. Of Rans moet nu uitverdedigen, doet dat goed richting Katlin. Maar die is de bal weer kwijt aan Goes. Wel een ingooi voor Utrecht.
0: Een ingooi komt van Zagré, die dat gaat doen halverwege zijn eigen spelerhelft aan de linkerkant van het veld. Met balbezit dus voor Utrecht. 36e minuut. Daarin zitten we nu met FC Utrecht tegen AZ 0-0. Utrecht begon goed. Laten we zeggen een minuut of 15 uitstekend gespeeld. Maar daarna nam AZ het initiatief over en komt Utrecht nauwelijks meer richting het doel van Jari de Busser. Misschien nu via Dani de Wit, die meegeeft aan Katlin. Krijgt hem terug. Dan is er een misverstand tussen Dani de Wit en Zagre. En kan AZ overnemen. Is Kwakman degene die op de huid gezeten wordt, die snel wil spelen. Dan wil Pol doorgaan, maar wordt de bal gespeeld. Niet de man. Dan geeft Makkely geen vrije trap. Is Ferdinand Pol wel geblesseerd geraakt. Maar heeft Utrecht daarna nog een overtreding gemaakt. Dan mag AZ een vrije trap nemen. Hoe nu, Erik?
3: Ja, je ziet hoe verder je naar achteren gaat en AZ na balverlies direct druk erop zet, dan kan je maar één ding doen. Dat is de bal naar voren duwen. Ja.
0: En daar moet je vasthouden.
3: En daar staat niemand. He, of Stepanov moeten snel achteraan gaan. Maar ja, de eerste bal die je daar weer ontvangt, moet weer terug. Omdat je niet vooruit kan. Ja, en dat wordt heel problematisch.
0: Ferdinand Pol is naar de laatste lijn geschoven. Als AZ nu met Kees Smit komt. Smit met links, geblokt door het schot door Siebolemans. Opgevangen dan weer door Chavez. Chavez combinatie met Daal. Chavez naar de achterlijn. Nee, Chavez wacht nog even. Komt dan nu met de voorzet. Maar dat is een slappe voorzet. Wordt opgevangen door Pol. Dan meegegeven aan Stepanov. Stepanov draait nu goed van Peer Koopmeiners weg. Dit is een goede actie. Offerhaus, ruimte. Offerhaus gaat de middenlijn over. Utrecht op weg met vier man richting het doel van de Busser. Dan nu naar de zijkant. Daar is Zagre. Zagre, lage voorzet. Sliding is van Kwakman. Overname is meteen van Dijkstra en Patac. En zo is AZ weer in balbezit.
1: Maar het was wel even een veelbelovende uitbraak van FC Utrecht. Zo waren weer even wat de dreiging van de thuisploeg. Het is nog altijd 0-0. Maar na dat eerste kwartier, zoveel is wel duidelijk, is AZ de baas in de gal gewaard. Laatste keer dat AZ hier won was op 8 maart. Was in 2022. Toen werd het hier 2-1. Moussa Silla scoorde voor FC Utrecht. Terwijl Patac nu uithaalt voor AZ. Die bal die gaat niet zo gek ver naast het doel, hoor, van Barkas. En Barkas die is gebaat dan ook naar het middenveld. Laat hem nou niet schieten. Dat was een gevaarlijke uithaal van de rechterspits van AZ. Met links dwarrelbal. Ik denk niet eens een halve meter naast het doel van FC Utrecht. Maar wel naast het doel van FC Utrecht. En dat is het belangrijkste.
3: Ja, en Bets, ze spelen ook heel makkelijk. Hè? Dit is nu een omschakelmoment. Ja. Maar ze kunnen elkaar zo makkelijk vinden.
1: Ik kan daar echt van genieten, hoor, van het spel van AZ.
3: Ja, ik ook, Bert. Ja, ja. En dit is eigenlijk wat we hier willen zien. Hè? Het makkelijke spelen. Maar zoveel creativiteit, dat hebben we helaas niet.
0: Balbezit is voor Dijkstra, die de vrijheid heeft aan de rechterkant. Wordt nu op de huid gezeten door Offerhaus. Kan AZ rustig Koopmeiners in het middenveld aanspelen. Koopmeiners, pagina Patac. Patac, de Braziliaanse Portugees, met het balbezit. En dan kan Utrecht via Offerhaus en Sagre misschien wat bedenken aan de linkerzijde. Overgenomen door Sagre naar Offerhaus. Offerhaus ter hoogte van de middencirkel speelt breed op Pool. Ferdinand Pool speelt hem door naar Alarcón. Alarcón moet op Chivas af. Of op Chaves, die bij Chivas vandaan komt. Dat is de verspreking. Daar is de voorzet van Alarcón. Wordt tegengehouden door Koopmeiners. Verder de 16 uitgetransporteerd. Dan Horemans met de kopbal. Dan Koopmeiners. En dan hebben ze toch wat moeite met die bal weg te krijgen. Daal houdt dan het overzicht. En het balbezit is voor Louis Schouten. Die doet het wel rustig. En Meerdink heel makkelijk met de borst richting Chaves. Maar daar zit Pol weer tussen. En dan kan AZ ook niet even de bal in balbezit houden. Dit zou die Alkmaarders meer moeten doen.
3: Ja, dan komen we wel makkelijk in balbezit.
0: Is toch mooi?
1: Zoals nu via Offerhaus in de middencirkel. Middenlijn over. Waar kan die naartoe? Iedereen staat stil bij FC Utrecht. Guus Offerhaus nu de bal maar naar rechts gespeeld dan. Naar Sibe Hormans. Loopactie van Dani de Wit. Wordt niet beloond met een paas. Bal gaat terug naar Eerthuizen. Eerthuizen weer naar Hormans. Die kijkt wel naar voren. Maar gaat dan Smit uitkappen. Speelt hem dan wel breed op Sagre. In ieder geval niet terug op de doelman. Sagre zoekt en vindt daar Katlin aan de linkerkant. Katlin, middenlijn over. Katlin met een individuele actie. Katlin naar Offerhaus. Offerhaus weer naar Katlin. En Katlin vindt dan Alarcón. Terwijl een speler van AZ geblesseerd ligt. Alarcón nu in duel met Chaves. Alarcón met wat geluk blijft hij in balbezit. Het was Meerdink die daar geblesseerd was. Maar die staat inmiddels weer. Alarcón zoekt dan Vesterlund. Vindt hem niet. Paniekerig uitverdedigen van AZ. Kwakman roeit de bal over de zijlijn. En halverwege de helft van AZ mag na 40 minuten voetballen FC Utrecht ingooien. Inmiddels gedaan door Vesterlund op Offerhaus.
0: Een speler die wat pijn heeft is Meerdink, Max Meerdink. En de bal van Utrecht van Offerhaus is uitstekend over de hele lengte naar Sagre. Die moet de 16 in zien te komen. Nou, door de benen, dat is ook lekker, van Patac. Met balbezit voor Pool. Pool naar Eerthuizen. Eerthuizen breed op Horemans. Utrecht nu volop in de aanval. Komt daar een schot van Horemans? Nou komt hij voor zijn linker. Dat kan hij niet. Speelt die bal dan hard naar de zijkant. Daar is Sagre. Die probeert langs Dijkstra te gaan. Daar komt hij niet voorbij. En dus is het balbezit voor de verdediger van AZ. En loopt die bal dan over de zijlijn? Nee, over de achterlijn. En zegt scheidsrechter Makkeli, is daar nu een overtreding gemaakt? Ja, dan nee. Hoe dan ook, AZ krijgt het balbezit. Via het hakje van Sagre ging de bal over de achterlijn. Nee, is toch een overtreding. Vrije trap, Jari de Bussen gaat hem nemen.
1: En dat doet hij na 41 minuten spelen. 4 minuten dus nog in de eerste helft. Er zal wat extra tijd bij komen. Er is een klein beetje oponthoud geweest.
0: Gelukkig geen hydration break.
1: Nee, maar ik heb wel dorst. Ja, en we hebben nog een paar reclameblokken liggen natuurlijk. Want we hadden wel op die hydration break gerekend. Als Paul de bal nu heeft, de Wit daar niet aankomt. Het de hens is van Kees Smit. En die tikt de bal dan weg. Terwijl Utrecht de vrije trap mag nemen, dan moet je geel voor geven. Maar dat doet Makkeli niet. En dan heeft Utrecht in ieder geval wel de vrije trap te nemen. Hormans neemt die bal op Offerhaus, krijgt hem ook meteen terug. En speelt hem dan naar de linkerkant uit naar Eerthuizen. Katlin wil hem wel hebben aan de linkerkant. Die maakt een beweging naar de bal toe en krijgt hem dan in de diepte. Dat is lekker gecommuniceerd daar door die twee. En de bal in de diepte, die gaat ook over de zijlijn. En dan mag Dijkstra namens AZ gaan gooien. Als we 42 minuten gespeeld hebben in de Galgenwaard. Met een leuke eerste helft. Het is waarin Utrecht goed begon, waarin Utrecht beter staat dan vorige week, maar waarin het ook bij vlagen geniet is van het voetbal van AZ. Nu met Smit, die aan de linkerkant Chaves vindt. Moet

0: Inners, terwijl achter het doel van FC Utrecht, of in ieder geval daar achter de achterlijn, een aantal spelers van FC Utrecht de spieren wat aan het losmaken zijn. Ze zullen niet direct invalbeurten zijn voor die mannen. Zien we Koopmeiners met één arm omhoog met de hoekschop. Die bal die komt voor het doel, wordt daar weggekoopt door Dani de Wit. Opgevangen door Patac, die nu maar eens een keer wat verder het doel mist dan de vorige keren. Lat naast en net naast, maar nu hoog over. En dus de doeltrap voor Vasilios Barkas. De laatste twee minuten van de officiële speeltijd van de eerste helft zijn ingegaan. Het is 0-0 in de Galgenwaard. En eerlijk gezegd, op basis van de wedstrijd van vorige week, valt me dat hartstikke mee.
1: Ja, zeker, want toen stonden we al achter.
2: Het is een wedstrijd.
1: En ja, nu kunnen we ook iets laten zien.
2: Diepe bal gaat richting Katlin, die in duel met Kwakman. Dan heeft Offerhout iets te veel tijd nodig. Zit Patasje om op de huid en kan Kwakman weer overnemen. Balbezit voor Dijkstra. Je ziet dan toch dat AZ wat sneller is in de handeling. Wat sneller gecheckt heeft en gescand heeft. En dus op de huid van een Utrechter kan komen. Balbezit is nu voor Daal. Daal aan de linkerkant met voor hem daar Alakon. Die is die kwijt of die er niet staat. Alakon moet er terug. Gaat die bal naar Chavez. Chavez terug naar Daal. Nee, Chavez blijft zelf aan de bal. De man die bij Guadalajara begon en uiteindelijk via Chivas nu in Alkmaar terecht kwam. Vesterlund in duel met Daal. Bal gaat over de achterlijn. In hoekschoppen staat de AZ ver voor. Hoor. Het is 6-1 voor de ploeg uit Alkmaar. En de zesde dus worden vanaf de linkerkant van het veld.
0: Door Pirco Meiners die Rosangelo Daal bij zich heeft voor eventueel een korte variant. Dat wordt enigszins afgeschermd daar door Angel Alarcón. Koopmeiners weer met de rechterarm omhoog. Daar komt die bal laag bij die eerste paal. Zagre die onderschept hem daar. Maar die roeit hem...
2: Net als Van der Meer, heb alleen maar een linkerbeen.
0: Ja, gewoon keihard over de achterlijn. Nou, Erik heeft wel twee benen, maar met dat ene been...
2: Doet hij niks.
1: Gas geven en remmen.
0: Oh, gas geven en remmen, ja. Voetballen niet. Wel weer een hoekschop voor AZ. Nummer 7, weer Koopmeiners.
2: Koopmeiners. Aanloop is er heel veel mensen voor het doel. 1 minuutje krijgen we er extra bij. Daar is de eerste seconde al van ingegaan. Oh, hij gaat erin! Weer Koopmeiners! Ziet hem zo binnenvallen in de 46e minuut. Barkas ziet hem in één keer voor hem langsgaan. En dan is het Koopmeiners die de hoekschop op een miraculeuze wijze binnenbrengt. En daar de 0-1 op het scorebord brengt. Uit een hoekschop valt die bal gewoon op de, bij de eerste paal binnen. En dan is Barkas degene die helemaal mis zit. En kijken we naar Dani de Wit die ook staat te kijken van wat er allemaal gebeurt. Daar is de aanloop van Koopmeiners. Daar komt die bal en dan is het toch heel raar hoe Dani de Wit de bal bij de eerste paal eigenlijk een soort van zetje geeft. In ieder geval Barkas op het verkeerde been zet. En die bal valt zo binnen. Helemaal vrij. Twee mensen van Utrecht.
1: Hij staat niet goed. Hij moet vanaf achter starten naar voren. En hij stapt nu naar voren en moet hij weer terug. En dat...
2: En dat is een tegenvaller op slag van rust. AZ op 1-0. Dankzij Pierre Koopmeiners.
0: Eerthuizen die trapt de bal naar voren. Het was zo'n mooi scenario. Utrecht weliswaar de iets onderliggende partij in de eerste helft. Zeker in het tweede deel van de eerste helft. Maar dan gaan rusten met 0-0. Dat was wel lekker. Maar dan valt in de extra tijd van de eerste helft op een hoogst ongelukkig moment toch die bal binnen. Misschien nu dan als Zagre de bal nog een keer voorzet. Mag Utrecht in ieder geval, nadat Zagre die voorzet via Patacho over de achterlijn ziet verdwijnen, mag Utrecht nog de tweede hoekschop van de eerste helft nemen. AZ nummer 7, de zevende leverde een hoekschop op. Nou, misschien dat Utrecht wat efficiënter is
2: ik
0: met de hoekschop.
2: Als Katlin was, zou als ik wat snelheid maken.
0: Ja.
2: Want het is inmiddels al bijna 2 minuten in de extra tijd.
1: Nee, hij gaat er niet...
2: Terwijl Goes al zei tegen de scheidsrechter. Koopmeiners laat dat ook nog eens merken bij Bakkeli. Hey, luister eens, er staat 47 minuten op dat scorebord. Nou, duurt het nog even voor Katlin. Nu twee handen omhoog. Hoe gaat hij hem binnenbrengen? Het zou mooi zijn voor Utrecht als de gelijkmaker daaruit komt. Daar komt die voorzet langs de busser, maar niemand die hem het laatste zetje kan geven. En dan gaan we naar de kleedkamer. Het is de 46e minuut die Utrecht fataal wordt. Dan komt AZ op 1-0 dankzij een hoekschop die binnenvalt van Pierre Koopmeiners. Utrecht en AZ gaan rusten bij een stand van 0-1.
3: Beleef de spanning en voel de sfeer bij RTV Utrecht Sport.

0: TV Utrecht Sport Match Talk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Match Talk.
4: Ik kijk er naar uit.
2: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Match Talk via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.

Condé en Oh My God. En daarvoor Jesus He Knows Me van Genesis. Puur toeval, zeggen we erbij. Bijna 7:15. U luistert naar de stream van RTV Utrecht Sport. We zitten in de rust van FC Utrecht AZ. En het is 1-0 voor AZ. Het doelpunt kwam als een duveltje uit een doosje in de extra tijd van de eerste helft. Peer Koopmeiners die een hoekschop er in één keer inschoot. En opmerkelijk is wel dat 2 van zijn laatste 3 eredivisiedoelpunten rechtstreeks uit een hoekschop kwamen. Alles en iedereen verrast, FC Utrecht met 0-1 achter. Gisteravond was er in de Eredivisie al duel tussen Telstar en Sparta. Dat eindigde in 1-3. Door doelpunten van Jong, Torreson en Van Kruijsen aan de kant van Sparta. En Sulia scoorde voor Telstar. Telstar na de zege tegen NEC, nu dus verlies tegen Sparta. En de Rotterdammers hebben voor het eerst punten gepakt dit seizoen. Eerder vandaag was er het duel tussen Willem II en NEC. In Tilburg werd het 1-4. Zo pakte NEC de eerste doelpunten, of tenminste de eerste punten van de competitie. Het kwam via Taoui op voorsprong. Na rust scoorde ook Sherry, Linse en Sierhuis. En Verheid maakte namens Willem II het enige doelpunt voor de Tilburgers. Later vandaag zijn er nog 2 wedstrijden in de Eredivisie. Excelsior begint over een kwartiertje in Rotterdam tegen PSV. En om 9:00 wordt er afgetrapt in Sittard als Fortuna Cambuur op bezoek krijgt. Morgen 4 wedstrijden in de Eredivisie. Om 12:15 ADO Den Haag tegen FC Groningen. Om 14:30 Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. En FC Twente tegen PEC Zwolle. En om 16:45 Ajax tegen Heerenveen. Straks de tweede helft van FC Utrecht tegen AZ. Eerst is dit Etta James. Tell Mama.

0: Shepherd en Geronimo. 10-8. We gaan beginnen aan de tweede helft van FC Utrecht tegen AZ. De thuisploeg kwam vlak voor rust. Ongelukkig op achterstand en de trainer gaat ingrijpen. Want Dirk komt erin. De grote vraag is, wie gaat eruit? Erik van der Meer, Bert Kaus en René van den Berg.
1: De man met nummer 44 zien we niet meer terug. Mike Eerthuizen ligt er in de catacomben. En dat betekent dat Didde de rechtervleugelverdediger of de rechter centrale verdediger is. En dat Hoornemans opgeschoven is naar de linkerkant. Stepanov staat klaar voor Utrecht om de tweede keer de wedstrijd in gang te schieten. Dat mocht één keer na een treffer, de goal van Koopmeiners. En nu dus bij het begin van die tweede helft met balbezit voor Didde. Voor het eerst hij aan de bal, de man met nummer 3. Hij gaat de diepte zoeken en doet dat richting Vesterloen, die niet bij de bal komt. Ook De Wit komt te laat en dan moet Paul achter de bal aan als Rangelo Daal heel makkelijk die bal wegspeelt. En dan vastgehouden wordt door de Duitser. Duitser krijgt geel. Paul heeft zijn eerste gele kaart in het Nederlands betaalde voetbal. Nu op zijn konto. Hij die Rosangelo Daal neerhaalt. En terecht dat Makkeli hiervoor de gele kaart geeft. Hij gaf overigens in de hoeveel wedstrijden floot hij van Utrecht 39 in zijn carrière. 4 keer rood, waarvan 2 keer geel. Dat gaf hij aan Goethe en Ayoub. En rood gaf hij ooit aan Nilsson, de Zweed kent u nog. En Mihai Nezu zag ooit een rode kaart van Makkeli. Daar komt de vrije trap van AZ. Die wordt voor de goal gebracht. Weggekopt, oppassen. Kwakman. Geen goal. Het is een wonder dat die bal via Barkas en de paal buiten de goal valt. Jongen. Daar komt Utrecht goed weg, zeg. Het schot van Kwakman. Geen goal. Via de paal en Barkas valt hij buiten.
2: Vorige week begon Utrecht ook niet heel best aan de tweede helft. En toen kwamen ze niet zo goed weg. Nu zit hij er niet in, die bal van Kwakman. Via de paal dus buiten gebleven. En nu Patac weg aan de rechterkant. Met heel veel ruimte. De 16 in voor het doel. Meerdink. Patac doet het gewoon zelf. Net als vorige week krijgt Utrecht binnen 2 minuten na rust een doelpunt tegen. Toen was het Tom van Bergen. Nu is het Wesley Patac, 47e minuut. Utrecht op 0-2 tegen AZ. AZ op 0-2 bij FC Utrecht. Wesley Patac, 3 doelpogingen al in de eerste helft. En de 4e is raak. Utrecht in de problemen. Het is 0-2.
1: Het begon met de bal van Kwakman die tegen de paal ging. Toen kwam Utrecht nog goed weg. Toen leek het allemaal goed te komen. Maar daar is Patac over de rechterkant. Kan naar binnen toe. Iedereen twijfelt. Barkas komt. Didde is te laat. En Patac in de verre hoek in het zijnet binnen. Lekker Erik, hè?
3: Ja, kijk, volgens mij ging Hoornemans naar de grond met een sliding. En die heeft hem niet. Ja, dan ligt het open. En hij maakt hem echt fantastisch af.
1: Met de man die vanaf rechts naar binnen komt in de verre hoek. En daarmee staat Utrecht op 0-2.
2: Ja, en dan was er een beklimming van de bergsport te doen voor FC Utrecht. Maar deze is wel een stukje hoger geworden aan het begin van de tweede helft. Ingooi van Vesterlund. Terug uit op Didde. Vorige week dus nog afgehaakt vanwege ziekte. Vandaag als invaller in het veld. Vesterlund. De Wit wil doortikken. Is de bal kwijt. En dan heeft AZ hem alweer. En dan voetbalt AZ daar weer heel makkelijk onderuit. Grijpt De Wit bijna aan de noodrem. Moet Hoornemans eventjes het voet dwars zetten. En heeft Kwakman iets heel moois in gedachten. Een stuk mooier dan hoe het uit die gedachten komt. Hoe het van zijn voet afkomt. Het was een volley die Dave Kwakman in gedachten had. Maar deze bal verdwijnt op de cityside. En dan mag Utrecht een doeltrap gaan nemen. Utrecht moet oppassen dat het niet overlopen wordt aan het begin van die tweede helft. Want AZ komt goed uit de startblokken. Dit in tegenstelling tot FC Utrecht.
1: Utrecht slaapt. Utrecht begint dus slecht aan die tweede helft. Waar het ook al slecht de eerste helft eindigde. Want ja, toen was het de bal van Koopmeiners die zomaar bij de eerste paal binnenvloog naar een hoekschop. En nu is het dus AZ dat via Patac en daarvoor via Kwakman bal op de paal. En Patac die hem wel afmaakt en dus op 2-0 komt. Smit die het spel kan verdelen. Daar is Daal. Buitenom komt Chivas. En daar is het 3-0. Max Meerdink. Chavez is degene die over de zijkant komt. Utrecht wordt onder de voet gelopen. 0-3 is de nieuwe tussenstand. Chavez over links, de Mexicaan. Zijn voorzet bij Meerdink. En Meerdink loopt hem heel makkelijk binnen. Het is 0-3 voor AZ.
3: Ja, we moeten nu wel gaan oppassen. Het is nog geen 5 minuten in de tweede helft. Dan liggen er 2 in.
4: En je bent overal te laat, in elk duel.
3: Ja, maar je is... Ja, nou ja, ik wil het ook niet elke keer herhalen. Maar het, nu laat Poem gewoon weer lopen. Hè, en dan staat hij te wijzen. Dat kan niet als je zo ver al terug bent.
4: Maar het gebeurt wel.
3: Ja. Ja, dan staat het 0-3. En ja... We moeten nu gewoon gas geven, weet je. 0-3 is heel moeilijk om nog goals te maken. Maar je moet gewoon gas geven. Geef het publiek wat ze willen hebben. Gas, strijdend ten onder. Want anders wordt het een hele grote nederlaag.
1: Zagre mag de middenlijn over. Utrecht dus op 0. AZ op 3. Katlin komt Dijkstra niet voorbij. Die mag de ingooi nemen namens AZ. Dat dus hier met nog... 40 minuten te spelen in deze wedstrijd. Een gewonnen wedstrijd speelt. En dat kan allemaal na rust toen het eventjes gas gaf. Eerst Kwakman op de paal. Daarna de goal van Patac. En zojuist dus Meerdink op een uitstekende voorzet van Chavez. Die nu de slijding heeft ten opzichte van Alarcón. Basis in verdedigend opzicht. Bal over de zijlijn. Utrecht gooit in en doet dat richting Didde.
2: Als je doortelt zijn het 3 tegendoelpunten in 4 minuten voor FC Utrecht. Een matige breedtebal van Didde op Horemans. Utrecht blijft wel in balbezit dankzij Offerhaus die de bal bij Katlin krijgt. Katlin, De Wit, Zagre. Zagre moet dan nu met de voorzet komen. Daar komt die bal, gaat over Dani De Wit heen. Wordt weggekopt door Lewis Schouten. Verlengd door Meerdink. En dan moet Utrecht uitkijken weer. Is het Vesterlund? Nee, Paul die die bal terugkomt op Vesterlund. En Vesterlund die hem terugspeelt op Vasilios Barkas. Barkas buiten zijn 16 meter gebied met het balbezit. Balletje breed nu op Didde. Didde weer terug op Barkas. En die zal hem dan verleggen naar Horemans. Ja, die staat dan ook op een plek die hij niet gewend is. Vorig jaar rechtsback, nu linker centrale verdediger. Ja, het is allemaal wennen. En die onwennigheid zal ook niet helpen bij FC Utrecht. Waar Offerhaus voor balbezit zorgt. Maar in de kluts Katlin de bal weer kwijt is. En AZ weer kan gaan bouwen via Koopmeiners.
1: En het balbezit is weer voor AZ met Jari de Busser. Die opgejaagd wordt door Stepanov. Rustig mee kan geven. En dan Koopmeiners met de bal naar de zijkant. Daar het balbezit voor Goes. Wouter Goes, bal aan de voet. Terug naar zijn doelman. En dan weer naar voren toe. Transporteren naar Meerdink. Meerdink die meer wint dan aan zijn andere kant. Zijn tegenstander in dit geval Stepanov. Balbezit is nu weer voor AZ. Patac met Meerdink. Meerdink draait weg en krijgt hem dan toch nog bij Patac. AZ met Horemans. Horemans vechtend. Horemans geen overtreding. Balbezit voor Zagre, omdat Patac te makkelijk gaat liggen. Maar het is overleven voor Utrecht. Niet meer en niet minder.
2: En het is Utrecht dat steeds in elke duel overal te laat komt. Nu Horemans, Offerhaus in de 16. Offerhaus in de problemen gebracht. Meerdink. Utrecht is het helemaal kwijt. En moet, zoals Erik al zei, uitkijken dat het niet wordt overlopen. Dani De Wit levert in. De Bunningside fluit zoals ik ze jaren niet heb horen fluiten. En Kwakman heeft de bal voor AZ alweer naar de rechterkant gespeeld naar Dijkstra. Dijkstra kan meegeven aan Patac. Doet dat nu ook. Patac aan de rechterkant. Patac met Katlin voor zich. En Patac die staat daar rustig te wachten. Daar komt de beweging. Daar is de voorzet. Weggekopt door Horemans. Maar opgevangen door AZ. Kwakman terug op Schouten.
1: En het balbezit dus voor Utrecht. Maar Stepanov komt er niet bij. Het is Schouten die er rustig bij zit. AZ neemt het weer over. AZ heeft bezit genomen van de helft van Utrecht. Balbezit is er voor de man aan de zijkant. In dit geval Daal. Daal rustig. Niemand van Utrecht die eruit komt. Offerhaus gaat even kijken. Dan gaat die bal terug naar Patac. Patac naar Daal aan de buitenkant. Helemaal vrij. Dijkstra. Dijkstra met de bal aan de voet. Dijkstra naar binnen toe. Dijkstra naar binnen toe. Zagre zit ertussen. Die nog wel zijn tanden laat zien. Maar Alarcón leidt dan weer balverlies. Je zal het net zien. Als het niet loopt, zie je ook dat mensen allemaal onder door de ondergrens heen zakken. En dat geldt voor ja, bijna elk Utrechter, Erik.
3: Ja, maar ik moet zeggen, AZ doet dat gewoon heel goed. Hè. Die spelen tot aan de 16 meter. Daar proberen ze het voetballen doorheen te doen. En leiden ze balverlies, dan zetten ze direct terug. Ja, en Utrecht kan niks. Of weer een gele kaart.
2: Offerhaus,
3: ja. Dus ja, dan ben je ook heel snel weer de bel. Oeh, er zit er nog één. Dani De Wit. Oh, die kan... Hoop ik wel verder. Ja. Dus dan ben je heel snel weer de bal kwijt.
1: En dus zien we dat er een blessurebehandeling noodzakelijk is bij Pierre Koopmeiners. Die heeft veel gehad, terwijl Utrecht gaat wisselen. We zien daar aan de zijkant van het veld Kevin Paredes staan. Terwijl Utrecht moet wakker worden. in de ogen van de fans. Ja, die, nou, dat zal Anthony Correa moeten leren. Dat hij bij een club terecht is gekomen waar het geduld niet langer is dan 25 seconden. En nu Kevin Paredes het dan moet gaan doen voor Utrecht in de plaats van Dani de Wit. Paredes dus, en dat allemaal in de 10e minuut van de tweede helft.
2: Het is ook geen lekker nieuws voor Utrecht. Dat met Dani de Wit en Van der Sterkhouders, niet dat hij nou goed was vandaag, maar dat is heel Utrecht niet, uit het veld moet. Paredes met de eerste actie. Wint het duel van Patac. Gaat wel ten koste van een hoekschop. AZ, de eerste van de tweede helft. Het is de 8e in totaal die van de rechterkant getrapt gaat worden. En door, wel door Wesley Patac. Die hem met links gaat indraaien. Dus het is weer alle hens aan dek voor Barkas en de zijnen.
1: Kijken hoe deze hoekschop wordt verwerkt. Bij Barkas staat één man hinderlijk voor hem. Bij de eerste paal is het nu Stepanov. Maar de kopbal van Wouter Goes gaat over de achterlijn. Betekent dat Utrecht de doeltrap mag gaan nemen. Ja, wat Erik zegt, je moet nu nog alleen een klantenbinding doen. Want anders is het een verloren avond.
3: Ja.
1: En als het nog erger wordt, dan wordt het helemaal lastig.
2: Ja, want dat denk je ook bepaalt geen vertrouwen voor volgende week. Als je op bezoek moet bij Sparta. Alarcón krijgt de vrije trap mee. Omdat Chavez hem iets te nadrukkelijk op de huid zit. Balletje is breed genomen op Horemans. Horemans naar Paredes aan de linkerkant. Sagré is wat meer opgeschoven, geschoven het middenveld in. En Patac is dan nu de eerste AZ-speler die in het boekje gaat. Met voor de overtreding die hij maakt op Paredes. En Makkali noteert die gele kaart in het boekje. Terwijl ik ook even aan het kijken ben wie nu de aanvoerdersband heeft gekregen bij FC Utrecht. Dat heb ik in de gouden geit niet gezien. Ja, maar dan zie je hem niet zo goed natuurlijk om die arm, de gele band, om het gele shirt van de Griekse doelman. Zagre gaat de vrije trap nemen. We zijn 56 minuten onderweg. Het is 0-3 in de Galgenwaard.
1: En daar komt de vrije trap van Sagre. Met die bal richting het doel van de Bussen. Komt ver bij de tweede paal. Wordt niet ingekopt en wordt de 16 ingekopt. Naar de kopbal van Didde. Wordt uit de doelmond gewerkt. Is er appel van Hens. Van de fans op de Bunnikside. Die zullen het best gezien hebben. Maar Makkeli gaat erover in blank in tweede instantie. En daar wordt niet gereageerd op het appel. Gaat de bal van Paredes terug naar Barkas. En Barkas zet zijn mannen even neer.
2: En die geeft de bal dan mee aan Didde. Didde naar Horemans. Horemans naar de linkerkant, naar Paredes. Hij dus nu de linker verdediger van FC Utrecht. Sagré wat verder naar voren opgeschoven. Bal in de richting van Stepanov. Daar zit Schouten weer tussen. Die speelt de bal dan naar voren. Moet Horemans winnen van Meerdink. Dat doet hij. Offerhaus nu met het balbezit. Offerhaus naar Katlin. Sagré duikt de hoek in. Bal gaat terug naar Paredes. Paredes, Amerikaans international geweest. Maar veel geblesseerd geweest. Nu overgekomen afgelopen zomer van Wolfsburg om bij Utrecht weer aan speelminuten te komen om weer fit te raken. Utrecht met Alarcón aan de rechterkant. Alarcón is zijn man voorbij, maar doet dat niet alleen met de bal aan de voet, maar ook met de handen aan de schouders van Chavez. En krijgt daarom de vrije trap tegen. Terwijl bij Utrecht inmiddels een zevental spelers bezig is met de warming-up. Ook Davy van den Berg en Adrian Blake zijn daar achter het doel van nu AZ begonnen aan de warming-up. AZ met het balbezit voor Daal. Die is het kwijt aan Sagré. Sagré naar de linkerkant, naar Katlin. Katlin met wat ruimte. Zit er dan wat in voor Utrecht? Katlin brengt de bal voor, maar niet tot bij Stepanov. En dan kan AZ er weer uit via Patac.
3: Vinden jullie die...
1: Hoe kijk je hiernaar?
3: Ja, maar vinden jullie die wissel niet raar?
1: Ja, de Wit voor het linksback.
3: Nou ja,
1: Sagre gaat nu op het middenveld spelen.
3: Hij is geblesseerd. Zou je dan niet gewoon Sagre hier laten staan en Davy van den Bergen als linker middenveld neerzetten?
1: Die heeft het verbruikt bij de trainer, denk ik. Want okay. Ik kan me ook niks anders voorstellen. Ja, en we hebben de voorlichter van FC Utrecht gesproken. Die zei, ja, had een hele moeilijke voorbereiding. Vooral aan het begin van de voorbereiding. Maar de keren dat ik hem gezien heb, vond ik hem voldoen.
2: Ah, en vorige week ook.
1: En vorige week ook,
3: dat
1: ja.
3: Dat wou ik net zeggen. Hij deed
1: dus ik vind het raar. Maar het balbezit is voor Paredes, die dus de nieuwe linker verdediger is. Sagre speelt op het middenveld. En Utrecht is zoekende. En dat heeft allemaal te maken met het gegeven, vind ik, dat al die spelers en de meeste niet in hun kracht spelen.
2: Van den Berg gaat overigens wel komen. Die is nu zijn trainingsshirt uit aan het trekken. En die zal dan in de ploeg gaan komen bij FC Utrecht. Terwijl Katlin nu met een goede voorzet komt. Nou ja, met een goede actie. De voorzet is niet goed, want die gaat over alles en iedereen heen. Bij de eerste paal kwam Stepanov. En bij de tweede paal was Alarcón al te ver doorgelopen. En achter Alarcón kwam helemaal niemand. En nu is Makkeli door de vierde man naar de zijkant geroepen. En krijgt Leroy Echtold, de coach van AZ, de gele kaart voor geschoteld. wegens aanmerkingen op de leiding. Ik denk dat Echtold die gele kaart voor kennisgeving aanneemt. Hij leidt hier in de Galgenwaard met 3-0. Dus wat zou zo'n gele kaart hem boeien? We zijn een uur onderweg. Utrecht is weggespeeld in de eerste fase van de tweede helft. Nadat het in de laatste fase van de eerste helft ook al onderliggend was tegen AZ. Dat er nu uitkomt via Dijkstra. En die heeft heel veel ruimte aan de rechterkant.
1: AZ vliegt. AZ met Patac. De man die de 2-0 maakte. Met balbezit nu voor de zijkant. Daal. Daal naar binnen. Gaat hij schieten met rechts. Hij legt hem af. En daar is het schot van Chavez. En de redding van Barkas. Die een goede reactie heeft. Maar AZ wint alles op dit moment. En dus ook dit duel. Hoewel Offrouw zit er nu tussen. Meegeven aan Sagre. En dan zoeken naar Alarcón op de zijkant. Gaat hij gebruik maken van zijn snelheid, de Spanjaard. Daar is Angel Alarcón op avontuur. Naar binnen toe. Alarcón geeft mee aan Stepanov. Vlag blijft omlaag. Stepanov. Stepanov. Bal gaat langs het doel. Valt langs het doel. Aangeraakt nog onderweg door een AZ'er. In dit geval door Pierre Koopmeijners. Overblijft een hoekschop.
3: Heeft het niet, hè?
1: Stepanov heeft dat net heeft niet mee.
3: Net een momentje aannemen. Het is net het moment dat de keeper het kleiner kan maken voor hem en toch kan aanraken.
1: Bleek en Davy van den Berg, twee mannen die vorige week ook al invielen in de Euroborg, staan klaar om zo meteen te komen. Eerst gaan we de corner zien.
2: En die corner die komt van Johan Kaplien vanaf de linkerkant. Dat gaat ingedraaid worden. Dat betekent koppers mee naar voren. Didde, Stepanov, Joremans voor het doel. Van Vesterlund ook. Die heeft wel eens kopdoelpunten gemaakt ook. Ferdinand Pol is daar ook in de 16e. Wordt veel geduwd, veel getrokken in het 5-meter gebied voor Jari de Busser. En dan valt de bal daar op het hoofd van Stepanov. En die komt 1-3 binnen. In de 62e minuut doet Utrecht wat terug. En met twee doelpunten verschil tegen eigenlijk te zeggen, het kan nog.
1: De corner van FC Utrecht wordt binnengekopt door Stepanov. En hij maakt zijn eerste doelpunt van dit seizoen. Utrecht maakt de stand iets draaglijker. De 1-3 staat er. Stepanov is succesvol in de 16 meter met het hoofd. Hij komt de bal onder en achter Jari de Busser. Had liever gezegd over hem heen, over de Busser heen. En het is 1-3 in Galgenwaard. Dubbele wissel. Daar gaat Pol eruit. Davy van den Berg komt voor hem. En wie? Kathleen is er ook uit.
2: En daarvoor komt Adrian Blake. Dat is dezelfde wissel als vorige week. Dat zijn dezelfde wissels als vorige week. Aansluitend dus op het doelpunt dat FC Utrecht maakt. Een dubbele wissel. De hoekschop op het hoofd van Artem Stepanov was het laatste wapenfeit voor Johan Kathleen. Die dan in deze wedstrijd in ieder geval een assist op zijn naam heeft staan. Als AZ de bal heeft via Rosangelo Daal. En hem ook even houdt omdat Vesterlund de overtreding maakt. En Makkeli AZ de vrije trap geeft. Daal gaat hij zelf nemen. Metertje op de eigen speelhof van AZ. Speelt hem terug naar Schouten. 63e minuut. Het is 1-3.
1: Sorry, Pep. Schouten met het balbezit naar Goes. Goes naar Dijkstra. Denk je dat AZ hier van in de war raakt, Erik?
3: Nee, dat deden ze in de eerste minuut ook niet, René. Dus dat vermoed ik niet. Maar ik ben benieuwd waar...
1: Echtold heeft ook een gele kaart gehad. Dat vind ik ook opvallend.
3: Ja.
1: Dus die zal het ook niet eens zijn met alles wat er hier op dat veld gebeurt.
3: Nee, maar het zal aanmerkingen zijn op de leiding. Maar ik ben benieuwd. Ik vraag me af waar Davy van den Berg gespeeld.
1: Ja, we gaan het zien. Balbezit is nu bij Adrian Blake. Daar is het ook het balbezit voor Dijkstra. Dan wordt de strijd geopend en is het Kwakman die wint. Moet Alarcón nu achteraan bij Spitten. Gaat de bal naar de zijkant. Daar is AZ weer met Rogelio Daal richting Smit. Smit die toch nog tot een voorzet komt. Hoewel dit in de buurt is, kan Barkas oppakken. Die moet tempo maken, maar speelt de bal niet naar Paredes. Omdat Meerdink in de achtervolging staat. Davy van den Berg gaat hem nu halen en krijgt die bal op het middenveld van Offerhaus. Hij moet het nu gaan verdelen.
2: Ja, Davy van den Berg is de man die als spelverdeler in de ploeg lijkt te zijn gekomen. Heeft meegegeven aan Offerhaus. Die speelt naar links, naar Kevin Paredes. Paredes, Zagre. Zagre met Schouten en speelt hem dan achter Paredes. En dan moet u het weer achteruit. Zagre nu in duel met Patac. En die maakt ook de overtreding. En is het niet eens met het fluitsignaal van Makkeli. Dat laat hij in, ik weet niet of in woord, maar in ieder geval in gebaar merken. Volgens de regels mag Makkeli daar geel voor geven. Dat laat hij na. Dat doet hij niet. Alleen een vrije trap voor AZ te nemen door Elijah Dijkstra. Die doet dat terug uit op Wouter Goes. En die gaat terug naar Jari de Busser. Stepanov jaagt even door, maar Stepanov is alleen en wordt heel makkelijk uitgespeeld door AZ.
1: AZ dat balbezit heeft met Bering. Kopt die bal door, wil hem verlengen naar Koopmeiners. Alarcon zit ertussen. Alarcon met Offerhaus. Offerhaus met de snelheid. Nee, Offerhaus, je bent te teil. Je hebt te veel tijd nodig. Alarcon was onderweg. Dat ook naar de andere kant gekund. Maar alles of niets zingen ze in dit stadion. In de hoop dat er misschien nog wat gebeurt. Davy van den Berg naar Bleek. Bleek door naar Paredes. Paredes, Bleek, Bleek nu langs twee man, langs drie man. Dat is eentje te veel. Wel de overtreding op Dijkstra en de vrije trap gegeven door Makkely. Daar zijn ze in de Galgenwaard ook geen fan van, nu die alles meegeeft aan AZ.
2: Nee, maar het was wel een overtreding van Bleek. Dus ja. Dus ja, je kan wel mekkeren. Maar
1: altijd proberen, jongens.
2: Ja, altijd proberen. Dus het is 3-1 voor AZ. We hebben nog 25 minuten te spelen. Dus het kan nog altijd
1: AZ gaat wisselen.
2: AZ gaat wisselen.
3: Stinks.
2: Ja, als je Stinks in kan brengen, dan heb je toch best een aardige bank. En dan komt er, hoe je het ook bent of keert, toch ook weer iemand uit de eigen opleiding van AZ in de ploeg. Hij komt erin voor Patac in minuut 66. Vorige week viel hij ook in. Toen scoorde hij de voormalig international van Oranje, Kelvin Stinks. Die zijn contract ontbinden bij Feyenoord. En is nu weer terug waar het ooit begon. En misschien, Erik had het voor de wedstrijd erover, mensen die jonge spelers die te vroeg naar het buitenland gaan. Misschien was Stenks er ook wel zo een. Hij is terug nu op het oude nest, ingevallen bij AZ, dat met 3-1 leidt bij Utrecht.
1: En het balbezit is voor Smit, die de vrije trap mag nemen, omdat dit de overtreding beging op Bex Meerdink. En AZ inmiddels de vrije trap genomen heeft met Chavez. Chavez naar Koopmeiners. Koopmeiners die rustig die bal terugspeelt naar Wouter Goes. Goes geeft die bal naar de zijkant. Daar Stenks voor de eerste keer in balbezit. Stenks mee aan Dijkstra. Dijkstra opgejaagd door Stepanov. Die er wel wil voorgaan. Als Davy van den Berg zich denk ik een vrije rol heeft veroorloofd. Want die loopt inmiddels overal. Ja. Toch?
3: Ja, ik vond al...
1: Je liep hem al te zoeken, hè?
3: Ja, volgens mij loopt hij
1: heel Offerhaus
3: te zoeken.
1: Staat op 6. Ja. Hij moet eigenlijk vanaf de rechterkant het middenveld spelen. Als een tweede 10. Maar hij gaat overal lopen.
3: Ja... En weet je, je kan er niks verwijten, want hij gaat ervoor in de strijd. Maar ja, weet je, er zit...
1: Slim is het niet. Nee, hij loopt ze eigenlijk kapot.
3: Ja, en er zit weinig in meer bij Utrecht. Want ja, we doen allemaal het lopen, maar niet als team.
1: Hormans. Hormans zit mis en dus kan Max Meerdink doorspelen. Is AZ weer onderweg. Daal met de bal. Daal langs zijn man, maar net uit niet langs Vesterlund. Dan gaat die bal naar de zijkant. Wel weer balbezit voor Meerdink. Meerdink, en dan is de rust bij AZ met het balbezit. Nu voor Smit. Smit draait en keert en speelt die bal naar Dijkstra aan de rechterkant van het middenveld.
2: Dijkstra heeft Stenks bij zich. Die krijgt de bal nu ook van hem. Edwin Bleek probeert Stenks in de weg te lopen, maar het blijft bij in de weg lopen. AZ heeft de bal. Goes, Kwakman. Overtreding Zagré. En weer een vrije trap voor AZ. Ik vind het een wonder dat Zagré nog geen gele kaart heeft gekregen. Veel kleine overtredingen. Mekkeren op de scheidsrechter. Maar hij komt er vooralsnog mee weg bij Danny Makkely. En AZ heeft de vrije trap genomen op Dijkstra. Dijkstra, Stenks. Stenks terug naar de man die de vrije trap nam. Koopmeiners. Dan Schouten helemaal in de buurt van het 16 meter gebied. En Schouten probeert er maar eens tot een schot te komen. Maar dat schot, dat probeert hij richting de kruising te draaien. Maar dan gaat die bal ver overheen en dan mag Utrecht de doeltrap nemen. Dat doen Didde en Barkas voor FC Utrecht. Dat nog 22 minuten en wat extra tijd heeft om wat te doen aan die 1-3 achterstand hier in de Galgenwaard tegen AZ.
1: AZ bij dit is een overtreding. Ja, dit is geel. Bert vroeg er al om, Zagre krijgt hem nu.
3: Ik ben benieuwd of hij blijft staan.
1: Ja, of hij het volhoudt. Ja. Dat hij de vijfde Utrechter wordt met een rode kaart gegeven door scheidsrechter Danny Makkely. Dit is een overduidelijke voor Zagré. Een gele kaart naar de stevige overtreding op Peer Koopmeiners. Die het zwaar te verduren heeft gehad hier in Galgenwaard vandaag.
2: Ja, al een paar keer in aanvaring gekomen is met Danny de Wit.
1: Met Davy en met Danny de Wit, ja. En nu dus Zagré en daartussendoor ook nog wel wat tikken gehad. De aanvoerder van AZ.
2: Maar wie zouden we in de ploeg moeten brengen voor Zagré? Moet dat Iqbal zijn of moet dat Kloosterboer zijn, waardoor Paredes naar het middenveld doorschuift? Wat hebben we voor opties? Erik?
3: Nee, ja,
1: Van Overheem.
3: Ik denk ook Van Overheem, ja. Maar we weten natuurlijk niet hoe lang die zou kunnen spelen, want dat is nog wel een...
2: Moet je met een 1-3 achterstand...
3: En met 1-3 moet je eigenlijk David Min brengen, maar ja, als je wil scoren...
2: Moet je een spits brengen, bedoel je? Dat is dus David Min.
3: Ja. Ja, maar misschien krijgen we nog een aantal corners dat, dat hij daar wat kan doen.
2: Maar in ieder geval dan wel Stepanov laten staan. Want dat,
3: ja, weet je, die is in ieder geval groot. En nou ja, hè, met corners zou hij nog, nog een goal of twee kunnen maken. Maar als je ziet hoe makkelijk dit AZ speelt met zoveel eigen opgeleide spelers. Ik vind het wel
1: ja, dat is knap.
3: Echt heel knap om te zien.
1: Ja, we spraken net oud-trainer van FC Utrecht, René Haak, ook nog even. Voormalig assistent van Manchester United.
3: Ja.
1: Met Erik ten Hag, die zei ook, ja, AZ speelt gewoon zo goed.
3: Ja. Ja.
1: Dat is echt onder de indruk.
3: Ja, dat is ook gewoon zo.
1: Hè? En dat moeten we zijn. De ploeg die de beker heeft gewonnen. Die een rustige zomer heeft gehad. En straks in de Europa League te bewonderen zal zijn. Daar waar veel ploegen niet in de Europa League te zien zijn. Want Ajax en Twente moeten het gaan proberen in de Conference League. Maar alleen AZ zal eventueel tezamen met NEC in de Europa League gaan spelen.
3: En
1: in
3: nog
1: de poolfase.
3: Iets groets. Trainers zelf opleiden.
1: Ja, persmensen zelf opleiden.
3: Alles zelf opleiden. Heel goed.
2: Ja, en die trainer is weliswaar geen jonkie, maar wel zelf opgeleid. Voordat hij de hoofdmacht van AZ
1: ook
2: onder zijn hoede kreeg, deed hij jong AZ.
1: Maar weet je, dat vind ik ook knap. Die Smit heeft natuurlijk een paar jaar onder hem gespeeld in jong AZ. Dat geldt voor Daal, dat geldt voor Dijkstra, dat geldt voor al die jongens. Maar ze zijn hem ook niet zat. Want
3: nee,
1: ze willen ook als gaan als de brandweer voor hem in de eerste ploeg.
3: Ja, maar ik heb al ook in de uitzending aangegeven, René. We hebben hier ook een Kevin van Veen als assistent. En
1: Willem Jansen.
3: Willem Jansen, geeft hij nou gewoon de tijd om een ploeg te trainen? He, daar kan je team samenstellen. Je kan je technische staf samenstellen. Daar moet je mee werken. Geef die vlieguren als je wat in ze ziet. Maar niet bij het eerste elftal. Want die weten zo meteen niet hoe dat werkt als eindverantwoordelijke.
1: Het is natuurlijk ook zo dat AZ wel een strenge lijn had met destijds Robert Eenhoorn. Dat ze zeiden tegen Arne Slot, die even avances zat met Feyenoord, nou, dan donder je maar op.
3: Ja, nee, maar dat is ook gewoon beleid, René.
1: Ja.
3: Jij wil
1: je gaat
3: weg,
1: niet ergens anders kijken terwijl je bij ons onder contract staat.
3: Prima, weg en de volgende staat weer klaar. Dus ja, dat doen ze gewoon goed. Dat vind ik goed beleid.
2: Wouter Goes met het balbezit voor AZ meegeven aan Dijkstra. Terug in de achterste lijn naar Lewis Schouten. Schouten levert in bij Adrian Blake. Blake kan breed op Zagre. Zagre ziet Nidink komen. Moet dus even terug op Hormans. Hormans kan breed op Didde. En zo heeft FC Utrecht de bal. Laat AZ, heb ik het idee, de bal ook wel aan Utrecht. Didde is trouwens de man met de aanvoerdersband, zie ik nu. Die de bal nu teruggespeeld krijgt van Vesterlund. En hem dan weer terugspeelt naar Vasilios Barkas. Barkas naar de linkerkant naar Siebe Hormans. Ja, en die moet naar binnen, want die heeft geen linkerbeen. Naar binnen gespeeld naar Guus Offerhaus. Offerhaus weer terug naar Hormans. Dan kan de bal naar Paredes. Gaat hij ook naartoe. Die kan meteen door naar Blake, maar kiest voor Zagre. En Zagre dan naar Stepanov. Die wil het veel te mooi doen met de buitenkant van de voet. Heeft dan het geluk dat Dijkstra de bal over de zijlijn loopt, waardoor Utrecht mag gooien.
1: Paredes doet dat, omdat eerst Blake die goede gooi had kunnen nemen, maar doet dat niet. Gaat hij naar Hormans. Hormans naar Didde. Didde, bal naar de zijkant. Daar is het balbezit voor Alarcón. Doorgelopen is Vesterlund. Vesterlund met snelheid achtervolgd door de man die links buiten staat bij AZ. En dat is de man met de naam Roangelo Daal. Terwijl nu de voorzet er niet komt van Angel Alarcón. Die ook niet erg gelukkig is in zijn acties. Dat doet jou pijn, hè? Dat is baas van de fanclub van Rodriguez. Die deed toch beter, hè?
3: Ja, weet je, met Alarcón is het gewoon qua capaciteit en kwaliteiten die hij heeft, is vooral zijn snelheid. Maar we hebben ook gezien met Kathleen, als bijvoorbeeld uit tegen Telstar, als er ook een verdediger staat die net zo snel is, dan wordt het al heel moeilijk voor ze. Ja, en dat heeft nu ook Alarcón.
1: Paredes met het balbezit. Kevin Paredes speelt weer even terug naar Hormans. Hormans breed op Didde. Didde, waar gaan we naartoe? We gaan breed. Nee, we gaan iets dieper. Richting Alarcón. Alarcón met Davy van den Berg op het middenveld. Gaat toch terug naar de laatste lijn. Vesterlund speelt die bal breed op Hormans. Hormans doet het door naar Offerhaus. Offerhaus speelt die bal dan terug op Barkas. En Barkas buiten zijn 16. Bal aan de voet. Stand overigens na 73 minuten ruim is 1-3. In het voordeel van de gasten uit Alkmaar.
2: De bal komt niet bij FC Utrecht. Bij Paredes, die hem daar op het middenveld wel had willen hebben. Nu verovert Zagreb de bal. Geeft hem mee aan Bleek. Bleek met Kwakman. Kwakman krijgt de bal bij Dijkstra. Zagreb gaat fel het duel in. En AZ heeft de bal weer omdat Horemans hem niet bij Zagreb krijgt. Opnieuw Zagreb. Die speelt toch bij vlagen met vuur. Nu Schouten weg. Schouten meegeven aan Daal. Meerdink kiest positie. Bal komt bij Kelvin Stenks. Stenks speelt hem naar buiten. Daar zit een Utrecht ertussen. En dan kan Daal uithalen. Schot wordt geblokt. En dan kan Alakon er niet uitkomen. Omdat hij de bal te ver voor zich uitspeelt. En dan speelt Koopmeiners de bal via de voet van Alakon over de zijde. En dan mag AZ nog gooien ook. Iets meer dan een kwartier nog. 1-3.
3: Vinden jullie Stenks ook grof? Breder geworden?
1: Ja.
3: Forser geworden?
1: Ja, maar als je in het buitenland bent geweest, Erik, dan wordt dat...
2: Was hij bij Feyenoord al, hè?
1: Ja. Balbezit is nu voor Dijkstra. Dat is een kleintje in vergelijking tot Kelvin Stenks. Stenks krijgt de bal in de voet. Kan meegeven aan Dijkstra. Pierre Koopmeijer. Hey, die wordt nu door Stepanov van de bal afgelopen. Dat is goed gedaan door Artem Stepanov. Nu Bleek op het middenveld. Bleek naar Offerhaus. Offerhaus onwennig. Ook in zijn acties. Als de bal naar Zagreb gaat. En als Davy van den Berg ook nu inlevert. Wilde naar Stepanov. Zagreb is snel genoeg op het middenveld. Via het duel met Goes gaat de bal over de zijlijn. Kan AZ wel ingooien. Aan de rechterkant van het veld. Meter of 5 voor de middenlijn.
2: Ingooi genomen door Dijkstra op Max Meerdink. Meerdink wil doorspelen naar Stenks. Maar speelt de bal in de handen van zijn trainer. En die staat waar hij hoort te staan, buiten het veld. En Utrecht heeft inmiddels de ingooi genomen. Didde met het balbezit in zijn eigen 16. Even terug naar Barkas. Naar links uitspelen naar Horemans. Of naar voren spelen. Dat is wel wat de trainer wil. En dat doet hij dan nu ook. Zagreb. Maar die speelt een ziekenhuisballetje richting Kevin Paredes. Paredes wel goed naar Bleek. Bleek wil dan terug naar Zagreb. Maar daar zit Koopmeiners weer tussen. Die speelt ook een dijk van de wedstrijd daar op het middenveld van AZ. Waar eigenlijk nauwelijks dissonanten te vinden zijn. Terwijl het bij Utrecht met een lampje zoeken is naar spelers die wel goed zijn. Horemans onderschept nu de paas. Doet dat met de borst. Loopt de bal over de zijlijn. Met nog 14 minuten en wat extra tijd op de klok. Leidt AZ in de galgenwaard met 1-3.
1: Als ik zeg Utrecht aan de bal, Erik, wat zeg jij dan?
3: Heel matig.
1: Ja. Dat is eigenlijk het verhaal van deze wedstrijd.
3: Maar, nou ja,
1: Je komt zelf niet aan voetballen toe.
3: Nee, helemaal niet. En dat is een terugkerend probleem al 3 jaar.
1: Terwijl nu Zagreb de bal, via Kwakman blijft hij op de lijn liggen. Dan krijgt Kwakman een Juco.
2: Een kwak.
1: Ja. En dus valt over de cornervlag. En dan mag Utrecht de ingooi gaan nemen aan de rechterkant van het veld. Of is het de vrije trap? Het is de ingooi die genomen mag worden richting Stepanov. Stepanov controleert. Zagreb krijgt de bal. En dan gaat Offerhaus die bal naar de zijkant spelen. Maar speelt hem zomaar. Jongen, die jongen heeft het moeilijk.
2: Hij is niet te benijden daar. Nee, Stenks met de ingooi namens AZ. Als Utrecht weer even massaal op de eigen helft is. Dijkstra de bal heeft terug op Goes. AZ controleert de wedstrijd. AZ heeft Utrecht even een beetje laten komen. Een beetje laten spelen. Utrecht heeft ook gescoord. Maar inmiddels probeert AZ het heft weer in handen te nemen. En heeft Meerdink de bal nu. Een meter of 8 van de achterlijn. Aan de linkerkant van het veld. Even teruggespeeld naar Daal. Smit is in de buurt. Stenks is voor het doel. Wat gaat Daal doen? Daal vindt Smit. Smit speelt zich knap vrij. De hoek is moeilijk. De bal gaat er niet in. Het is een hoekschop omdat FC Utrecht daar uiteindelijk nog goed verdedigt. Maar wat een geweldige actie op een postzegel. Passeert, als u nog weet wat dat is, voor de jongere luisteraar, dat is zo'n ding dat je vroeger op een analoge e-mail rechtsbovenin moest plakken. Het is een hoekschop voor AZ. Smit met een hele gave actie. Het levert geen doelpunt op. Wel de 9e hoekschop voor AZ.
1: Jij kan genieten van zo'n lichaamsschijnbeweging.
3: Maar niet normaal, René. Ik vind het ook een fantastische voetballer.
1: Ja, hij heeft iets waar hij ongrijpbaar door is.
3: Ja, hij heeft iets heel veel.
1: Ja. Nu gaat de hoekschop niet zo goed.
2: Wat heeft geen lengte.
1: AZ. En gaat over het doel heen. En dan heeft Barkas de bal snel meegegeven aan Paredes. Paredes kan wat meters maken. Gaat nu zijn man voorbij. Krijgt een duw van Stenks. Krijgt een vrije trap. En dan gaat Utrecht nog een keer wisselen. Want er wordt een papiertje door Jasper Mede gegeven aan de assistent aan de zijkant van het veld. En wie gaat er dan komen, jongens?
2: Nankwo, denk ik.
1: Ja?
2: Ik denk Neville Ogidi Nwankwo. Die klaar staat voor een invalbeurt. De man die meekwam van AZ.
1: Telstar. Ja, was al eigendom van Utrecht, hè? Hij kwam van Utrecht.
2: Van Telstar kwam. Hij was verhuurd door Utrecht. Terwijl Bleek nu in balbezit is aan de linkerkant van het veld. Met Dijkstra voor zich. Edwin Bleek moet een snelle actie maken. Komt in ieder geval richting de 16. Daar komt ook de actie. Bal komt voor het doel, maar valt in de handen van Jari de Busser. En dus heeft AZ de bal weer. Met nog 11 minuten te spelen staat Correa, de aanstaande invaller, uitgebreid te instrueren. En heb ik nog altijd het rugnummer niet goed kunnen zien van de invaller. Ja, dat heb je met een hoop nieuwe spelers. Dan herken je ze nog niet meteen aan hun ADOS. De bal is voor AZ in de eigen 16 via Schouten. Die hem naar voren speelt in de richting van Meerdink. Die heeft weinig steun, is de bal ook kwijt. Maar mag ingooien nadat Hormans de bal over de zijlijn speelt. En het is inderdaad Nwankwo die erin komt.
1: De nummer 21 zal zo in de ploeg gaan komen. En doet dat voor degene die er nu uitgaat. Is dat Bleek?
2: Nee, Sacré.
1: Bleek moet praten.
2: Sacré gaat eruit.
1: Sacré gaat eruit. En dat betekent dat hij dus Nwankwo zal wisselen, denk ik, met Vesterlund. Of gaat hij gewoon aan de linkerkant spelen en komt Paredes op het middenveld? Het is één wissel met drie omschakelingen of omwentelingen. En Smitje gaat eraf, Erik, moet je teleurstellen.
5: Hij wordt gewonnen nummer 18. Rion Ishihara.
2: Ishihara, de Japanner, komt in de ploeg bij AZ.
5: Die wordt gevangen nummer 24 door Ayum Ishihara.
3: Ofir, dat is ook wel een goeie. Die komt volgens mij van Sparta twee jaar geleden.
1: Ja. Ja, Ofir.
3: Ja.
2: En voor wie is die gekomen?
1: Voor Smit en Daal is er ook uit volgens mij.
2: Oh, oké. Okay. Nou, dan zijn we bij. En we hebben de ingooi voor AZ, want Hormans had de bal over de zijlijn gespeeld. En die ingooi voor AZ die gaat genomen worden in de 81ste minuut. De minuut van de wissels. Drie wissels, twee bij AZ, één bij Utrecht. Die gaat dus wat nieuwe namen horen zo in de slotfase van deze wedstrijd. Als Vesterlund de bal rustig over de achterlijn laat lopen. En Barkas voor FC Utrecht de doeltrap mag gaan nemen. Alles of niets, zong de Galgenwaard toen de 1-3 van Stepanov binnenviel. Het offensief van FC Utrecht is geluwd. Maar met nog 10 minuten te spelen kan het natuurlijk nog altijd. Maar er is wel een wondertje nodig.
1: Het is Didde die naar voren is geschoven. Nwankwo speelt daar achterin. En Didde komt dan naast Stepanov in de spits. De armoei van het voetbal vind ik altijd. Als je een verdediger naar voren brengt om extra kracht daarin te brengen. Dan moet je gewoon een spits brengen. Dan moet je min brengen.
3: Ja, ik snap ook niet. Ik zou me zo belazend voelen als ik min zou zijn.
1: Ja. Ja. Ja, ik zou nu, als ik warm liep, zou ik ook zeggen van stop maar in elkaar. Dan ben ik weg. Davy van den Berg krijgt een tikje van Koopmeiners. Krijgt een vrije trap van Makkeli. En heeft hem inmiddels bijna genomen. Heeft hem genomen, maar op de verkeerde plek.
6: Hij houdt nog eens op, man.
2: Hij lag niet stil.
3: Het zou wel een goede vraag zijn, René, van de trainer.
1: Wat?
3: Nou ja, waarom die min niet brengt en dit er naar voren duwt. Hij heeft eigenlijk alleen maar verdedigers gebracht.
1: Ja, Paredes is, ja... Je hebt gelijk. Bleek heeft het balbezit. Die goed inviel dus in de Euroborg. En die nu mee kan geven aan Alakon. Het zijn met een gelukje, maar het is wel zo. Daar is Stepanov, maar die neemt die bal niet goed mee. De verfijnde techniek is er nog niet. De loopactie was prima. Hij krijgt de bal alleen niet onder controle. De Busser raapt op.
2: Misschien moet hij die bal wel helemaal niet onder controle nemen, maar meteen schieten, Erik. Of was dat te moeilijk in dit geval?
3: Nee, want hij gaat over zijn linkerbeen naar zijn rechterbeen. Ja, dat kan niet.
2: Ja, Hormans met de bal voor FC Utrecht. Via Offerhaus naar Vesterlund. Vesterlund terug naar Nwankwo. Nwankwo weer naar Offerhaus. En Offerhaus ziet zich genoodzaakt de bal terug te spelen naar Barkas. De Bunnickside zingt weer alles of niets, maar het is niet zo het volle borst als net na die 3-1 van Stepanov. Correa schreeuwt zich de longen uit het lijf langs het veld. De bal naar voren gespeeld. Didde wint van Ichihara en krijgt de bal gekopt met Paredes, die nu aan de rechterkant speelt. Paredes met de man voor zich. Paredes komt die man niet voorbij, maar houdt wel de bal. En kan dan misschien toch nog met een voorzet gaan komen. Nee, want hij vergeet de bal mee te nemen, mee te geven aan de mee opgestoomde Vesterlund. En dan moet Utrecht uitkijken, want dan is AZ met Ofkir weg. Ofkir met Nwankwo voor zich, ziet Stenks komen. Nwankwo is zijn man kwijt. Maakt de 4-1.
3: We zeiden het net nog.
2: Ja, Ofkir. Jij stak hem nog een aardige veer in zijn Ofkir, ja, Erik.
1: AZ neemt afstand. AZ laat duidelijk zien dat het een groot verschil heeft met FC Utrecht. En scoort de 1-4 in de 84ste minuut. Of Kier is het. En als je ergens anders in Nederland een aardig talent ziet, dan ga je die gewoon ophalen. Ayoub Of Kier met de 1-4 voor AZ.
3: Ja, die was volgens mij ook niet zo heel duur.
1: Nee. Het is een blamage aan het worden, jongens.
2: Hans van Echtelt, de oude goeroe van de Utrechtse
1: sportjournalist,
2: kwam voor de wedstrijd even naar ons toe en zei: ik durf mijn vermoeden eigenlijk niet uit te spreken, want het is zo negatief. 1-5.
3: Ja, maar is dat? Ja.
2: Zei Hans voor de wedstrijd. Ja. En, nou ja,
3: het wordt een beetje moe van mensen die niet de realiteit onder ogen willen zien, eigenlijk.
2: Ja, maar jij zei 1-2.
3: Ja,
2: het is niet reëel.
3: Nee, maar dat is vooraf.
1: Ja. Het wisselt nog een keer, jongens.
2: Er komt Makuma in de ploeg. En die komt voor Koopmeiners. Ja. Die heeft zoveel tikken gehad. Die kan er bij deze voorsprong wel uit.
1: Wissel
5: bij AZ
1: uit het veld,
5: nummer 6.
1: Saya Maikuma.
5: En hij wordt vervangen door nummer 2, Saya Maikuma.
2: En dat betekent dat AZ ook met een andere aanvoerder de wedstrijd gaat beëindigen dan waarmee het is begonnen. Want Koopmeiners is dus naar de kant bleek met het balbezit voor FC Utrecht. 1-4. Het zijn hele duidelijke, veel te duidelijke, keiharde cijfers hier in de Galgenwaard. Vorige week hebben we geconstateerd, heeft eerder geconstateerd, dat er nog veel moet gebeuren. Nou, dat kunnen we vandaag opnieuw constateren. Van den Berg met het balbezit.
1: Oeh, dit doet zeer. Dit doet zeer. Ze zingen om Ronnie Jans. En dat doet hard. En dat is hard voor Ent

0: uit in. Ook
1: het was een kansje.
0: Kan hem niet mee krijgen richting het doel. Guus Offerhaus.
2: Het was een kansje. Het was een geweldige paas van Davy van den Berg van achteruit op Adrian Blake. Maar het restant van de aanval was niet goed. Utrecht al met al, wat moeten we zeggen, 3 serieuze kansen. Alarcon op de busser, Katlin, grote kans over. Dat was in de eerste 5 minuten. En het doelpunt van Artem Stepanov na 62 minuten. En verder is FC Utrecht eigenlijk niet of nauwelijks gevaarlijk geweest voor het doel van AZ. Terwijl Utrecht nu een vrije trap krijgt na een overtreding op Paredes. Mag Davy van den Berg die bal nemen. Dat heeft hij gedaan op Nwankwo. Nwankwo breed op Horemans. Ik zie al heel veel lege stoeltjes in de Galgenwaard als Bleek de bal heeft met nog 3 minuten officiële speeltijd op de klok.
0: Het was wel een lekkere zomeravond zo. Terwijl Horemans die bal diep speelt, wordt hij gekopt door Didde. Leg klaar voor Alarcón. Alarcón die de bal aan de zijkant speelt. Daar de voorzet komen van Paredes. Over alles en iedereen heen, behalve over Goes. Die kopt hem weg. Horemans vangt op. Bleek aan de linkerkant. Bleek brengt die bal weer in. Bij de tweede paal wordt die weggekopt door de nieuwe man onder nummer 5 die zojuist in de ploeg is gekomen bij AZ. En Chavez is dat, maar die was er al een tijdje, de Mexicaan. En ik dacht even dat Mike Kuma was, maar die was er dus niet in de buurt. Als Utrecht wel de ingooi mag gaan nemen aan de rechterkant van het veld, het is een wisselgala geweest en het is een voetbalshow geweest van AZ dat met 4-1 leidt hier in de Galgenwaard.
2: Als Horemans de bal aangespeeld krijgt van den Berg, hij wil hem de 16 in spelen, dat lukt wel, maar hij komt er net zo hard weer uit door een verdediger van AZ. Schouten is dat. En Horemans moet dan een sprintje trekken om die bal voor de middenlijn nog op te vangen. En komt dan met de crosspaas in de richting van Paredes. Daar komt hij bij lange na niet. Daar wint Maikouma in de lucht van Didde. En heeft Utrecht de bal via van den Berg. Didde nu, die wil meegeven aan Paredes. Ja, Didde denkt, daar aan de rechterkant, daar staat Alarcón. Dan kan ik hem wel diep spelen, maar Alarcón staat daar helemaal. Die staat er al een tijdje niet meer. Die is wat meer centraal gaan spelen. En het misverstand tussen Didde en Paredes is wel begrijpelijk. Want er staan bij FC Utrecht bijna niemand meer op zijn vaste plaats. Niemand zit op dit moment in de automatisme van voetbal op de plek waar je het gewend bent. En dan krijg je dit soort misverstanden bij een 1-4 stand en nog 2 minuten te gaan in deze leidensweg.
0: Kijken of Makkeli veel tijd zal bijtellen. Als nu Alarcón op het middenveld de bal heeft, kan meegeven aan Davy van den Berg. Van den Berg legt klaar voor Nwankwo. Neville Nwankwo met de bal naar de zijkant. Daar is Paredes. Paredes met de bal aan de voet probeert zijn man te passeren. Dat lukt in ieder geval. Nee, daar is de slijding van Chavez. Dat is een overtreding. Nee, zegt de scheidsrechter Makkeli. Hij zegt dat hij slechts een ingooi. Die mag Utrecht nemen aan de rechterkant van het veld. Dat gaat Neville Nwankwo doen. En geel is er voor Chavez. Dus toch een vrije trap.
2: Ja, geel voor Chavez. Vrije trap voor FC Utrecht aan de rechterkant van het veld. Davy van den Berg is de man voor alle dode spelmomenten. Ja, hij was wat niet heel erg positievast. Maar ik vind hem wel weer zodanig invallen dat ik denk van ga hem ook maar eens in de basis zetten. Misschien volgende week in Rotterdam tegen Sparta. 1 hand omhoog van Davy van den Berg. De lange mannen voorin. Daar komt die bal van Davy van den Berg. Didde kopt daar net niet. En dan Nwankwo de lucht in en de busser met de bal. De laatste minuut van de officiële speeltijd loopt. Zo aanstond gaat Wouter Wiersma een bord omhoog houden om aan te geven hoeveel minuten er nog zijn. Alarcón met de sliding om te voorkomen dat Dijkstra nog iets aanvallends kan bedenken voor AZ. De ingooi is voor AZ. Bal wordt naar voren gespeeld. Daar wint Horemans in de lucht van Kelvin Stenks. In tweede instantie de bal bij Adrian Blake. Maar die probeert het allemaal veel te mooi. Krijgt de bal niet bij Nwankwo. En Stenks kan de ruimte vinden aan de linkerkant bij Chavez. AZ weer in de aanval. Laatste minuut loopt.
0: En de balbezit dus weer voor AZ aan de zijkant. Met balbezit nu weer terug voor Chavez. Chavez geeft mee aan Stenks. Stenks terug op Chavez. Mexicaan naar de zijkant toe. Daar is het balbezit dan weer voor AZ. Moet de combinatie komen. Komt er uiteindelijk niet, maar wordt wel vastgehouden daardoor Paredes. De man die in de ploeg is gekomen, Ayoub Oufkir, die net al scoorde de 4-1. Nu wordt hij tegengehouden door Paredes. Illegaal en niet goed en niet volgens het boekje. En dus is de vrije trap voor Kelvin Stenks, die daar wel zin in heeft. Namens AZ voor de vrije trap in de extra tijd van de wedstrijd. Hoe lang krijgen we erbij, jongens?
2: 3 minuten hebben we gezien op het
0: niet al te lang.
2: Niet al te lang, maar ook niet heel kort. De eerste helft was maar 1 minuut blessuretijd en leverde al een goal op voor AZ. Stenks nu achter de bal voor die vrije trap. Maikouma daar ook achter, die duikt nu de hoek in. Stenks met de vrije trap. Bal weggekopt door Stepanov. Nou, paaltje hoor ik hier achter mij op de tribune. Dat is een voorschot op wat er morgen gaat gebeuren als Paul Pessel en Appie Bonen hun licht laten schijnen over de wedstrijd. Als AZ de bal heeft, Jari de Busser in de eigen 16.

0: Of net buiten de eigen 16, zoekt het aan de linkerkant bij Oefkir. Daar wint Paredes de bal, maar hij kopt hem over de zijlijn. De eerste minuut van de extra tijd zit erop. Het is nog altijd 1-4 voor AZ.
1: Is je conclusie hard, Erik? We hebben niet gevoetbald.
2: We kunnen ook niet voetballen, René. Want je krijgt mensen bijna niet in hun kracht of op zijn positie. En
1: ja, dat zijn van aardige mooitje, kan een papegaai niet leren pingpongen.
2: Nou ja, inderdaad. Nou, ik heb wel eens hier een psycholoog gehad die daar een duif kon laten pingpongen. Maar daar was ik ook heel snel weg. Dus ja, ik vind het wel. Ik heb al vrijdag in de uitzending gezegd dat ik het.
1: Je begint medelijden te krijgen. Oh. En dat is het allerergste wat je voor een ploeg of voor een sporter kan hebben.
2: Ja, en het
1: medelijden.
2: En naar mijn mening hoeft het niet zo te zijn. En dat, dat raakt me eigenlijk het meest.
1: Meerdink heeft het balbezit. Want voetbal kan zo eenvoudig zijn. Dat heeft AZ vandaag maar weer eens bewezen. Als je zo makkelijk kan voetballen als AZ vandaag heeft gedaan, dan is dat alleen maar bewonderenswaardig. De ingooi is van AZ. Via Hoordemans gaat de bal over de zijlijn. En het is AZ dat weer mag ingooien.
2: Ja, René, deze spelen al heel lang bij elkaar.
1: Ja, maar die ook in de hele jeugd.
2: Nee, maar dat is dan wat we horen, hè. Die ja, kunnen de ploeg bij elkaar krijgen. Die kennen elkaar. En Utrecht niet, ja.
0: En ze hebben natuurlijk ook met 4-0 van PSV gewonnen.
2: Ja.
0: Oké, PSV had een groot deel van de wedstrijd maar 10 man. Maar dat gaf al aan natuurlijk dat AZ bepaald geen koekenbakkers elftal bij elkaar heeft lopen. Dat ze nu Vesterlund de bal terugspeelt op Barkas. En in de laatste halve minuut van de wedstrijd zitten. Dit er nog maar een keer doorkopt. Maar Wouter Goes weer heel makkelijk kan oprapen voor AZ. En Chaves nu de bal heeft. FC Utrecht de 0 punten uit 2 wedstrijden op het konto heeft staan. Zo direct als Danny Makkely gaat affluiten. 0 uit 2 nederlagen tegen Groningen en tegen AZ. En de volgende twee tegenstanders zijn Sparta en PSV. Ga er maar aan staan. Een streamend fluitconcert. Straks de podcast met Anthony Correa. En welke spelers er mee?
1: Guus Offerhaus en Davy van den Berg.
0: Dat is duidelijke taal. Dat is de podcast Matchtalk. Over een uur, anderhalf uur online voor u. Na afloop van deze nederlaag van FC Utrecht thuis tegen AZ.

0: verwacht jij? Hier verwacht eigenlijk iedereen een makkelijke overwinning van Fortuna Sittard. Denk je dat het zo makkelijk zou gaan, Kees?
1: Het zal met name aan Fortuna liggen, denk ik. Weet je? Kijk, zij zullen niet zo gaan spelen als tegen PSV. Proberen aan te vallen. Nou, dan zal het erg afhangen van hoe Dalhaus en Weilin, zeg ik dat goed, aan de rechterkant hoeveel zij mee kunnen opkomen. Dat zal het spelbeeld bepalen, denk ik.
0: Spelers die zijn er klaar voor. Scheidsrechter is er klaar voor. Het publiek is er klaar voor. En wij zijn er klaar voor. We gaan kijken naar de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Cambuur. Met commentaar van Wesley Bekker. Veel plezier.
2: Dankjewel. Een hele goede avond ook vanaf de commentaarpositie in Sittard. Waar de verwachtingen dus hoog gespannen zijn. Na het stuntpunt tegen landskampioen PSV. Cambuur staat al een tijd klaar om op te lopen. Die hebben iets recht te zetten. Die willen iets recht gaan zetten. Naar de 4-0 zeepert in eigen huis in het Kooistadion. Tegen Excelsior. Kan Fortuna ook zelf het spel gaan maken? Het is een vraag die de afgelopen jaren diverse malen gesteld is. Vanuit de omschakeling, het aanpassen aan een tegenstander. Dan zijn ze vaak heel lastig te bespelen. Als ze favoriet zijn en het spel moeten maken. Dan wil het ook nog wel eens een beetje gaan stropen. De vraag is dus of Fortuna daar de aanloop naar dit seizoen stappen in heeft gezet. Aan de sfeer zal het niet liggen. Een heerlijke sfeeractie voorafgaand aan deze wedstrijd. De fanatieke aanhang uit Sittard.

feest en hij is er nog altijd, Mohamed Iataren. Het verhaal is bekend, hij heeft een afkoopsom in zijn contract staan van 3 miljoen euro. Daarvoor is hij op te halen, maar voorlopig is hij gewoon nog in Sittard. En dan moet hij dus alles geven voor de ploeg van Danny Buijs. En die opstelling van Danny Buijs is onveranderd ten opzichte van het duel met PSV. Dat betekent dus ook dat de spits Lequincio Zeefuik weer helemaal fit is. Die viel nog uit tegen PSV. Maar is voldoende hersteld om gewoon vanaf het begin mee te doen aan de kant van Fortuna. Scheidsrechter van vanavond, Martin van den Kerkhof. De VAR is Ingmar Oostrom.

in de opstelling van Cambuur. Daarin wel wijzigingen. Na dus die veegpartij tegen Excelsior. De eerste basisplaats is er voor Sammy Bouhoudaan. Waarschijnlijk in de punt van de aanval. Betekent dat Sky Vink een stukje naar achteren gaat. Gaat allemaal ten koste van de Pavert. De oppeppende woorden van aanvoerder Amova. Geen van de Pavert dus. En rechtsback Morgan Costarelli. Ten koste van Rick Mulders. Die een aantal keer op zich in de fout ging. Na bij de openingsgoal van Excelsior. Dat is ook mooi om te zien. Zeefuik die zich nu al even meldt bij de scheidsrechter. Danny Buis zei vooraf erover dat hij heel veel tikken krijgt, maar weinig vrije trappen mee. En kennelijk legt Zeefuik nu even uit aan Van den Kerkhof hoe hij die duels normaal aangaat en wat er dan gebeurt. De man van de 2-2, Michu, op de bank is niet fit genoeg om te starten. Kon vorige week een half uurtje spelen, nu dus drie kwartier. Zo gaf Danny Buis vooraf aan in het interview met collega Sinclair Bisschop. Alles van het veld, de bal rolt. Fortuna Cambuur onderweg. Eerst de lange bal van Thijs Jansen. En Wielen. Die voor het eerst verdedigende werk tekent namens de thuisploeg. De veteraan, de aanvoerder Amalva met zijn 27 jaar. In een nog jonger Cambuur, jonger nog dan vorige week. Hier Romani er vandoor is. Hij kent de trainer van de tegenstander goed, Zeefuik. Johan Plat heeft een belangrijke rol gespeeld in de carrière van de spits van Fortuna. Toen hij het moeilijk had bij de onder 17 van Volendam, durfde Plat het aan om hem naar Jong Volendam te halen. En daar begon de echte ontwikkeling van Zeefuik. Plat zag wel iets in hem. Wenste mijn beste, behalve vandaag. Romani. Ruimte voor Okili. Rittijn. Het eerste doelgevaar. Ruim langs de goal van Jansen. Ook hij was benieuwd hoe zijn ploeg voor de dag zou komen. Nu ze echt favoriet zijn in een wedstrijd. En het spel dus moeten maken. Jansen. Moet verlengen daar, maar niemand die helemaal voorin is. Bouhoudaan die bal verlengt. Geen Vink in de buurt, geen Amash de linksbuiten. Okili, Feller daar, Zeefuik met Bouf. Bouhoudaan naar Vink. Die dus inderdaad achter Bouhoudaan speelt. Lucas Jetten. Amash. Bouhoudaan is de bal kwijt. Van Ottelen. Maakt zich druk richting Zeefuik. Dat hij niet aanspeelbaar is daar in de hoek. Niet te bereiken voor Van Ottelen. Amova. Dat echt wil voetballen. In de voorbereiding heeft laten zien dat het ook echt kan voetballen. De ruimte gevonden bij Bouhoudaan. Die zich vast lijkt te lopen op Pinto. Maar de vrije trap meekrijgt. Twee wijzigingen dus. Ploeg van Plat met achter hem Henk de Jong. De man die Cambuur naar de Eredivisie leidde. Zo'n beetje Mr. Cambuur is. Soeren. Costarelli. Vervanger dus van Mulders. Gekomen van Liel. Op de radar gekomen bij Cambuur. Toen ze Ishem Ferra gingen kijken. En nu dus alsnog naar Leeuwarden gekomen.
voor de Leeuwarders te hopen dat hij net zoveel oplevert als Ferra. Hier is Oekili namens Fortuna. Dallas heeft snelheid te pakken op zoek naar Zeefuik. Die komt niet aan de bal. En dan kijken ze bij Cambuur naar elkaar wie er opruimt. Is het uiteindelijk Jette. Van Otteren. Wielen naar Iataren. Drie man bij zich. De bal binnendoor, een blok gezet richting Wielen. En de vrije trap voor Fortuna. Een bewust blok van Jette. Hij kwam er net niet aan, de bal achter hem. Moeilijk gemaakt ook door Bouwf. Lijf aan lijf gevecht. En niemand daarachter om de bal binnen te werken. Torrent met zijn 1,97 meter nu wel boven alles en iedereen uit. Zeker aan de kant van Cambuur, waar niemand boven de 1,90 is, behalve doelman Jansen. En natuurlijk Iataren. Die bal is strak. Er wordt vastgehouden en wordt geclaimd. Het is te weinig voor een overtreding, voor een strafschop. Het vasthouden bij Hübner. Zeefuik wijst. Bijna Romani. Maar het is allemaal net te scherp.

Romani worstelt zich er langs. Romani en een uitstekende redding van Thijs Jansen. Katachtige reflex. Een uitstekende poging van Ole Romani. Doeltreffend tegen PSV. Man ook van een assist. Dwingt nu doelman Jansen tot de eerste echte redding van deze wedstrijd. Hij weet wat afronden is. Bal in de kruising jagen. Hoekschop, Prittijn, vrije kopkans. En dan is het alsnog 1-0 voor Fortuna. Door de rake kopbal van Philip Prittijn.

De gewenste start voor Fortuna. De nachtmerrie voor Cambuur. Een vroege goal in deze wedstrijd. De ragfijne hoekschop van Iataren. En keurig naar de verre hoek gestuurd. De bal van het hoofd af laten glijden door Philip Bretijn. Die Jansen nu compleet kansloos laat. Het is knap gekopt. Hij krijgt er de vrijheid voor. Maar maakt daar ook optimaal gebruik van. Knappe kopgoal. En heel snel dus 1-0 voor Fortuna. En hoe gaat zijn ploeg, die hele jonge ploeg, daar dan mee om? Zeefuik heeft zich aan de kant gemeld, wordt verzorgd. In een van de duels die hij al uitgevochten heeft. Even tegen een tik aangelopen. Maar een echte dreun uitgedeeld aan Cambuur. 22 jaar en 19 dagen oud gemiddeld. We moeten nu laten zien dat ze met zo'n drone kunnen omgaan. Nou ja, dat was de laatste thuiswedstrijd dus. Ook toen kwam Fortuna op 1-0 voor. Via Burak Yilmaz en vier afstandsschoten van spelers van Cambuur leidde uiteindelijk tot een ruime zege. Het gebeurt niet vaak. Nou, de ploeg uit Leeuwarden hier met 3 punten vertrekt. Zeven keer slechts in 35 wedstrijden. Buijs maakt zich druk. En dat is omdat Zeefuik al terug mag. Maar dat duurde allemaal wat te lang. Woest is die. Dat de verzorger die daarbij stond niet oplet. Hetzelfde geldt voor Zeefuik. De minuut was voorbij. Amova. Jette. Boudaan en Vink nu naast elkaar. Vink trekt nu wat naar de rechterkant. Jette. Amash. Genoeg mensen in de 16 bij Cambuur. Jette loopt op. De bal veel te hard van Amash. Daarmee komt er een einde aan deze aanval. En dit is mooi. Een steunbetuiging aan de familie Seuntjens. Het drama voor Mat Seuntjens. Het overlijden van Celine, zijn pasgedoren dochter. Drama voor hem, voor de familie, voor zijn vrouw Elba. Prachtig symbool, prachtig gebaar van de fans van Fortuna.

Vink met een goede actie. De Rijkboeren daar niet. Mooi moment in Sittard. Na de prachtige en verdrietige beelden gisteren in Breda. Oh, dit familie goed doen. Dalhaus. Romani. Dalhaus. Sevak Wulwo. Hij heeft Amolva in zijn rug staan. Het gaat weer naar Dalhaus. En Romani.

standaardsituatie zojuist toen een hoekschop. Iataren op Rittijn, dat was het recept. Iataren, het is weer scherp. Rittijn komt er niet aan en Zeefuik ook niet. Een herkansing voor Hübner. Nieuwe hoekschop. Nu vanaf de andere kant. Waar zojuist de goal viel. Hij was weer dichtbij. Al een paar keer komt hij net te kort, Zeefuik. Krijgt hier opnieuw net niet zijn voet tegenaan. Die mogelijkheden die hij heeft gehad. Misschien al wel wat meer uit kunnen halen. Constant in de buurt, maar komt ook elke keer net niet lekker uit met zijn passen, zo lijkt het. We mogen er nog meer naar voren van Buijs. Omdat Van Ottelen nu weg is, is er nog maar één iemand voorin van Cambuur. Hoekschop is weer gevaarlijk. Terugkoppen is aardig, Hoekili uit de draai. Hoekili nog altijd. Er zijn nog genoeg mensen in de 16. Zeefuik verlengt hem richting Iataren. Lage bal, Jansen klem vast. De inglijdende Zeefuik voor zich.

Costarelli. Enstra in de rug gelopen. Een van de positieve voetnoten, Ivan Enstra, vorige week.

I'm over. Fink. Op zoek naar ruimte om te voetballen. I'm over. Costarelli, de versnelling langs Romani. Henstra. Nicky Soeren. Vandaag de meest controlerende. Nu Van der Pavert op de bank zit. Fink. Nieuw Soeren. Zeer aanvallende middenveld van Cambuur. Dit is goed gevoetbald. Hier komt ruimte voor een voorzet. Die is laag en wordt weggehaald. Door Pinto, die daar wat last van overhoudt. Maar er is ook een counterkans. En dus voetbalt Fortuna zelf door. Uitstekende opening richting Zeefuik. De ruimte ligt op links bij Romani. Goede actie van Zeefuik. Zeefuik zelf. Zeefuik 2-0. Hier haalt hij dan wel het maximale uit. En binnen het kwartier verdubbelt Fortuna de voorsprong. Buis alweer bezig met de volgende momenten. De kans leek er te komen voor Cambuur, maar de eindpaas is niet goed. En dan is het wel heel naïef, ligt het helemaal open. Maar deze heerlijke bal van Daalhaus staat Zeefuik 1-1. Is Romani helemaal vrij aan de linkerkant, maar Zeefuik maakt er geen gebruik van. Deze bal, geweldig, van Jasper Daalhaus. Jette doet niets, Baouf doet niets, Jansen kan niet. Klasse goal, klasse assist. En Cambuur. Een Zeepert tegen Excelsior. En nu na een kwartier 2-0 achter in Sittard. Seizoenstart. Tot nu toe een nachtmerrie. Versterkingen moeten nog komen. Een man of 4-5, het liefst met ervaring en met leiderschap. Eerst vanavond nog een lange weg te gaan. Iataren. Nog werk aan de winkel voor Lars Lamboy. Wielen. Iataren. Begint dan nu al de gallery play. Hij probeert het achter het standbeen langs. Overtreding. Op Van Ottelen. Even Dagboer Daan verder te mogen. Ja, je zal hem niet snel tevreden zien. En wat kan hij? Zijn oude ploeggenoot, tenminste de man die hij dus naar Jong Volendam haalde. Doet hem pijn. Wat hij niet hoopte, is toch gebeurd. En snel ook.

Jette. Costarelli. Bouf. Amova. Even zes man op lijn voorin bij Cambuur. Jette laat zich nu weer zakken. El Arguini wijst. Gaat naar Jette. Probeert te versnellen, maar doorzien door Wiele een beetje getelefoneerd. Pinto met balverlies. Soeren had misschien wat meer tijd. En gelach om de hakbal van trainer Buijs. Je haalt de voetballer er nooit uit. En het fanatisme ook niet. Langzittende trainer in de Eredivisie. Samen met Peter Bos en Dick Lukien. Allemaal begonnen aan hun vierde seizoen.

0: gemoltelen richting Dalhaus.
1: Het laatst genoemde had een wat betere crosspaas in de benen. Zijn 100ste Eredivisie-duel. Nummer 48 voor Fortuna, 52 van Heerenveen. Begonnen bij NEC, maar in de keukenkampioen-divisie. Frits Korbach verloor zijn eerste 4 bij Cambuur. Dennis Haar de eerste 3. Maar de andere 7 trainers die begonnen aan een eredivisie-seizoen. Met Cambuur pakt allemaal minimaal een punt in de eerste 2 wedstrijden. Amash voert zijn actie te ver door. Komen van Schalke. Afgelopen seizoen verhuurd aan Amiens, het tweede Franse niveau. Daar in 32 wedstrijden betrokken bij 7 goals. Dat betreft wel iemand die rendement heeft, Amash. Frans Jeugd International geweest. Hier is Dalhaus. Opening Okili richting Wielen. Bal is lang onderweg. Wielen komt toch even controleren. Uiteindelijk goed verdedigd door Jette. Amova krijgt niet echt de kans om te pasen. Die bal is nooit echt vrij. Mag een beetje onder hem. Dit is wel goed gevoetbald. Goede bal van Soeren. El Arghiwi met de kap. El Arghiwi. Nog eentje voorbij El Arghiwi. Wat een heerlijke goal zeg. En zomaar 2-1. 3 goals in het eerste kwart van deze wedstrijd. En Cambuur terug in diezelfde wedstrijd. Knappe actie van Rafik El Arghiwi. Goeie kaats hier van Soeren. El Arghiwi 3 man kwijt en koud afgerond. Hier is Wielen gezien. Daar gaat Hübner. En dan vliegt ook Dalhaus voorbij. En tot slot geen antwoord van Brandenhorst. Ja, de man in vorm. Vorm meegenomen vanuit de keukenkampioen-divisie van vorig jaar. Die indruk maakte bij Jong FC Utrecht. Hij wordt gehuurd van Utrecht. Ja, een knappe goal. Omdat hij vorig jaar al 2 keer inviel, was hij 1 van de 2 spelers met eredivisie-ervaring. Aan de aftrap bij Cambuur. El Arghiwi samen met Amova. Daar wellicht wat meer mee kunnen doen. Excuses dan ook. Zo tegen Iataren op. Zeker een start van Fortuna. Het laat het initiatief nu aan Cambuur. En waarom na zo'n goede start niet doorduwen? Hij probeert zijn man op te peppen. Zeevaak levert in bij Soeren.

Fink even aan de linkerkant. Henstra. Met Dahlhaus. Henstra meegeven. Costarelli komt er langs. Terugleggen. Goed. Volgende kans. En nu uit de tweede lijn. Een rolletje in de handen van Brandhorst. Nicky Soeren. En ineens zit Cambuur weer helemaal in de wedstrijd. Zo snel kan het dus omstaan. Dat is knap. Van de ploeg van Johan Plat. Pinto. Wielen. Sterk in het duel met Romani. Centrale verdediger, de Marokkaan die vorig seizoen diepe indruk maakte in de keukenkampioen-divisie. Een van de grootste talenten. Bouhoudan. Soeren. Jette. Nieuw Soeren. Costarelli. Hier ligt meer ruimte voor Cambuur aan de rechterkant. Henstra. Soeren. Dat is een goede bal en de kopbal. Wat een redding van Brandhorst op de inzet van Bouhoudan. Vlag omhoog wegens buitenspel. Dan was het misschien allemaal niet doorgegaan. Maar wat een redding zeg van Brandenhorst op de even fraaie kopbal van Sammy Bouhoudan. Richting de verre balvoek. Het is echt knap keeperswerk. Het is een knappe kopbal. En het is Soeren die er echt een flinke schep bovenop doet bij Cambuur in deze fase. Net al met de assist, nu met deze ragfijne voorzet. En uiteindelijk dus die vlag omhoog. Henstra. Britijn pikt op Okili. Snelling van Romani. Haalt de achterlijn. Ole Romani. Een handje van Jansen. En dan valt hij goed voor Cambuur. Zwakke bal van Van Ottelen. Zo in de voeten bij Amash. Reparatiewerk van Hübner. Cambuur maakt tempo. Bouhoudan. Soeren.

de volgende kans uit de draai voor Boerda. Daalhaus dichtbij en het eerste gefluit. Voorzichtig in Sittard. Waar het snel een feestavond leek te worden. Maar Fortuna nu langzaam maar zeker in de problemen komt. Goed werk van Vink met het verlengen. De afronding van Boerda laat de wensen over. Het is niet makkelijk. Maar de volgende waarschuwing voor zover Fortuna nog niet gewaarschuwd is. Romani heeft veel pijn. Lekker daar aan de binnenkant van het bovenbeen. De schaaf van Soeren. Yataren. En een kopkansje.

cijfers. Ruim in het voordeel van Cambuur. De expected goals, 3 keer zo hoog als die van Fortuna. Het wegleiden van Otterle. Dus is het alleen nog Hübner en Boerdaan. En Hübner wint.

Henstra. Soeren. Weer zo'n goede kaats. Henstra kan nu met een voorzet gaan komen. De bal stroopt niet. Dan haalt hij er nog een hoekschop uit. Er leek ruimte te zijn om die bal in één keer voor te geven. Voor Iwan Henstra. Hij verdient uiteindelijk dus een hoekschop. Van de goal gaat trappen, Rafik El Arghiwi. De vlag gaat omhoog, de bal is achter geweest. Te veel curve. Ik weet niet wat Brandenhorst dacht. Die had de bal ruim voor zijn doelgebied liggen. Buitenspel kon het natuurlijk niet zijn. Maar moet wel op de goede plaats genomen worden in het doelgebied. Nu Lang richting Zeefuik. Zeefuik krijgt er nog een teen tegen. Na veel vallen en opstaan. Hij heeft hulp nodig van Amalva. Zeefuik. Gaan nog even voorlangs bij Jansen. El Arghiwi. Henstra komt op snelheid. Soeren. Overtal aan de linkerkant voor Cambuur. Amash. Jette buitenom. Amash naar binnen. Soeren. Henstra. Costarelli doorgelopen. Henstra met de voorzet. Jette in één keer nemen. Jette tegen Van Otterlop. Nee, tegen Pintal. Die met zijn rug een counter lanceert. Het is 3-3. Iataren. Pintal is ook onderweg. Maakt het 4-4. Iataren op zoek naar de ruimte om te schieten. Iataren tegen Bouwvoet. Opmerkelijke counter. Via de rug van Pintal. Er is iets aanvallends van Fortuna. Dat wel heel passief is geworden na die 2-0 voorsprong.

verdedigende blok weer neergezet in een soort 5-4-1. Taren en Romani aan de buitenkanten. Naast Okili en Britijn. Zeefuik als diepste man in een lijn van 5 erachter. Dan Cambuur om daar doorheen te voetballen. Jette, bal binnen door richting Amars. Het past niet. Loopactie was er. Nogmaals gezegd, het is een knap herstel van zijn ploeg. Zelf had hij hoge verwachtingen vandaag na een uitstekende trainingsweek. Zo zijn plat vooraf. Costarelli, Henstra. Bouwhoef. Stoken voetje van Hübner. Yataren. Daalhaus. Op dit soort omschakelmomenten loert Fortuna dus. Romani. Dylan. Net iets achter Van Ottele. Die daardoor de bal kwijt is. Amars. Dylan herstelt het eigenlijk zelf. Oorzaakte bijna het balverlies bij Van Ottele met die zwakke paas. Hier is Romani.

0: Dalhaus.
1: Romani. Voordeel voor Fortuna. Yataren. Guilain op snelheid. Die net even inhield op het moment van de paas. Wint Jette dat sprintduel. Guilain nu met Soeren. Maakt al overtreding. Overgekomen van de belofte van Club Brugge. Waar die aanvoerder was. Sibe Guilain. Jeugd international van België. Gehad een optie om het contract te verlengen met een jaar. Maar Guilain. Kans voor Sittard. Maar ze nog altijd op zoek zijn naar defensieve versterking. Er moet nog een centrale verdediger komen. Rodrigo Goed. Nadrukkelijk genoemd om terug te keren. Mag weer weg bij Talleres in Argentinië. Berichten over Arno Verschuren naar het land der fabelen. Als onzin bestempeld door Buis. Nagemoor. Fortuna komt er niet uit. Costarelli. Vasthouden, maar veel te weinig bij El Arghiwi. Die vragend kijkt naar Van der Kerkhof. Die gaat er natuurlijk nooit een strafschop voor geven. Amova.

0: Bouwhoef. Seva kan controleren. Bouwhoef. Yataren gooit hem in één keer op richting Romani. Vlak blijft voorlopig naar beneden. Al dan niet vertrokken van eigen helft. Al Romani. Romani met de poging. Recht in de handen van Jansen. Zo waren een doelpoging. Binnendoor bij Costarelli. Geen enkel probleem voor Thijs Jansen. Een dramatisch kwartier. Opgevolgd door een goed half uur. Dat zal de conclusie zijn over een paar minuten. Als we kijken naar Cambuur. Yataren. Jette schiet Soeren te hulp. Hoog gespeeld volgens Van den Kerkhof. Speelt Soeren de bal buiten. Jette. Die hem nog even raakt aan de binnenkant van de voet. Daar inderdaad de bal gespeeld. Maar ja, het contact daarna niet minder vervelend natuurlijk. Plat en Henk de Jong hebben gesproken richting de spelers van Cambuur. Combinatie natuurlijk. Ja, de Jong wilde echt een stap terug doen. Gezondheidsredenen. Hem en zijn vrouw ook. Een van de assistenten dus nu van Plat. Henstra. Henstra met de voorzet. Brandhorst. Hij gaat beginnen aan de warming-up. De man van de 2-2. Michu. Of komt er een statement en brengt hij hem nog voor rust. Ja, Michu gaat vast naar binnen. Zal zich ongetwijfeld gaan klaarmaken. Om in de tweede helft in actie te gaan komen. Yataren. Nog een minuut te gaan en daarna nog minimale minuut extra. Verder weinig oponthoud in deze wedstrijd. En ook Buijs gaat vast naar binnen. Die gaat de slotminuut van deze eerste helft niet meemaken. Achter Michu aan dus. Romani. Hübner. Van Ottelen. Daalhaus controle is ook goed. De voorzet is ook aardig. Maar de afronding niet bij Zeefuik. Zo kun je dus in een paar pases gevaarlijk worden. De opening van Ottelen. De voorzet van Daalhaus. En dan de voorzet. Richting Zeefuik. Die daar niet goed kan koppen. is het rust. Een uitstekend eerste kwartier van Fortuna Sittard leidde tot de 2-0 voorsprong door doelpunten van Filip Rittijn en van Zeefuik. En toen leek er dus helemaal niets aan de hand voor Fortuna, dat daarna het initiatief compleet heeft weggegeven aan Cambuur. Een knappe goal van El Arguwi in de 22e minuut bracht Cambuur weer helemaal terug in de wedstrijd. Er waren nog kansen op meer. En dus is er een hoop om na te bespreken. Dat gaan we zo doen met Sinclair Bisschop en Kees Luijks. Benieuwd naar zijn analyse van deze toch opvallende eerste helft. Met momentum voor beide ploegen. 2-1 de ruststand tussen Fortuna en Cambuur. Graag tot zo.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
2: De Vriendenloterij Eredivisie is nu echt terug. En in speelronde 2 staat er genoeg moois op het programma.
3: Saab Owusu, ongekend.
2: Met onder meer de eerste thuiswedstrijd voor Feyenoord.
3: Wat een fantastisch doelpunt.
2: En Ajax.
3: Klaassen, zo, wat een schitterende goal. Hij redt Feyenoord en ook zijn vader. Dit is ontzettend een goal.
2: Mis het niet en kijk het live op ESPN.
4: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
5: Voor iedereen.
4: Oh, voor de superfans. De experts.
6: Maar weet je wat het is? Ze creëren gewoon geen overtanden as.
4: De meekijkers.
7: Guys, the vibe is here insane.
4: Voor wie zijn we ook alweer? En de meezingers. En zelfs als je iets van voetbal houdt.
8: Ja, is meer voor mijn partner.
4: Dus echt voor iedereen. Alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Te sterk voor het schap. Nieuwe shampoo zorgt nu voor opschudding. Onderzoekers is het gelukt de prestatieverhogende stof DMG in shampoo werkzaam te maken. Om het effect te bewijzen werden voor het eerst meer dan 10.000 haren per hoofd geteld. Het resultaat? Haargroei kan worden gestimuleerd. Alpecin DMG shampoo. Te sterk voor het schap. Daarom alleen verkrijgbaar op alpecin.eu.
4: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor €34,95 per maand.
10: Dag, ik ben Hugo.
11: Hoi, ik ben Soef.
12: Plezier brengt ons samen. Ook dit seizoen zijn we trotse partner van de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij, elke dag plezier.
13: Nou, vertel eens iets over jezelf.
14: Ik ben klant bij Lebara.
15: Beste netwerk, blije klanten, belachelijk lage prijs. Lebara, keihard scoren.
16: Ga nu meespelen in de Vriendenloterij en zie direct of u €25.000 wint. En krijg deze JBL-speaker cadeau.
15: Nu bij Lebara. 40 gig voor maar €3,30. Keihard scoren.
17: Verkoop woonartikelen, mode, boeken en meer. Zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet? Verkoop het dan.
18: Bij Butternut Box weten we dat vers eten voor een blije hond zorgt. Vers. Blij. Vers. Blij. Vers. Blij. Een blije hond doet dit, dit en dit. En daarom gebruiken we alleen de allerbeste ingrediënten. Butternut Box. Vers eten, blije hond.

0: Neil. Box 3, hoofdstad van Hongarije en Budapest. Dat weet ik.
1: Tijd voor een nieuw matras? Bestel hem met een klik. Profiteer tijdens de zomersale van kortingen tot wel 50% op emmasleep.nl.
2: Dat kan bij LOE.
3: Studeer waar jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Als dit toch de kracht is van de zon, hoe moet hij dan wel iets smaken? Appelsientje, vol vitamine C en D.

0: Rust in Sittard. Fortuna tegen Cambuur 2-1. We hebben de eerste helft gezien. Eigenlijk met twee gezichten. Met name het eerste gedeelte van de eerste helft was Fortuna erg sterk. En ja, wat het begin opviel was hoe naïef Cambuur eigenlijk weer aan de wedstrijd begon, Kees.
1: Kun je wel stellen. En het lijkt wel... Dit zou een herhaling kunnen zijn van vorige week tegen Excelsior. Bal die in wordt gespeeld. Spits kan er eigenlijk weinig mee. Ja, maar Cambuur, ik vind het Cambuur het hier zichzelf gewoon heel moeilijk maken. En ook naïef. En leg het probleem ergens anders neer. En daarmee had dit is meteen, weet je, hier wordt de toon al een beetje gezet.
0: En dan is het vragen om problemen en dan ligt de 1-0 er ook al heel snel in. Ja. Corner Iatare, dat weet je.
1: Ja, dat weet je. En er waren hiervoor ook al een aantal ballen. En hierna ook, waarin hij weer fantastische ballen neerlegt. En deze afdraaiend, lekker om tegenaan te lopen. Het is nog steeds een hele knappe kopbal, maar het is toch prettiger om zo'n bal in te koppen als hij wat terugdraait. Klopt hem heel goed in. Maar ja, weet je, Cambuur leidt dit in, laat ik zeggen. En Iataren heeft een fantastische trap. En dat heeft hij al zo vaak laten zien. Hoe belangrijk hij wel niet is met spelervattingen. Nou, we weten hoe belangrijk spelervattingen zijn tegenwoordig. Dus ja, alleen toen draaide de wedstrijd.
0: Maar binnen het kwartier wordt het ook zelfs 2-0.
1: 2-0 eerst nog.
0: En dan krijgt eigenlijk Cambuur misschien wel een kans in het strafschopgebied. Ja. En dan een dodelijke omschakeling.
1: Nou ja, later kwamen ze hier vaker door. Maar hier vind ik Henstra, dit gaat al iets te makkelijk. Ja, Amova staat veel te diep. Veel te diep. Waardoor Bouwhoeven in de 1 tegen 1 komt tegen Zeefuik. Ja, dan wil Jette nog wel helpen. Maar wat doe je tegen Zeefuik? In de Eredivisie kan bijna niemand Zeefuik hier afstoppen. En dit is veel te link. En ook weer naïef hoe Amova Bouwhoeven eigenlijk in de steek laat. En dat pakken ze later wel beter op. Want dan dan dubbelen ze hem wel op Zeefuik. En dan... Ja, komen ze beter in de wedstrijd ook daardoor. Ja. Pakken ze die afgeslagen ballen soms wat beter. Niet altijd nog. Blijft een pijnpunt voor Cambuur. Maar dat pakken ze wel beter op.
0: Maar goed, na een kwartier, 2-0. Iedereen verwacht misschien weer een groot pak slaag.
1: Ja.
0: En wat gebeurt er dan bij Cambuur dat uiteindelijk ook 2-1 maakt... waardoor ze ineens grip op de wedstrijd krijgen?
1: Nou, laat ik in eerste instantie zeggen dat ik het heel erg knap vind... van zo'n jong team om zo terug te komen in de wedstrijd. Maar ze komen in hun spel... En dit is een prachtig paasje. Volgens mij was het van Soeren op El Arguiui. Als ik het goed uitspreek. Die heel kalm blijft hier. Tot twee keer toe. Ja, en dan krijgen ze een beetje vertrouwen, die gasten. En dat vind ik heel leuk om te zien. Want ik schreef ze al bijna af. Ik vond het echt de mannen tegen de jongens. Maar de jongetjes kruipen uit hun schulp. En krijgen nu het idee van... Hey, we kunnen eigenlijk best wel goed voetballen in de Eredivisie. En dat vind ik gaaf om te zien. Maar ja... Het blijft ook link, hè? Deze wedstrijd voor hun. Zeker met de omschakeling.
0: En dus belooft het nog heel veel voor de tweede helft. Tot zometeen.

0: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
1: Voor iedereen.
0: Oh, hi. Voor de superfans. De experts.
2: Ja, maar weet je wat het is? Ze creëren gewoon geen overtallende as.
0: De meekijkers.
3: Guys, the vibe is here insane.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: En de meezingers. En zelfs als je iets van voetbal houdt.
2: Ja, is meer voor mijn partner.
0: Dus echt voor iedereen. Zo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Niels. Box 3, hoofdstad van Hongarije en Budapest. Dat weet ik.
0: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor €34,95 per maand.
4: Dat kan bij LOI.
5: Studeer waar jij wilt. Dat is slim studeren. LOI.
6: Jongens, eten!
7: Nu de kids wat langer thuis blijven wonen,
6: eten.
7: Ben je blij dat je voor de glasvezel-experts van Delta hebt gekozen.
8: Want met onze nieuwe wifi 7 router
9: kan iedereen supersnel internetten.
10: Het is de crypto-koning vanaf Bali.
11: Lekker warm zijn. Iedereen blij.
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters, wij aan onze supersnelle wifi 7. Delta, aan alles gedacht.
13: Bij Butternutbox geloven we dat honden het beste verdienen. Geen zwaar bewerkt voer, maar verse, smaakvolle, gezonde maaltijden. Gemaakt met de beste ingrediënten, langzaam gegaard en vers uit de koelkast. Thuis bezorgd in perfecte porties. Want vers eten is een blije hond. Krijg 20% korting op butternutbox.nl.
14: Doe de postcodecheck op delta.nl, dan rijden we binnenkort ook bij jou langs.
15: Ja, heel goed gepoetst. Ja,

0: Nou, mam. Jij eerst.
1: Oké.
0: Okay. Oh.
2: Goed horen.
0: Je bent echt net zo gek als ik, mam.
2: Is juist de kleine dingen horen. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien.
3: We zijn enorm trots dat dit talent een contract bij ons heeft getekend.
4: En daar wil ik Werktalent voor bedanken. Anders had ik deze baan nooit gevonden.
5: Zoek jij een baan in de techniek, logistiek of industrie?
6: Hoi hoi.
5: Werktalent. Lokaal werk dat bij je past.
2: Onze waterbestendige hoortoestellen. Probeer ze gratis. Maak een afspraak op schoneberg.nl.
7: Nou, vertel eens iets over jezelf.
8: Ik ben klant bij Lebara.
9: Beste netwerk, blije klanten, belachelijk lage prijs. Lebara, keihard scoren.
10: Dag, ik ben Hugo.
11: Hoi, ik ben Sof.
12: Plezier brengt ons samen. Ook dit seizoen zijn we trotse partner van de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
9: Nu bij Lebara. 40 gig voor maar €3,30. Keihard scoren.
12: Ga nu meespelen in de Vriendenloterij en zie direct of u €25.000 wint. En krijg deze JBL-speaker cadeau.
13: Is klaar voor de play-offs.
14: Een heel seizoen heeft Twente in de Eredivisie gestreden voor dit soort wedstrijden. Naar de tweede paal, daar is het al raak voor Daros.
13: De Tukkers beginnen thuis tegen Karabach.
14: Een heerlijk Europees avondje voor Twente.
13: Lukt het ze om zich te plaatsen voor de League Face? Kijk het live op ESPN.
15: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
16: Edouard Michou, vorige week de held voor Fortuna met zijn late gelijkmaker bij PSV, gaat zo in de ploeg komen bij Fortuna Sittard. Dat met 2-1 voor staat tegen Cambuur. Maar goed, het was een eerste helft waarin Fortuna heel snel de buit binnen leek te hebben. Maar Cambuur zich knap revancheerde, 2-1 maakte. En Kees, misschien zelfs het 2-2 had kunnen, moeten maken.
17: Ze hebben die mogelijkheden gehad. Best goede kansen. Nee, ik denk dat ze 2-2 had de verdiende ruststand kunnen zijn.
16: Met nog een hele grote kans voor de spits die vandaag zijn eredivisie debuut maakt. Bouadane, overgekomen dus van PSV. Wat vond je van hem als spits bij Cambuur?
17: Ik vind hem nog niet heel veel in het spel voorkomen. Ik vind dit een prima kopbal. Goede kopbal zelfs. Maar met de aanvallen die Cambuur heeft gehad de eerste helft, denk ik dat hij wel nog een keertje in stelling had moeten worden gebracht.
16: Ik kijk gelijk even over mijn schouder of ik al kan zien wie eruit
17: Kooistra
16: gaat voor,
17: jazeker.
16: Michou, ze gaan dus allemaal aan beide kanten wisselen. Maar zou het ook zomaar kunnen dat Fortuna wat aanvallender gaat spelen, omdat ze de problemen dus kregen en die niet over zichzelf af willen roepen?
17: Met name vind ik dat ze op het middenveld best wel wat meer druk mogen uitoefenen op de spelers van Cambuur. Want ze worden heel apathisch, ze worden helemaal teruggedrongen. En dan is het bijna wachten op een doelpunt van Cambuur. Aan de andere kant, in de omschakeling komen ze er ook ontzettend goed uit bij tijd en wijle.
16: Laten we maar gaan luisteren naar de commentator van vanavond. Die weet precies wie er allemaal in en uit het veld gaan. De tweede helft van Fortuna tegen Cambuur met Wesley Becker.
18: Ja, nu ziet u dat Wiebe Kooistra in de ploeg komt voor Morgan Costarelli. Wordt dus de derde rechtsback van Cambuur dit seizoen. Kooistra die er vorige week nog niet bij was. Nu dus fit genoeg. En Edouard Michou dus ook in de ploeg gekomen voor Siebe Wiele. Dan gaan we zo kijken hoe het gaat staan bij Fortuna. Tweede helft in gang geschoten door Mohamed Iataren. 2-1 dus de voorsprong voor Fortuna. Dat nu, zo lijkt het, met vier man achterin gaat spelen. De thuisploeg. Met Pinto nu als rechtsback. Het zal bepalend zijn hoe ver Brittijn terugzakt. Of het dan om vier of vijf man achterin gaat. Zevenhuik vrommelt zich er bijna langs bij Soeren. tactisch verstand met Romani. El Arghiwi met de opening. Hamash. Paas van Amalva is goed. Boerdaan bereikt geen ploeggenoot. Hier is El Arghiwi weer. Pinto zit mis. Hamash. Hamash met Pinto. Die raakt de bal als laatste. Is een hoekschop. Ontspoort nu. Met vrijlopende mensen. De bal valt er tussen. En Jansen kan een hoekschop voorkomen. Boerdaan was wat lastig voor de doelman. Bleef voor zijn neus hangen. Komt Fortuna eruit. Ja, daar gaat Pinto, is ook Jetten.

Michu. Of Romani. El Argui. Aangetikt door Kili. Snelle hervatting van Bouf. Maar onzuiver. Brittijn kort voor de verdediging. Opening richting Romani die aan de bal gaat komen. Omdat Kooistra die bal schampt. Romani met Kooistra. Die goed blijft staan. Henstra. Twee goede vrienden van elkaar nu aan de rechterkant. Bouf. Goed verlengd door Fink. Amars. Amars het inspelen op Fink. Niet bij Boerdaan. Jette pikt op. Opnieuw Amars. Raken, maar niet bij Vink. Zeefuik. En een versnelling. Razendsnel is die. Bouf is hem kwijt. Amolfa steekt over. Gewoon met bal sprint die Bouf voorbij. Meegeven aan Iataren. Zeefuik sneuvelt onderweg. Iataren met de scharen. Iataren. Bal blijft wat hangen. Uiteindelijk met heel veel klutsen. Een hoekschop. En geel voor Jette alsnog. Die Zeefuik elimineerde in deze aanval. Wat een versnelling van Lequincio Zeefuik. Het is Bouf te machtig. Maar dan moet hij even tijd kopen. Geeft hij mee aan Iataren. Gaat hij daar naar het gras. Overtreding van Jette. Oh, uiteindelijk het hoekschop verwerkt. Door Wiebe Kooistra. Trap van Iataren. Is weer scherp. Jansen met een vuist. Hübner. Van Ottelen. Okili. Zeefuik zet het lichaam erin. Okili, bal van richting veranderd. Volgende hoekschop. Inspelen, klaarleggen en afronden. Tegen de bovenbeen van Bouva. Snelle combinatie. Michou komt zich aanbieden bij Iataren. Neemt Kooistra mee. Iataren nu met de directe variant. En daar komt Zeefuik weer. Nog niet gelukkig met het hoofd vandaag. Hij is ook echt hoog. Eerste helft al een aardige kopkans. Maar hij moet hem zo aanlopen. Zo lijkt Buis te zeggen. Christophe Aalbrecht die weer terug is als assistenttrainer. Geen plaats dit seizoen op de bank voor Wil Boessen. Hier is Kooistra. Veel mensen vooruit van Cambuur. Kooistra op avontuur. Amars, kan hij hem binnenhouden? Nee, dat kan hij niet. Opvolger van Oscar Jeustrand. Smaakmaker.

voorzet is aardig. Kopballetje. Sammy Boer dan. Sfeer zit er daar weer goed in. Zeker na een minuut of 20 kwam het weer los. Ruim 300 man meegereisd. En die zullen na een kwartier toch ook even gedacht hebben aan een zeer lange terugreis. We mogen nu gewoon hopen. De korte bal van Soeren. Daalhaus twee keer goed. Zeefuik. Daalhaus blijft achter. Zeefuik. Gaat hem naar zijn linker. Kili. Yataren. Zeefuik. Vanaf de linkerkant. Kili meldt zich in de punt van de aanval. Yataren. De voeten van Kooistra. Fink draait goed weg bij zijn tegenstander. Bij Michou. Ivan Enstra.

Roedaan kan nog verlengen. Tregamars, veel tijd om met een voorzet te komen. En niet voor het eerst vanavond dreigend met het hoofd. Sammy Boudaan. Toch knap van Cambuur dat ze hem definitief hebben kunnen overnemen van PSV. 3 jaar getekend. Groot talent van jong PSV. 7 goals vorig seizoen. Waaronder eentje tegen Cambuur. Henstra. Soeren. Vink.

Zeefuik is snel. Maar hier is werkelijk niets mee te beginnen. De trap van Brandhorst. El Agui. Henstra. Kooistra loopt door. Jetten. Tegen Iataren op.

think. Zeefuik, Michou moet daar nog veel werk doen, maar draait knap weg bij Vink. Krijgt nog even een tik na van Amova en daarom de vrije trap voor Fortuna. Die niet op de goede plaats genomen is.

Van Ottelen. Daar gaat Dalhaus. Buitenspel. Ja, Lamboy. Lars Lamboy zal er iets rustiger bij zitten dan na die 2-0. Naast hem Art de Graaf, tegenwoordig niet meer de algemeen directeur, maar de man van de commerciële zaken. De man van de centen die er toch weinig zijn bij Cambuur. Dus heeft Lamboy ook de moeilijke taak om met een vrij lege portemonnee die ervaren krachten toch vast te leggen. Moet creatief zijn. Okili. Michou. Die zonder enige ritme in het veld kwam tegen PSV. Maanden eruit gelegen met een enkel blessure. Hele voorbereiding gemist, maar toch zo belangrijk. Met die pegel in de kruising. Waarmee hij zijn enkel even flink testte. En die heeft die test doorstaan. De Neymar celebration met wie hij trainde bij Paris Saint-Germain. Had Xavi Simons al even geplaagd dat hij zou scoren tegen PSV. Met een leuk onderrondje op social media. Hier is Hübner. Dat is een goede bal. Romani is er vandoor. Romani Jansen krijgt zijn hand er tegen. Sterk keeperswerk van de doelman van Cambuur. En de vlag omhoog voor Ole Romani. Hier inderdaad te vroeg vertrokken lijkt. Voorbij aan Bouf. Tempo laag in de tweede helft. Maar daar ineens met één paas leek Romani richting Jansen te kunnen. Nou ja, dat ging niet, maar wel in buitenspelpositie. Wel een waarschuwing voor Cambuur. Kooistra. Soeren. Als Cambuur de bal heeft, laat Brittijn zich gewoon in de laatste lijn zakken. Okili en Michou vormen dan het hart op het middenveld. Voorzet komt, er is de volgende kopkans. Weer voor Boerdaan. Meer een mogelijkheid. Zeefuik kleunt erin bij Bouf. Zeefuik nu met Amova. Sterk, Amova. En niet bang om dat duel in te vliegen. Met alle gevolgen van dien. Mogelijke gevolgen. Mooi het respect tussen de twee. Ze allebei weten dat ze hier vol voor de bal gaan. Is de overtreding uiteindelijk van Zeefuik. Die hier wat fysieker is. In het duel met Bouf. Boerdaan. Van de bal gelopen door Okili. Okili schreeuwt het uit van de pijn. Krijgt ook de vrije trap. Geraakt dus door Boerdaan. Ja, verzorging. Dan een minuut erbij. Het is een lelijke tik op de voet. Zeker pijnlijk. Okili gaat zonder verzorging verder. Dat is dan het voordeel van die nieuwe regel. Had hij nu verzorging toelaten, of naar zich toe laten komen. Had hij een minuut naar de kant gemoeten. Dalhaus. Zeefuik vertrekt, is nu buitenspel en moet dus inhouden. Dalhaus achter Romani langs. Jette voor Iataren. Kooistra speelt de bal voor zich uit. Toch Henstra met de opening. Amash. Mars
Langs Pintal, bijna over de achterlijn. Amash de 16 in, Amash. En de afvallende bal is daar, de redding ook van Brandenhorst. Volging van Soeren. Beste kans voor Cambuur in de tweede helft. Goeie actie van Amash, die Pintal zo'n beetje op de achterlijn in de luren legt. Dan is daar Brandenhorst en was er misschien ook nog Daalhaus geweest. Naast een assist geen goal voor Nicky Soeren. Zeefuik wil de vrije trap, maar Van den Kerkhoff zegt dat hij zelf ook achter de rug vasthoudt. Vasthouden van beide kanten dus. Over Boerdaan heen. Henstra houdt binnen. Boerdaan. Fink. Voet ertussen van Siep van Ottelen. Amova. Vliegende tackle op de bal van Michou. Zeefuik schudt weer een verdediger van zich af. En die maakt nu de overtreding. Geel. Is er voor Soeren. Die werkelijk alle zeilen moet bijzetten. Om Zeefuik omver te krijgen. Om de angel uit die counter te halen. De vliegende tackle op de bal van Michou. Lanceert uiteindelijk. Zeefuik die daar nog op de hak getikt wordt. Door Soeren een terechte kaart. En hij nu wel verzorging nodig. Zeefuik die mag dan als hij kan blijven staan. Dat heeft dan weer te maken met de gele kaart voor Soeren. Duim omhoog. De huurling van AZ kan verder. Vierde eredivisieclub al. Voor Zeefuik naar Volendam, AZ en Heracles. Er zijn maar zes andere spelers die voor hun 22e zoveel clubs op hun naam hadden staan. Hübner. In het luchtledige.

Enstra. Kooistra buitenom. Soeren. Amova, ruimte aan de linkerkant bij Jette. Kiest voor Soeren. Gaat er dus naar rechts. Naar Kooistra. Twee man voor zich ziet. Kooistra komt toch tot een voorzet. Controle in de 16. Kans voor Henstra met een mispeer. Hier wel een kans ook. Maar het schot geblokt. Van Amash. Wordt Zeefuik weer aan het werk gezet. Maar Baouf had dat doorzien.

Jette legt hem zo in de voeten van Michou. Yataren. Tegenover Jette, er komt hulp van Pinto. En dan kan Yataren naar binnen en uithalen. Dat doet hij tegen Soerop. Achterin bij Cambuur overleggen ze El Argui met Amalva en met Bouf. Over de ruimtes die in de omschakeling weggegeven worden wellicht. Drie zochten elkaar even nadrukkelijk op. Henstra. Kaas van Kooistra. Henstra. Henstra, handige actie. 3-4 man voorbij, maar geen ruimte om echt te schieten. Al wel aangeraakt en dus een hoekschop. Constant veel spelers voor zijn neus in die actie. Van Henstra die er hier handig langs glipt. En vervolgens elke keer weer 3-4 spelers voor zijn neus. Er is nooit de ruimte om echt even lekker uit te halen. El Agui. Die komt met de voorzet. Die bal blijft liggen. Kan binnengeschoten worden. Maar wat een reflex van Brandenhorst. Van zo dichtbij laat Bouf de kans liggen. En stuit hij op de katachtige reflexen van Brandenhorst. Alles gecheckt in Zeist. Niks gevonden. Maar wat een kans zeg. Voor de centrale verdediger hier aan de bal, Bouf. Henstra. Bouf even uit balans gebracht door Zeefuik. Een reglementair duel. Hij had 2-2 moeten maken als hij de bal ineens voor de voeten vindt. Na het duel met Hübner. Van die afstand moet hij erin. Maar weet Brandenhorst welke hoek die moet hebben, waar Bouf heen gaat. Aan de andere kant Zeefuik. Yataren is mee en Romani is mee. Maar ook veel mensen van Cambuur terug. Zeefuik. Niet langs Amalva. Zo wisselen Danny Buijs. Beweging langs de kant is er. Anthony Descott meldt zich. Het zal niet de enige zijn.

Shiloh het Zand heeft zich gemeld. Henstra. Amars. Makkelijke prooi voor Brandhorst. Zeker niet zijn ingewikkeldste redding van de avond. Goeie bal dit richting Romani. Te veel tijd neemt en Kooistra de gelegenheid geeft om te verdedigen. Komt ook nog een derde wissel aan. Dat ook Nick de Groot meldt zich aan de zijlijn. Het is einde wedstrijd voor Mohamed Iataren. Shiloh het Zand is dus zijn vervanger. Was er vorige week niet bij. Wegens ziekte is nu hersteld. Ook Ole Romani gaat naar de kant. En Jasper Dahlhaus. Aan de linkerkant gekomen van Den Bosch, Nick de Groot. En Anthony de Scott met het rugnummer 9. Een van de vervangers van Sierhuis. Toen nadat zoveel doelpunten heeft ingeleverd met de transfers. Dat moet dan opgevangen gaan worden door Zeefuik, door Romani en door de Scott. En dan hopen ze nog altijd op de goals van Iataren. 6 vorig seizoen. Van 3 strafschoppen. Nog altijd in Sittard dus. Shiloh het Zand heeft zich gemeld voor de hoekschop. Weggekopt door Amova. El Agoubi. Jet verrast daar Van Ottelen, maar schiet de bal over de achterlijn. Heeft daar dus verder helemaal niets aan. Van Ottelen zich even verrassen. De Scott heeft zich gemeld aan de linkerkant naast Zeefuik. Shiloh het Zand aan de rechterkant. Jansen ver uit zijn goal en op tijd. Nick de Groot gewoon op de positie van Dahlhaus. Hupner. Zwakke paas naar de Groot.

Hoistra. Henstra. Geen overtreding van Descott. En hier de 1-op-1 situatie. Zeefuik tegen Amova. Amova probeert wat tijd te kopen. Zeefuik loopt er makkelijk langs. Maar dan de tackle op de bal. Zeefuik heeft hem weer. Zeefuik met een puntertje. Te weinig kracht om Jansen te passeren. Opmerkelijk hoe hij op de been blijft. En elke keer weer die bal voor zijn voeten vindt. Het loopt voor Cambuur goed af.

weer wil. En dan gaat ook Cambuur wisselen. Met Kvam en Nicolas Binder. Als we nog eens kijken naar die mogelijkheid. Die hier alsnog tot stand komt voor Zeefuik met een puntertje. Descott is boos, die had hem willen hebben. Maar krijgt hem niet. Sky Vink naar de kant samen met Henstra. Kvam en Binder dus. Hun vervangers. Binder, de spits die vorig seizoen niet heel veel indruk heeft gemaakt nog in de keukenkampioen-divisie. Boehoedaan. Vorige week had hij pas één keer meegetraind. Is hij niet fit genoeg om te starten, zoals de uitleg. En nu 76 minuten onderweg in de Eredivisie. Verhuisd naar de rechterkant van vanaf links. Bij Cambuur. Hier is de invaller. Een hoekschop via Van Ottelen. Het zijn de troeven van Johan Plat. Die roept erin allemaal. Daar komt de trap. Aanvallende fout gezien. Hoe belangrijk is zijn redding geweest? Een paar minuten geleden. Dat is de grote vraag. De redding van Brandhorst. De inzet van Bouw. Zeefuik. Descott. Bouw als laatste. Descott. Kooistra. Binder. Van de bal gezet. Brittijn. Goede bal binnendoor uitgesteld naar Michou. De Groot. Opnieuw Michou. Is goed gevoetbald door Fortuna. Michou. Geef hem geen ruimte om te schieten, zou je zeggen, na vorige week. Cambuur heeft opgelet. Michou weer vrij tussen de linies. Descott in het centrum. Zeefuik is links. Zeefuik, Okili. Heel Cambuur nu achter de bal. Diep op de eigen helft. Van Ottelen. Descott. Met toeval Zeefuik. Het zand wil wel. Het zand krijgt ook. Descott ook hier gefrommel. En Jansen heeft hem klem vast. En veel pijn na het duel met Anthony Descott. En die gaat daar niet voor zijn lol liggen. Met een 2-1 achterstand. Ferme hard duel tussen Descott en de doelman. Als de bal ertussen valt. En de doelman simpelweg eerder bij die bal is dan Descott. Die zijn actie dan al ingezet heeft.

hoeveel schade van de vingers van Jansen. En moet Amova er dan af. De wisselgebaren zijn duidelijk. Dat zou helemaal een domper zijn voor Cambuur. En dat is de aanvoerder. Geblesseerd naar de kant zou moeten. Maar de vraag is hoe het met die vingers van Jansen is.

Nou zul dat er verder gevoetbald wordt. Nou, er mag gewisseld worden. Het is Amova die inderdaad niet verder kan aanvoeren. Wessel van der Groot is zijn vervanger. En dan zal het met Jansen dus gaan. Kooistra. Jetten nu centraal naast Bouwhoef.

er 3 achterin bij Cambuur. Met Jette, met Bouwhoef en met Wiebe Kooistra. Amars. Soeren. Even vastgepakt door Kili. Het is licht, maar het gebeurt onder de ogen van Van der Kerkhof. Snelle hervatting en snel balverlies van Boerdaan. Zeefuik. Boerdaan knopt zich terug. Krijgt ook wat hulp. Dan El Agoumi. Die hier de bal weer in de borst krijgt. Boerdaan. El Agoumi. Binder wijst. Binder krijgt. Binder kopt. In de handen van Brandhorst. Moeilijk om die bal veel vaart mee te geven. Zo'n gevoelige voorzet. Slaat zijn hoofd er tegenaan. Maar echt moeilijk wordt het nooit voor Brandhorst. Jansen rustig. Kooistra. Dat is een flinke rush. En dan loopt hij hem uiteindelijk zelf over de zijlijn. Gedaan door Bouwhoef. Nu krijgt Zeefuik voor, maar heeft Bouwhoef hem ook weer. De jonge Marokkaanse verdediger nu met de aanvoerdersband. Jette. Zoeken naar Binder van Ottelen. Is goed doorgezet door Kvam. Van met Brittijn. Brittijn doet de deur dicht. De rest doet Pinto. Kan maar weer inbrengen. Boerdaan kan weer gaan koppen, maar timed niet lekker. En paniek bij Hübner. Al echt een paar keer dichtbij met het hoofd. Hier leek meer in te zetten voor Sammy Boerdaan. Geen tijd om maar te kijken. El Argui met de snelle hoekschop. Amars kwam. Helemaal terug naar Jette. Hier is Van der Goot. Ook al invaller tegen Excelsior.

zit er nog een punt in. Op zijn minst. Voor Johan Platthoff trekt de ploeg van Danny Buijs de drie punten over de streep. De laatste vijf minuten van dit duel. Charles het zand. Descott krijgt hem mee. Descott en de redding van Jansen. Dreiging van de huurling van Sporting Charleroi. Die in Nederland natuurlijk al een tijdje kennen van Utrecht. En van afgelopen seizoen nog Volendam. Kan veel met blessureleed, maar als hij fit is, is het een gevaarlijke klant voor hem.

is ingeschept. Goeie tackle op de bal. De Groot. Soeren. Kwam. Inbrengen. Op het hoofd van Ottelen.

Damian Kwam. Paas binnendoor, past allemaal net niet. Kwam pikt weer op. Jette. Over Brandhorst heen. De groot verlengd ten koste van een hoekschop. Met luid gejuich ontvangen door het uitvak. Steun van het thuispubliek. Steun van het uitpubliek. En nog een wissel. Bij Cambuur, daar komt Rick Mulders nu in de ploeg. Voor Ilyes Amaş. Moe gestreden, de vleugelspeler van Cambuur. Heel veel meters gemaakt door Amaş. De man die gepasseerd werd. Dat was een foute tegen Excelsior. Krijgt nog een paar minuten. El Argui. Brandhorst. Geen druk. Hier op de bal. Fortuna graaft zich gewoon in. En dus kan de bal ingebracht worden. Een goede paas van Mulders. Kwam. De voorzet komt. Binder. Is daar dichtbij. Maar Van Hottelen maakt het er moeilijk genoeg. Het is met name daar door de lucht allemaal net niet voor Cambuur. Deze steun is hard nodig voor de thuisploeg. Zoals het uitvak die steun ook geeft aan de bezoekers. Kwam. Overname Michou. Maar Kwam knokt zich terug. Al ingebracht richting Binder. Daar komt Brandhorst. Die zit half mis. En dat loopt voor hem goed af. En Binder heeft de bal als laatste geraakt volgens Van den Kerkhof. En dus een doeltrap en dan komt hij heel goed mee weg, Brandhorst. De voorzet van Jette. Brandhorst ver uit de goal, komt veel te laat. Valt echt allemaal net goed af. Zeefuik naar de kant. Voor Bemel. Kan die beter even doorlopen, anders staat Fortuna met 10. Dat heeft Zeefuik nu ook door. De man van de 2-0. Toen het allemaal nog zo makkelijk ging voor Fortuna. We zien nu in de 90ste minuut nog volop aanwijzingen nodig van Buijs voor zijn ploeg. De voorsprong slechts 2-1.

0: minuten. Minimale speeltijd. De VAR is het duel nog aan het beoordelen. Dan denk ik dat het gaat om het duel tussen Brandenhorst en Bienen. Omdat Brandenhorst hier gewoon veel te laat is en de bal niet speelt. En wat vindt Oostrom daar dan van? Hij slaat hem gewoon in het gezicht. Niks van de bal heeft Brandenhorst hier. En dan zou het zomaar kunnen. Nou, dat is nu al duidelijk dat het niet gaat gebeuren. Oostrom vindt het niet genoeg voor een ingreep. Maar dan komt Brandenhorst echt goed weg. En dat kan hij eigenlijk al. Want hij heeft er echt niks van de bal. Kwam. Voorzet daar. Kooistra de lucht in. Geen 4, maar 5 minuten door het ophoud. Of op onthoud vanuit Zeist. Mulders. Ingooi is voor Fortuna. De volgende opdrachten. Zware thuiswedstrijd voor beide ploegen. Fortuna tegen AZ en Cambuur. In het eigen Kooistadion tegen Feyenoord. Daarna thuis tegen Twente. Het is een zware start wat dat betreft. Als je met 0 punten uit 2 wedstrijden komt tegen Excelsior en Fortuna. Kooistra. Tegen Hoekilio. Soeren. Al nog maar weer eens inbrengen over Bindrein. En daar is Boerdaan weer. Ja, die is echt niet gelukkig door de lucht vanavond. Een hele fijne voorzet. Lijkt voor het binnenknikken. Deze bal hoeft alleen maar tegenaan te knikken. Hij zit helemaal mis en zie de reactie van Brandenhorst. Die kan zijn ogen niet geloven dat Boerdaan deze kans laat liggen. Fortuna zwijnt. Overtraining dit van Kooistra. Het is koren op de molen van Fortuna. De Groot. Descot. Het zand. Okili. Michou de hoek in. Van raakt de bal als laatste. Het is een ingooi. Michou pept het publiek op. En vindt uiteraard gehoor. Tellen is begonnen, dan moeten ze snel ingooien bij Fortuna, anders zijn ze die ingooi kwijt. Michou. Vorige week belangrijk met die 2-2, nu tijd aantrekken, maar daar komt ineens ruimte voor een kans. En een hoekschop. Bemoe komt er niet aan. Zand die zomaar ineens vrij de 16 in komt. Feest barst los. Het is feest met een behoorlijke dosis opluchting daarin. Omdat het toch een hele moeizame avond is geworden. Dit is heel slordig buitenspel. En dan kan Cambuur misschien nog een keer. Met nog een half minuut op de klok. Maar Fortuna gewoon nog heel wat secondes had kunnen pikken daar. En dus Jansen Lang. Ja, ze zijn de bal kwijt bij Cambuur. En dan is de vraag of het nog een keer mag. Jansen. Via Michou. De bal omhoog. Pinto. Michou. Nou, Fortuna misschien op zoek naar een slotakkoord. Pinto mee. Pinto, Shiloh, het zand. En daar is het slotakkoord. Het is 3-1 voor Fortuna. En ze slepen de 3 punten uit het vuur. Maar wat heeft het dan moeite gekost? Ze hebben gezwijnd. Ze zijn ontsnapt. En beslissen het diep in blessuretijd via Shiloh, het zand. Nooit zal het eens makkelijk gaan voor Fortuna. Dat zelden met 2 doelpunten verschil wint. En het is dat Cambuur nu alle risico's neemt. Fortuna ineens het overtal heeft. En dat uitstekend uitspeelt. En zo die 2 doelpunten verschil op het bord zet. Knap binnengeprikt door het zand. Goed naar de verre hoek gestuurd. Een assist voor aanvoerder Pinto. En Shiloh het zand is de man die zorgt voor een echt feest in Sittard. Het is meteen afgelopen. Een mooi debuut. Vorige week ziek. Nu beslissend met de 3-1. Al was zijn goal misschien wel de allerbelangrijkste. De 2-0 van Zeefuik. Zo zal Fortuna opgelucht zijn na een uitstekende eerste 20 minuten. Toch een hele moeizame avond gehad. Cambuur verliest weer. Maar dit is toch een nederlaag waar hij veel meer perspectief in zal zien. Johan Plat, want Cambuur heeft bij Vlagen uitstekend gevoetbald. Het is vergeten de 2-2 te maken. Vergeet niet die kopkans voor Boelhoedane kort voor de 3-1. Zoals er wel meer kansen waren voor Cambuur. Veel meer strijd, veel meer voetbal bij Cambuur Leeuwarden dus. Maar het is Fortuna met de eerste overwinning van het seizoen. Na het stuntpunt tegen PSV doen ze wat er vooraf verwacht werd. Namelijk 3 punten pakken tegen Cambuur Leeuwarden. Een bewogen wedstrijd. Met kansen over en weer. Benieuwd naar de eerste reactie aan de rand van het veld. Die krijgen we van Philip Rittijn bij Sinclair Bisschop.
1: De maker van de 1-0.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. En het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

En de Soul Dance Train is hier met alleen maar disco-knijters. En we zijn in de vakantiemodus. Dus vandaag hebben wij 2 uur lang een lekkere disco-dance-classics mix voor je. Veel plezier erbij. DJ Funny is in the mix.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: You're listening to The Weekend Mix, mixed by DJ Al.
1: De week is weer omgevlogen, dus weer de hoogste tijd om DJ L achter de draaitafel te zetten met weer een uur lang de allerlekkerste 70s en 80s in een dampende, stampende mix. Voor vandaag onder andere op het programma gaan we zo meteen lekker genieten van Dr. Beat, oftewel

0: Wij gaan gauw naar Woudestein, want ze staan in de tunnel. Dus dan is het altijd mooi om te gaan naar de commentator van vanavond. Dat is Leo Oldenburger. Heel veel plezier.
1: Ja, dankjewel. En op dit moment komen ze ook die spelerstunnel uit het veld op. Daar waar het moet gebeuren. Excelsior, vorige week dus die hele fijne overwinning. 4-0 uit bij Cambuur en PSV. De tegenvaller. Maar hij is weer terug. Joey Veerman was geschorst, kreeg die rode kaart in de Johan Cruijffschaalwedstrijd. En de supporters rood en wit zijn onze voetbalkleuren. Is er groot en fraai te lezen. Het uitvak hier in Kralingen. Ja, Veerman terug voor de schorsing. Dat geldt ook voor Dest. Dat zijn positieve geluiden. En Peppi is weer terug in de spits. Dat betekent dat Fustil een linie zakt en op het middenveld terechtkomt. Daar ook waar hij het liefst speelt. Opstelling van Excelsior met Van Gassel in de goal. Vidal, de captain, is weer terug. Heeft een vertrekwens, maar ja, zit er nog wel steeds. Jagoyan terug op het middenveld. En dat heeft te maken met de absentie van Naujoks. Jagoyan speelde in Leeuwarden aan de rechterbuitenkant. En de buitenspelers bij Excelsior vandaag zijn Sliti en Silva Timas. Nachtegaal de scheidsrechter. De VAR ook maar even noemen, door de standteuben. Mauro en Vidal, dat zijn de aanvoerders. De eerste twee officiële wedstrijden van het seizoen niet gewonnen. PSV die Johan Cruijffschaal dus verloren en vorige week tegen Fortuna gelijk. Ruben Dest en Mauro als backs, dat ziet er vertrouwd uit. Til op het middenveld met Veerman en Wanne. En voorin Peppi, geflankeerd door Van Bommel en Perisic. Hij in de belangstelling, nou niet hij. De man die we net zagen, Joey Veerman van Borussia Dortmund. Is dat dan wel een uitgaande transfer die doorgaat? Zijn 150ste duel als trainer. Nou, van 102 gewonnen tot nu. Hij fluit. Nachtegaal. Als Peppi bij de bal staat. Om ervoor te zorgen dat deze wedstrijd gaat beginnen. Man van de klok. Het is 8 uur. We zijn onderweg. Eerste lange trap. Gaat richting Perisic. Dest. Bal voorbij aan Til. Dit is Garden. En dan Sliti. Dit kunnen ze goed. Dat hebben ze vorige vrijdag in ieder geval laten zien in Leeuwarden. In de omschakeling zijn ze reuze gevaarlijk. Hartjes bijna. Jagoyan verovert de bal. Vorige week goed voor een goal en een assist. Plug. Vorige week ook sterk. Hartjes. En Jansen. Linksachter. Vorige week goed voor 2 assists. En die gaat weer diep. Perisic achter hem aan. Jansen heeft een goede voorzet. Laat die weer zien. Bal net over Garden heen. En dan is dit Sliti met de mogelijkheid wat even vastgehouden. En gaat dan voorlangs. Dat is een overtuigend begin van Excelsior. Waar PSV de aftrap had. Maar de thuisploeg al 2 keer gevaarlijk in de 16 omstroomde. Hier weer met Jansen. Al voorgeslingerd over Garden heen. En dan Sliti. En daarvoor was er die actie waarbij Hartjes ineens in de 16 opdook. Wel, de sluiting trouwens. Van Van Bommel. Excelsior heeft alweer balbezit. Weer Sliti gezocht.

George van de kop lopen. Weer eens iets. Ja, moet Excelsior de boel even vast gaan zetten. Voetballend met Veerman en Mauro komen ze eruit. Eerlijk enthousiast begin.